0: tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië.
1: De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Laver Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt tussen de 11 graden in het oosten en 17 graden aan de westkust. Aan zee staat een matige wind uit het westen. Landinwaarts blijft het rustig. Morgenochtend schijnt af en toe de zon. Vooral in het westen is er ook bewolking. Het blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt en later op de middag valt er mogelijk een enkele bui met kans op onweer. Het wordt tussen de 19 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Limburg. Aan zee waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met hier en daar nog een bui, mogelijk met onweer. De noordoostenwind is zwak tot matig, aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig.
2: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag 2 personen aangehouden op de Beukelsweg. Bij de eerste aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. De man had verschillende bedreigingen geuit en werd aangehouden met de benaderingstechniek gevaarlijke personen. Die techniek wordt gebruikt als er een sterk vermoeden is dat iemand een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen bij zich heeft. Kort daarna werd een tweede man aangehouden. De patiëntenportalen van ziekenhuisgroep Vlizius in Friesland zijn zondagavond weer beschikbaar na een beveiligingsupdate. De portalen waren uit voorzorg uitgeschakeld door een kwetsbaarheid in het systeem dat ervoor wordt gebruikt. Vlizius heeft locaties in onder meer Leeuwarden en Heerenveen. Er was geen sprake van een hack en patiëntgegevens zijn niet getroffen. De ziekenhuizen Amphia in Breda en Elisabeth Tweesteden in Tilburg en Waalwijk kampen met dezelfde storing. En hun portalen zijn zondagavond nog onbereikbaar. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Hoeveel mensen het betreft en wat de gevolgen zijn, is nog niet bekend. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het komt door het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Nederland en Israël zijn nauw bevriend, maar de relatie is de afgelopen jaren steeds verder bekoeld. Eerder stopte Nederland al met de export van F-35-onderdelen naar Israël en zette het 2 Israëlische ministers op de sanctielijst.

Bij het achteruit inparkeren botste de man tegen een geparkeerd voertuig aan. Vervolgens reed hij om onbekende redenen hard vooruit. Daarbij raakte hij zijn 80-jarige vrouw, die voor de auto stond. Daarna reed de man met hoge snelheid verder. Hij richtte schade aan minstens 2 andere geparkeerde auto's, diverse tuinhekken en een camper. De chauffeur is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrouw overleed ter plaatse. Het hoofdkantoor van Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een drone. Journalisten van de omroep zeggen dat ze een luide knal hoorden en daarna het gebouw uitvluchtten. Direct daarna werd het gebouw gebombardeerd en verwoest. De omroep is een belangrijk medium voor rebellen in Tigray, waar afgelopen week het geweld met het regeringsleger opnieuw escaleerde. De Ethiopische regering schorste Tigray TV vorige week permanent en verbood het verspreiden van beelden van de zender. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei behoort tot de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump is het daar niet mee eens en vindt het belangrijker dat de Verenigde Staten een technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump ligt Amerika misschien 1,5 jaar voor op China en bouwt het land enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo van uitbreiding bewust te matigen en kreeg daarbij steun van onder andere Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman. Vermogensbeheerders Achmea IM en ILX gaan samenwerken om meer Nederlands pensioengeld naar opkomende markten te laten stromen, schrijft het FD. Ze ontwikkelen een beleggingsfonds waarmee pensioenfondsen kunnen investeren in leningen voor bedrijven en projecten in die landen. Met een beheerd vermogen van meer dan 1600 miljard euro zou de Nederlandse pensioensector kunnen helpen het jaarlijkse wereldwijde financieringstekort van ongeveer 4000 miljard dollar voor klimaat- en ontwikkelingsinvesteringen te dichten. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking noemt de samenwerking een win-win voor pensioenfondsen en landen als Egypte en Zuid-Afrika. De aankondiging komt voorafgaand aan een ronde tafelbijeenkomst in Den Haag met ontwikkelingsbanken, pensioenfondsen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën. De brancheorganisatie voor legale goksites stapt naar de rechter tegen Meta. Volgens de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders zijn 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook afkomstig van illegale sites. Ook op Instagram adverteren illegale aanbieders veel. De organisatie zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. De brancheorganisatie wil dat de Tweede Kamer dinsdag instemt met een plan. Dat plan moet de kansspelautoriteit meer mogelijkheden geven om platforms als Meta te beboeten. De Franse regering overweegt een begrotingswijziging die bedrijven mogelijk 3 miljard 500 miljoen euro extra gaat kosten. Volgens de zakenkrant Les Echos wil de regering de manier waarop loonheffingskortingen worden berekend aanpassen. Premier Sébastien Lecornu presenteert volgende week een begrotingsvoorstel met maatregelen ter waarde van 54 miljard euro. Die maatregelen zijn vooral gericht op het terugbrengen van overheidsuitgaven. Frankrijk wil het begrotingstekort terugbrengen tot 5% van het bruto binnenlands product. Het land heeft moeite met het terugdringen van het tekort door zwakke economische groei en oplopende rentelasten. De Britse premier Andy Burnham weigert zijn steun uit te spreken voor een derde start- en landingsbaan op Heathrow Airport. Hij vindt het een zaak voor de mensen die in de omgeving van de Londense luchthaven wonen. Zijn voorganger, Keir Starmer, steunde de uitbreidingsplannen vorig jaar nog wel. Heathrow meldde zaterdag dat de ingebruikname van een derde baan mogelijk 4 jaar vertraging oploopt en pas in 2039 zou kunnen opengaan. De luchthaven draait nu op 99% van zijn capaciteit en was vorig jaar de drukste van Europa. Het waterpeil van de Rijn bij Keulen heeft een historisch laag punt bereikt van 43 centimeter. Dat is 2 centimeter lager dan het vorige record van afgelopen

0: afgelopen augustus. Het lage waterpeil zorgt voor steeds meer problemen voor de scheepvaart. Schepen kunnen alleen nog varen met minder lading. De aanhoudende droogte en het gebrek aan regen maken het probleem dit jaar extra ernstig. Ook viel er weinig sneeuw in de Alpen. In Nederland is één richtingsverkeer ingesteld op de IJssel, een aftakking van de Rijn.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente hebben met 5-0 gewonnen bij AZ en verstevigen daarmee de koppositie in de vrouwen-eredivisie. Eva Oude-Elbrink bracht Twente voor rust op voorsprong en scoorde ook na de pauze. Jill Roord maakte er 2 en Jamie Ravensbergen bepaalde de eindstand in blessuretijd op 0-5. Twente is na 6 duels nog foutloos en heeft 18 punten. Ajax volgt met 15 punten en AZ staat derde met 12 punten. Het Zweedse nationale voetbalelftal moet de komende Nations League-wedstrijden zonder spits Alexander Isak spelen. De 27-jarige aanvaller van Liverpool heeft een lichte blessure aan zijn dijbeen opgelopen en verlaat het trainingskamp. Bondscoach Graham Potter noemt de kwetsuur niet ernstig, maar door het grote aantal wedstrijden in korte tijd kan Isak niet meedoen. Isak scoorde vrijdag nog in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Zweden speelt maandag thuis tegen Polen en daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het westen en noorden wat lichte regen vallen. De temperatuur daalt naar 11 graden in het oosten. Aan de kust blijft het zachter met rond de 17 graden. Aan zee staat een matige wind. Verder landinwaarts weinig wind. Morgenochtend schijnt af en toe de zon. Vooral in het westen zijn er ook wolken. Het blijft vrijwel overal droog. In de middag neemt de bewolking toe met later kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Aan zee en op het IJsselmeer staat een matige noordoostenwind. Morgenavond blijft het half tot zwaar bewolkt met nog een enkele bui, mogelijk met onweer. De noordoostenwind is zwak tot matig, aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag 2 personen aangehouden op de Beukelsweg. Bij de eerste aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. De man had verschillende bedreigingen geuit en werd aangehouden met de benaderingstechniek gevaarlijke personen. Die techniek wordt gebruikt als er een sterk vermoeden is dat iemand een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen bij zich heeft. Kort daarna werd een tweede man aangehouden. De patiëntenportalen van ziekenhuisgroep Vliziers in Friesland zijn zondagavond weer beschikbaar na een beveiligingsupdate. De portalen waren uit voorzorg uitgeschakeld door een kwetsbaarheid in het systeem dat ervoor wordt gebruikt. Vliziers heeft locaties in onder meer Leeuwarden en Heerenveen. Er was geen sprake van een hack en patiëntgegevens zijn niet getroffen. De ziekenhuizen Amphia in Breda en Elisabeth Tweesteden in Tilburg en Waalwijk kampen met dezelfde storing. En hun portalen zijn zondagavond nog onbereikbaar. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Hoeveel mensen het betreft en wat de gevolgen zijn, is nog niet bekend. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het komt door het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Nederland en Israël zijn nauw bevriend, maar de relatie is de afgelopen jaren steeds verder bekoeld. Eerder stopte Nederland al met de export van F-35 onderdelen naar Israël en zette het 2 Israëlische ministers op de sanctielijst. Het marineschip ZRMS Evertsen is zondagmiddag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. De Evertsen neemt de taken over van ZRMS De Ruiter, dat afgelopen dinsdag na bijna een half jaar terugkeerde naar Den Helder. De veiligheidssituatie in en rond de Straat van Hormuz is nog altijd onvoorspelbaar, meldt Defensie. Als het fregat door de operatiegebieden vaart, ondersteunt het ook de EU-missies Aspides in de Rode Zee en Atalanta in de Golf van Aden en bij de Hoorn van Afrika. Premier Rob Jette werd tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestina-demonstranten. Hij moest van zijn beveiliging even van het podium, maar reageerde laconiek en begon daarna opnieuw. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat D66 meer voor elkaar krijgt. Hij sprak over gesprekken met oppositiepartijen dit weekend en zei bereidheid te zien, hoewel rechtse partijen als JA21, SGP en BBB minder optimistisch waren. Ook benadrukte Jette dat hij nooit wegkijkt als onschuldige burgers slachtoffer worden van oorlog. In Gaza, Oekraïne, Soedan of de Westbank. Burgemeester Art van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier zegt dat hij meeleeft met de gewonden van zaterdagavond. Tijdens een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp kwam waarschijnlijk een steekvlam uit een buitenkachel. 2 mensen raakten gewond en werden naar een ziekenhuis gebracht. De burgemeester noemt het zeer ingrijpend dat de gezellige avond zo eindigde. De gemeente houdt contact met de buurt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat verlaten. Een groep bewoners blijft volgens de BBC wel wacht houden op Carvaghy Road. De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranjeorde. Die mocht voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Carvaghy Road trekken. De Oranjeorde trok zich terug. De orde zegt Portadown niet te verlaten voordat leden de mars kunnen lopen. Carvaghy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland. De radicaalrechtse partij AfD heeft zondag geen burgemeestersposten veroverd in de tweede ronde van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed mee in 3 gemeenten, maar bleef in alle 3 flink achter. In Salzgitter won burgemeester Frank Klingebiel van de CDU met bijna 75% van de stemmen van zijn AfD-tegenstander. In Münster kreeg de onafhankelijke kandidaat Anna Adamczak ruim 80% van de stemmen. In Bokkenem won de onafhankelijke Jens Luer met bijna 70%. De radicaal-rechtse partij Rassemblement National heeft voor het eerst genoeg zetels om een fractie te vormen in de Franse Senaat. De partij van Jordan Bardella krijgt er 9 zetels bij. Samen met bondgenoot UDR, die 2 zetels pakt, hebben ze 14 senatoren. Voor een fractie zijn er minstens 10 nodig. Zondag werd de helft van de 348 senatoren gekozen door bijna 100.000 lokale en regionale vertegenwoordigers. Paus Leo heeft zondag tijdens een ontmoeting met Franse slachtoffers van misbruik opnieuw zijn vastberadenheid uitgesproken om een einde te maken aan het misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Dat meldt het Vaticaan. Tijdens een 2 uur durende bijeenkomst met 7 slachtoffers in Frankrijk sprak de paus onder 4 ogen met elk van hen. Hij hoorde voorstellen aan om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo brengt een 4-daags bezoek aan Frankrijk. Lokale kerkleiders hopen dat hij zal bijdragen aan het herstel van het aanzien van de kerk. Uit een rapport uit 2021 was gebleken dat in de afgelopen 70 jaar naar schatting 330.000 Franse kinderen slachtoffer zijn geworden van misbruik. Dat misbruik was door katholieke geestelijke en lekenleiders. Een 84-jarige man heeft zondag in de West-Duitse plaats Niederhausen tijdens het parkeren zijn echtgenote doodgereden. Bij het achteruit inparkeren botste de man tegen een geparkeerd voertuig aan. Vervolgens reed hij om onbekende redenen hard vooruit. Daarbij raakte hij zijn 80-jarige vrouw, die voor de auto stond. Daarna reed de man met hoge snelheid verder. Hij richtte schade aan minstens 2 andere geparkeerde auto's, diverse tuinhekken en een camper. De chauffeur is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrouw overleed ter plaatse. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zondag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij een einde aan zijn 2e en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Hij maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen. Eerder deze maand ontbond Vučić per decreet het Servische parlement. Verkiezingen waren aanvankelijk gepland voor december 2027. Ze worden nu op 25 oktober gehouden. Vučić gaf met de ontbinding van het parlement toe aan de eisen van demonstranten. Die protesteren al maandenlang tegen de regering. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei behoort tot de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump is het daar niet mee eens en vindt het belangrijker dat de Verenigde Staten een technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump ligt Amerika misschien 1,5 jaar voor op China en bouwt het land enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo van uitbreiding bewust te matigen en kreeg daarbij steun van onder andere Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman. Vermogensbeheerders Achmea IM en ILX gaan samenwerken om meer Nederlands pensioengeld naar opkomende markten te laten stromen, schrijft het FD. Ze ontwikkelen een beleggingsfonds waarmee pensioenfondsen kunnen investeren in leningen voor bedrijven en projecten in die landen. Met een beheerd vermogen van meer dan 1600 miljard euro zou de Nederlandse pensioensector kunnen helpen het jaarlijkse wereldwijde financieringstekort van ongeveer 4000 miljard dollar voor klimaat- en ontwikkelingsinvesteringen te dichten. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking noemt de samenwerking een win-win voor pensioenfondsen en landen als Egypte en Zuid-Afrika. De aankondiging komt voorafgaand aan een ronde tafelbijeenkomst in Den Haag met ontwikkelingsbanken, pensioenfondsen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën. De brancheorganisatie voor legale goksites stapt naar de rechter tegen Meta. Volgens de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders zijn 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook afkomstig van illegale sites. Ook op Instagram adverteren illegale aanbieders veel. De organisatie zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. De brancheorganisatie wil dat de Tweede Kamer dinsdag instemt met een plan. Dat plan moet de kansspelautoriteit meer mogelijkheden geven om platforms als Meta te beboeten. De Franse regering overweegt een begrotingswijziging die bedrijven mogelijk 3 miljard 500 miljoen euro extra gaat kosten. Volgens de zakenkrant Les Echos wil de regering de manier waarop loonheffingskortingen worden berekend aanpassen. Premier Sébastien Lecornu presenteert volgende week een begrotingsvoorstel met maatregelen ter waarde van 54 miljard euro. Die maatregelen zijn vooral gericht op het terugbrengen van overheidsuitgaven. Frankrijk wil het begrotingstekort terugbrengen tot 5% van het bruto binnenlands product. Het land heeft moeite met het terugdringen van het tekort door zwakke economische groei en oplopende rentelasten. De Britse premier Andy Burnham weigert zijn steun uit te spreken voor een derde start- en landingsbaan op Heathrow Airport. Hij vindt het een zaak voor de mensen die in de omgeving van de Londense luchthaven wonen. Zijn voorganger, Keir Starmer, steunde de uitbreidingsplannen vorig jaar nog wel. Heathrow meldde zaterdag dat de ingebruikname van een derde baan mogelijk 4 jaar vertraging oploopt en pas in 2039 zou kunnen opengaan. De luchthaven draait nu op 99% van zijn capaciteit en was vorig jaar de drukste van Europa. Het waterpeil van de Rijn bij Keulen heeft een historisch laag punt bereikt van 43 centimeter. Dat is 2 centimeter lager dan het vorige record van afgelopen augustus. Het lage waterpeil zorgt voor steeds meer problemen voor de scheepvaart. Schepen kunnen alleen nog varen met minder lading. De aanhoudende droogte en het gebrek aan regen maken het probleem dit jaar extra ernstig. Ook viel er weinig sneeuw in de Alpen. In Nederland is 1 richtingsverkeer ingesteld op de IJssel, een aftakking van de Rijn.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente hebben met 5-0 gewonnen bij AZ en verstevigen daarmee de koppositie in de vrouwen-eredivisie. Eva Oude-Elbrink bracht Twente voor rust op voorsprong en scoorde ook na de pauze. Jill Roord maakte er 2 en Jamie Ravensbergen bepaalde de eindstand in blessuretijd op 0-5. Twente is na 6 duels nog foutloos en heeft 18 punten. Ajax volgt met 15 punten en AZ staat derde met 12 punten. Het Zweedse nationale voetbalelftal moet de komende Nations League-wedstrijden zonder spits Alexander Isak spelen. De 27-jarige aanvaller van Liverpool heeft een lichte blessure aan zijn dijbeen opgelopen en verlaat het trainingskamp. Bondscoach Graham Potter noemt de kwetsuur niet ernstig, maar door het grote aantal wedstrijden in korte tijd kan Isak niet meedoen. Isak scoorde vrijdag nog in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Zweden speelt maandag thuis tegen Polen en daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt tussen de 11 graden in het oosten en 17 graden aan de kust. Aan zee staat een matige wind uit het westen. Landinwaarts blijft het rustig. Morgenochtend schijnt af en toe de zon. Vooral in het westen is het ook bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog. In de middag neemt de bewolking toe en krijgen we later kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Het wordt tussen de 19 graden in het noordwesten en 25 graden in Limburg. Aan zee en op het IJsselmeer waait een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met nog kans op een bui. De noordoostenwind is zwak tot matig, aan de westkust mogelijk iets krachtiger.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag 2 personen aangehouden op de Beukelsweg. Bij de eerste aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. De man had verschillende bedreigingen geuit en werd aangehouden met de benaderingstechniek gevaarlijke personen. Die techniek wordt gebruikt als er een sterk vermoeden is dat iemand een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen bij zich heeft. Kort daarna werd een 2e man aangehouden. De patiëntenportalen van ziekenhuisgroep Fliziers in Friesland zijn zondagavond weer beschikbaar na een beveiligingsupdate. De portalen waren uit voorzorg uitgeschakeld door een kwetsbaarheid in het systeem dat ervoor wordt gebruikt. Fliziers heeft locaties in onder meer Leeuwarden en Heerenveen. Er was geen sprake van een hack en patiëntgegevens zijn niet getroffen. De ziekenhuizen Amphia in Breda en Elisabeth Tweesteden in Tilburg en Waalwijk kampen met dezelfde storing. En hun portalen zijn zondagavond nog onbereikbaar. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Hoeveel mensen het betreft en wat de gevolgen zijn, is nog niet bekend. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het komt door het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Nederland en Israël zijn nauw bevriend, maar de relatie is de afgelopen jaren steeds verder bekoeld. Eerder stopte Nederland al met de export van F-35 onderdelen naar Israël en zette het 2 Israëlische ministers op de sanctielijst. Het marineschip ZRMS Evertse is zondagmiddag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de straat van Hormuz. De Evertse neemt de taken over van ZRMS De Ruiter, dat afgelopen dinsdag na bijna een half jaar terugkeerde naar Den Helder. De veiligheidssituatie in en rond de straat van Hormuz is nog altijd onvoorspelbaar, meldt Defensie. Als het fregat door de operatiegebieden vaart, ondersteunt het ook de EU-missies Aspides in de Rode Zee en Atalanta in de Golf van Aden en bij de Hoorn van Afrika. Premier Rob Jetten werd tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestina-demonstranten. Hij moest van zijn beveiliging even van het podium, maar reageerde laconiek en begon daarna opnieuw. Jetten zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat D66 meer voor elkaar krijgt. Hij sprak over gesprekken met oppositiepartijen dit weekend en zei bereidheid te zien, hoewel rechtse partijen als JA21, SGP en BBB minder optimistisch waren. Ook benadrukte Jetten dat hij nooit wegkijkt als onschuldige burgers slachtoffer worden van oorlog. In Gaza, Oekraïne, Soedan of de Westbank. Burgemeester Art van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier zegt dat hij meeleeft met de gewonden van zaterdagavond. Tijdens een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp kwam waarschijnlijk een steekvlam uit een buitenkachel. 2 mensen raakten gewond en werden naar een ziekenhuis gebracht. De burgemeester noemt het zeer ingrijpend dat de gezellige avond zo eindigde. De gemeente houdt contact met de buurt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat verlaten. Een groep bewoners blijft volgens de BBC wel wacht houden op Carvaggy Road. De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranje Orde. Die mocht voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Carvaggy Road trekken. De Oranje Orde trok zich terug. De orde zegt Portadown niet te verlaten voordat leden de mars kunnen lopen. Carvaggy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland. De radicaalrechtse partij AfD heeft zondag geen burgemeestersposten veroverd in de tweede ronde van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed mee in 3 gemeenten, maar bleef in alle 3 flink achter. In Salzgitter won burgemeester Frank Klingebiel van de CDU met bijna 75% van de stemmen van zijn AfD-tegenstander. In Münster kreeg de onafhankelijke kandidaat Anna Adamczak ruim 80% van de stemmen. In Bokkenem won de onafhankelijke Jens Luer met bijna 70%. De radicaal-rechtse partij Rassemblement National heeft voor het eerst genoeg zetels om een fractie te vormen in de Franse Senaat. De partij van Jordan Bardella krijgt er 9 zetels bij. Samen met bondgenoot UDR, die 2 zetels pakt, hebben ze 14 senatoren. Voor een fractie zijn er minstens 10 nodig. Zondag werd de helft van de 348 senatoren gekozen door bijna 100.000 lokale en regionale vertegenwoordigers. Paus Leo heeft zondag tijdens een ontmoeting met Franse slachtoffers van misbruik opnieuw zijn vastberadenheid uitgesproken om een einde te maken aan het misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Dat meldt het Vaticaan. Tijdens een 2 uur durende bijeenkomst met 7 slachtoffers in Frankrijk sprak de paus onder 4 ogen met elk van hen. Hij hoorde voorstellen aan om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo brengt een 4-daags bezoek aan Frankrijk. Lokale kerkleiders hopen dat hij zal bijdragen aan het herstel van het aanzien van de kerk. Uit een rapport uit 2021 was gebleken dat in de afgelopen 70 jaar naar schatting 330.000 Franse kinderen slachtoffer zijn geworden van misbruik. Dat misbruik was door katholieke geestelijke en lekenleiders. Een 84-jarige man heeft zondag in de West-Duitse plaats Niederhausen tijdens het parkeren zijn echtgenote doodgereden. Bij het achteruit inparkeren botste de man tegen een geparkeerd voertuig aan. Vervolgens reed hij om onbekende redenen hard vooruit. Daarbij raakte hij zijn 80-jarige vrouw, die voor de auto stond. Daarna reed de man met hoge snelheid verder. Hij richtte schade aan minstens 2 andere geparkeerde auto's, diverse tuinhekken en een camper. De chauffeur is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrouw overleed ter plaatse. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zondag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Hij maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen. Eerder deze maand ontbond Vučić per decreet het Servische parlement. Verkiezingen waren aanvankelijk gepland voor december 2027. Ze worden nu op 25 oktober gehouden. Vučić gaf met de ontbinding van het parlement toe aan de eisen van demonstranten. Die protesteren al maandenlang tegen de regering.
4: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei behoort tot de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump is het daar niet mee eens en vindt het belangrijker dat de Verenigde Staten een technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump ligt Amerika misschien 1,5 jaar voor op China en bouwt het land enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo van uitbreiding bewust te matigen en kreeg daarbij steun van onder andere Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman. Vermogensbeheerders Achmea IM en ILX gaan samenwerken om meer Nederlands pensioengeld naar opkomende markten te laten stromen, schrijft het FD. Ze ontwikkelen een beleggingsfonds waarmee pensioenfondsen kunnen investeren in leningen voor bedrijven en projecten in die landen. Met een beheerd vermogen van meer dan 1600 miljard euro zou de Nederlandse pensioensector kunnen helpen het jaarlijkse wereldwijde financieringstekort van ongeveer 4000 miljard dollar voor klimaat- en ontwikkelingsinvesteringen te dichten. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking noemt de samenwerking een win-win voor pensioenfondsen en landen als Egypte en Zuid-Afrika. De aankondiging komt voorafgaand aan een ronde tafelbijeenkomst in Den Haag met ontwikkelingsbanken, pensioenfondsen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën.
5: De brancheorganisatie voor legale goksites stapt naar de rechter tegen Meta. Volgens de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders zijn 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook afkomstig van illegale sites. Ook op Instagram adverteren illegale aanbieders veel. De organisatie zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. De brancheorganisatie wil dat de Tweede Kamer dinsdag instemt met een plan. Dat plan moet de kansspelautoriteit meer mogelijkheden geven om platforms als Meta te beboeten. De Franse regering overweegt een begrotingswijziging die bedrijven mogelijk 3 miljard 500 miljoen euro extra gaat kosten. Volgens de zakenkrant Les Echos wil de regering de manier waarop loonheffingskortingen worden berekend aanpassen. Premier Sébastien Lecornu presenteert volgende week een begrotingsvoorstel met maatregelen ter waarde van 54 miljard euro. Die maatregelen zijn vooral gericht op het terugbrengen van overheidsuitgaven. Frankrijk wil het begrotingstekort terugbrengen tot 5% van het bruto binnenlands product. Het land heeft moeite met het terugdringen van het tekort door zwakke economische groei en oplopende rentelasten. De Britse premier Andy Burnham weigert zijn steun uit te spreken voor een derde start- en landingsbaan op Heathrow Airport. Hij vindt het een zaak voor de mensen die in de omgeving van de Londense luchthaven wonen. Zijn voorganger, Keir Starmer, steunde de uitbreidingsplannen vorig jaar nog wel. Heathrow meldde zaterdag dat de ingebruikname van een derde baan mogelijk 4 jaar vertraging oploopt en pas in 2039 zou kunnen opengaan. De luchthaven draait nu op 99% van zijn capaciteit en was vorig jaar de drukste van Europa.
3: Het waterpeil van de Rijn bij Keulen heeft een historisch laag punt bereikt van 43 centimeter. Dat is 2 centimeter lager dan het vorige record van afgelopen augustus. Het lage waterpeil zorgt voor steeds meer problemen voor de scheepvaart. Schepen kunnen alleen nog varen met minder lading. De aanhoudende droogte en het gebrek aan regen maken het probleem dit jaar extra ernstig. Ook viel er weinig sneeuw in de Alpen. In Nederland is 1 richtingsverkeer ingesteld op de IJssel, een aftakking van de Rijn.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente hebben met 5-0 gewonnen bij AZ en verstevigen daarmee de koppositie in de vrouwen-eredivisie. Eva Oude-Elbrink bracht Twente voor rust op voorsprong en scoorde ook na de pauze. Jill Roord maakte er 2 en Jamie Ravensbergen bepaalde de eindstand in blessuretijd op 0-5. Twente is na 6 duels nog foutloos en heeft 18 punten. Ajax volgt met 15 punten en AZ staat derde met 12 punten. Het Zweedse nationale voetbalelftal moet de komende Nations League-wedstrijden zonder spits Alexander Isak spelen. De 27-jarige aanvaller van Liverpool heeft een lichte blessure aan zijn dijbeen opgelopen en verlaat het trainingskamp. Bondscoach Graham Potter noemt de kwetsuur niet ernstig, maar door het grote aantal wedstrijden in korte tijd kan Isak niet meedoen. Isak scoorde vrijdag nog in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Zweden speelt maandag thuis tegen Polen en daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het westen en noorden wat lichte regen vallen. De temperatuur ligt tussen 11 graden in het oosten en 17 graden aan de westkust. Aan zee staat een matige westenwind. Landinwaarts blijft het rustig. Vanochtend breekt de zon af en toe door. Maar in het westen zijn er ook wat wolken. Het blijft vrijwel overal droog. Later vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt en kan er een enkele bui vallen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Aan zee en op het IJsselmeer staat een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met nog kans op een enkele bui en onweer. Komende nacht zijn er in het noorden en westen enkele buien. Morgen overdag wordt het droger met meer zon en temperaturen tussen 20 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten.
6: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag 2 personen aangehouden op de Beukelsweg.
8: Bij de eerste aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. De man had verschillende bedreigingen geuit en werd aangehouden met de benaderingstechniek gevaarlijke personen. Die techniek wordt gebruikt als er een sterk vermoeden is dat iemand een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen bij zich heeft. Kort daarna werd een tweede man aangehouden.
9: De patiëntenportalen van ziekenhuisgroep Vlysius in Friesland zijn zondagavond weer beschikbaar na een beveiligingsupdate. De portalen waren uit voorzorg uitgeschakeld door een kwetsbaarheid in het systeem dat ervoor wordt gebruikt. Vlysius heeft locaties in onder meer Leeuwarden en Heerenveen. Er was geen sprake van een hack en patiëntgegevens zijn niet getroffen. De ziekenhuizen Amphia in Breda en Elisabeth Tweesteden in Tilburg en Waalwijk kampen met dezelfde storing. En hun portalen zijn zondagavond nog onbereikbaar.
10: Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Hoeveel mensen het betreft en wat de gevolgen zijn, is nog niet bekend. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het komt door het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Nederland en Israël zijn nauw bevriend, maar de relatie is de afgelopen jaren steeds verder bekoeld. Eerder stopte Nederland al met de export van F-35 onderdelen naar Israël en zette het twee Israëlische ministers op de sanctielijst.
11: Het marineschip ZRMS Evertse is zondagmiddag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. De Evertse neemt de taken over van ZRMS De Ruiter, dat afgelopen dinsdag na bijna een half jaar terugkeerde naar Den Helder. De veiligheidssituatie in en rond de Straat van Hormuz is nog altijd onvoorspelbaar, meldt Defensie. Als het fregat door de operatiegebieden vaart, ondersteunt het ook de EU-missies Aspides in de Rode Zee en Atalanta in de Golf van Aden en bij de Hoorn van Afrika.
12: Premier Rob Jette werd tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestina-demonstranten. Hij moest van zijn beveiliging even van het podium, maar reageerde laconiek en begon daarna opnieuw. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat D66 meer voor elkaar krijgt. Hij sprak over gesprekken met oppositiepartijen dit weekend en zei bereidheid te zien, hoewel rechtse partijen als JA21, SGP en BBB minder optimistisch waren. Ook benadrukte Jette dat hij nooit wegkijkt als onschuldige burgers slachtoffer worden van oorlog. In Gaza, Oekraïne, Soedan of de Westbank.
13: Burgemeester Art van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier zegt dat hij meeleeft met de gewonden van zaterdagavond. Tijdens een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp kwam waarschijnlijk een steekvlam uit een buitenkachel. 2 mensen raakten gewond en werden naar een ziekenhuis gebracht. De burgemeester noemt het zeer ingrijpend dat de gezellige avond zo eindigde. De gemeente houdt contact met de buurt.
14: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. Honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat verlaten. Een groep bewoners blijft volgens de BBC wel wacht houden op Carvaghy Road. De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranjeorde. Die mocht voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Carvaghy Road trekken. De Oranjeorde trok zich terug. De orde zegt Portadown niet te verlaten voordat leden de mars kunnen lopen. Carvaghy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland.
16: De radicaalrechtse partij AFD heeft zondag geen burgemeestersposten veroverd in de tweede ronde van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. De partij deed mee in 3 gemeenten, maar bleef in alle 3 flink achter. In Salzgitter won burgemeester Frank Klingebiel van de CDU met bijna 75% van de stemmen van zijn AFD-tegenstander.
17: In Münster kreeg de onafhankelijke kandidaat Anna Adamczak ruim 80% van de stemmen. In Bokkenem won de onafhankelijke Jens Luer met bijna 70%.
18: De radicaal-rechtse partij Rassemblement National heeft voor het eerst genoeg zetels om een fractie te vormen in de Franse Senaat. De partij van Jordan Bardella krijgt er 9 zetels bij. Samen met bondgenoot UDR, die 2 zetels pakt, hebben ze 14 senatoren. Voor een fractie zijn er minstens 10 nodig. Zondag werd de helft van de 348 senatoren gekozen door bijna 100.000 lokale en regionale vertegenwoordigers. Paus Leo heeft zondag tijdens een ontmoeting met Franse slachtoffers van misbruik opnieuw zijn vastberadenheid uitgesproken om een einde te maken aan het misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Dat meldt het Vaticaan. Tijdens een 2 uur durende bijeenkomst met 7 slachtoffers in Frankrijk sprak de paus onder 4 ogen met elk van hen. Hij hoorde voorstellen aan om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo brengt een 4-daags bezoek aan Frankrijk. Lokale kerkleiders hopen dat hij zal bijdragen aan het herstel van het aanzien van de kerk. Uit een rapport uit 2021 was gebleken dat in de afgelopen 70 jaar naar schatting 330.000 Franse kinderen slachtoffer zijn geworden van misbruik. Dat misbruik was door katholieke geestelijke en lekenleiders.
19: Een 84-jarige man heeft zondag in de West-Duitse plaats Niederhausen tijdens het parkeren zijn echtgenote doodgereden. Bij het achteruit inparkeren botste de man tegen een geparkeerd voertuig aan. Vervolgens reed hij om onbekende redenen hard vooruit. Daarbij raakte hij zijn 80-jarige vrouw, die voor de auto stond. Daarna reed de man met hoge snelheid verder. Hij richtte schade aan minstens 2 andere geparkeerde auto's, diverse tuinhekken en een camper. De chauffeur is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrouw overleed ter plaatse.
20: De Servische president Aleksandar Vučić heeft zondag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij een einde aan zijn 2e en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Hij maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen. Eerder deze maand ontbond Vučić per decreet het Servische parlement. Verkiezingen waren aanvankelijk gepland voor december 2027. Ze worden nu op 25 oktober gehouden. Vučić gaf met de ontbinding van het parlement toe aan de eisen van demonstranten. Die protesteren al maandenlang tegen de regering.
21: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei behoort tot de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump is het daar niet mee eens en vindt het belangrijker dat de Verenigde Staten een technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump ligt Amerika misschien 1,5 jaar voor op China en bouwt het land enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo van uitbreiding bewust te matigen en kreeg daarbij steun van onder andere Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman.
22: Vermogensbeheerders Achmea IM en IALX gaan samenwerken om meer Nederlands pensioengeld naar opkomende markten te laten stromen, schrijft het FD. Ze ontwikkelen een beleggingsfonds waarmee pensioenfondsen kunnen investeren in leningen voor bedrijven en projecten in die landen. Met een beheerd vermogen van meer dan 1600 miljard euro zou de Nederlandse pensioensector kunnen helpen het jaarlijkse wereldwijde financieringstekort van ongeveer 4000 miljard dollar voor klimaat- en ontwikkelingsinvesteringen te dichten. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking noemt de samenwerking een win-win voor pensioenfondsen en landen als Egypte en Zuid-Afrika. De aankondiging komt voorafgaand aan een ronde tafelbijeenkomst in Den Haag met ontwikkelingsbanken, pensioenfondsen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën.
23: De brancheorganisatie voor legale goksites stapt naar de rechter tegen Meta. Volgens de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders zijn 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook afkomstig van illegale sites. Ook op Instagram adverteren illegale aanbieders veel.
0: De organisatie zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. De brancheorganisatie wil dat de Tweede Kamer dinsdag instemt met een plan. Dat plan moet de kansspelautoriteit meer mogelijkheden geven om platforms als Meta te beboeten. De Franse regering overweegt een begrotingswijziging die bedrijven mogelijk 3 miljard 500 miljoen euro extra gaat kosten. Volgens de zakenkrant Les Echos wil de regering de manier waarop loonheffingskortingen worden berekend aanpassen. Premier Sébastien Lecornu presenteert volgende week een begrotingsvoorstel met maatregelen ter waarde van 54 miljard euro. Die maatregelen zijn vooral gericht op het terugbrengen van overheidsuitgaven. Frankrijk wil het begrotingstekort terugbrengen tot 5% van het bruto binnenlands product. Het land heeft moeite met het terugdringen van het tekort door zwakke economische groei en oplopende rentelasten. De Britse premier Andy Burnham weigert zijn steun uit te spreken voor een derde start- en landingsbaan op Heathrow Airport. Hij vindt het een zaak voor de mensen die in de omgeving van de Londense luchthaven wonen. Zijn voorganger, Keir Starmer, steunde de uitbreidingsplannen vorig jaar nog wel. Heathrow meldde zaterdag dat de ingebruikname van een derde baan mogelijk 4 jaar vertraging oploopt en pas in 2039 zou kunnen opengaan. De luchthaven draait nu op 99% van zijn capaciteit en was vorig jaar de drukste van Europa.
1: Het waterpeil van de Rijn bij Keulen heeft een historisch laag punt bereikt van 43 centimeter. Dat is 2 centimeter lager dan het vorige record van afgelopen augustus. Het lage waterpeil zorgt voor steeds meer problemen voor de scheepvaart. Schepen kunnen alleen nog varen met minder lading. De aanhoudende droogte en het gebrek aan regen maken het probleem dit jaar extra ernstig. Ook viel er weinig sneeuw in de Alpen. In Nederland is 1 richtingsverkeer ingesteld op de IJssel, een aftakking van de Rijn.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente hebben met 5-0 gewonnen bij AZ en verstevigen daarmee de koppositie in de vrouwen-eredivisie. Eva Oude-Elbrink bracht Twente voor rust op voorsprong en scoorde ook na de pauze. Jill Roord maakte er 2 en Jamie Ravensbergen bepaalde de eindstand in blessuretijd op 0-5. Twente is na 6 duels nog foutloos en heeft 18 punten. Ajax volgt met 15 punten en AZ staat derde met 12 punten. Het Zweedse nationale voetbalelftal moet de komende Nations League-wedstrijden zonder spits Alexander Isak spelen. De 27-jarige aanvaller van Liverpool heeft een lichte blessure aan zijn dijbeen opgelopen en verlaat het trainingskamp. Bondscoach Graham Potter noemt de kwetsuur niet ernstig, maar door het grote aantal wedstrijden in korte tijd kan Isak niet meedoen. Isak scoorde vrijdag nog in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Zweden speelt maandag thuis tegen Polen en daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner Tien in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws

0: half tot zwaar bewolkt en kan er een enkele bui vallen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Aan zee en op het IJsselmeer staat een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met nog kans op een enkele bui en onweer. Komende nacht zijn er in het noorden en westen enkele buien. Morgen overdag wordt het droger met meer zon en temperaturen tussen 20 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag twee personen aangehouden op de Beukelsweg. Bij de eerste aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. De man had verschillende bedreigingen geuit en werd aangehouden met de benaderingstechniek gevaarlijke personen. Die techniek wordt gebruikt als er een sterk vermoeden is dat iemand een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen bij zich heeft. Kort daarna werd een tweede man aangehouden. De patiëntenportalen van ziekenhuisgroep Vlizius in Friesland zijn zondagavond weer beschikbaar na een beveiligingsupdate. De portalen waren uit voorzorg uitgeschakeld door een kwetsbaarheid in het systeem dat ervoor wordt gebruikt. Vlizius heeft locaties in onder meer Leeuwarden en Heerenveen. Er was geen sprake van een hack en patiëntgegevens zijn niet getroffen. De ziekenhuizen Amphia in Breda en Elisabeth Tweesteden in Tilburg en Waalwijk kampen met dezelfde storing. En hun portalen zijn zondagavond nog onbereikbaar. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Hoeveel mensen het betreft en wat de gevolgen zijn, is nog niet bekend. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het komt door het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Nederland en Israël zijn nauw bevriend, maar de relatie is de afgelopen jaren steeds verder bekoeld. Eerder stopte Nederland al met de export van F-35 onderdelen naar Israël en zette het twee Israëlische ministers op de sanctielijst. Het marineschip ZRMS Evertse is zondagmiddag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. De Evertse neemt de taken over van ZRMS De Ruiter, dat afgelopen dinsdag na bijna een half jaar terugkeerde naar Den Helder. De veiligheidssituatie in en rond de Straat van Hormuz is nog altijd onvoorspelbaar, meldt Defensie. Als het fregat door de operatiegebieden vaart, ondersteunt het ook de EU-missies Aspides in de Rode Zee en Atalanta in de Golf van Aden en bij de Hoorn van Afrika. Premier Rob Jetten werd tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestina-demonstranten. Hij moest van zijn beveiliging even van het podium, maar reageerde laconiek en begon daarna opnieuw. Jetten zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat D66 meer voor elkaar krijgt. Hij sprak over gesprekken met oppositiepartijen dit weekend en zei bereidheid te zien, hoewel rechtse partijen als JA21, SGP en BBB minder optimistisch waren. Ook benadrukte Jetten dat hij nooit wegkijkt als onschuldige burgers slachtoffer worden van oorlog. In Gaza, Oekraïne, Soedan of de Westbank. Burgemeester Art van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier zegt dat hij meeleeft met de gewonden van zaterdagavond. Tijdens een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp kwam waarschijnlijk een steekvlam uit een buitenkachel. 2 mensen raakten gewond en werden naar een ziekenhuis gebracht. De burgemeester noemt het zeer ingrijpend dat de gezellige avond zo eindigde. De gemeente houdt contact met de buurt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat verlaten.

0: groep bewoners blijft volgens de BBC wel wacht houden op Carvaghy Road. De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranjeorde. Die mocht voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Carvaghy Road trekken. De Oranjeorde trok zich terug. De orde zegt Portadown niet te verlaten voordat leden de mars kunnen lopen. Carvaghy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland. De radicaalrechtse partij AFD heeft zondag geen burgemeestersposten veroverd in de tweede ronde van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed mee in 3 gemeenten, maar bleef in alle 3 flink achter. In Salzgitter won burgemeester Frank Klingebiel van de CDU met bijna 75% van de stemmen van zijn AFD-tegenstander. In Münster kreeg de onafhankelijke kandidaat Anna Adamczak ruim 80% van de stemmen. In Bokkenem won de onafhankelijke Jens Luer met bijna 70%. De radicaal-rechtse partij Rassemblement National heeft voor het eerst genoeg zetels om een fractie te vormen in de Franse Senaat. De partij van Jordan Bardella krijgt er 9 zetels bij. Samen met bondgenoot UDR, die 2 zetels pakt, hebben ze 14 senatoren. Voor een fractie zijn er minstens 10 nodig. Zondag werd de helft van de 348 senatoren gekozen door bijna 100.000 lokale en regionale vertegenwoordigers. Paus Leo heeft zondag tijdens een ontmoeting met Franse slachtoffers van misbruik opnieuw zijn vastberadenheid uitgesproken om een einde te maken aan het misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Dat meldt het Vaticaan. Tijdens een 2 uur durende bijeenkomst met 7 slachtoffers in Frankrijk sprak de paus onder 4 ogen met elk van hen. Hij hoorde voorstellen aan om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo brengt een 4-daags bezoek aan Frankrijk. Lokale kerkleiders hopen dat hij zal bijdragen aan het herstel van het aanzien van de kerk. Uit een rapport uit 2021 was gebleken dat in de afgelopen 70 jaar naar schatting 330.000 Franse kinderen slachtoffer zijn geworden van misbruik. Dat misbruik was door katholieke geestelijke en lekenleiders. Een 84-jarige man heeft zondag in de West-Duitse plaats Niederhausen tijdens het parkeren zijn echtgenote doodgereden. Bij het achteruit inparkeren botste de man tegen een geparkeerd voertuig aan. Vervolgens reed hij om onbekende redenen hard vooruit. Daarbij raakte hij zijn 80-jarige vrouw, die voor de auto stond. Daarna reed de man met hoge snelheid verder. Hij richtte schade aan minstens 2 andere geparkeerde auto's, diverse tuinhekken en een camper. De chauffeur is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrouw overleed ter plaatse. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zondag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij een einde aan zijn 2e en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Hij maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen. Eerder deze maand ontbond Vučić per decreet het Servische parlement. Verkiezingen waren aanvankelijk gepland voor december 2027. Ze worden nu op 25 oktober gehouden. Vučić gaf met de ontbinding van het parlement toe aan de eisen van demonstranten. Die protesteren al maandenlang tegen de regering.
1: En nu het economisch nieuws.
0: Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Ze gaven daarbij 32% meer uit. In totaal 1 miljard 500 miljoen euro. De stijging was het sterkst in België. Daar nam het aantal Nederlandse kaartbetalingen met een derde toe. Nederlanders profiteren van de lagere benzineprijzen over de grens. Die waren soms tientallen centen per liter lager dan in Nederland. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei behoort tot de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump is het daar niet mee eens en vindt het belangrijker dat de Verenigde Staten een technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump ligt Amerika misschien 1,5 jaar voor op China en bouwt het land enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo van uitbreiding bewust te matigen en kreeg daarbij steun van onder andere Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman. Vermogensbeheerders Achmea IM en ILX gaan samenwerken om meer Nederlands pensioengeld naar opkomende markten te laten stromen, schrijft het FD. Ze ontwikkelen een beleggingsfonds waarmee pensioenfondsen kunnen investeren in leningen voor bedrijven en projecten in die landen. Met een beheerd vermogen van meer dan 1600 miljard euro zou de Nederlandse pensioensector kunnen helpen het jaarlijkse wereldwijde financieringstekort van ongeveer 4000 miljard dollar voor klimaat- en ontwikkelingsinvesteringen te dichten. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking noemt de samenwerking een win-win voor pensioenfondsen en landen als Egypte en Zuid-Afrika. De aankondiging komt voorafgaand aan een ronde tafelbijeenkomst in Den Haag met ontwikkelingsbanken, pensioenfondsen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën. De brancheorganisatie voor legale goksites stapt naar de rechter tegen Meta. Volgens de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders zijn 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook afkomstig van illegale sites. Ook op Instagram adverteren illegale aanbieders veel. De organisatie zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. De brancheorganisatie wil dat de Tweede Kamer dinsdag instemt met een plan. Dat plan moet de kansspelautoriteit meer mogelijkheden geven om platforms als Meta te beboeten. De Franse regering overweegt een begrotingswijziging die bedrijven mogelijk 3 miljard 500 miljoen euro extra gaat kosten. Volgens de zakenkrant Les Echos wil de regering de manier waarop loonheffingskortingen worden berekend aanpassen. Premier Sébastien Lecornu presenteert volgende week een begrotingsvoorstel met maatregelen ter waarde van 54 miljard euro. Die maatregelen zijn vooral gericht op het terugbrengen van overheidsuitgaven. Frankrijk wil het begrotingstekort terugbrengen tot 5% van het bruto binnenlands product. Het land heeft moeite met het terugdringen van het tekort door zwakke economische groei en oplopende rentelasten. Het waterpeil van de Rijn bij Keulen heeft een historisch laag punt bereikt van 43 centimeter. Dat is 2 centimeter lager dan het vorige record van afgelopen augustus. Het lage waterpeil zorgt voor steeds meer problemen voor de scheepvaart. Schepen kunnen alleen nog varen met minder lading. De aanhoudende droogte en het gebrek aan regen maken het probleem dit jaar extra ernstig. Ook viel er weinig sneeuw in de Alpen. In Nederland is 1 richtingsverkeer ingesteld op de IJssel, een aftakking van de Rijn.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente hebben met 5-0 gewonnen bij AZ en verstevigen daarmee de koppositie in de vrouwen-eredivisie. Eva Oude-Elbrink bracht Twente voor rust op voorsprong en scoorde ook na de pauze. Jill Roord maakte er 2 en Jamie Ravensbergen bepaalde de eindstand in blessuretijd op 0-5. Twente is na 6 duels nog foutloos en heeft 18 punten. Ajax volgt met 15 punten en AZ staat derde met 12 punten. Het Zweedse nationale voetbalelftal moet de komende Nations League-wedstrijden zonder spits Alexander Isak spelen. De 27-jarige aanvaller van Liverpool heeft een lichte blessure aan zijn dijbeen opgelopen en verlaat het trainingskamp. Bondscoach Graham Potter noemt de kwetsuur niet ernstig, maar door het grote aantal wedstrijden in korte tijd kan Isak niet meedoen. Isak scoorde vrijdag nog in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Zweden speelt maandag thuis tegen Polen en daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het westen en noorden wat lichte regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 11 graden in het oosten en 17 graden aan de westkust. Aan zee waait een matige wind. Landinwaarts is het rustig. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Vooral in het westen is er meer bewolking. Het blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt en later op de dag kan er een enkele bui vallen, mogelijk met onweer. Het wordt tussen de 19 graden in het noordwesten en 25 graden in Limburg. Boven land is er weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer matige wind uit het noordoosten. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met nog kans op een enkele bui. De wind komt uit het noordoosten en kan aan de westkust en op het IJsselmeer vrij krachtig worden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag 2 personen aangehouden op de Beukelsweg. Bij de eerste aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. De man had verschillende bedreigingen geuit en werd aangehouden met de benaderingstechniek gevaarlijke personen. Die techniek wordt gebruikt als er een sterk vermoeden is dat iemand een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen bij zich heeft. Kort daarna werd een tweede man aangehouden. De patiëntenportalen van ziekenhuisgroep Vlysius in Friesland zijn zondagavond weer beschikbaar na een beveiligingsupdate. De portalen waren uit voorzorg uitgeschakeld door een kwetsbaarheid in het systeem dat ervoor wordt gebruikt. Vlysius heeft locaties in onder meer Leeuwarden en Heerenveen. Er was geen sprake van een hack en patiëntgegevens zijn niet getroffen. De ziekenhuizen Amphia in Breda en Elisabeth Tweesteden in Tilburg en Waalwijk kampen met dezelfde storing. En hun portalen zijn zondagavond nog onbereikbaar. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Hoeveel mensen het betreft en wat de gevolgen zijn, is nog niet bekend. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het komt door het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Nederland en Israël zijn nauw bevriend, maar de relatie is de afgelopen jaren steeds verder bekoeld. Eerder stopte Nederland al met de export van F-35 onderdelen naar Israël en zette het 2 Israëlische ministers op de sanctielijst. Het marineschip ZRMS Evertsen is zondagmiddag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. De Evertsen neemt de taken over van ZRMS De Ruiter, dat afgelopen dinsdag na bijna een half jaar terugkeerde naar Den Helder. De veiligheidssituatie in en rond de Straat van Hormuz is nog altijd onvoorspelbaar, meldt Defensie. Als het fregat door de operatiegebieden vaart, ondersteunt het ook de EU-missies Aspides in de Rode Zee en Atalanta in de Golf van Aden en bij de Hoorn van Afrika. Premier Rob Jette werd tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestina-demonstranten. Hij moest van zijn beveiliging even van het podium, maar reageerde laconiek en begon daarna opnieuw. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat D66 meer voor elkaar krijgt. Hij sprak over gesprekken met oppositiepartijen dit weekend en zei bereidheid te zien, hoewel rechtse partijen als Ja 21, SGP en BBB minder optimistisch waren. Ook benadrukte Jette dat hij nooit wegkijkt als onschuldige burgers slachtoffer worden van oorlog. In Gaza, Oekraïne, Soedan of de Westbank. Burgemeester Art van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier zegt dat hij meeleeft met de gewonden van zaterdagavond. Tijdens een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp kwam waarschijnlijk een steekvlam uit een buitenkachel. 2 mensen raakten gewond en werden naar een ziekenhuis gebracht. De burgemeester noemt het zeer ingrijpend dat de gezellige avond zo eindigde. De gemeente houdt contact met de buurt.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat verlaten. Een groep bewoners blijft volgens de BBC wel wacht houden op Carvaghy Road. De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranjeorde. Die mocht voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Carvaghy Road trekken. De Oranjeorde trok zich terug. De orde zegt Portadown niet te verlaten voordat leden de mars kunnen lopen. Carvaghy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland. De radicaalrechtse partij AFD heeft zondag geen burgemeestersposten veroverd in de tweede ronde van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed mee in 3 gemeenten, maar bleef in alle 3 flink achter. In Salzgitter won burgemeester Frank Klingebiel van de CDU met bijna 75% van de stemmen van zijn AFD-tegenstander. In Münster kreeg de onafhankelijke kandidaat Anna Adamczak ruim 80% van de stemmen. In Bokkenem won de onafhankelijke Jens Luer met bijna 70%. De radicaal-rechtse partij Rassemblement National heeft voor het eerst genoeg zetels om een fractie te vormen in de Franse Senaat. De partij van Jordan Bardella krijgt er 9 zetels bij. Samen met bondgenoot UDR, die 2 zetels pakt, hebben ze 14 senatoren. Voor een fractie zijn er minstens 10 nodig. Zondag werd de helft van de 348 senatoren gekozen door bijna 100.000 lokale en regionale vertegenwoordigers. Paus Leo heeft zondag tijdens een ontmoeting met Franse slachtoffers van misbruik opnieuw zijn vastberadenheid uitgesproken om een einde te maken aan het misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Dat meldt het Vaticaan. Tijdens een 2 uur durende bijeenkomst met 7 slachtoffers in Frankrijk sprak de paus onder 4 ogen met elk van hen. Hij hoorde voorstellen aan om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo brengt een 4-daags bezoek aan Frankrijk. Lokale kerkleiders hopen dat hij zal bijdragen aan het herstel van het aanzien van de kerk. Uit een rapport uit 2021 was gebleken dat in de afgelopen 70 jaar naar schatting 330.000 Franse kinderen slachtoffer zijn geworden van misbruik. Dat misbruik was door katholieke geestelijke en lekenleiders. Een 84-jarige man heeft zondag in de West-Duitse plaats Niederhausen tijdens het parkeren zijn echtgenote doodgereden. Bij het achteruit inparkeren botste de man tegen een geparkeerd voertuig aan. Vervolgens reed hij om onbekende redenen hard vooruit.
5: Daarbij raakte hij zijn 80-jarige vrouw, die voor de auto stond. Daarna reed de man met hoge snelheid verder. Hij richtte schade aan minstens 2 andere geparkeerde auto's, diverse tuinhekken en een camper. De chauffeur is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrouw overleed ter plaatse.
6: De Servische president Aleksandar Vučić heeft zondag zijn aftreden aangekondigd. Daarmee maakt hij een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Hij maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen. Eerder deze maand ontbond Vučić per decreet het Servische parlement. Verkiezingen waren aanvankelijk gepland voor december 2027. Ze worden nu op 25 oktober gehouden. Vučić gaf met de ontbinding van het parlement toe aan de eisen van demonstranten. Die protesteren al maandenlang tegen de regering.
7: En nu het economisch nieuws.
8: Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Ze gaven daarbij 32% meer uit. In totaal 1 miljard 500 miljoen euro. De stijging was het sterkst in België. Daar nam het aantal Nederlandse kaartbetalingen met een derde toe. Nederlanders profiteren van de lagere benzineprijzen over de grens. Die waren soms tientallen centen per liter lager dan in Nederland.
9: De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei behoort tot de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump is het daar niet mee eens en vindt het belangrijker dat de Verenigde Staten een technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump ligt Amerika misschien 1,5 jaar voor op China en bouwt het land enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo van uitbreiding bewust te matigen en kreeg daarbij steun van onder andere Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman.
10: Vermogensbeheerders Achmea IM en ILX gaan samenwerken om meer Nederlands pensioengeld naar opkomende markten te laten stromen, schrijft het FD. Ze ontwikkelen een beleggingsfonds waarmee pensioenfondsen kunnen investeren in leningen voor bedrijven en projecten in die landen. Met een beheerd vermogen van meer dan 1600 miljard euro zou de Nederlandse pensioensector kunnen helpen het jaarlijkse wereldwijde financieringstekort van ongeveer 4000 miljard dollar voor klimaat- en ontwikkelingsinvesteringen te dichten. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking noemt de samenwerking een win-win voor pensioenfondsen en landen als Egypte en Zuid-Afrika. De aankondiging komt voorafgaand aan een ronde tafelbijeenkomst in Den Haag met ontwikkelingsbanken, pensioenfondsen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën.
11: De brancheorganisatie voor legale goksites stapt naar de rechter tegen Meta. Volgens de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders zijn 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook afkomstig van illegale sites. Ook op Instagram adverteren illegale aanbieders veel. De organisatie zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. De brancheorganisatie wil dat de Tweede Kamer dinsdag instemt met een plan. Dat plan moet de kansspelautoriteit meer mogelijkheden geven om platforms als Meta te beboeten.
12: De Franse regering overweegt een begrotingswijziging die bedrijven mogelijk 3 miljard 500 miljoen euro extra gaat kosten. Volgens de zakenkrant Les Echos wil de regering de manier waarop loonheffingskortingen worden berekend aanpassen. Premier Sébastien Lecornu presenteert volgende week een begrotingsvoorstel met maatregelen ter waarde van 54 miljard euro. Die maatregelen zijn vooral gericht op het terugbrengen van overheidsuitgaven. Frankrijk wil het begrotingstekort terugbrengen tot 5% van het bruto binnenlands product. Het land heeft moeite met het terugdringen van het tekort door zwakke economische groei en oplopende rentelasten.
13: Het waterpeil van de Rijn bij Keulen heeft een historisch laag punt bereikt van 43 centimeter. Dat is 2 centimeter lager dan het vorige record van afgelopen augustus. Het lage waterpeil zorgt voor steeds meer problemen voor de scheepvaart. Schepen kunnen alleen nog varen met minder lading.
14: De aanhoudende droogte en het gebrek aan regen maken het probleem dit jaar extra ernstig. Ook viel er weinig sneeuw in de Alpen. In Nederland is één richtingsverkeer ingesteld op de IJssel, een aftakking van de Rijn.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente hebben met 5-0 gewonnen bij AZ en verstevigen daarmee de koppositie in de vrouwen-eredivisie. Eva Oude-Elbrink bracht Twente voor rust op voorsprong en scoorde ook na de pauze. Jill Roord maakte er 2 en Jamie Ravensbergen bepaalde de eindstand in blessuretijd op 0-5. Twente is na 6 duels nog foutloos en heeft 18 punten. Ajax volgt met 15 punten en AZ staat derde met 12 punten. Het Zweedse nationale voetbalelftal moet de komende Nations League-wedstrijden zonder spits Alexander Isak spelen. De 27-jarige aanvaller van Liverpool heeft een lichte blessure aan zijn dijbeen opgelopen en verlaat het trainingskamp. Bondscoach Graham Potter noemt de kwetsuur niet ernstig, maar door het grote aantal wedstrijden in korte tijd kan Isak niet meedoen. Isak scoorde vrijdag nog in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Zweden speelt maandag thuis tegen Polen en daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het westen en noorden wat lichte regen vallen. De temperatuur ligt tussen de 11 graden in het oosten en 17 graden aan de westkust. Aan zee waait een matige wind. Landinwaarts is het rustig. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Vooral in het westen is er meer bewolking. Het blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt en later op de dag kan er een enkele bui vallen, mogelijk met onweer. Het wordt tussen de 19 graden in het noordwesten en 25 graden in Limburg. Boven land is er weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer matige wind uit het noordoosten. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met nog kans op een enkele bui. De wind komt uit het noordoosten en kan aan de westkust en op het IJsselmeer vrij krachtig worden.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag twee personen aangehouden op de Beukelsweg. Bij de eerste aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. De man had verschillende bedreigingen geuit en werd aangehouden met de benaderingstechniek gevaarlijke personen. Die techniek wordt gebruikt als er een sterk vermoeden is dat iemand een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen bij zich heeft. Kort daarna werd een tweede man aangehouden. De patiëntenportalen van ziekenhuisgroep Vlysius in Friesland zijn zondagavond weer beschikbaar na een beveiligingsupdate. De portalen waren uit voorzorg uitgeschakeld door een kwetsbaarheid in het systeem dat ervoor wordt gebruikt. Vlysius heeft locaties in onder meer Leeuwarden en Heerenveen. Er was geen sprake van een hack en patiëntgegevens zijn niet getroffen. De ziekenhuizen Amphia in Breda en Elisabeth Tweesteden in Tilburg en Waalwijk kampen met dezelfde storing. En hun portalen zijn zondagavond nog onbereikbaar. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Hoeveel mensen het betreft en wat de gevolgen zijn, is nog niet bekend. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het komt door het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Nederland en Israël zijn nauw bevriend, maar de relatie is de afgelopen jaren steeds verder bekoeld. Eerder stopte Nederland al met de export van F-35-onderdelen naar Israël en zette het twee Israëlische ministers op de sanctielijst. Het marineschip ZRMS Evertse is zondagmiddag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de straat van Hormuz. De Evertse neemt de taken over van ZRMS De Ruiter, dat afgelopen dinsdag na bijna een half jaar terugkeerde naar Den Helder. De veiligheidssituatie in en rond de straat van Hormuz is nog altijd onvoorspelbaar, meldt Defensie. Als het fregat door de operatiegebieden vaart, ondersteunt het ook de EU-missies Aspides in de Rode Zee en Atalanta in de Golf van Aden en bij de Hoorn van Afrika. Premier Rob Jetten werd tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestina-demonstranten. Hij moest van zijn beveiliging even van het podium, maar reageerde laconiek en begon daarna opnieuw. Jetten zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat D66 meer voor elkaar krijgt. Hij sprak over gesprekken met oppositiepartijen dit weekend en zei bereidheid te zien, hoewel rechtse partijen als JA21, SGP en BBB minder optimistisch waren. Ook benadrukte Jetten dat hij nooit wegkijkt als onschuldige burgers slachtoffer worden van oorlog. In Gaza, Oekraïne, Soedan of de Westbank. Burgemeester Art van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier zegt dat hij meeleeft met de gewonden van zaterdagavond. Tijdens een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp kwam waarschijnlijk een steekvlam uit een buitenkachel. 2 mensen raakten gewond en werden naar een ziekenhuis gebracht. De burgemeester noemt het zeer ingrijpend dat de gezellige avond zo eindigde. De gemeente houdt contact met de buurt.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. Het Israëlische leger heeft een Palestijnse man gedood die betrokken was bij de ontvoering van een stel tijdens het muziekfestival Nova op 7 oktober 2023. Op videobeelden was te zien hoe Noa Arghamani en haar vriend Avinatan Or werden meegenomen. Arghamani werd in juni 2024 bevrijd tijdens een Israëlische operatie. Or kwam in oktober 2024 vrij als onderdeel van het staakt het vuren. Volgens het leger bestuurde de man de motorfiets waarmee het stel werd ontvoerd. Hij is uitgeschakeld bij een aanval in de buurt van Nuseirat. Bij de aanval op het festival kwamen destijds zeker 364 bezoekers om en werden 44 mensen gegijzeld.
16: Honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat verlaten.
17: Een groep bewoners blijft volgens de BBC wel wacht houden op Carvaghy Road. De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranjeorde. Die mocht voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Carvaghy Road trekken. De Oranjeorde trok zich terug. De orde zegt Portadown niet te verlaten voordat leden de mars kunnen lopen. Carvaghy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland.
18: De radicaalrechtse partij AFD heeft zondag geen burgemeestersposten veroverd in de tweede ronde van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed mee in 3 gemeenten, maar bleef in alle 3 flink achter. In Salzgitter won burgemeester Frank Klingebiel van de CDU met bijna 75% van de stemmen van zijn AFD-tegenstander. In Münster kreeg de onafhankelijke kandidaat Anna Adamczak ruim 80% van de stemmen. In Bokkenem won de onafhankelijke Jens Luer met bijna 70%.
19: De radicaal-rechtse partij Rassemblement National heeft voor het eerst genoeg zetels om een fractie te vormen in de Franse Senaat. De partij van Jordan Bardella krijgt er 9 zetels bij. Samen met bondgenoot UDR, die 2 zetels pakt, hebben ze 14 senatoren. Voor een fractie zijn er minstens 10 nodig. Zondag werd de helft van de 348 senatoren gekozen door bijna 100.000 lokale en regionale vertegenwoordigers.
20: Paus Leo heeft zondag tijdens een ontmoeting met Franse slachtoffers van misbruik opnieuw zijn vastberadenheid uitgesproken om een einde te maken aan het misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Dat meldt het Vaticaan. Tijdens een 2 uur durende bijeenkomst met 7 slachtoffers in Frankrijk sprak de paus onder 4 ogen met elk van hen. Hij hoorde voorstellen aan om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo brengt een 4-daags bezoek aan Frankrijk. Lokale kerkleiders hopen dat hij zal bijdragen aan het herstel van het aanzien van de kerk. Uit een rapport uit 2021 was gebleken dat in de afgelopen 70 jaar naar schatting 330.000 Franse kinderen slachtoffer zijn geworden van misbruik. Dat misbruik was door katholieke geestelijke en lekenleiders.
21: Een 84-jarige man heeft zondag in de West-Duitse plaats Niederhausen tijdens het parkeren zijn echtgenote doodgereden. Bij het achteruit inparkeren botste de man tegen een geparkeerd voertuig aan. Vervolgens reed hij om onbekende redenen hard vooruit. Daarbij raakte hij zijn 80-jarige vrouw, die voor de auto stond. Daarna reed de man met hoge snelheid verder. Hij richtte schade aan minstens 2 andere geparkeerde auto's, diverse tuinhekken en een camper. De chauffeur is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrouw overleed ter plaatse.
22: En nu het economisch nieuws. Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Ze gaven daarbij 32% meer uit. In totaal 1 miljard 500 miljoen euro. De stijging was het sterkst in België. Daar nam het aantal Nederlandse kaartbetalingen met een derde toe. Nederlanders profiteren van de lagere benzineprijzen over de grens. Die waren soms tientallen centen per liter lager dan in Nederland.
23: De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei behoort tot de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump is het daar niet mee eens en vindt het belangrijker dat de Verenigde Staten een technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump ligt Amerika misschien 1,5 jaar voor op China en bouwt het land enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo van uitbreiding bewust te matigen en kreeg daarbij steun van onder andere Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman.
24: Vermogensbeheerders Achmea IM en ILX gaan samenwerken om meer Nederlands pensioengeld naar opkomende markten te laten stromen, schrijft het FD. Ze ontwikkelen een beleggingsfonds waarmee pensioenfondsen kunnen investeren in leningen voor bedrijven en projecten in die landen.
0: Met een beheerd vermogen van meer dan 1600 miljard euro zou de Nederlandse pensioensector kunnen helpen het jaarlijkse wereldwijde financieringstekort van ongeveer 4000 miljard dollar voor klimaat- en ontwikkelingsinvesteringen te dichten. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking noemt de samenwerking een win-win voor pensioenfondsen en landen als Egypte en Zuid-Afrika. De aankondiging komt voorafgaand aan een ronde tafelbijeenkomst in Den Haag met ontwikkelingsbanken, pensioenfondsen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën.
1: De brancheorganisatie voor legale goksites stapt naar de rechter tegen Meta. Volgens de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders zijn 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook afkomstig van illegale sites. Ook op Instagram adverteren illegale aanbieders veel. De organisatie zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. De brancheorganisatie wil dat de Tweede Kamer dinsdag instemt met een plan. Dat plan moet de kansspelautoriteit meer mogelijkheden geven om platforms als Meta te beboeten.
5: De Franse regering overweegt een begrotingswijziging die bedrijven mogelijk 3.500.000.000 euro extra gaat kosten. Volgens de zakenkrant Les Echos wil de regering de manier waarop loonheffingskortingen worden berekend aanpassen. Premier Sébastien Lecornu presenteert volgende week een begrotingsvoorstel met maatregelen ter waarde van 54 miljard euro. Die maatregelen zijn vooral gericht op het terugbrengen van overheidsuitgaven. Frankrijk wil het begrotingstekort terugbrengen tot 5% van het bruto binnenlands product. Het land heeft moeite met het terugdringen van het tekort door zwakke economische groei en oplopende rentelasten.
6: De Britse premier Andy Burnham weigert zijn steun uit te spreken voor een derde start- en landingsbaan op Heathrow Airport. Hij vindt het een zaak voor de mensen die in de omgeving van de Londense luchthaven wonen. Zijn voorganger, Keir Starmer, steunde de uitbreidingsplannen vorig jaar nog wel. Heathrow meldde zaterdag dat de ingebruikname van een derde baan mogelijk 4 jaar vertraging oploopt en pas in 2039 zou kunnen opengaan. De luchthaven draait nu op 99% van zijn capaciteit en was vorig jaar de drukste van Europa.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente hebben met 5-0 gewonnen bij AZ en verstevigen daarmee de koppositie in de vrouwen-eredivisie. Eva Oude-Elbrink bracht Twente voor rust op voorsprong en scoorde ook na de pauze. Jill Roord maakte er 2 en Jamie Ravensbergen bepaalde de eindstand in blessuretijd op 0-5. Twente is na 6 duels nog foutloos en heeft 18 punten. Ajax volgt met 15 punten en AZ staat derde met 12 punten.
26: Het Zweedse nationale voetbalelftal moet de komende Nations League-wedstrijden zonder spits Alexander Isak spelen. De 27-jarige aanvaller van Liverpool heeft een lichte blessure aan zijn dijbeen opgelopen en verlaat het trainingskamp. Bondscoach Graham Potter noemt de kwetsuur niet ernstig, maar door het grote aantal wedstrijden in korte tijd kan Isak niet meedoen. Isak scoorde vrijdag nog in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Zweden speelt maandag thuis tegen Polen en daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt tussen de 11 graden in het oosten en 17 graden aan de westkust. Aan zee waait een matige westenwind. Landinwaarts blijft het rustig. Vanochtend breekt af en toe de zon door. Vooral in het westen is het bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt. En later op de middag is er kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Boven land weinig wind, aan zee en op het IJsselmeer matig uit het noordoosten. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met nog kans op een bui met mogelijk onweer. De noordoostenwind is zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer kan het soms vrij krachtig waaien.
8: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag 2 personen aangehouden op de Beukelsweg. Bij de eerste aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. De man had verschillende bedreigingen geuit en werd aangehouden met de benaderingstechniek gevaarlijke personen. Die techniek wordt gebruikt als er een sterk vermoeden is dat iemand een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen bij zich heeft. Kort daarna werd een tweede man aangehouden.
11: De patiëntenportalen van ziekenhuisgroep Vlizius in Friesland zijn zondagavond weer beschikbaar na een beveiligingsupdate. De portalen waren uit voorzorg uitgeschakeld door een kwetsbaarheid in het systeem dat ervoor wordt gebruikt. Vlizius heeft locaties in onder meer Leeuwarden en Heerenveen. Er was geen sprake van een hack en patiëntgegevens zijn niet getroffen. De ziekenhuizen Amphia in Breda en Elisabeth Tweesteden in Tilburg en Waalwijk kampen met dezelfde storing. En hun portalen zijn zondagavond nog onbereikbaar.
12: Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Hoeveel mensen het betreft en wat de gevolgen zijn, is nog niet bekend. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het komt door het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Nederland en Israël zijn nauw bevriend, maar de relatie is de afgelopen jaren steeds verder bekoeld. Eerder stopte Nederland al met de export van F-35-onderdelen naar Israël en zette het 2 Israëlische ministers op de sanctielijst.
13: Het marineschip ZRMS Evertse is zondagmiddag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de straat van Hormuz. De Evertse neemt de taken over van ZRMS De Ruiter, dat afgelopen dinsdag na bijna een half jaar terugkeerde naar Den Helder. De veiligheidssituatie in en rond de straat van Hormuz is nog altijd onvoorspelbaar, meldt Defensie. Als het fregat door de operatiegebieden vaart, ondersteunt het ook de EU-missies Aspides in de Rode Zee en Atalanta in de Golf van Aden en bij de Hoorn van Afrika.
14: Premier Rob Jette werd tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestina-demonstranten. Hij moest van zijn beveiliging even van het podium, maar reageerde laconiek en begon daarna opnieuw.
2: Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat D66 meer voor elkaar krijgt. Hij sprak over gesprekken met oppositiepartijen dit weekend en zei bereidheid te zien, hoewel rechtse partijen als JA21, SGP en BBB minder optimistisch waren. Ook benadrukte Jette dat hij nooit wegkijkt als onschuldige burgers slachtoffer worden van oorlog. In Gaza, Oekraïne, Soedan of de Westbank.
3: Burgemeester Art van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier zegt dat hij meeleeft met de gewonden van zaterdagavond. Tijdens een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp kwam waarschijnlijk een steekvlam uit een buitenkachel. Twee mensen raakten gewond en werden naar een ziekenhuis gebracht. De burgemeester noemt het zeer ingrijpend dat de gezellige avond zo eindigde. De gemeente houdt contact met de buurt.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. Het Israëlische leger heeft een Palestijnse man gedood die betrokken was bij de ontvoering van een stel tijdens het muziekfestival Nova op 7 oktober 2023. Op videobeelden was te zien hoe Noah Arghamani en haar vriend Avinatan Or werden meegenomen. Arghamani werd in juni 2024 bevrijd tijdens een Israëlische operatie. Or kwam in oktober 2024 vrij als onderdeel van het staakt het vuren. Volgens het leger bestuurde de man de motorfiets waarmee het stel werd ontvoerd. Hij is uitgeschakeld bij een aanval in de buurt van Nusayrat. Bij de aanval op het festival kwamen destijds zeker 364 bezoekers om en werden 44 mensen gegijzeld.
16: Honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat verlaten. Een groep bewoners blijft volgens de BBC wel wacht houden op Carvaggy Road. De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranje Orde. Die mocht voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Carvaggy Road trekken. De Oranje Orde trok zich terug. De orde zegt Portadown niet te verlaten voordat leden de mars kunnen lopen. Carvaggy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland.
17: De radicaalrechtse partij AfD heeft zondag geen burgemeestersposten veroverd in de tweede ronde van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed mee in drie gemeenten, maar bleef in alle drie flink achter. In Salzgitter won burgemeester Frank Klingebiel van de CDU met bijna 75% van de stemmen van zijn AfD-tegenstander. In Münster kreeg de onafhankelijke kandidaat Anna Adamczak ruim 80% van de stemmen. In Bokkenem won de onafhankelijke Jens Luer met bijna 70%.
18: De radicaal-rechtse partij Rassemblement National heeft voor het eerst genoeg zetels om een fractie te vormen in de Franse Senaat. De partij van Jordan Bardella krijgt er 9 zetels bij. Samen met bondgenoot UDR, die 2 zetels pakt, hebben ze 14 senatoren. Voor een fractie zijn er minstens 10 nodig. Zondag werd de helft van de 348 senatoren gekozen door bijna 100.000 lokale en regionale vertegenwoordigers.
27: Paus Leo heeft zondag tijdens een ontmoeting met Franse slachtoffers van misbruik opnieuw zijn vastberadenheid uitgesproken om een einde te maken aan het misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Dat meldt het Vaticaan. Tijdens een 2 uur durende bijeenkomst met 7 slachtoffers in Frankrijk sprak de paus onder 4 ogen met elk van hen. Hij hoorde voorstellen aan om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo brengt een 4-daags bezoek aan Frankrijk. Lokale kerkleiders hopen dat hij zal bijdragen aan het herstel van het aanzien van de kerk. Uit een rapport uit 2021 was gebleken dat in de afgelopen 70 jaar naar schatting 330.000 Franse kinderen slachtoffer zijn geworden van misbruik. Dat misbruik was door katholieke geestelijke en lekenleiders.
28: Een 84-jarige man heeft zondag in de West-Duitse plaats Niederhausen
0: tijdens het parkeren zijn echtgenote doodgereden. Bij het achteruit inparkeren botste de man tegen een geparkeerd voertuig aan. Vervolgens reed hij om onbekende redenen hard vooruit. Daarbij raakte hij zijn 80-jarige vrouw, die voor de auto stond. Daarna reed de man met hoge snelheid verder. Hij richtte schade aan minstens twee andere geparkeerde auto's, diverse tuinhekken en een camper. De chauffeur is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Zijn vrouw overleed ter plaatse.

0: Daar nam het aantal Nederlandse kaartbetalingen met een derde toe. Nederlanders profiteren van de lagere benzineprijzen over de grens. Die waren soms tientallen centen per liter lager dan in Nederland. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei behoort tot de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump is het daar niet mee eens en vindt het belangrijker dat de Verenigde Staten een technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump ligt Amerika misschien anderhalf jaar voor op China en bouwt het land enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo van uitbreiding bewust te matigen en kreeg daarbij steun van onder andere Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman. Vermogensbeheerders Achmea IM en ILX gaan samenwerken om meer Nederlands pensioengeld naar opkomende markten te laten stromen, schrijft het FD. Ze ontwikkelen een beleggingsfonds waarmee pensioenfondsen kunnen investeren in leningen voor bedrijven en projecten in die landen. Met een beheerd vermogen van meer dan 1600 miljard euro zou de Nederlandse pensioensector kunnen helpen het jaarlijkse wereldwijde financieringstekort van ongeveer 4000 miljard dollar voor klimaat- en ontwikkelingsinvesteringen te dichten. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking noemt de samenwerking een win-win voor pensioenfondsen en landen als Egypte en Zuid-Afrika. De aankondiging komt voorafgaand aan een ronde tafelbijeenkomst in Den Haag met ontwikkelingsbanken, pensioenfondsen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën. De brancheorganisatie voor legale goksites stapt naar de rechter tegen Meta. Volgens de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders zijn 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook afkomstig van illegale sites. Ook op Instagram adverteren illegale aanbieders veel. De organisatie zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. De brancheorganisatie wil dat de Tweede Kamer dinsdag instemt met een plan. Dat plan moet de kansspelautoriteit meer mogelijkheden geven om platforms als Meta te beboeten. De Franse regering overweegt een begrotingswijziging die bedrijven mogelijk 3 miljard 500 miljoen euro extra gaat kosten. Volgens de zakenkrant Les Echos wil de regering de manier waarop loonheffingskortingen worden berekend aanpassen. Premier Sébastien Lecornu presenteert volgende week een begrotingsvoorstel met maatregelen ter waarde van 54 miljard euro. Die maatregelen zijn vooral gericht op het terugbrengen van overheidsuitgaven. Frankrijk wil het begrotingstekort terugbrengen tot 5% van het bruto binnenlands product. Het land heeft moeite met het terugdringen van het tekort door zwakke economische groei en oplopende rentelasten. De Britse premier Andy Burnham weigert zijn steun uit te spreken voor een derde start- en landingsbaan op Heathrow Airport. Hij vindt het een zaak voor de mensen die in de omgeving van de Londense luchthaven wonen. Zijn voorganger, Keir Starmer, steunde de uitbreidingsplannen vorig jaar nog wel. Heathrow meldde zaterdag dat de ingebruikname van een derde baan mogelijk 4 jaar vertraging oploopt en pas in 2039 zou kunnen opengaan. De luchthaven draait nu op 99% van zijn capaciteit en was vorig jaar de drukste van Europa.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente hebben met 5-0 gewonnen bij AZ en verstevigen daarmee de koppositie in de vrouwen-eredivisie. Eva Oude-Elbrink bracht Twente voor rust op voorsprong en scoorde ook na de pauze. Jill Roord maakte er 2 en Jamie Ravensbergen bepaalde de eindstand in blessuretijd op 0-5. Twente is na 6 duels nog foutloos en heeft 18 punten. Ajax volgt met 15 punten en AZ staat derde met 12 punten. Het Zweedse nationale voetbalelftal moet de komende Nations League-wedstrijden zonder spits Alexander Isak spelen. De 27-jarige aanvaller van Liverpool heeft een lichte blessure aan zijn dijbeen opgelopen.

0: stoppen en verlaat het trainingskamp. Bondscoach Graham Potter noemt de kwetsuur niet ernstig. Maar door het grote aantal wedstrijden in korte tijd kan Isaak niet meedoen. Isaak scoorde vrijdag nog in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Zweden speelt maandag thuis tegen Polen en daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt tussen de 11 graden in het oosten en 17 graden aan de westkust. Aan zee waait een matige westenwind. Landinwaarts blijft het rustig. Vanochtend breekt af en toe de zon door. Vooral in het westen is het bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt. En later op de middag is er kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Boven land weinig wind, aan zee en op het IJsselmeer matig uit het noordoosten. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met nog kans op een bui met mogelijk onweer. De noordoostenwind is zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer kan het soms vrij krachtig waaien.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag 2 personen aangehouden op de Beukelsweg. Bij de eerste aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. De man had verschillende bedreigingen geuit en werd aangehouden met de benaderingstechniek gevaarlijke personen. Die techniek wordt gebruikt als er een sterk vermoeden is dat iemand een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen bij zich heeft. Kort daarna werd een tweede man aangehouden. De patiëntenportalen van ziekenhuisgroep Vlizius in Friesland zijn zondagavond weer beschikbaar na een beveiligingsupdate. De portalen waren uit voorzorg uitgeschakeld door een kwetsbaarheid in het systeem dat ervoor wordt gebruikt. Vlizius heeft locaties in onder meer Leeuwarden en Heerenveen. Er was geen sprake van een hack en patiëntgegevens zijn niet getroffen. De ziekenhuizen Amphia in Breda en Elisabeth Tweesteden in Tilburg en Waalwijk kampen met dezelfde storing. En hun portalen zijn zondagavond nog onbereikbaar. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Hoeveel mensen het betreft en wat de gevolgen zijn, is nog niet bekend. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het komt door het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Nederland en Israël zijn nauw bevriend, maar de relatie is de afgelopen jaren steeds verder bekoeld. Eerder stopte Nederland al met de export van F-35-onderdelen naar Israël en zette het twee Israëlische ministers op de sanctielijst. Het marineschip ZRMS Evertse is zondagmiddag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de straat van Hormuz. De Evertse neemt de taken over van ZRMS De Ruiter, dat afgelopen dinsdag na bijna een half jaar terugkeerde naar Den Helder. De veiligheidssituatie in en rond de straat van Hormuz is nog altijd onvoorspelbaar, meldt Defensie. Als het fregat door de operatiegebieden vaart, ondersteunt het ook de EU-missies Aspides in de Rode Zee en Atalanta in de Golf van Aden en bij de Hoorn van Afrika. Premier Rob Jetten werd tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestina-demonstranten. Hij moest van zijn beveiliging even van het podium, maar reageerde laconiek en begon daarna opnieuw. Jetten zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat D66 meer voor elkaar krijgt. Hij sprak over gesprekken met oppositiepartijen dit weekend en zei bereidheid te zien, hoewel rechtse partijen als JA21, SGP en BBB minder optimistisch waren. Ook benadrukte Jetten dat hij nooit wegkijkt als onschuldige burgers slachtoffer worden van oorlog. In Gaza, Oekraïne, Soedan of de Westbank. Burgemeester Art van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier zegt dat hij meeleeft met de gewonden van zaterdagavond. Tijdens een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp kwam waarschijnlijk een steekvlam uit een buitenkachel. 2 mensen raakten gewond en werden naar een ziekenhuis gebracht. De burgemeester noemt het zeer ingrijpend dat de gezellige avond zo eindigde. De gemeente houdt contact met de buurt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een naaste medewerker van de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado is zondagavond teruggekeerd uit ballingschap. Activiste Claudia Machero werd door honderden aanhangers toegejuicht op de luchthaven van Caracas. Volgens haar partij Vente heeft Machado zelf 7 keer geprobeerd terug te keren naar Venezuela. Iedere keer zou haar de toegang zijn geweigerd. Vorige week gingen in Caracas nog honderden mensen de straat op uit solidariteit met Machado. Het Israëlische leger heeft een Palestijnse man gedood die betrokken was bij de ontvoering van een stel tijdens het muziekfestival Nova op 7 oktober 2023. Op videobeelden was te zien hoe Noa Arghamani en haar vriend Avinatan Or werden meegenomen. Arghamani werd in juni 2024 bevrijd tijdens een Israëlische operatie. Or kwam in oktober 2024 vrij als onderdeel van het staakt het vuren. Volgens het leger bestuurde de man de motorfiets waarmee het stel werd ontvoerd. Hij is uitgeschakeld bij een aanval in de buurt van Nusayrat. Bij de aanval op het festival kwamen destijds zeker 364 bezoekers om en werden 44 mensen gegijzeld. Honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat verlaten. Een groep bewoners blijft volgens de BBC wel wacht houden op Carvaghy Road. De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranjeorde. Die mocht voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Carvaghy Road trekken. De Oranjeorde trok zich terug. De orde zegt Portadown niet te verlaten voordat leden de mars kunnen lopen. Carvaghy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland. De radicaalrechtse partij AfD heeft zondag geen burgemeestersposten veroverd in de tweede ronde van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed mee in 3 gemeenten, maar bleef in alle 3 flink achter. In Salzgitter won burgemeester Frank Klingebiel van de CDU met bijna 75% van de stemmen van zijn AfD-tegenstander. In Münster kreeg de onafhankelijke kandidaat Anna Adamczak ruim 80% van de stemmen. In Bokkenem won de onafhankelijke Jens Luer met bijna 70%. De radicaal-rechtse partij Rassemblement National heeft voor het eerst genoeg zetels om een fractie te vormen in de Franse Senaat. De partij van Jordan Bardella krijgt er 9 zetels bij. Samen met bondgenoot UDR, die 2 zetels pakt, hebben ze 14 senatoren. Voor een fractie zijn er minstens 10 nodig. Zondag werd de helft van de 348 senatoren gekozen door bijna 100.000 lokale en regionale vertegenwoordigers. Paus Leo heeft zondag tijdens een ontmoeting met Franse slachtoffers van misbruik opnieuw zijn vastberadenheid uitgesproken om een einde te maken aan het misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Dat meldt het Vaticaan. Tijdens een 2 uur durende bijeenkomst met 7 slachtoffers in Frankrijk sprak de paus onder 4 ogen met elk van hen. Hij hoorde voorstellen aan om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo brengt een 4-daags bezoek aan Frankrijk. Lokale kerkleiders hopen dat hij zal bijdragen aan het herstel van het aanzien van de kerk. Uit een rapport uit 2021 was gebleken dat in de afgelopen 70 jaar naar schatting 330.000 Franse kinderen slachtoffer zijn geworden van misbruik. Dat misbruik was door katholieke geestelijke en lekenleiders.
4: En nu het economisch nieuws. Een nieuw vast energiecontract is duurder geworden. En ook huishoudens met een dynamisch contract betalen meer voor stroom. De gemiddelde kale stroomprijs ligt deze maand ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar in dezelfde periode, meldt nu.nl. Van 1 tot en met 25 september bedroeg de gemiddelde marktprijs voor stroom bij dynamische contracten 15,14 cent per kilowattuur. Vorig jaar was dat in dezelfde periode 7,29 cent. Ook de goedkoopste momenten van de dag zijn dit jaar duurder dan vorig jaar. Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Ze gaven daarbij 32% meer uit. In totaal 1 miljard 500 miljoen euro. De stijging was het sterkst in België. Daar nam het aantal Nederlandse kaartbetalingen met een derde toe. Nederlanders profiteren van de lagere benzineprijzen over de grens. Die waren soms tientallen centen per liter lager dan in Nederland. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei behoort tot de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump is het daar niet mee eens en vindt het belangrijker dat de Verenigde Staten een technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump ligt Amerika misschien 1,5 jaar voor op China en bouwt het land enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo van uitbreiding bewust te matigen en kreeg daarbij steun van onder andere Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman. Vermogensbeheerders Achmea IM en ILX gaan samenwerken om meer Nederlands pensioengeld naar opkomende markten te laten stromen, schrijft het FD. Ze ontwikkelen een beleggingsfonds waarmee pensioenfondsen kunnen investeren in leningen voor bedrijven en projecten in die landen. Met een beheerd vermogen van meer dan 1600 miljard euro zou de Nederlandse pensioensector kunnen helpen het jaarlijkse wereldwijde financieringstekort van ongeveer 4000 miljard dollar voor klimaat- en ontwikkelingsinvesteringen te dichten. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking noemt de samenwerking een win-win voor pensioenfondsen en landen als Egypte en Zuid-Afrika. De aankondiging komt voorafgaand aan een ronde tafelbijeenkomst in Den Haag met ontwikkelingsbanken, pensioenfondsen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën. De brancheorganisatie voor legale goksites stapt naar de rechter tegen Meta. Volgens de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders zijn 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook afkomstig van illegale sites, Ook op Instagram adverteren illegale aanbieders veel. De organisatie zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. De brancheorganisatie wil dat de Tweede Kamer dinsdag instemt met een plan. Dat plan moet de kansspelautoriteit meer mogelijkheden geven om platforms als Meta te beboeten. De Franse regering overweegt een begrotingswijziging die bedrijven mogelijk 3 miljard 500 miljoen euro extra gaat kosten. Volgens de zakenkrant Les Echos wil de regering de manier waarop loonheffingskortingen worden berekend aanpassen. Premier Sébastien Lecornu presenteert volgende week een begrotingsvoorstel met maatregelen ter waarde van 54 miljard euro. Die maatregelen zijn vooral gericht op het terugbrengen van overheidsuitgaven. Frankrijk wil het begrotingstekort terugbrengen tot 5% van het bruto binnenlands product. Het land heeft moeite met het terugdringen van het tekort door zwakke economische groei en oplopende rentelasten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente hebben met 5-0 gewonnen bij AZ en verstevigen daarmee de koppositie in de vrouwen-eredivisie. Eva Oude-Elbrink bracht Twente voor rust op voorsprong en scoorde ook na de pauze. Jill Roord maakte er 2 en Jamie Ravensbergen bepaalde de eindstand in blessuretijd op 0-5. Twente is na 6 duels nog foutloos en heeft 18 punten. Ajax volgt met 15 punten en AZ staat derde met 12 punten. Het Zweedse nationale voetbalelftal moet de komende Nations League-wedstrijden zonder spits Alexander Isak spelen. De 27-jarige aanvaller van Liverpool heeft een lichte blessure aan zijn dijbeen opgelopen en verlaat het trainingskamp. Bondscoach Graham Potter noemt de kwetsuur niet ernstig, maar door het grote aantal wedstrijden in korte tijd kan Isak niet meedoen. Isak scoorde vrijdag nog in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Zweden speelt maandag thuis tegen Polen en daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt tussen de 11 en 17 graden. Aan de kust staat een matige wind uit het westen. Landinwaarts blijft het vrijwel windstil. Vanochtend af en toe zon, vooral in het westen ook wolken. Het blijft zo goed als overal droog. Vanmiddag neemt de bewolking toe en later kan er een enkele bui vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. Landinwaarts weinig wind, aan zee matig uit het noordoosten. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met kans op een bui. De wind komt uit het noordoosten en kan aan de westkust tijdelijk vrij krachtig worden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag twee personen aangehouden op de Beukelsweg. Bij de eerste aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. De man had verschillende bedreigingen geuit en werd aangehouden met de benaderingstechniek gevaarlijke personen. Die techniek wordt gebruikt als er een sterk vermoeden is dat iemand een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen bij zich heeft. Kort daarna werd een tweede man aangehouden. De patiëntenportalen van ziekenhuisgroep Vlieziers in Friesland zijn zondagavond weer beschikbaar na een beveiligingsupdate. De portalen waren uit voorzorg uitgeschakeld door een kwetsbaarheid in het systeem dat ervoor wordt gebruikt. Vlieziers heeft locaties in onder meer Leeuwarden en Heerenveen. Er was geen sprake van een hack en patiëntgegevens zijn niet getroffen. De ziekenhuizen Amphia in Breda en Elisabeth Tweesteden in Tilburg en Waalwijk kampen met dezelfde storing. En hun portalen zijn zondagavond nog onbereikbaar. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Hoeveel mensen het betreft en wat de gevolgen zijn, is nog niet bekend. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het komt door het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Nederland en Israël zijn nauw bevriend, maar de relatie is de afgelopen jaren steeds verder bekoeld. Eerder stopte Nederland al met de export van F-35 onderdelen naar Israël en zette het twee Israëlische ministers op de sanctielijst. Het marineschip ZRMS Evertse is zondagmiddag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. De Evertse neemt de taken over van ZRMS De Ruiter, dat afgelopen dinsdag na bijna een half jaar terugkeerde naar Den Helder. De veiligheidssituatie in en rond de Straat van Hormuz is nog altijd onvoorspelbaar, meldt Defensie. Als het fregat door de operatiegebieden vaart, ondersteunt het ook de EU-missies Aspides in de Rode Zee en Atalanta in de Golf van Aden en bij de Hoorn van Afrika. Premier Rob Jette werd tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestina-demonstranten. Hij moest van zijn beveiliging even van het podium, maar reageerde laconiek en begon daarna opnieuw. Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat D66 meer voor elkaar krijgt. Hij sprak over gesprekken met oppositiepartijen dit weekend en zei bereidheid te zien, hoewel rechtse partijen als JA21, SGP en BBB minder optimistisch waren. Ook benadrukte Jette dat hij nooit wegkijkt als onschuldige burgers slachtoffer worden van oorlog. In Gaza, Oekraïne, Soedan of de Westbank. Burgemeester Art van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier zegt dat hij meeleeft met de gewonden van zaterdagavond. Tijdens een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp kwam waarschijnlijk een steekvlam uit een buitenkachel. 2 mensen raakten gewond en werden naar een ziekenhuis gebracht. De burgemeester noemt het zeer ingrijpend dat de gezellige avond zo eindigde. De gemeente houdt contact met de buurt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Een naaste medewerker van de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado is zondagavond uit ballingschap teruggekeerd.
7: Activiste Claudia Macero werd door honderden aanhangers toegejuicht op de luchthaven van Caracas. Machado zelf heeft volgens haar partij 7 keer geprobeerd terug te keren naar Venezuela, sinds de Verenigde Staten begin dit jaar haar politieke tegenstander Nicolas Maduro gevangen hebben genomen. Iedere keer zou haar de toegang zijn geweigerd. Vorige week gingen in Caracas nog honderden mensen de straat op uit solidariteit met Machado. Macero zegt dat Machado elke dag probeert terug naar huis te komen en dat daar een einde aan komt. Het Israëlische leger heeft een Palestijnse man gedood die betrokken was bij de ontvoering van een stel tijdens het muziekfestival Nova op 7 oktober 2023. Op videobeelden was te zien hoe Noah Arghamani en haar vriend Avinatan Or werden meegenomen. Arghamani werd in juni 2024 bevrijd tijdens een Israëlische operatie. Or kwam in oktober 2024 vrij als onderdeel van het staakt het vuren. Volgens het leger bestuurde de man de motorfiets waarmee het stel werd ontvoerd. Hij is uitgeschakeld bij een aanval in de buurt van Nuseirat. Bij de aanval op het festival kwamen destijds zeker 364 bezoekers om en werden 44 mensen gegijzeld.
8: Honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat verlaten. Een groep bewoners blijft volgens de BBC wel wacht houden op Carvaghy Road. De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranje Orde. Die mocht voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Carvaghy Road trekken. De Oranje Orde trok zich terug. De orde zegt Portadown niet te verlaten voordat leden de mars kunnen lopen. Carvaghy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland.
9: De radicaalrechtse partij AfD heeft zondag geen burgemeestersposten veroverd in de tweede ronde van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed mee in 3 gemeenten, maar bleef in alle 3 flink achter. In Salzgitter won burgemeester Frank Klingebiel van de CDU met bijna 75% van de stemmen van zijn AfD-tegenstander. In Münster kreeg de onafhankelijke kandidaat Anna Adamczak ruim 80% van de stemmen. In Bokkenem won de onafhankelijke Jens Luer met bijna 70%.
10: De radicaal-rechtse partij Rassemblement National heeft voor het eerst genoeg zetels om een fractie te vormen in de Franse Senaat. De partij van Jordan Bardella krijgt er 9 zetels bij. Samen met bondgenoot UDR, die 2 zetels pakt, hebben ze 14 senatoren. Voor een fractie zijn er minstens 10 nodig. Zondag werd de helft van de 348 senatoren gekozen door bijna 100.000 lokale en regionale vertegenwoordigers. Paus Leo heeft zondag tijdens een ontmoeting met Franse slachtoffers van misbruik opnieuw zijn vastberadenheid uitgesproken om een einde te maken aan het misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Dat meldt het Vaticaan. Tijdens een 2 uur durende bijeenkomst met 7 slachtoffers in Frankrijk sprak de paus onder 4 ogen met elk van hen. Hij hoorde voorstellen aan om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo brengt een 4-daags bezoek aan Frankrijk. Lokale kerkleiders hopen dat hij zal bijdragen aan het herstel van het aanzien van de kerk. Uit een rapport uit 2021 was gebleken dat in de afgelopen 70 jaar naar schatting 330.000 Franse kinderen slachtoffer zijn geworden van misbruik. Dat misbruik was door katholieke geestelijke en lekenleiders.
11: En nu het economisch nieuws. Een nieuw vast energiecontract is duurder geworden. En ook huishoudens met een dynamisch contract betalen meer voor stroom. De gemiddelde kale stroomprijs ligt deze maand ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar in dezelfde periode, meldt nu.nl. Van 1 tot en met 25 september bedroeg de gemiddelde marktprijs voor stroom bij dynamische contracten 15,14 cent per kilowattuur. Vorig jaar was dat in dezelfde periode 7,29 cent. Ook de goedkoopste momenten van de dag zijn dit jaar duurder dan vorig jaar. Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank.
12: Ze gaven daarbij 32% meer uit. In totaal 1 miljard 500 miljoen euro. De stijging was het sterkst in België. Daar nam het aantal Nederlandse kaartbetalingen met een derde toe. Nederlanders profiteren van de lagere benzineprijzen over de grens. Die waren soms tientallen centen per liter lager dan in Nederland.
13: De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei behoort tot de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump is het daar niet mee eens en vindt het belangrijker dat de Verenigde Staten een technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump ligt Amerika misschien anderhalf jaar voor op China en bouwt het land enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo van uitbreiding bewust te matigen en kreeg daarbij steun van onder andere Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman.
14: Vermogensbeheerders Achmea IM en IALX gaan samenwerken om meer Nederlands pensioengeld naar opkomende markten te laten stromen, schrijft het FD. Ze ontwikkelen een beleggingsfonds waarmee pensioenfondsen kunnen investeren in leningen voor bedrijven en projecten in die landen. Met een beheerd vermogen van meer dan 1600 miljard euro zou de Nederlandse pensioensector kunnen helpen het jaarlijkse wereldwijde financieringstekort van ongeveer 4000 miljard dollar voor klimaat- en ontwikkelingsinvesteringen te dichten. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking noemt de samenwerking een win-win voor pensioenfondsen en landen als Egypte en Zuid-Afrika. De aankondiging komt voorafgaand aan een ronde tafelbijeenkomst in Den Haag met ontwikkelingsbanken, pensioenfondsen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën.
15: De brancheorganisatie voor legale goksites stapt naar de rechter tegen Meta. Volgens de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders zijn 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook afkomstig van illegale sites. Ook op Instagram adverteren illegale aanbieders veel. De organisatie zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. De brancheorganisatie wil dat de Tweede Kamer dinsdag instemt met een plan. Dat plan moet de kansspelautoriteit meer mogelijkheden geven om platforms als Meta te beboeten.
16: De Franse regering overweegt een begrotingswijziging die bedrijven mogelijk 3 miljard 500 miljoen euro extra gaat kosten. Volgens de zakenkrant Les Echos wil de regering de manier waarop loonheffingskortingen worden berekend aanpassen. Premier Sébastien Lecornu presenteert volgende week een begrotingsvoorstel met maatregelen ter waarde van 54 miljard euro. Die maatregelen zijn vooral gericht op het terugbrengen van overheidsuitgaven. Frankrijk wil het begrotingstekort terugbrengen tot 5% van het bruto binnenlands product. Het land heeft moeite met het terugdringen van het tekort door zwakke economische groei en oplopende rentelasten.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente hebben met 5-0 gewonnen bij AZ en verstevigen daarmee de koppositie in de vrouwen-eredivisie. Eva Oude-Elbrink bracht Twente voor rust op voorsprong en scoorde ook na de pauze. Jill Roord maakte er 2 en Jamie Ravensbergen bepaalde de eindstand in blessuretijd op 0-5. Twente is na 6 duels nog foutloos en heeft 18 punten. Ajax volgt met 15 punten en AZ staat derde met 12 punten. Het Zweedse nationale voetbalelftal moet de komende Nations League-wedstrijden zonder spits Alexander Isak spelen. De 27-jarige aanvaller van Liverpool heeft een lichte blessure aan zijn dijbeen opgelopen en verlaat het trainingskamp. Bondscoach Graham Potter noemt de kwetsuur niet ernstig, maar door het grote aantal wedstrijden in korte tijd kan Isak niet meedoen. Isak scoorde vrijdag nog in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Zweden speelt maandag thuis tegen Polen en daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd.
19: Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team.
20: Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt tussen de 11 graden in het oosten en 17 graden aan de westkust. Aan zee staat een matige wind. Landinwaarts blijft het rustig. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Vooral in het westen zijn er ook wolken. Het blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt. En later in de middag kan er een enkele bui vallen. Mogelijk met onweer. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Aan zee en op het IJsselmeer staat een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met kans op een enkele bui. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Morgen. Eerst kans op mist in het zuiden. Later komt overal de zon door. Het blijft droog met temperaturen tussen de 20 en 27 graden.
21: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag 2 personen aangehouden op de Beukelsweg. Bij de eerste aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. De man had verschillende bedreigingen geuit en werd aangehouden met de benaderingstechniek gevaarlijke personen. Die techniek wordt gebruikt als er een sterk vermoeden is dat iemand een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen bij zich heeft. Kort daarna werd een tweede man aangehouden.
24: De patiëntenportalen van ziekenhuisgroep Vlisius in Friesland zijn zondagavond weer beschikbaar na een beveiligingsupdate. De portalen waren uit voorzorg uitgeschakeld door een kwetsbaarheid in het systeem dat ervoor wordt gebruikt. Vlisius heeft locaties in onder meer Leeuwarden en Heerenveen. Er was geen sprake van een hack en patiëntgegevens zijn niet getroffen. De ziekenhuizen Amphia in Breda en Elisabeth Tweesteden in Tilburg en Waalwijk kampen met dezelfde storing. En hun portalen zijn zondagavond nog onbereikbaar.
25: Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Hoeveel mensen het betreft en wat de gevolgen zijn, is nog niet bekend. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het komt door het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Nederland en Israël zijn nauw bevriend, maar de relatie is de afgelopen jaren steeds verder bekoeld. Eerder stopte Nederland al met de export van F-35-onderdelen naar Israël en zette het 2 Israëlische ministers op de sanctielijst. Het marineschip ZRMS Evertse is zondagmiddag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. De Evertse neemt de taken over van ZRMS De Ruiter, dat afgelopen dinsdag na bijna een half jaar terugkeerde naar Den Helder. De veiligheidssituatie in en rond de Straat van Hormuz is nog altijd onvoorspelbaar, meldt Defensie. Als het fregat door de operatiegebieden vaart, ondersteunt het ook de EU-missies Aspides in de Rode Zee en Atalanta in de Golf van Aden en bij de Hoorn van Afrika.
0: Premier Rob Jetten werd tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestina-demonstranten. Hij moest van zijn beveiliging even van het podium, maar reageerde laconiek en begon daarna opnieuw. Jetten zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat D66 meer voor elkaar krijgt. Hij sprak over gesprekken met oppositiepartijen dit weekend en zei bereidheid te zien, hoewel rechtse partijen als JA21, SGP en BBB minder optimistisch waren. Ook benadrukte Jetten dat hij nooit wegkijkt als onschuldige burgers slachtoffer worden van oorlog. In Gaza, Oekraïne, Soedan of de Westbank.
25: Burgemeester Art van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier zegt dat hij meeleeft met de gewonden van zaterdagavond. Tijdens een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp kwam waarschijnlijk een steekvlam uit een buitenkachel. 2 mensen raakten gewond en werden naar een ziekenhuis gebracht. De burgemeester noemt het zeer ingrijpend dat de gezellige avond zo eindigde. De gemeente houdt contact met de buurt.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Nu het buitenlands nieuws. Een naaste medewerker van de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado is zondagavond uit ballingschap teruggekeerd. Activiste Claudia Macero werd door honderden aanhangers toegejuicht op de luchthaven van Caracas. Machado zelf heeft volgens haar partij 7 keer geprobeerd terug te keren naar Venezuela sinds de Verenigde Staten begin dit jaar haar politieke tegenstander Nicolas Maduro gevangen hebben genomen. Iedere keer zou haar de toegang zijn geweigerd. Vorige week gingen in Caracas nog honderden mensen de straat op uit solidariteit met Machado. Macero zegt dat Machado elke dag probeert terug naar huis te komen en dat daar een einde aan komt. Het Israëlische leger heeft een Palestijnse man gedood die betrokken was bij de ontvoering van een stel tijdens het muziekfestival Nova op 7 oktober 2023. Op videobeelden was te zien hoe Noah Arghamani en haar vriend Avinatan Or werden meegenomen. Arghamani werd in juni 2024 bevrijd tijdens een Israëlische operatie. Or kwam in oktober 2024 vrij als onderdeel van het staakt het vuren. Volgens het leger bestuurde de man de motorfiets waarmee het stel werd ontvoerd. Hij is uitgeschakeld bij een aanval in de buurt van Nuseirat. Bij de aanval op het festival kwamen destijds zeker 364 bezoekers om en werden 44 mensen gegijzeld.
1: Honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat verlaten. Een groep bewoners blijft volgens de BBC wel wacht houden op Carvaggy Road. De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranjeorde. Die mocht voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Carvaggy Road trekken. De Oranjeorde trok zich terug. De orde zegt Portadown niet te verlaten voordat leden de mars kunnen lopen. Carvaggy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland.
2: De radicaalrechtse partij AfD heeft zondag geen burgemeestersposten veroverd in de tweede ronde van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed mee in 3 gemeenten, maar bleef in alle 3 flink achter. In Salzgitter won burgemeester Frank Klingebiel van de CDU met bijna 75% van de stemmen van zijn AfD-tegenstander.
25: In Münster kreeg de onafhankelijke kandidaat Anna Adamczak ruim 80% van de stemmen. In Bokkenem won de onafhankelijke Jens Luer met bijna 70%.
3: De radicaal-rechtse partij Rassemblement National heeft voor het eerst genoeg zetels om een fractie te vormen in de Franse Senaat. De partij van Jordan Bardella krijgt er 9 zetels bij. Samen met bondgenoot UDR, die 2 zetels pakt, hebben ze 14 senatoren. Voor een fractie zijn er minstens 10 nodig. Zondag werd de helft van de 348 senatoren gekozen door bijna 100.000 lokale en regionale vertegenwoordigers.
4: Paus Leo heeft zondag tijdens een ontmoeting met Franse slachtoffers van misbruik opnieuw zijn vastberadenheid uitgesproken om een einde te maken aan het misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Dat meldt het Vaticaan. Tijdens een 2 uur durende bijeenkomst met 7 slachtoffers in Frankrijk sprak de paus onder 4 ogen met elk van hen. Hij hoorde voorstellen aan om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo brengt een 4-daags bezoek aan Frankrijk. Lokale kerkleiders hopen dat hij zal bijdragen aan het herstel van het aanzien van de kerk. Uit een rapport uit 2021 was gebleken dat in de afgelopen 70 jaar naar schatting 330.000 Franse kinderen slachtoffer zijn geworden van misbruik. Dat misbruik was door katholieke geestelijke en lekenleiders.
5: En nu het economisch nieuws. Een nieuw vast energiecontract is duurder geworden. En ook huishoudens met een dynamisch contract betalen meer voor stroom. De gemiddelde kale stroomprijs ligt deze maand ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar in dezelfde periode, meldt nu.nl. Van 1 tot en met 25 september bedroeg de gemiddelde marktprijs voor stroom bij dynamische contracten 15,14 cent per kilowattuur. Vorig jaar was dat in dezelfde periode 7,29 cent. Ook de goedkoopste momenten van de dag zijn dit jaar duurder dan vorig jaar. Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Ze gaven daarbij 32% meer uit. In totaal 1 miljard 500 miljoen euro. De stijging was het sterkst in België. Daar nam het aantal Nederlandse kaartbetalingen met een derde toe. Nederlanders profiteren van de lagere benzineprijzen over de grens. Die waren soms tientallen centen per liter lager dan in Nederland.
6: De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei behoort tot de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump is het daar niet mee eens en vindt het belangrijker dat de Verenigde Staten een technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump ligt Amerika misschien 1,5 jaar voor op China en bouwt het land enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo van uitbreiding bewust te matigen en kreeg daarbij steun van onder andere Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman.
7: Vermogensbeheerders Achmea IM en ILX gaan samenwerken om meer Nederlands pensioengeld naar opkomende markten te laten stromen, schrijft het FD. Ze ontwikkelen een beleggingsfonds waarmee pensioenfondsen kunnen investeren in leningen voor bedrijven en projecten in die landen. Met een beheerd vermogen van meer dan 1600 miljard euro zou de Nederlandse pensioensector kunnen helpen het jaarlijkse wereldwijde financieringstekort van ongeveer 4000 miljard dollar voor klimaat- en ontwikkelingsinvesteringen te dichten. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking noemt de samenwerking een win-win voor pensioenfondsen en landen als Egypte en Zuid-Afrika. De aankondiging komt voorafgaand aan een ronde tafelbijeenkomst in Den Haag met ontwikkelingsbanken, pensioenfondsen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën.
8: De brancheorganisatie voor legale goksites stapt naar de rechter tegen Meta. Volgens de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders zijn 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook afkomstig van illegale sites. Ook op Instagram adverteren illegale aanbieders veel. De organisatie zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd.
25: De brancheorganisatie wil dat de Tweede Kamer dinsdag instemt met een plan. Dat plan moet de kansspelautoriteit meer mogelijkheden geven om platforms als Meta te beboeten. De Franse regering overweegt een begrotingswijziging die bedrijven mogelijk 3 miljard 500 miljoen euro extra gaat kosten. Volgens de zakenkrant Les Echos wil de regering de manier waarop loonheffingskortingen worden berekend aanpassen. Premier Sébastien Lecornu presenteert volgende week een begrotingsvoorstel met maatregelen ter waarde van 54 miljard euro. Die maatregelen zijn vooral gericht op het terugbrengen van overheidsuitgaven. Frankrijk wil het begrotingstekort terugbrengen tot 5% van het bruto binnenlands product. Het land heeft moeite met het terugdringen van het tekort door zwakke economische groei en oplopende rentelasten.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente hebben met 5-0 gewonnen bij AZ en verstevigen daarmee de koppositie in de vrouwen-eredivisie. Eva Oude-Elbrink bracht Twente voor rust op voorsprong en scoorde ook na de pauze. Jill Roord maakte er 2 en Jamie Ravensbergen bepaalde de eindstand in blessuretijd op 0-5. Twente is na 6 duels nog foutloos en heeft 18 punten. Ajax volgt met 15 punten en AZ staat derde met 12 punten. Het Zweedse nationale voetbalelftal moet de komende Nations League-wedstrijden zonder spits Alexander Isak spelen. De 27-jarige aanvaller van Liverpool heeft een lichte blessure aan zijn dijbeen opgelopen en verlaat het trainingskamp. Bondscoach Graham Potter noemt de kwetsuur niet ernstig, maar door het grote aantal wedstrijden in korte tijd kan Isak niet meedoen. Isak scoorde vrijdag nog in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Zweden speelt maandag thuis tegen Polen en daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner Tien in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht kan er in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt tussen de 11 graden in het oosten en 17 graden aan de westkust. Aan zee staat een matige wind. Landinwaarts blijft het rustig. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Vooral in het westen zijn er ook wolken. Het blijft vrijwel overal droog. Vanmiddag wordt het half tot zwaar bewolkt. En later in de middag kan er een enkele bui vallen. Mogelijk met onweer.
10: Het wordt 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Aan zee en op het IJsselmeer staat een matige noordoostenwind. Vanavond blijft het half tot zwaar bewolkt met kans op een enkele bui. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Morgen. Eerst kans op mist in het zuiden. Later komt overal de zon door. Het blijft droog met temperaturen tussen de 20 en 27 graden.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.

0: werd een tweede man aangehouden. De patiëntenportalen van ziekenhuisgroep Vliziers in Friesland zijn zondagavond weer beschikbaar na een beveiligingsupdate. De portalen waren uit voorzorg uitgeschakeld door een kwetsbaarheid in het systeem dat ervoor wordt gebruikt. Vliziers heeft locaties in onder meer Leeuwarden en Heerenveen. Er was geen sprake van een hack en patiëntgegevens zijn niet getroffen. De ziekenhuizen Amphia in Breda en Elisabeth Tweesteden in Tilburg en Waalwijk kampen met dezelfde storing. En hun portalen zijn zondagavond nog onbereikbaar. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Hoeveel mensen het betreft en wat de gevolgen zijn, is nog niet bekend. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het komt door het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Nederland en Israël zijn nauw bevriend, maar de relatie is de afgelopen jaren steeds verder bekoeld. Eerder stopte Nederland al met de export van F-35-onderdelen naar Israël en zette het twee Israëlische ministers op de sanctielijst. Het marineschip ZRMS Evertsen is zondagmiddag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de straat van Hormuz. De Evertsen neemt de taken over van ZRMS De Ruiter, dat afgelopen dinsdag na bijna een half jaar terugkeerde naar Den Helder. De veiligheidssituatie in en rond de straat van Hormuz is nog altijd onvoorspelbaar, meldt Defensie. Als het fregat door de operatiegebieden vaart, ondersteunt het ook de EU-missies Aspides in de Rode Zee en Atalanta in de Golf van Aden en bij de Hoorn van Afrika. Premier Rob Jetten werd tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestina-demonstranten. Hij moest van zijn beveiliging even van het podium, maar reageerde laconiek en begon daarna opnieuw. Jetten zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat D66 meer voor elkaar krijgt. Hij sprak over gesprekken met oppositiepartijen dit weekend en zei bereidheid te zien, hoewel rechtse partijen als JA21, SGP en BBB minder optimistisch waren. Ook benadrukte Jetten dat hij nooit wegkijkt als onschuldige burgers slachtoffer worden van oorlog. In Gaza, Oekraïne, Soedan of de Westbank. Burgemeester Art van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier zegt dat hij meeleeft met de gewonden van zaterdagavond. Tijdens een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp kwam waarschijnlijk een steekvlam uit een buitenkachel. 2 mensen raakten gewond en werden naar een ziekenhuis gebracht. De burgemeester noemt het zeer ingrijpend dat de gezellige avond zo eindigde. De gemeente houdt contact met de buurt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een naaste medewerker van de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado is zondagavond uit ballingschap teruggekeerd. Activiste Claudia Macero werd door honderden aanhangers toegejuicht op de luchthaven van Caracas. Machado zelf heeft volgens haar partij 7 keer geprobeerd terug te keren naar Venezuela sinds de Verenigde Staten begin dit jaar haar politieke tegenstander Nicolas Maduro gevangen hebben genomen. Iedere keer zou haar de toegang zijn geweigerd. Vorige week gingen in Caracas nog honderden mensen de straat op uit solidariteit met Machado. Macero zegt dat Machado elke dag probeert terug naar huis te komen en dat daar een einde aan komt. Het Israëlische leger heeft een Palestijnse man gedood die betrokken was bij de ontvoering van een stel tijdens het muziekfestival Nova op 7 oktober 2023. Op videobeelden was te zien hoe Noah Arghamani en haar vriend Avinatan Or werden meegenomen. Arghamani werd in juni 2024 bevrijd tijdens een Israëlische operatie. Or kwam in oktober 2024 vrij als onderdeel van het staakt het vuren. Volgens het leger bestuurde de man de motorfiets waarmee het stel werd ontvoerd. Hij is uitgeschakeld bij een aanval in de buurt van Nuseirat.
2: Bij de aanval op het festival kwamen deze

0: destijds zeker 364 bezoekers om en werden 44 mensen gegijzeld.
1: Honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat verlaten. Een groep bewoners blijft volgens de BBC wel wacht houden op Carvaggy Road. De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranjeorde. Die mocht voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Carvaggy Road trekken. De Oranjeorde trok zich terug. De orde zegt Portadown niet te verlaten voordat leden de mars kunnen lopen. Carvaggy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland.
2: De radicaal-rechtse partij AfD heeft zondag geen burgemeestersposten veroverd in de tweede ronde van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed mee in 3 gemeenten, maar bleef in alle 3 flink achter. In Salzgitter won burgemeester Frank Klingebiel van de CDU met bijna 75% van de stemmen van zijn AfD-tegenstander. In Münster kreeg de onafhankelijke kandidaat Anna Adamczak ruim 80% van de stemmen. In Bokkenem won de onafhankelijke Jens Luer met bijna 70%.
3: De radicaal-rechtse partij Rassemblement National heeft voor het eerst genoeg zetels om een fractie te vormen in de Franse Senaat. De partij van Jordan Bardella krijgt er 9 zetels bij. Samen met bondgenoot UDR, die 2 zetels pakt, hebben ze 14 senatoren. Voor een fractie zijn er minstens 10 nodig. Zondag werd de helft van de 348 senatoren gekozen door bijna 100.000 lokale en regionale vertegenwoordigers.
4: Paus Leo heeft zondag tijdens een ontmoeting met Franse slachtoffers van misbruik opnieuw zijn vastberadenheid uitgesproken om een einde te maken aan het misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Dat meldt het Vaticaan. Tijdens een 2 uur durende bijeenkomst met 7 slachtoffers in Frankrijk sprak de paus onder 4 ogen met elk van hen. Hij hoorde voorstellen aan om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo brengt een 4-daags bezoek aan Frankrijk. Lokale kerkleiders hopen dat hij zal bijdragen aan het herstel van het aanzien van de kerk. Uit een rapport uit 2021 was gebleken dat in de afgelopen 70 jaar naar schatting 330.000 Franse kinderen slachtoffer zijn geworden van misbruik. Dat misbruik was door katholieke geestelijke en lekenleiders.
5: En nu het economisch nieuws. Een nieuw vast energiecontract is duurder geworden. En ook huishoudens met een dynamisch contract betalen meer voor stroom. De gemiddelde kale stroomprijs ligt deze maand ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar in dezelfde periode, meldt nu.nl. Van 1 tot en met 25 september bedroeg de gemiddelde marktprijs voor stroom bij dynamische contracten 15,14 cent per kilowattuur. Vorig jaar was dat in dezelfde periode 7,29 cent. Ook de goedkoopste momenten van de dag zijn dit jaar duurder dan vorig jaar. Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Ze gaven daarbij 32% meer uit. In totaal 1 miljard 500 miljoen euro. De stijging was het sterkst in België. Daar nam het aantal Nederlandse kaartbetalingen met een derde toe. Nederlanders profiteren van de lagere benzineprijzen over de grens. Die waren soms tientallen centen per liter lager dan in Nederland.
6: De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei behoort tot de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump is het daar niet mee eens en vindt het belangrijker dat de Verenigde Staten een technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump ligt Amerika misschien 1,5 jaar voor op China en bouwt het land enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo van uitbreiding bewust te matigen en kreeg daarbij steun van onder andere Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman.
7: Vermogensbeheerders Achmea IM en ILX gaan samenwerken om meer Nederlands pensioengeld naar opkomende markten te laten stromen,
8: schrijft het FD. Ze ontwikkelen een beleggingsfonds, waarmee pensioenfondsen kunnen investeren in leningen voor bedrijven en projecten in die landen. Met een beheerd vermogen van meer dan 1600 miljard euro zou de Nederlandse pensioensector kunnen helpen het jaarlijkse wereldwijde financieringstekort van ongeveer 4000 miljard dollar voor klimaat- en ontwikkelingsinvesteringen te dichten. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking noemt de samenwerking een win-win voor pensioenfondsen en landen als Egypte en Zuid-Afrika. De aankondiging komt voorafgaand aan een ronde tafelbijeenkomst in Den Haag met ontwikkelingsbanken, pensioenfondsen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën.
9: De brancheorganisatie voor legale goksites stapt naar de rechter tegen Meta. Volgens de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders zijn 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook afkomstig van illegale sites. Ook op Instagram adverteren illegale aanbieders veel. De organisatie zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. De brancheorganisatie wil dat de Tweede Kamer dinsdag instemt met een plan. Dat plan moet de kansspelautoriteit meer mogelijkheden geven om platforms als Meta te beboeten. De Franse regering overweegt een begrotingswijziging die bedrijven mogelijk 3 miljard 500 miljoen euro extra gaat kosten. Volgens de zakenkrant Les Echos wil de regering de manier waarop loonheffingskortingen worden berekend aanpassen. Premier Sébastien Lecornu presenteert volgende week een begrotingsvoorstel met maatregelen ter waarde van 54 miljard euro. Die maatregelen zijn vooral gericht op het terugbrengen van overheidsuitgaven. Frankrijk wil het begrotingstekort terugbrengen tot 5% van het bruto binnenlands product. Het land heeft moeite met het terugdringen van het tekort door zwakke economische groei en oplopende rentelasten.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente hebben met 5-0 gewonnen bij AZ en verstevigen daarmee de koppositie in de vrouwen-eredivisie. Eva Oude-Elbrink bracht Twente voor rust op voorsprong en scoorde ook na de pauze. Jill Roord maakte er 2 en Jamie Ravensbergen bepaalde de eindstand in blessuretijd op 0-5. Twente is na 6 duels nog foutloos en heeft 18 punten. Ajax volgt met 15 punten en AZ staat derde met 12 punten. Het Zweedse nationale voetbalelftal moet de komende Nations League-wedstrijden zonder spits Alexander Isak spelen. De 27-jarige aanvaller van Liverpool heeft een lichte blessure aan zijn dijbeen opgelopen en verlaat het trainingskamp. Bondscoach Graham Potter noemt de kwetsuur niet ernstig, maar door het grote aantal wedstrijden in korte tijd kan Isak niet meedoen. Isak scoorde vrijdag nog in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Zweden speelt maandag thuis tegen Polen en daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
10: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en op sommige plekken valt er wat lichte regen. Aan de kust waait een zwakke tot matige noordenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanmiddag blijft het half tot zwaar bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt flink uiteen. In het noordwesten rond de 19 graden. In Limburg kan het zelfs 25 graden worden. Vanavond neemt de kans op een bui toe, soms met onweer. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Aan de westkust mogelijk wat krachtiger. Vannacht volgen er in het noorden en westen nog enkele buien, mogelijk met onweer. Tegen het einde van de nacht wordt het droog en kan er in het zuiden mist ontstaan. Morgen wordt het een stuk zonniger en warmer, met temperaturen tot 27 graden in het zuidoosten.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag 2 personen aangehouden op de Beukelsweg. Bij de eerste aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. De man had verschillende bedreigingen geuit en werd aangehouden met de benaderingstechniek gevaarlijke personen. Die techniek wordt gebruikt als er een sterk vermoeden is dat iemand een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen bij zich heeft. Kort daarna werd een tweede man aangehouden. De patiëntenportalen van ziekenhuisgroep Vlizius in Friesland zijn zondagavond weer beschikbaar na een beveiligingsupdate. De portalen waren uit voorzorg uitgeschakeld door een kwetsbaarheid in het systeem dat ervoor wordt gebruikt. Vlizius heeft locaties in onder meer Leeuwarden en Heerenveen. Er was geen sprake van een hack en patiëntgegevens zijn niet getroffen. De ziekenhuizen Amphia in Breda en Elisabeth Tweesteden in Tilburg en Waalwijk kampen met dezelfde storing. En hun portalen zijn zondagavond nog onbereikbaar. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Hoeveel mensen het betreft en wat de gevolgen zijn, is nog niet bekend. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het komt door het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Nederland en Israël zijn nauw bevriend, maar de relatie is de afgelopen jaren steeds verder bekoeld. Eerder stopte Nederland al met de export van F-35-onderdelen naar Israël en zette het 2 Israëlische ministers op de sanctielijst. Het marineschip ZRMS Evertse is zondagmiddag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de straat van Hormuz. De Evertse neemt de taken over van ZRMS De Ruiter, dat afgelopen dinsdag na bijna een half jaar terugkeerde naar Den Helder. De veiligheidssituatie in en rond de straat van Hormuz is nog altijd onvoorspelbaar, meldt Defensie. Als het fregat door de operatiegebieden vaart, ondersteunt het ook de EU-missies Aspides in de Rode Zee en Atalanta in de Golf van Aden en bij de Hoorn van Afrika. Premier Rob Jetten werd tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestina-demonstranten. Hij moest van zijn beveiliging even van het podium, maar reageerde laconiek en begon daarna opnieuw. Jetten zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat D66 meer voor elkaar krijgt. Hij sprak over gesprekken met oppositiepartijen dit weekend en zei bereidheid te zien, hoewel rechtse partijen als JA21, SGP en BBB minder optimistisch waren. Ook benadrukte Jetten dat hij nooit wegkijkt als onschuldige burgers slachtoffer worden van oorlog.
14: in Gaza, Oekraïne, Soedan of de Westbank.
15: Burgemeester Art van der Tuuk van de gemeente Westerkwartier zegt dat hij meeleeft met de gewonden van zaterdagavond. Tijdens een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp kwam waarschijnlijk een steekvlam uit een buitenkachel. Twee mensen raakten gewond en werden naar een ziekenhuis gebracht. De burgemeester noemt het zeer ingrijpend dat de gezellige avond zo eindigde. De gemeente houdt contact met de buurt.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws.
17: Een naaste medewerker van de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado is zondagavond uit ballingschap teruggekeerd. Activiste Claudia Macero werd door honderden aanhangers toegejuicht op de luchthaven van Caracas. Machado zelf heeft volgens haar partij 7 keer geprobeerd terug te keren naar Venezuela, sinds de Verenigde Staten begin dit jaar haar politieke tegenstander Nicolas Maduro gevangen hebben genomen. Iedere keer zou haar de toegang zijn geweigerd. Vorige week gingen in Caracas nog honderden mensen de straat op uit solidariteit met Machado. Macero zegt dat Machado elke dag probeert terug naar huis te komen en dat daar een einde aan komt.
18: Het Israëlische leger heeft een Palestijnse man gedood die betrokken was bij de ontvoering van een stel tijdens het muziekfestival Nova op 7 oktober 2023. Op videobeelden was te zien hoe Noa Arghamani en haar vriend Avinatan Or werden meegenomen. Arghamani werd in juni 2024 bevrijd tijdens een Israëlische operatie. Or kwam in oktober 2024 vrij als onderdeel van het staakt het vuren. Volgens het leger bestuurde de man de motorfiets waarmee het stel werd ontvoerd. Hij is uitgeschakeld bij een aanval in de buurt van Nuseirat. Bij de aanval op het festival kwamen destijds zeker 364 bezoekers om en werden 44 mensen gegijzeld.
19: Honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat verlaten. Een groep bewoners blijft volgens de BBC wel wacht houden op Carvaghy Road. De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranjeorde. Die mocht voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Carvaghy Road trekken. De Oranjeorde trok zich terug. De orde zegt Portadown niet te verlaten voordat leden de mars kunnen lopen. Carvaghy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland.
20: De radicaal-rechtse partij AfD heeft zondag geen burgemeestersposten veroverd in de tweede ronde van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. De partij deed mee in 3 gemeenten, maar bleef in alle 3 flink achter. In Salzgitter won burgemeester Frank Klingebiel van de CDU met bijna 75% van de stemmen van zijn AfD-tegenstander. In Münster kreeg de onafhankelijke kandidaat Anna Adamczak ruim 80% van de stemmen. In Bokkenem won de onafhankelijke Jens Luer met bijna 70%.
21: De radicaal-rechtse partij Rassemblement National heeft voor het eerst genoeg zetels om een fractie te vormen in de Franse Senaat. De partij van Jordan Bardella krijgt er 9 zetels bij. Samen met bondgenoot UDR, die 2 zetels pakt, hebben ze 14 senatoren. Voor een fractie zijn er minstens 10 nodig. Zondag werd de helft van de 348 senatoren gekozen door bijna 100.000 lokale en regionale vertegenwoordigers.
22: Paus Leo heeft zondag tijdens een ontmoeting met Franse slachtoffers van misbruik opnieuw zijn vastberadenheid uitgesproken om een einde te maken aan het misbruik van kinderen door katholieke geestelijken. Dat meldt het Vaticaan. Tijdens een 2 uur durende bijeenkomst met 7 slachtoffers in Frankrijk sprak de paus onder 4 ogen met elk van hen. Hij hoorde voorstellen aan om de beschermingsmaatregelen van de kerk te verbeteren. Leo brengt een 4-daags bezoek aan Frankrijk. Lokale kerkleiders hopen dat hij zal bijdragen aan het herstel van het aanzien van de kerk.
0: Uit een rapport uit 2021 was gebleken dat in de afgelopen 70 jaar naar schatting 330.000 Franse kinderen slachtoffer zijn geworden van misbruik. Dat misbruik was door katholieke geestelijke en lekenleiders.
1: En nu het economisch nieuws. Een nieuw vast energiecontract is duurder geworden. En ook huishoudens met een dynamisch contract betalen meer voor stroom. De gemiddelde kale stroomprijs ligt deze maand ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar in dezelfde periode, meldt nu.nl. Van 1 tot en met 25 september bedroeg de gemiddelde marktprijs voor stroom bij dynamische contracten 15,14 cent per kilowattuur. Vorig jaar was dat in dezelfde periode 7,29 cent. Ook de goedkoopste momenten van de dag zijn dit jaar duurder dan vorig jaar. Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Ze gaven daarbij 32% meer uit. In totaal 1 miljard 500 miljoen euro. De stijging was het sterkst in België. Daar nam het aantal Nederlandse kaartbetalingen met een derde toe. Nederlanders profiteren van de lagere benzineprijzen over de grens. Die waren soms tientallen centen per liter lager dan in Nederland.
2: De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei behoort tot de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump is het daar niet mee eens en vindt het belangrijker dat de Verenigde Staten een technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump ligt Amerika misschien 1,5 jaar voor op China en bouwt het land enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo van uitbreiding bewust te matigen en kreeg daarbij steun van onder andere Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman.
23: Vermogensbeheerders Achmea IM en ILX gaan samenwerken om meer Nederlands pensioengeld naar opkomende markten te laten stromen, schrijft het FD. Ze ontwikkelen een beleggingsfonds waarmee pensioenfondsen kunnen investeren in leningen voor bedrijven en projecten in die landen. Met een beheerd vermogen van meer dan 1600 miljard euro zou de Nederlandse pensioensector kunnen helpen het jaarlijkse wereldwijde financieringstekort van ongeveer 4000 miljard dollar voor klimaat- en ontwikkelingsinvesteringen te dichten. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking noemt de samenwerking een win-win voor pensioenfondsen en landen als Egypte en Zuid-Afrika. De aankondiging komt voorafgaand aan een ronde tafelbijeenkomst in Den Haag met ontwikkelingsbanken, pensioenfondsen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën.
24: De brancheorganisatie voor legale goksites stapt naar de rechter tegen Meta. Volgens de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders zijn 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook afkomstig van illegale sites. Ook op Instagram adverteren illegale aanbieders veel. De organisatie zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. De brancheorganisatie wil dat de Tweede Kamer dinsdag instemt met een plan. Dat plan moet de kansspelautoriteit meer mogelijkheden geven om platforms als Meta te beboeten.
25: De Franse regering overweegt een begrotingswijziging die bedrijven mogelijk 3 miljard 500 miljoen euro extra gaat kosten. Volgens de zakenkrant Les Echos wil de regering de manier waarop loonheffingskortingen worden berekend aanpassen. Premier Sébastien Lecornu presenteert volgende week een begrotingsvoorstel met maatregelen ter waarde van 54 miljard euro. Die maatregelen zijn vooral gericht op het terugbrengen van overheidsuitgaven. Frankrijk wil het begrotingstekort terugbrengen tot 5% van het bruto binnenlands product. Het land heeft moeite met het terugdringen van het tekort door zwakke economische groei en oplopende rentelasten.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente hebben met 5-0 gewonnen bij AZ en verstevigen daarmee de koppositie in de vrouwen-eredivisie. Eva Oude-Elbrink bracht Twente voor rust op voorsprong en scoorde ook na de pauze. Jill Roord maakte er 2 en Jamie Ravensbergen bepaalde de eindstand in blessuretijd op 0-5. Twente is na 6 duels nog foutloos en heeft 18 punten. Ajax volgt met 15 punten en AZ staat derde met 12 punten. Het Zweedse nationale voetbalelftal moet de komende Nations League-wedstrijden zonder spits Alexander Isak spelen. De 27-jarige aanvaller van Liverpool heeft een lichte blessure aan zijn dijbeen opgelopen en verlaat het trainingskamp. Bondscoach Graham Potter noemt de kwetsuur niet ernstig, maar door het grote aantal wedstrijden in korte tijd kan Isak niet meedoen. Isak scoorde vrijdag nog in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Zweden speelt maandag thuis tegen Polen en daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en op sommige plekken valt er wat lichte regen. Aan de kust waait een zwakke tot matige noordenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Vanmiddag blijft het half tot zwaar bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt flink uiteen. In het noordwesten rond de 19 graden. In Limburg kan het zelfs 25 graden worden. Vanavond neemt de kans op een bui toe, soms met onweer. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Aan de westkust mogelijk wat krachtiger. Vannacht volgen er in het noorden en westen nog enkele buien, mogelijk met onweer. Tegen het einde van de nacht wordt het droog en kan er in het zuiden mist ontstaan. Morgen wordt het een stuk zonniger en warmer, met temperaturen tot 27 graden in het zuidoosten.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meer dan 120 Nederlanders zijn de afgelopen 5 jaar in Kroatië gearresteerd op verdenking van mensensmokkel, meldt RTL Nieuws. Alleen dit jaar gaat het al om meer dan 46 arrestaties. Het Openbaar Ministerie noemt de aantallen schokkend. De Nederlanders krijgen in de praktijk tot 3 jaar cel in Kroatische gevangenissen, die inmiddels uitpuilen van de mensensmokkelaars. Het gaat vaak om jonge mensen die op zoek zijn naar snel geld en ingaan op oproepen om illegale migranten te vervoeren.
6: De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag twee personen aangehouden op de Beukelsweg. Bij de eerste aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. De man had verschillende bedreigingen geuit en werd aangehouden met de benaderingstechniek gevaarlijke personen. Die techniek wordt gebruikt als er een sterk vermoeden is dat iemand een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen bij zich heeft. Kort daarna werd een tweede man aangehouden.
7: De patiëntenportalen van ziekenhuisgroep Vlysius in Friesland zijn zondagavond weer beschikbaar na een beveiligingsupdate. De portalen waren uit voorzorg uitgeschakeld door een kwetsbaarheid in het systeem dat ervoor wordt gebruikt. Vlysius heeft locaties in onder meer Leeuwarden en Heerenveen. Er was geen sprake van een hack en patiëntgegevens zijn niet getroffen. De ziekenhuizen Amphia in Breda en Elisabeth Tweesteden in Tilburg en Waalwijk kampen met dezelfde storing. En hun portalen zijn zondagavond nog onbereikbaar.
8: Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Hoeveel mensen het betreft en wat de gevolgen zijn, is nog niet bekend. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het komt door het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Nederland en Israël zijn nauw bevriend, maar de relatie is de afgelopen jaren steeds verder bekoeld. Eerder stopte Nederland al met de export van F-35 onderdelen naar Israël en zette het twee Israëlische ministers op de sanctielijst.
9: Het marineschip ZRMS Evertse is zondagmiddag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. De Evertse neemt de taken over van ZRMS De Ruiter, dat afgelopen dinsdag na bijna een half jaar terugkeerde naar Den Helder. De veiligheidssituatie in en rond de Straat van Hormuz is nog altijd onvoorspelbaar, meldt Defensie. Als het fregat door de operatiegebieden vaart, ondersteunt het ook de EU-missies Aspides in de Rode Zee en Atalanta in de Golf van Aden en bij de Hoorn van Afrika.
11: Premier Rob Jetten werd tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestina-demonstranten. Hij moest van zijn beveiliging even van het podium, maar reageerde laconiek en begon daarna opnieuw. Jetten zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat D66 meer voor elkaar krijgt. Hij sprak over gesprekken met oppositiepartijen dit weekend en zei bereidheid te zien, hoewel rechtse partijen als JA21, SGP en BBB minder optimistisch waren. Ook benadrukte Jetten dat hij nooit wegkijkt als onschuldige burgers slachtoffer worden van oorlog. In Gaza, Oekraïne, Soedan of de Westbank.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. Sinds het voorjaar zijn er in Europa bijna 1600 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld, waarbij mensen in eigen land besmet zijn geraakt. Het virus is vastgesteld in 16 Europese landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Met ongeveer 700 van de in totaal 1569 gevallen is Italië het zwaarst getroffen. Daarna volgen Griekenland met 355 gevallen en Spanje met 125 gevallen. Het RIVM maakte donderdag bekend dat er in Nederland 44 besmettingen zijn vastgesteld.
13: Een naaste medewerker van de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado is zondagavond uit ballingschap teruggekeerd. Activiste Claudia Macero werd door honderden aanhangers toegejuicht op de luchthaven van Caracas. Machado zelf heeft volgens haar partij 7 keer geprobeerd terug te keren naar Venezuela sinds de Verenigde Staten begin dit jaar haar politieke tegenstander Nicolas Maduro gevangen hebben genomen. Iedere keer zou haar de toegang zijn geweigerd. Vorige week gingen in Caracas nog honderden mensen de straat op uit solidariteit met Machado. Macero zegt dat Machado elke dag probeert terug naar huis te komen en dat daar een einde aan komt.
10: Het Israëlische leger heeft een Palestijnse man gedood die betrokken was bij de ontvoering van een stel tijdens het muziekfestival Nova op 7 oktober 2023. Op videobeelden was te zien hoe Noah Arghamani en haar vriend Avinatan Or werden meegenomen. Arghamani werd in juni 2024 bevrijd tijdens een Israëlische operatie. Or kwam in oktober 2024 vrij als onderdeel van het staakt het vuren. Volgens het leger bestuurde de man de motorfiets waarmee het stel werd ontvoerd. Hij is uitgeschakeld bij een aanval in de buurt van Nuseirat. Bij de aanval op het festival kwamen destijds zeker 364 bezoekers om en werden 44 mensen gegijzeld.
14: Honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat verlaten. Een groep bewoners blijft volgens de BBC wel wacht houden op Carvaghy Road. De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranjeorde. Die mocht voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Carvaghy Road trekken. De Oranjeorde trok zich terug. De orde zegt Portadown niet te verlaten voordat leden de mars kunnen lopen. Carvaghy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland.
15: De radicaalrechtse partij AfD heeft zondag geen burgemeestersposten veroverd in de tweede ronde van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed mee in 3 gemeenten, maar bleef in alle 3 flink achter. In Salzgitter won burgemeester Frank Klingebiel van de CDU met bijna 75% van de stemmen van zijn AfD-tegenstander. In Münster kreeg de onafhankelijke kandidaat Anna Adamczak ruim 80% van de stemmen. In Bokkenem won de onafhankelijke Jens Luer met bijna 70%.
16: De radicaal-rechtse partij Rassemblement National heeft voor het eerst genoeg zetels om een fractie te vormen in de Franse Senaat. De partij van Jordan Bardella krijgt er 9 zetels bij. Samen met bondgenoot UDR, die 2 zetels pakt, hebben ze 14 senatoren. Voor een fractie zijn er minstens 10 nodig. Zondag werd de helft van de 348 senatoren gekozen door bijna 100.000 lokale en regionale vertegenwoordigers.
17: En nu het economisch nieuws. Een nieuw vast energiecontract is duurder geworden. En ook huishoudens met een dynamisch contract betalen meer voor stroom. De gemiddelde kale stroomprijs ligt deze maand ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar in dezelfde periode, meldt nu.nl. Van 1 tot en met 25 september bedroeg de gemiddelde marktprijs voor stroom bij dynamische contracten 15,14 cent per kilowattuur. Vorig jaar was dat in dezelfde periode 7,29 cent. Ook de goedkoopste momenten van de dag zijn dit jaar duurder dan vorig jaar. Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Ze gaven daarbij 32% meer uit. In totaal 1 miljard 500 miljoen euro. De stijging was het sterkst in België. Daar nam het aantal Nederlandse kaartbetalingen met een derde toe. Nederlanders profiteren van de lagere benzineprijzen over de grens. Die waren soms tientallen centen per liter lager dan in Nederland.
18: De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei behoort tot de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump is het daar niet mee eens en vindt het belangrijker dat de Verenigde Staten een technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump ligt Amerika misschien 1,5 jaar voor op China en bouwt het land enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo van uitbreiding bewust te matigen en kreeg daarbij steun van onder andere Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman.
19: Vermogensbeheerders Achmea IM en IALX gaan samenwerken om meer Nederlands pensioengeld naar opkomende markten te laten stromen, schrijft het FD. Ze ontwikkelen een beleggingsfonds waarmee pensioenfondsen kunnen investeren in leningen voor bedrijven en projecten in die landen.
0: Met een beheerd vermogen van meer dan 1600 miljard euro zou de Nederlandse pensioensector kunnen helpen het jaarlijkse wereldwijde financieringstekort van ongeveer 4000 miljard dollar voor klimaat- en ontwikkelingsinvesteringen te dichten. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking noemt de samenwerking een win-win voor pensioenfondsen en landen als Egypte en Zuid-Afrika. De aankondiging komt voorafgaand aan een ronde tafelbijeenkomst in Den Haag met ontwikkelingsbanken, pensioenfondsen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën.
1: De brancheorganisatie voor legale goksites stapt naar de rechter tegen Meta. Volgens de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders zijn 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook afkomstig van illegale sites. Ook op Instagram adverteren illegale aanbieders veel. De organisatie zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. De brancheorganisatie wil dat de Tweede Kamer dinsdag instemt met een plan. Dat plan moet de kansspelautoriteit meer mogelijkheden geven om platforms als Meta te beboeten. De Franse regering overweegt een begrotingswijziging die bedrijven mogelijk 3 miljard 500 miljoen euro extra gaat kosten. Volgens de zakenkrant Les Echos wil de regering de manier waarop loonheffingskortingen worden berekend aanpassen. Premier Sébastien Lecornu presenteert volgende week een begrotingsvoorstel met maatregelen ter waarde van 54 miljard euro. Die maatregelen zijn vooral gericht op het terugbrengen van overheidsuitgaven. Frankrijk wil het begrotingstekort terugbrengen tot 5% van het bruto binnenlands product. Het land heeft moeite met het terugdringen van het tekort door zwakke economische groei en oplopende rentelasten.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws.
20: De voetbalsters van FC Twente hebben met 5-0 gewonnen bij AZ en verstevigen daarmee de koppositie in de vrouwen-eredivisie. Eva Oude-Elbrink bracht Twente voor rust op voorsprong en scoorde ook na de pauze. Jill Roord maakte er 2 en Jamie Ravensbergen bepaalde de eindstand in blessuretijd op 0-5. Twente is na 6 duels nog foutloos en heeft 18 punten. Ajax volgt met 15 punten en AZ staat derde met 12 punten. Het Zweedse nationale voetbalelftal moet de komende Nations League-wedstrijden zonder spits Alexander Isak spelen. De 27-jarige aanvaller van Liverpool heeft een lichte blessure aan zijn dijbeen opgelopen en verlaat het trainingskamp. Bondscoach Graham Potter noemt de kwetsuur niet ernstig, maar door het grote aantal wedstrijden in korte tijd kan Isak niet meedoen. Isak scoorde vrijdag nog in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Zweden speelt maandag thuis tegen Polen en daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team.
21: Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
26: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt en op sommige plekken valt er wat lichte regen. Aan de kust waait een zwakke tot matige noordenwind. Landinwaarts is het rustig. Vanmiddag blijft het bewolkt en meestal droog. De temperatuur loopt flink uiteen. 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Vanavond neemt de bewolking toe en zijn er enkele buien mogelijk, af en toe met onweer. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig, aan de westkust iets krachtiger. Vannacht nog enkele buien in het noorden en westen, daarna wordt het droog. Morgen begint mistig in het zuiden, maar in de loop van de ochtend breekt de zon overal door. Het wordt een warme dag met droog weer en temperaturen tot 27 graden in het zuidoosten.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meer dan 120 Nederlanders zijn de afgelopen 5 jaar in Kroatië gearresteerd op verdenking van mensensmokkel, meldt RTL Nieuws. Alleen dit jaar gaat het al om meer dan 46 arrestaties. Het Openbaar Ministerie noemt de aantallen schokkend. De Nederlanders krijgen in de praktijk tot 3 jaar cel in Kroatische gevangenissen, die inmiddels uitpuilen van de mensensmokkelaars. Het gaat vaak om jonge mensen die op zoek zijn naar snel geld en ingaan op oproepen om illegale migranten te vervoeren.
5: De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag 2 personen aangehouden op de Beukelsweg. Bij de eerste aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. De man had verschillende bedreigingen geuit en werd aangehouden met de benaderingstechniek gevaarlijke personen. Die techniek wordt gebruikt als er een sterk vermoeden is dat iemand een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen bij zich heeft. Kort daarna werd een tweede man aangehouden.
22: De patiëntenportalen van ziekenhuisgroep Vlizius in Friesland zijn zondagavond weer beschikbaar na een beveiligingsupdate. De portalen waren uit voorzorg uitgeschakeld door een kwetsbaarheid in het systeem dat ervoor wordt gebruikt. Vlizius heeft locaties in onder meer Leeuwarden en Heerenveen. Er was geen sprake van een hack en patiëntgegevens zijn niet getroffen. De ziekenhuizen Amphia in Breda en Elisabeth Tweesteden in Tilburg en Waalwijk kampen met dezelfde storing. En hun portalen zijn zondagavond nog onbereikbaar.
23: Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Hoeveel mensen het betreft en wat de gevolgen zijn, is nog niet bekend. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het komt door het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Nederland en Israël zijn nauw bevriend, maar de relatie is de afgelopen jaren steeds verder bekoeld. Eerder stopte Nederland al met de export van F-35-onderdelen naar Israël en zette het 2 Israëlische ministers op de sanctielijst.
24: Het marineschip ZRMS Evertse is zondagmiddag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. De Evertse neemt de taken over van ZRMS De Ruiter, dat afgelopen dinsdag na bijna een half jaar terugkeerde naar Den Helder. De veiligheidssituatie in en rond de Straat van Hormuz is nog altijd onvoorspelbaar, meldt Defensie. Als het fregat door de operatiegebieden vaart, ondersteunt het ook de EU-missies Aspides in de Rode Zee en Atalanta in de Golf van Aden en bij de Hoorn van Afrika.
25: Premier Rob Jette werd tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestina-demonstranten. Hij moest van zijn beveiliging even van het podium, maar reageerde laconiek en begon daarna opnieuw.
23: Jette zei dat de pessimisten harder schreeuwen, maar dat D66 meer voor elkaar krijgt. Hij sprak over gesprekken met oppositiepartijen dit weekend en zei bereidheid te zien, hoewel rechtse partijen als JA21, SGP en BBB minder optimistisch waren. Ook benadrukte Jette dat hij nooit wegkijkt als onschuldige burgers slachtoffer worden van oorlog. In Gaza, Oekraïne, Soedan of de Westbank.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Sinds het voorjaar zijn er in Europa bijna 1600 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld, waarbij mensen in eigen land besmet zijn geraakt. Het virus is vastgesteld in 16 Europese landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Met ongeveer 700 van de in totaal 1569 gevallen is Italië het zwaarst getroffen. Daarna volgen Griekenland met 355 gevallen en Spanje met 125 gevallen. Het RIVM maakte donderdag bekend dat er in Nederland 44 besmettingen zijn vastgesteld.
7: Een naaste medewerker van de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado is zondagavond uit ballingschap teruggekeerd. Activiste Claudia Macero werd door honderden aanhangers toegejuicht op de luchthaven van Caracas. Machado zelf heeft volgens haar partij 7 keer geprobeerd terug te keren naar Venezuela sinds de Verenigde Staten begin dit jaar haar politieke tegenstander Nicolas Maduro gevangen hebben genomen. Iedere keer zou haar de toegang zijn geweigerd. Vorige week gingen in Caracas nog honderden mensen de straat op uit solidariteit met Machado. Macero zegt dat Machado elke dag probeert terug naar huis te komen en dat daar een einde aan komt.
8: Het Israëlische leger heeft een Palestijnse man gedood die betrokken was bij de ontvoering van een stel tijdens het muziekfestival Nova op 7 oktober 2023. Op videobeelden was te zien hoe Noa Arghamani en haar vriend Avinatan Or werden meegenomen. Arghamani werd in juni 2024 bevrijd tijdens een Israëlische operatie. Or kwam in oktober 2024 vrij als onderdeel van het staakt het vuren. Volgens het leger bestuurde de man de motorfiets waarmee het stel werd ontvoerd. Hij is uitgeschakeld bij een aanval in de buurt van Nuseirat. Bij de aanval op het festival kwamen destijds zeker 364 bezoekers om en werden 44 mensen gegijzeld.
9: Honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat verlaten. Een groep bewoners blijft volgens de BBC wel wacht houden op Carvaghy Road. De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranjeorde. Die mocht voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Carvaghy Road trekken. De Oranjeorde trok zich terug. De orde zegt Portadown niet te verlaten voordat leden de mars kunnen lopen. Carvaghy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland.
11: De radicaal-rechtse partij AfD heeft zondag geen burgemeestersposten veroverd in de tweede ronde van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. De partij deed mee in 3 gemeenten, maar bleef in alle 3 flink achter. In Salzgitter won burgemeester Frank Klingebiel van de CDU met bijna 75% van de stemmen van zijn AfD-tegenstander. In Münster kreeg de onafhankelijke kandidaat Anna Adamczak ruim 80% van de stemmen. In Bokkenem won de onafhankelijke Jens Luer met bijna 70%.
12: De radicaal-rechtse partij Rassemblement National heeft voor het eerst genoeg zetels om een fractie te vormen in de Franse Senaat. De partij van Jordan Bardella krijgt er 9 zetels bij. Samen met bondgenoot UDR, die 2 zetels pakt, hebben ze 14 senatoren. Voor een fractie zijn er minstens 10 nodig. Zondag werd de helft van de 348 senatoren gekozen door bijna 100.000 lokale en regionale vertegenwoordigers.
13: En nu het economisch nieuws.
10: Staatsinvesteerder Invest International investeert 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International. De toeleverancier van ASML kan daarmee onder meer zijn productie in Maleisië uitbreiden. KMWE ontwikkelt en produceert complexe mechanische componenten en systemen voor lucht- en ruimtevaart, de chipindustrie en de medische sector. Het bedrijf zegt de investering nodig te hebben om internationaal concurrerend te blijven. Maleisië is volgens KMWE een logische keuze vanwege de sterke groei van de high-tech en innovatieindustrie.
13: Een nieuw vast energiecontract is duurder geworden. En ook huishoudens.

0: Ook de goedkoopste momenten van de dag zijn dit jaar duurder dan vorig jaar. Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Ze gaven daarbij 32% meer uit. In totaal 1 miljard 500 miljoen euro. De stijging was het sterkst in België. Daar nam het aantal Nederlandse kaartbetalingen met een derde toe. Nederlanders profiteren van de lagere benzineprijzen over de grens. Die waren soms tientallen centen per liter lager dan in Nederland. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei behoort tot de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump is het daar niet mee eens en vindt het belangrijker dat de Verenigde Staten een technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump ligt Amerika misschien anderhalf jaar voor op China en bouwt het land enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo van uitbreiding bewust te matigen en kreeg daarbij steun van onder andere Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman. Vermogensbeheerders Achmea IM en ILX gaan samenwerken om meer Nederlands pensioengeld naar opkomende markten te laten stromen, schrijft het FD. Ze ontwikkelen een beleggingsfonds waarmee pensioenfondsen kunnen investeren in leningen voor bedrijven en projecten in die landen. Met een beheerd vermogen van meer dan 1600 miljard euro zou de Nederlandse pensioensector kunnen helpen het jaarlijkse wereldwijde financieringstekort van ongeveer 4000 miljard dollar voor klimaat- en ontwikkelingsinvesteringen te dichten. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking noemt de samenwerking een win-win voor pensioenfondsen en landen als Egypte en Zuid-Afrika. De aankondiging komt voorafgaand aan een ronde tafelbijeenkomst in Den Haag met ontwikkelingsbanken, pensioenfondsen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën. De brancheorganisatie voor legale goksites stapt naar de rechter tegen Meta. Volgens de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders zijn 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook afkomstig van illegale sites. Ook op Instagram adverteren illegale aanbieders veel. De organisatie zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. De brancheorganisatie wil dat de Tweede Kamer dinsdag instemt met een plan. Dat plan moet de kansspelautoriteit meer mogelijkheden geven om platforms als Meta te beboeten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente hebben met 5-0 gewonnen bij AZ en verstevigen daarmee de koppositie in de vrouwen-eredivisie. Eva Oude-Elbrink bracht Twente voor rust op voorsprong en scoorde ook na de pauze. Jill Roord maakte er 2 en Jamie Ravensbergen bepaalde de eindstand in blessuretijd op 0-5. Twente is na 6 duels nog foutloos en heeft 18 punten. Ajax volgt met 15 punten en AZ staat derde met 12 punten. Het Zweedse nationale voetbalelftal moet de komende Nations League-wedstrijden zonder spits Alexander Isak spelen. De 27-jarige aanvaller van Liverpool heeft een lichte blessure aan zijn dijbeen opgelopen en verlaat het trainingskamp. Bondscoach Graham Potter noemt de kwetsuur niet ernstig, maar door het grote aantal wedstrijden in korte tijd kan Isak niet meedoen. Isak scoorde vrijdag nog in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Zweden speelt maandag thuis tegen Polen en daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League.

0: De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Er staat weinig wind, behalve aan de kust, waar het waait uit het noorden. Vanmiddag blijft het vrijwel overal droog, bij temperaturen tussen de 19 graden in het noordwesten en 25 graden in Limburg. Vanavond neemt de bewolking toe en krijgen we enkele buien, soms met onweer. Vannacht blijven die buien in het noorden en westen hangen, met kans op mist in het zuiden tegen het einde van de nacht. Morgen komt de zon steeds meer tevoorschijn en wordt het met 20 tot 27 graden een warme dag.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pro dient maandag een wetsvoorstel in om abortus uit het strafrecht te halen. Kamerlid Lisa Vliegendhart bouwt voort op een eerder voorstel van oud-Kamerlid Corinne Ellemeet. Volgens Vliegendhart is abortus zorg en hoort het daarom niet thuis in het wetboek van strafrecht. Het voorstel richt zich op artikel 296, dat nu bepaalt dat degene die de abortus uitvoert strafbaar is, tenzij het gebeurt in een speciale kliniek of ziekenhuis. Pro wil dat artikel volledig schrappen. Meer dan 120 Nederlanders zijn de afgelopen 5 jaar in Kroatië gearresteerd op verdenking van mensensmokkel, meldt RTL Nieuws. Alleen dit jaar gaat het al om meer dan 46 arrestaties. Het Openbaar Ministerie noemt de aantallen schokkend. De Nederlanders krijgen in de praktijk tot 3 jaar cel in Kroatische gevangenissen, die inmiddels uitpuilen van de mensensmokkelaars. Het gaat vaak om jonge mensen die op zoek zijn naar snel geld en ingaan op oproepen om illegale migranten te vervoeren. De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag 2 personen aangehouden op de Beukelsweg. Bij de eerste aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. De man had verschillende bedreigingen geuit en werd aangehouden met de benaderingstechniek gevaarlijke personen. Die techniek wordt gebruikt als er een sterk vermoeden is dat iemand een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen bij zich heeft. Kort daarna werd een tweede man aangehouden. De patiëntenportalen van ziekenhuisgroep Vlizius in Friesland zijn zondagavond weer beschikbaar na een beveiligingsupdate. De portalen waren uit voorzorg uitgeschakeld door een kwetsbaarheid in het systeem dat ervoor wordt gebruikt. Vlizius heeft locaties in onder meer Leeuwarden en Heerenveen. Er was geen sprake van een hack en patiëntgegevens zijn niet getroffen. De ziekenhuizen Amphia in Breda en Elisabeth Tweesteden in Tilburg en Waalwijk kampen met dezelfde storing. En hun portalen zijn zondagavond nog onbereikbaar. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Hoeveel mensen het betreft en wat de gevolgen zijn, is nog niet bekend. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het komt door het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Nederland en Israël zijn nauw bevriend, maar de relatie is de afgelopen jaren steeds verder bekoeld. Eerder stopte Nederland al met de export van F-35-onderdelen naar Israël en zette het twee Israëlische ministers op de sanctielijst. Het marineschip ZRMS Evertsen is zondagmiddag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het luchtverdedigings- en commandofregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de straat van Hormuz. De Evertsen neemt de taken over van ZRMS De Ruiter, dat afgelopen dinsdag na bijna een half jaar terugkeerde naar Den Helder. De veiligheidssituatie in en rond de straat van Hormuz is nog altijd onvoorspelbaar, meldt Defensie. Als het fregat door de operatiegebieden vaart, ondersteunt het ook de EU-missies Aspides in de Rode Zee en Atalanta in de Golf van Aden en bij de Hoorn van Afrika.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Sinds het voorjaar zijn er in Europa bijna 1600 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld, waarbij mensen in eigen land besmet zijn geraakt. Het virus is vastgesteld in 16 Europese landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Met ongeveer 700 van de in totaal 1569 gevallen is Italië het zwaarst getroffen. Daarna volgen Griekenland met 355 gevallen en Spanje met 125 gevallen. Het RIVM maakte donderdag bekend dat er in Nederland 44 besmettingen zijn vastgesteld. Een naaste medewerker van de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado is zondagavond uit ballingschap teruggekeerd. Activiste Claudia Macero werd door honderden aanhangers toegejuicht op de luchthaven van Caracas. Machado zelf heeft volgens haar partij 7 keer geprobeerd terug te keren naar Venezuela sinds de Verenigde Staten begin dit jaar haar politieke tegenstander Nicolas Maduro gevangen hebben genomen. Iedere keer zou haar de toegang zijn geweigerd. Vorige week gingen in Caracas nog honderden mensen de straat op uit solidariteit met Machado. Macero zegt dat Machado elke dag probeert terug naar huis te komen en dat daar een einde aan komt. Het Israëlische leger heeft een Palestijnse man gedood die betrokken was bij de ontvoering van een stel tijdens het muziekfestival Nova op 7 oktober 2023. Op videobeelden was te zien hoe Noah Arghamani en haar vriend Avinatan Or werden meegenomen. Arghamani werd in juni 2024 bevrijd tijdens een Israëlische operatie. Or kwam in oktober 2024 vrij als onderdeel van het staakt het vuren. Volgens het leger bestuurde de man de motorfiets waarmee het stel werd ontvoerd. Hij is uitgeschakeld bij een aanval in de buurt van Nuseirat. Bij de aanval op het festival kwamen destijds zeker 364 bezoekers om en werden 44 mensen gegijzeld. Honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat verlaten. Een groep bewoners blijft volgens de BBC wel wacht houden op Carvaggy Road. De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranjeorde. Die mocht voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Carvaggy Road trekken. De Oranjeorde trok zich terug. De orde zegt Portadown niet te verlaten voordat leden de mars kunnen lopen. Carvaggy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland. De radicaalrechtse partij AfD heeft zondag geen burgemeestersposten veroverd in de tweede ronde van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed mee in 3 gemeenten, maar bleef in alle 3 flink achter. In Salzgitter won burgemeester Frank Klingebiel van de CDU met bijna 75% van de stemmen van zijn AfD-tegenstander. In Münster kreeg de onafhankelijke kandidaat Anna Adamczak ruim 80% van de stemmen. In Bokkenem won de onafhankelijke Jens Luer met bijna 70%. De radicaal-rechtse partij Rassemblement National heeft voor het eerst genoeg zetels om een fractie te vormen in de Franse Senaat. De partij van Jordan Bardella krijgt er 9 zetels bij. Samen met bondgenoot UDR, die 2 zetels pakt, hebben ze 14 senatoren. Voor een fractie zijn er minstens 10 nodig. Zondag werd de helft van de 348 senatoren gekozen door bijna 100.000 lokale en regionale vertegenwoordigers. En nu het economisch nieuws. Staatsinvesteerder Invest International investeert 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International. De toeleverancier van ASML kan daarmee onder meer zijn productie in Maleisië uitbreiden. KMWE ontwikkelt en produceert complexe mechanische componenten en systemen voor lucht- en ruimtevaart, de chipindustrie en de medische sector. Het bedrijf zegt de investering nodig te hebben om internationaal concurrerend te blijven. Maleisië is volgens KMWE een logische keuze vanwege de sterke groei van de high-tech en innovatieindustrie. Een nieuw vast energiecontract is duurder geworden. En ook huishoudens met een dynamisch contract betalen meer voor stroom. De gemiddelde kale stroomprijs ligt deze maand ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar in dezelfde periode, meldt nu.nl. Van 1 tot en met 25 september bedroeg de gemiddelde marktprijs voor stroom bij dynamische contracten 15,14 cent per kilowattuur. Vorig jaar was dat in dezelfde periode 7,29 cent. Ook de goedkoopste momenten van de dag zijn dit jaar duurder dan vorig jaar. Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Ze gaven daarbij 32% meer uit. In totaal 1 miljard 500 miljoen euro. De stijging was het sterkst in België. Daar nam het aantal Nederlandse kaartbetalingen met een derde toe. Nederlanders profiteren van de lagere benzineprijzen over de grens. Die waren soms tientallen centen per liter lager dan in Nederland. De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei behoort tot de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump is het daar niet mee eens en vindt het belangrijker dat de Verenigde Staten een technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump ligt Amerika misschien 1,5 jaar voor op China en bouwt het land enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo van uitbreiding bewust te matigen en kreeg daarbij steun van onder andere Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman. Vermogensbeheerders Achmea IM en ILX gaan samenwerken om meer Nederlands pensioengeld naar opkomende markten te laten stromen, schrijft het FD. Ze ontwikkelen een beleggingsfonds waarmee pensioenfondsen kunnen investeren in leningen voor bedrijven en projecten in die landen. Met een beheerd vermogen van meer dan 1600 miljard euro zou de Nederlandse pensioensector kunnen helpen het jaarlijkse wereldwijde financieringstekort van ongeveer 4000 miljard dollar voor klimaat- en ontwikkelingsinvesteringen te dichten. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking noemt de samenwerking een win-win voor pensioenfondsen en landen als Egypte en Zuid-Afrika. De aankondiging komt voorafgaand aan een ronde tafelbijeenkomst in Den Haag met ontwikkelingsbanken, pensioenfondsen en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Financiën. De brancheorganisatie voor legale goksites stapt naar de rechter tegen Meta. Volgens de vergunde Nederlandse online kansspelaanbieders zijn 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook afkomstig van illegale sites. Ook op Instagram adverteren illegale aanbieders veel. De organisatie zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. De brancheorganisatie wil dat de Tweede Kamer dinsdag instemt met een plan. Dat plan moet de kansspelautoriteit meer mogelijkheden geven om platforms als Meta te beboeten.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente hebben met 5-0 gewonnen bij AZ en verstevigen daarmee de koppositie in de vrouwen-eredivisie. Eva Oude-Elbrink bracht Twente voor rust op voorsprong en scoorde ook na de pauze. Jill Roord maakte er 2 en Jamie Ravensbergen bepaalde de eindstand in blessuretijd op 0-5. Twente is na 6 duels nog foutloos en heeft 18 punten. Ajax volgt met 15 punten en AZ staat derde met 12 punten. Het Zweedse nationale voetbalelftal moet de komende Nations League-wedstrijden zonder spits Alexander Isak spelen. De 27-jarige aanvaller van Liverpool heeft een lichte blessure aan zijn dijbeen opgelopen en verlaat het trainingskamp. Bondscoach Graham Potter noemt de kwetsuur niet ernstig, maar door het grote aantal wedstrijden in korte tijd kan Isak niet meedoen. Isak scoorde vrijdag nog in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Zweden speelt maandag thuis tegen Polen en daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Aan zee staat een zwakke tot matige noordenwind. Verder landinwaarts is er weinig wind. Vanmiddag blijft het half tot zwaar bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Boven land weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer matig uit het noordoosten. Vanavond kunnen er enkele buien vallen, soms met onweer. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht nog wat buien in het noorden en westen, mogelijk met onweer. Tegen de ochtend wordt het droog en kan er in het zuiden mist ontstaan. Morgen komt de zon steeds meer tevoorschijn en wordt het droog en warm, met temperaturen tot 27 graden in het zuidoosten.
4: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pro dient maandag een wetsvoorstel in om abortus uit het strafrecht te halen. Kamerlid Lisa Vliegendhart borduurt voort op een eerder plan van voormalig Kamerlid Corinne Ellemeet. Het voorstel richt zich op artikel 296 uit het Wetboek van Strafrecht. Dat bepaalt dat degene die de abortus uitvoert strafbaar is, tenzij het gebeurt in een speciale kliniek of ziekenhuis. Pro wil dat artikel volledig schrappen. Vliegendhart benadrukt dat de bestaande kwaliteitseisen voor abortuszorg blijven bestaan. Bij een verkeersongeval met meerdere auto's op de N33 bij Appingedam zijn twee mensen gewond geraakt. Eén van hen raakte ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde rond 7:10. De weg is dicht in de richting van Eemshaven en de politie doet onderzoek. Meer dan 120 Nederlanders zijn de afgelopen 5 jaar in Kroatië gearresteerd op verdenking van mensensmokkel, meldt RTL Nieuws. Alleen dit jaar gaat het al om meer dan 46 arrestaties. Het Openbaar Ministerie noemt de aantallen schokkend. De Nederlanders krijgen in de praktijk tot 3 jaar cel in Kroatische gevangenissen, die inmiddels uitpuilen van de mensensmokkelaars. Het gaat vaak om jonge mensen die op zoek zijn naar snel geld en ingaan op oproepen om illegale migranten te vervoeren. De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag 2 personen aangehouden op de Beukelsweg. Bij de eerste aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. De man had verschillende bedreigingen geuit en werd aangehouden met de benaderingstechniek gevaarlijke personen. Die techniek wordt gebruikt als er een sterk vermoeden is dat iemand een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen bij zich heeft. Kort daarna werd een tweede man aangehouden. De patiëntenportalen van ziekenhuisgroep Vliziers in Friesland zijn zondagavond weer beschikbaar na een beveiligingsupdate. De portalen waren uit voorzorg uitgeschakeld door een kwetsbaarheid in het systeem dat ervoor wordt gebruikt. Vliziers heeft locaties in onder meer Leeuwarden en Heerenveen. Er was geen sprake van een hack en patiëntgegevens zijn niet getroffen. De ziekenhuizen Amphia in Breda en Elisabeth Tweesteden in Tilburg en Waalwijk kampen met dezelfde storing. En hun portalen zijn zondagavond nog onbereikbaar. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Hoeveel mensen het betreft en wat de gevolgen zijn, is nog niet bekend. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het komt door het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Nederland en Israël zijn nauw bevriend, maar de relatie is de afgelopen jaren steeds verder bekoeld. Eerder stopte Nederland al met de export van F-35-onderdelen naar Israël en zette het 2 Israëlische ministers op de sanctielijst.
4: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Sinds het voorjaar zijn er in Europa bijna 1600 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld, waarbij mensen in eigen land besmet zijn geraakt. Het virus is vastgesteld in 16 Europese landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Met ongeveer 700 van de in totaal 1569 gevallen is Italië het zwaarst getroffen. Daarna volgen Griekenland met 355 gevallen en Spanje met 125 gevallen. Het RIVM maakte donderdag bekend dat er in Nederland 44 besmettingen zijn vastgesteld. Een naaste medewerker van de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado is zondagavond uit ballingschap teruggekeerd. Activiste Claudia Macero werd door honderden aanhangers toegejuicht op de luchthaven van Caracas. Machado zelf heeft volgens haar partij 7 keer geprobeerd terug te keren naar Venezuela sinds de Verenigde Staten begin dit jaar haar politieke tegenstander Nicolas Maduro gevangen hebben genomen. Iedere keer zou haar de toegang zijn geweigerd. Vorige week gingen in Caracas nog honderden mensen de straat op uit solidariteit met Machado. Macero zegt dat Machado elke dag probeert terug naar huis te komen en dat daar een einde aan komt. Het Israëlische leger heeft een Palestijnse man gedood die betrokken was bij de ontvoering van een stel tijdens het muziekfestival Nova op 7 oktober 2023. Op videobeelden was te zien hoe Noah Arghamani en haar vriend Avinatan Or werden meegenomen. Arghamani werd in juni 2024 bevrijd tijdens een Israëlische operatie. Or kwam in oktober 2024 vrij als onderdeel van het staakt het vuren. Volgens het leger bestuurde de man de motorfiets waarmee het stel werd ontvoerd. Hij is uitgeschakeld bij een aanval in de buurt van Nuseirat. Bij de aanval op het festival kwamen destijds zeker 364 bezoekers om en werden 44 mensen gegijzeld.
6: Honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat verlaten. Een groep bewoners blijft volgens de BBC wel wacht houden op Carvaghy Road. De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranjeorde. Die mocht voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Carvaghy Road trekken. De Oranjeorde trok zich terug. De orde zegt Portadown niet te verlaten voordat leden de mars kunnen lopen. Carvaghy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland. De radicaalrechtse partij AfD heeft zondag geen burgemeestersposten veroverd in de tweede ronde van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed mee in 3 gemeenten, maar bleef in alle 3 flink achter. In Salzgitter won burgemeester Frank Klingebiel van de CDU met bijna 75% van de stemmen van zijn AfD-tegenstander. In Münster kreeg de onafhankelijke kandidaat Anna Adamczak ruim 80% van de stemmen. In Bokkenem won de onafhankelijke Jens Luer met bijna 70%. De radicaal-rechtse partij Rassemblement National heeft voor het eerst genoeg zetels om een fractie te vormen in de Franse Senaat. De partij van Jordan Bardella krijgt er 9 zetels bij. Samen met bondgenoot UDR, die 2 zetels pakt, hebben ze 14 senatoren. Voor een fractie zijn er minstens 10 nodig. Zondag werd de helft van de 348 senatoren gekozen door bijna 100.000 lokale en regionale vertegenwoordigers. En nu het economisch nieuws.
7: De autoriteit Consumentenmarkt vindt dat bedrijven meer duidelijkheid moeten geven over hoe online prijzen tot stand komen. Voor consumenten is vaak onduidelijk hoe prijzen bij webwinkels, evenementen en luchtvaartmaatschappijen worden bepaald. Dat leidt tot misvattingen en schaadt het consumentenvertrouwen. De toezichthouder deed onderzoek in de luchtvaartsector en zag dat er gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen worden gevraagd voor een stoel op dezelfde vlucht. Bijna de helft van de mensen denkt ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden, terwijl dat volgens de ACM niet het geval is.
6: De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107.51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag. Staatsinvesteerder Invest International investeert 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International. De toeleverancier van ASML kan daarmee onder meer zijn productie in Maleisië uitbreiden. KMWE ontwikkelt en produceert complexe mechanische componenten en systemen voor lucht- en ruimtevaart, de chipindustrie en de medische sector. Het bedrijf zegt de investering nodig te hebben om internationaal concurrerend te blijven. Maleisië is volgens KMWE een logische keuze vanwege de sterke groei van de high-tech en innovatieindustrie.
8: Een nieuw vast energiecontract is duurder geworden. En ook huishoudens met een dynamisch contract betalen meer voor stroom. De gemiddelde kale stroomprijs ligt deze maand ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar in dezelfde periode, meldt nu.nl. Van 1 tot en met 25 september bedroeg de gemiddelde marktprijs voor stroom bij dynamische contracten 15,14 cent per kilowattuur.
3: Vorig jaar was dat in dezelfde periode 7,29 cent. Ook de goedkoopste momenten van de dag zijn dit jaar duurder dan vorig jaar. Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Ze gaven daarbij 32% meer uit. In totaal 1 miljard 500 miljoen euro. De stijging was het sterkst in België. Daar nam het aantal Nederlandse kaartbetalingen met een derde toe. Nederlanders profiteren van de lagere benzineprijzen over de grens. Die waren soms tientallen centen per liter lager dan in Nederland.
9: De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei behoort tot de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump is het daar niet mee eens en vindt het belangrijker dat de Verenigde Staten een technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump ligt Amerika misschien anderhalf jaar voor op China en bouwt het land enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo van uitbreiding bewust te matigen en kreeg daarbij steun van onder andere Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente hebben met 5-0 gewonnen bij AZ en verstevigen daarmee de koppositie in de vrouwen-eredivisie. Eva Oude-Elbrink bracht Twente voor rust op voorsprong en scoorde ook na de pauze. Jill Roord maakte er 2 en Jamie Ravensbergen bepaalde de eindstand in blessuretijd op 0-5. Twente is na 6 duels nog foutloos en heeft 18 punten. Ajax volgt met 15 punten en AZ staat derde met 12 punten. Het Zweedse nationale voetbalelftal moet de komende Nations League-wedstrijden zonder spits Alexander Isak spelen. De 27-jarige aanvaller van Liverpool heeft een lichte blessure aan zijn dijbeen opgelopen en verlaat het trainingskamp. Bondscoach Graham Potter noemt de kwetsuur niet ernstig, maar door het grote aantal wedstrijden in korte tijd kan Isak niet meedoen. Isak scoorde vrijdag nog in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Zweden speelt maandag thuis tegen Polen en daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team.
5: Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
11: is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt. Op een enkele plek valt wat lichte regen, maar meestal blijft het droog. Er staat weinig wind. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten komt de zon af en toe door. Het blijft meestal droog. Alleen aan het eind van de middag is er kans op een bui, vooral in het westen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. Vannacht zijn er in het noorden en westen nog wat buien mogelijk. Later wordt het droog. Morgen komt de zon steeds beter tevoorschijn en blijft het droog, met middagtemperaturen tussen de 20 en 27 graden.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Schrijvers en journalisten voeren dinsdag actie bij het hoofdkantoor van Facebook Nederland in Amsterdam. Ze protesteren tegen het trainen van AI-taalmodellen met hun werk zonder toestemming. Volgens de actievoerders worden hun teksten opgeslagen in illegale online verzamelingen, zogenoemde schaduwbibliotheken. De groep eist een collectieve regeling met eerlijke vergoeding, zeggenschap over eigen teksten en transparantie van big tech bedrijven. De actie hoort bij een rechtszaak die wordt voorbereid tegen Meta, de eigenaar van Facebook. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. De Israëlische buitenlandminister Gideon Saar maakte de stap zondagavond bekend als reactie op het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Berendsen zegt dat het sanctiebesluit niet tegen Israël is gericht, maar voortvloeit uit de verplichting vanuit internationaal recht. Nederlandse diplomaten in de Palestijnse stad Ramallah moeten volgens Saar hun diplomatieke documenten binnen een week teruggeven. Berendsen overlegt over de situatie, waarbij de diplomaten nu een belangrijke prioriteit zijn. Pro dient maandag een wetsvoorstel in om abortus uit het strafrecht te halen. Kamerlid Lisa Vliegendhart borduurt voort op een eerder plan van voormalig Kamerlid Corinne Ellemeet. Het voorstel richt zich op artikel 296 uit het wetboek van strafrecht. Dat bepaalt dat degene die de abortus uitvoert strafbaar is, tenzij het gebeurt in een speciale kliniek of ziekenhuis. Pro wil dat artikel volledig schrappen. Vliegendhart benadrukt dat de bestaande kwaliteitseisen voor abortuszorg blijven bestaan. Bij een verkeersongeval met meerdere auto's op de N33 bij Appingedam zijn twee mensen gewond geraakt. Eén van hen raakte ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde rond 7:10. De weg is dicht in de richting van Eemshaven en de politie doet onderzoek. Meer dan 120 Nederlanders zijn de afgelopen 5 jaar in Kroatië gearresteerd op verdenking van mensensmokkel, meldt RTL Nieuws. Alleen dit jaar gaat het al om meer dan 46 arrestaties. Het Openbaar Ministerie noemt de aantallen schokkend. De Nederlanders krijgen in de praktijk tot 3 jaar cel in Kroatische gevangenissen, die inmiddels uitpuilen van de mensensmokkelaars. Het gaat vaak om jonge mensen die op zoek zijn naar snel geld en ingaan op oproepen om illegale migranten te vervoeren. De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag 2 personen aangehouden op de Beukelsweg. Bij de eerste aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. De man had verschillende bedreigingen geuit en werd aangehouden met de benaderingstechniek gevaarlijke personen. Die techniek wordt gebruikt als er een sterk vermoeden is dat iemand een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen bij zich heeft. Kort daarna werd een tweede man aangehouden.
11: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Nu het buitenlands nieuws. Sinds het voorjaar zijn er in Europa bijna 1600 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld, waarbij mensen in eigen land besmet zijn geraakt.
13: Het virus is vastgesteld in 16 Europese landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Met ongeveer 700 van de in totaal 1569 gevallen is Italië het zwaarst getroffen. Daarna volgen Griekenland met 355 gevallen en Spanje met 125 gevallen. Het RIVM maakte donderdag bekend dat er in Nederland 44 besmettingen zijn vastgesteld.
14: Een naaste medewerker van de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado is zondagavond uit ballingschap teruggekeerd. Activiste Claudia Macero werd door honderden aanhangers toegejuicht op de luchthaven van Caracas. Machado zelf heeft volgens haar partij 7 keer geprobeerd terug te keren naar Venezuela sinds de Verenigde Staten begin dit jaar haar politieke tegenstander Nicolas Maduro gevangen hebben genomen. Iedere keer zou haar de toegang zijn geweigerd. Vorige week gingen in Caracas nog honderden mensen de straat op uit solidariteit met Machado. Macero zegt dat Machado elke dag probeert terug naar huis te komen en dat daar een einde aan komt.
15: Het Israëlische leger heeft een Palestijnse man gedood die betrokken was bij de ontvoering van een stel tijdens het muziekfestival Nova op 7 oktober 2023. Op videobeelden was te zien hoe Noah Arghamani en haar vriend Avinatan Or werden meegenomen. Arghamani werd in juni 2024 bevrijd tijdens een Israëlische operatie. Or kwam in oktober 2024 vrij als onderdeel van het staakt het vuren. Volgens het leger bestuurde de man de motorfiets waarmee het stel werd ontvoerd. Hij is uitgeschakeld bij een aanval in de buurt van Nuseirat. Bij de aanval op het festival kwamen destijds zeker 364 bezoekers om en werden 44 mensen gegijzeld.
16: Honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat verlaten. Een groep bewoners blijft volgens de BBC wel wacht houden op Carvaggy Road. De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranje Orde. Die mocht voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Carvaggy Road trekken. De Oranje Orde trok zich terug. De orde zegt Portadown niet te verlaten voordat leden de mars kunnen lopen. Carvaggy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland.
17: De radicaalrechtse partij AfD heeft zondag geen burgemeestersposten veroverd in de tweede ronde van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed mee in 3 gemeenten, maar bleef in alle 3 flink achter. In Salzgitter won burgemeester Frank Klingebiel van de CDU met bijna 75% van de stemmen van zijn AfD-tegenstander. In Münster kreeg de onafhankelijke kandidaat Anna Adamczak ruim 80% van de stemmen. In Bokkenem won de onafhankelijke Jens Luer met bijna 70%.
18: De radicaal-rechtse partij Rassemblement National heeft voor het eerst genoeg zetels om een fractie te vormen in de Franse Senaat. De partij van Jordan Bardella krijgt er 9 zetels bij. Samen met bondgenoot UDR, die 2 zetels pakt, hebben ze 14 senatoren. Voor een fractie zijn er minstens 10 nodig. Zondag werd de helft van de 348 senatoren gekozen door bijna 100.000 lokale en regionale vertegenwoordigers.
19: En nu het economisch nieuws. De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107.51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag.
20: De autoriteit Consumentenmarkt vindt dat bedrijven meer duidelijkheid moeten geven over hoe online prijzen tot stand komen. Voor consumenten is vaak onduidelijk hoe prijzen bij webwinkels, evenementen en luchtvaartmaatschappijen worden bepaald. Dat leidt tot misvattingen en schaadt het consumentenvertrouwen. De toezichthouder deed onderzoek in de luchtvaartsector en zag dat er gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen worden gevraagd voor een stoel op dezelfde vlucht.
0: Bijna de helft van de mensen denkt ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden, terwijl dat volgens de ACM niet het geval is.
21: Staatsinvesteerder Invest International investeert 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International. De toeleverancier van ASML kan daarmee onder meer zijn productie in Maleisië uitbreiden. KMWE ontwikkelt en produceert complexe mechanische componenten en systemen voor lucht- en ruimtevaart, de chipindustrie en de medische sector. Het bedrijf zegt de investering nodig te hebben om internationaal concurrerend te blijven. Maleisië is volgens KMWE een logische keuze vanwege de sterke groei van de high-tech en innovatieindustrie.
22: Een nieuw vast energiecontract is duurder geworden. En ook huishoudens met een dynamisch contract betalen meer voor stroom. De gemiddelde kale stroomprijs ligt deze maand ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar in dezelfde periode, meldt nu.nl. Van 1 tot en met 25 september bedroeg de gemiddelde marktprijs voor stroom bij dynamische contracten 15,14 cent per kilowattuur. Vorig jaar was dat in dezelfde periode 7,29 cent. Ook de goedkoopste momenten van de dag zijn dit jaar duurder dan vorig jaar. Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Ze gaven daarbij 32% meer uit. In totaal 1 miljard 500 miljoen euro. De stijging was het sterkst in België. Daar nam het aantal Nederlandse kaartbetalingen met een derde toe. Nederlanders profiteren van de lagere benzineprijzen over de grens. Die waren soms tientallen centen per liter lager dan in Nederland.
23: De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei behoort tot de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump is het daar niet mee eens en vindt het belangrijker dat de Verenigde Staten een technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump ligt Amerika misschien 1,5 jaar voor op China en bouwt het land enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo van uitbreiding bewust te matigen en kreeg daarbij steun van onder andere Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
25: Tot slot het sportnieuws. Het Zweedse nationale voetbalelftal moet de komende Nations League-wedstrijden zonder spits Alexander Isak spelen. De 27-jarige aanvaller van Liverpool heeft een lichte blessure aan zijn dijbeen opgelopen en verlaat het trainingskamp. Bondscoach Graham Potter noemt de kwetsuur niet ernstig, maar door het grote aantal wedstrijden in korte tijd kan Isak niet meedoen. Isak scoorde vrijdag nog in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Zweden speelt maandag thuis tegen Polen en daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Wereldkampioen Brandon McNulty was bang dat de ontsnapping van Mathieu van der Poel op 90 kilometer van de finish zou slagen. Na diens solo van 175 kilometer in Luxemburg was het volgens de Amerikaan een serieuze bedreiging. McNulty kon zelf op dat moment maar net aanvolgen bij de achtervolgers. Van der Poel werd uiteindelijk teruggehaald omdat anderen moesten gaan rijden om nog kans te houden. McNulty is de eerste Amerikaanse wereldkampioen op de weg sinds Lance Armstrong in 1993 en volgt zijn ploeggenoot Tadej Pogacar op. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Goré, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Goré scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan.
24: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt. Hier en daar valt wat lichte regen, maar de meeste plekken blijven droog. Er staat weinig wind. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten breekt af en toe de zon door. Het blijft grotendeels droog, al kan er aan het eind van de middag een bui vallen, vooral in het westen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in Limburg. Boven land weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer een matige noordoostenwind. Vanavond komen er enkele buien voor. Plaatselijk met onweer en flink wat regen. Morgen wordt het een stuk zonniger en warmer. Met maxima tot 27 graden in het zuidoosten.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. De Israëlische buitenlandminister Gideon Saar maakte de stap zondagavond bekend als reactie op het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Berendsen zegt dat het sanctiebesluit niet tegen Israël is gericht, maar voortvloeit uit de verplichting vanuit internationaal recht. Nederlandse diplomaten in de Palestijnse stad Ramallah moeten volgens Saar hun diplomatieke documenten binnen een week teruggeven. Berendsen overlegt over de situatie, waarbij de diplomaten nu een belangrijke prioriteit zijn.
3: Schrijvers en journalisten voeren dinsdag actie bij het hoofdkantoor van Facebook Nederland in Amsterdam. Ze protesteren tegen het trainen van AI-taalmodellen met hun werk zonder toestemming. Volgens de actievoerders worden hun teksten opgeslagen in illegale online verzamelingen, zogenoemde schaduwbibliotheken. De groep eist een collectieve regeling met eerlijke vergoeding, zeggenschap over eigen teksten en transparantie van big tech bedrijven. De actie hoort bij een rechtszaak die wordt voorbereid tegen Meta, de eigenaar van Facebook.
6: Pro dient maandag een wetsvoorstel in om abortus uit het strafrecht te halen. Kamerlid Lisa Vliegendhart borduurt voort op een eerder plan van voormalig Kamerlid Corinne Ellemeet. Het voorstel richt zich op artikel 296 uit het wetboek van strafrecht. Dat bepaalt dat degene die de abortus uitvoert strafbaar is, tenzij het gebeurt in een speciale kliniek of ziekenhuis. Pro wil dat artikel volledig schrappen. Vliegendhart benadrukt dat de bestaande kwaliteitseisen voor abortuszorg blijven bestaan.
7: Bij een verkeersongeval met meerdere auto's op de N33 bij Appingedam zijn 2 mensen gewond geraakt. Eén van hen raakte ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde rond 7:10. De weg is dicht in de richting van Eemshaven en de politie doet onderzoek.
8: Meer dan 120 Nederlanders zijn de afgelopen 5 jaar in Kroatië gearresteerd op verdenking van mensensmokkel, meldt RTL Nieuws. Alleen dit jaar gaat het al om meer dan 46 arrestaties. Het Openbaar Ministerie noemt de aantallen schokkend.
4: De Nederlanders krijgen in de praktijk tot 3 jaar cel in Kroatische gevangenissen, die inmiddels uitpuilen van de mensensmokkelaars. Het gaat vaak om jonge mensen die op zoek zijn naar snel geld en ingaan op oproepen om illegale migranten te vervoeren.
5: De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag 2 personen aangehouden op de Beukelsweg. Bij de eerste aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. De man had verschillende bedreigingen geuit en werd aangehouden met de benaderingstechniek gevaarlijke personen. Die techniek wordt gebruikt als er een sterk vermoeden is dat iemand een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen bij zich heeft. Kort daarna werd een 2e man aangehouden.
9: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig

0: wordt gezien als de dodelijkste in de geschiedenis van Congo. De huidige ebola-uitbraak is in mei van dit jaar vastgesteld. Het daadwerkelijke aantal besmettingen kan veel hoger liggen. De topman van de Afrikaanse Gezondheidsorganisatie, CDC, waarschuwde eerder dat ebola zich ook buiten het zicht van de autoriteiten aan het verspreiden is. Sinds het voorjaar zijn er in Europa bijna 1600 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld, waarbij mensen in eigen land besmet zijn geraakt. Het virus is vastgesteld in 16 Europese landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Met ongeveer 700 van de in totaal 1569 gevallen is Italië het zwaarst getroffen. Daarna volgen Griekenland met 355 gevallen en Spanje met 125 gevallen. Het RIVM maakte donderdag bekend dat er in Nederland 44 besmettingen zijn vastgesteld. Een naaste medewerker van de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado is zondagavond uit ballingschap teruggekeerd. Activiste Claudia Macero werd door honderden aanhangers toegejuicht op de luchthaven van Caracas. Machado zelf heeft volgens haar partij 7 keer geprobeerd terug te keren naar Venezuela sinds de Verenigde Staten begin dit jaar haar politieke tegenstander Nicolas Maduro gevangen hebben genomen. Iedere keer zou haar de toegang zijn geweigerd. Vorige week gingen in Caracas nog honderden mensen de straat op uit solidariteit met Machado. Macero zegt dat Machado elke dag probeert terug naar huis te komen en dat daar een einde aan komt. Het Israëlische leger heeft een Palestijnse man gedood die betrokken was bij de ontvoering van een stel tijdens het muziekfestival Nova op 7 oktober 2023. Op videobeelden was te zien hoe Noa Arghamani en haar vriend Avinatan Or werden meegenomen. Arghamani werd in juni 2024 bevrijd tijdens een Israëlische operatie. Or kwam in oktober 2024 vrij als onderdeel van het staakt het vuren. Volgens het leger bestuurde de man de motorfiets waarmee het stel werd ontvoerd. Hij is uitgeschakeld bij een aanval in de buurt van Nuseirat. Bij de aanval op het festival kwamen destijds zeker 364 bezoekers om en werden 44 mensen gegijzeld.
1: Honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat verlaten. Een groep bewoners blijft volgens de BBC wel wacht houden op Carvaghy Road. De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranjehorde. Die mocht voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Carvaghy Road trekken. De Oranjeorde trok zich terug. De orde zegt Portadown niet te verlaten voordat leden de mars kunnen lopen. Carvaghy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland.
2: De radicaalrechtse partij AfD heeft zondag geen burgemeestersposten veroverd in de tweede ronde van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxen. De partij deed mee in 3 gemeenten, maar bleef in alle 3 flink achter. In Salzgitter won burgemeester Frank Klingebiel van de CDU met bijna 75% van de stemmen van zijn AfD-tegenstander. In Münster kreeg de onafhankelijke kandidaat Anna Adamczak ruim 80% van de stemmen. In Bokkenem won de onafhankelijke Jens Luer met bijna 70%.
1: En nu het economisch nieuws.
3: De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107.51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag.
4: De autoriteit Consument en Markt vindt dat bedrijven meer duidelijkheid moeten geven over hoe online prijzen tot stand komen. Voor consumenten is vaak onduidelijk hoe prijzen bij webwinkels, evenementen en luchtvaartmaatschappijen worden bepaald. Dat leidt tot misvattingen en schaadt het consumentenvertrouwen. De toezichthouder deed onderzoek in de luchtvaartsector en zag dat er gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen worden gevraagd voor een stoel op dezelfde vlucht.

0: Bijna de helft van de mensen denkt ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden, terwijl dat volgens de ACM niet het geval is. Staatsinvesteerder Invest International investeert 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International. De toeleverancier van ASML kan daarmee onder meer zijn productie in Maleisië uitbreiden. KMWE ontwikkelt en produceert complexe mechanische componenten en systemen voor lucht- en ruimtevaart, de chipindustrie en de medische sector. Het bedrijf zegt de investering nodig te hebben om internationaal concurrerend te blijven. Maleisië is volgens KMWE een logische keuze vanwege de sterke groei van de high-tech en innovatieindustrie.
1: Een nieuw vast energiecontract is duurder geworden. En ook huishoudens met een dynamisch contract betalen meer voor stroom. De gemiddelde kale stroomprijs ligt deze maand ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar in dezelfde periode, meldt nu.nl. Van 1 tot en met 25 september bedroeg de gemiddelde marktprijs voor stroom bij dynamische contracten 15,14 cent per kilowattuur. Vorig jaar was dat in dezelfde periode 7,29 cent. Ook de goedkoopste momenten van de dag zijn dit jaar duurder dan vorig jaar. Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Ze gaven daarbij 32% meer uit. In totaal 1 miljard 500 miljoen euro. De stijging was het sterkst in België. Daar nam het aantal Nederlandse kaartbetalingen met een derde toe. Nederlanders profiteren van de lagere benzineprijzen over de grens. Die waren soms tientallen centen per liter lager dan in Nederland.
2: De Amerikaanse president Donald Trump heeft bevestigd dat hij zondagavond dineert met Dario Amodei, de topman van AI-bedrijf Anthropic. Amodei behoort tot de prominenten uit de AI-wereld die oproepen de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te vertragen. Trump is het daar niet mee eens en vindt het belangrijker dat de Verenigde Staten een technologische voorsprong op China behouden. Volgens Trump ligt Amerika misschien 1,5 jaar voor op China en bouwt het land enorme projecten ter waarde van biljoenen dollars. Amodei riep eerder deze maand de AI-industrie op het tempo van uitbreiding bewust te matigen en kreeg daarbij steun van onder andere Bill Gates, Elon Musk en OpenAI-topman Sam Altman.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
5: Het Zweedse nationale voetbalelftal moet de komende Nations League-wedstrijden zonder spits Alexander Isak spelen. De 27-jarige aanvaller van Liverpool heeft een lichte blessure aan zijn dijbeen opgelopen en verlaat het trainingskamp. Bondscoach Graham Potter noemt de kwetsuur niet ernstig, maar door het grote aantal wedstrijden in korte tijd kan Isak niet meedoen. Isak scoorde vrijdag nog in de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Zweden speelt maandag thuis tegen Polen en daarna nog uit tegen Bosnië en Herzegovina en Roemenië. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Wereldkampioen Brandon McNulty was bang dat de ontsnapping van Mathieu van der Poel op 90 kilometer van de finish zou slagen. Na diens solo van 175 kilometer in Luxemburg was het volgens de Amerikanen een serieuze bedreiging. McNulty kon zelf op dat moment maar net aanvolgen bij de achtervolgers. Van der Poel werd uiteindelijk teruggehaald omdat anderen moesten gaan rijden om nog kans te houden. McNulty is de eerste Amerikaanse wereldkampioen op de weg sinds Lance Armstrong in 1993 en volgt zijn ploeggenoot Tadej Pogacar op. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Gore, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Gore scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met hier en daar wat lichte regen. Maar op de meeste plekken blijft het droog. Er staat weinig wind. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten breekt af en toe de zon door. Het blijft grotendeels droog, al is er later op de dag kans op een bui, vooral in het westen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Boven land waait het nauwelijks. Aan zee en op het IJsselmeer staat een matige noordoostenwind. Vanavond volgen enkele buien, plaatselijk met onweer en flink wat regen. Vannacht nog enkele buien in het noorden en westen. Aan het einde van de nacht wordt het droog. Morgen komt de zon steeds beter tevoorschijn en wordt het warm, met maxima tussen 20 en 27 graden.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. De Israëlische buitenlandminister Gideon Saar maakte de stap zondagavond bekend als reactie op het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Berendsen zegt dat het sanctiebesluit niet tegen Israël is gericht, maar voortvloeit uit de verplichting vanuit internationaal recht. Nederlandse diplomaten in de Palestijnse stad Ramallah moeten volgens Saar hun diplomatieke documenten binnen een week teruggeven. Berendsen overlegt over de situatie, waarbij de diplomaten nu een belangrijke prioriteit zijn. Schrijvers en journalisten voeren dinsdag actie bij het hoofdkantoor van Facebook Nederland in Amsterdam. Ze protesteren tegen het trainen van AI-taalmodellen met hun werk zonder toestemming. Volgens de actievoerders worden hun teksten opgeslagen in illegale online verzamelingen, zogenoemde schaduwbibliotheken. De groep eist een collectieve regeling met eerlijke vergoeding, zeggenschap over eigen teksten en transparantie van big tech bedrijven. De actie hoort bij een rechtszaak die wordt voorbereid tegen Meta, de eigenaar van Facebook. Pro dient maandag een wetsvoorstel in om abortus uit het strafrecht te halen. Kamerlid Lisa Vliegendhart borduurt voort op een eerder plan van voormalig Kamerlid Corinne Ellemeet. Het voorstel richt zich op artikel 296 uit het wetboek van strafrecht. Dat bepaalt dat degene die de abortus uitvoert strafbaar is, tenzij het gebeurt in een speciale kliniek of ziekenhuis. Pro wil dat artikel volledig schrappen. Vliegendhart benadrukt dat de bestaande kwaliteitseisen voor abortuszorg blijven bestaan. Bij een verkeersongeval met meerdere auto's op de N33 bij Appingedam zijn 2 mensen gewond geraakt. Eén van hen raakte ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde rond 7:10. De weg is dicht in de richting van Eemshaven en de politie doet onderzoek. Meer dan 120 Nederlanders zijn de afgelopen 5 jaar in Kroatië gearresteerd op verdenking van mensensmokkel, meldt RTL Nieuws.
7: Alleen dit jaar gaat het al om meer dan 46 arrestaties. Het Openbaar Ministerie noemt de aantallen schokkend. De Nederlanders krijgen in de praktijk tot 3 jaar cel in Kroatische gevangenissen, die inmiddels uitpuilen van de mensensmokkelaars. Het gaat vaak om jonge mensen die op zoek zijn naar snel geld en ingaan op oproepen om illegale migranten te vervoeren.
8: De politie in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag 2 personen aangehouden op de Beukelsweg. Bij de eerste aanhouding loste de politie een waarschuwingsschot. De man had verschillende bedreigingen geuit en werd aangehouden met de benaderingstechniek gevaarlijke personen. Die techniek wordt gebruikt als er een sterk vermoeden is dat iemand een vuurwapen of andere gevaarlijke middelen bij zich heeft. Kort daarna werd een 2e man aangehouden.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. In Congo zijn inmiddels meer dan 8000 ebola-besmettingen vastgesteld. Het dodental door de uitbraak staat op 3901. De uitbraak wordt gezien als de dodelijkste in de geschiedenis van Congo. De huidige ebola-uitbraak is in mei van dit jaar vastgesteld. Het daadwerkelijke aantal besmettingen kan veel hoger liggen. De topman van de Afrikaanse Gezondheidsorganisatie, CDC, waarschuwde eerder dat ebola zich ook buiten het zicht van de autoriteiten aan het verspreiden is. Sinds het voorjaar zijn er in Europa bijna 1600 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld, waarbij mensen in eigen land besmet zijn geraakt. Het virus is vastgesteld in 16 Europese landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Met ongeveer 700 van de in totaal 1569 gevallen is Italië het zwaarst getroffen. Daarna volgen Griekenland met 355 gevallen en Spanje met 125 gevallen. Het RIVM maakte donderdag bekend dat er in Nederland 44 besmettingen zijn vastgesteld. Een naaste medewerker van de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado is zondagavond uit ballingschap teruggekeerd. Activiste Claudia Macero werd door honderden aanhangers toegejuicht op de luchthaven van Caracas. Machado zelf heeft volgens haar partij 7 keer geprobeerd terug te keren naar Venezuela sinds de Verenigde Staten begin dit jaar haar politieke tegenstander Nicolas Maduro gevangen hebben genomen. Iedere keer zou haar de toegang zijn geweigerd. Vorige week gingen in Caracas nog honderden mensen de straat op uit solidariteit met Machado. Macero zegt dat Machado elke dag probeert terug naar huis te komen en dat daar een einde aan komt. Het Israëlische leger heeft een Palestijnse man gedood die betrokken was bij de ontvoering van een stel tijdens het muziekfestival Nova op 7 oktober 2023. Op videobeelden was te zien hoe Noah Arghamani en haar vriend Avinatan Or werden meegenomen. Arghamani werd in juni 2024 bevrijd tijdens een Israëlische operatie. Or kwam in oktober 2024 vrij als onderdeel van het staakt het vuren. Volgens het leger bestuurde de man de motorfiets waarmee het stel werd ontvoerd. Hij is uitgeschakeld bij een aanval in de buurt van Nuseirat. Bij de aanval op het festival kwamen destijds zeker 364 bezoekers om en werden 44 mensen gegijzeld.
10: Honderden demonstranten die zondag in het Noord-Ierse Portadown een omstreden pro-Britse mars tegenhielden, hebben de straat verlaten. Een groep bewoners blijft volgens de BBC wel wacht houden op Carvaghy Road. De demonstranten hielden een mars tegen van de protestantse Oranje Orde. Die mocht voor het eerst in 28 jaar door de katholieke wijk rond Carvaghy Road trekken. De Oranje Orde trok zich terug. De orde zegt Portadown niet te verlaten voordat leden de mars kunnen lopen. Carvaghy Road was in de jaren 90 regelmatig het strijdtoneel rond de spanningen tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland.
11: De radicaal-rechtse partij AfD heeft zondag geen burgemeestersposten veroverd in de tweede ronde van de verkiezingen in de Duitse deelstaat Neder-Saxe. De partij deed mee in 3 gemeenten, maar bleef in alle 3 flink achter.
12: In Salzgitter won burgemeester Frank Klingebiel van de CDU met bijna 75% van de stemmen van zijn AfD-tegenstander. In Münster kreeg de onafhankelijke kandidaat Anna Adamczak ruim 80% van de stemmen. In Bokkenem won de onafhankelijke Jens Luer met bijna 70%.
13: En nu het economisch nieuws. De extreme hitte van afgelopen zomer kost de Nederlandse economie naar schatting 9 miljard 200 miljoen euro aan productiviteitsverlies. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade in een onderzoeksrapport. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. Het gaat vooral om productiviteitsverlies en niet zozeer om directe schade, zoals mislukte oogsten of beschadigde infrastructuur. Dat zegt risicodirecteur Benelux Johan Geroms van Allianz Trade. In heel Europa loopt de economie dit jaar naar schatting 110 miljard euro mis door hittegolven. De zwaarst getroffen landen zijn Italië, Duitsland, Frankrijk en België.
14: De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107.51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag.
15: De autoriteit Consument en Markt vindt dat bedrijven meer duidelijkheid moeten geven over hoe online prijzen tot stand komen. Voor consumenten is vaak onduidelijk hoe prijzen bij webwinkels, evenementen en luchtvaartmaatschappijen worden bepaald. Dat leidt tot misvattingen en schaadt het consumentenvertrouwen. De toezichthouder deed onderzoek in de luchtvaartsector en zag dat er gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen worden gevraagd voor een stoel op dezelfde vlucht. Bijna de helft van de mensen denkt ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden, terwijl dat volgens de ACM niet het geval is.
16: Staatsinvesteerder Invest International investeert 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International. De toeleverancier van ASML kan daarmee onder meer zijn productie in Maleisië uitbreiden. KMWE ontwikkelt en produceert complexe mechanische componenten en systemen voor lucht- en ruimtevaart, de chipindustrie en de medische sector. Het bedrijf zegt de investering nodig te hebben om internationaal concurrerend te blijven. Maleisië is volgens KMWE een logische keuze vanwege de sterke groei van de high-tech en innovatieindustrie.
17: Een nieuw vast energiecontract is duurder geworden. En ook huishoudens met een dynamisch contract betalen meer voor stroom. De gemiddelde kale stroomprijs ligt deze maand ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar in dezelfde periode, meldt nu.nl. Van 1 tot en met 25 september bedroeg de gemiddelde marktprijs voor stroom bij dynamische contracten 15,14 cent per kilowattuur. Vorig jaar was dat in dezelfde periode 7,29 cent. Ook de goedkoopste momenten van de dag zijn dit jaar duurder dan vorig jaar.
18: Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Ze gaven daarbij 32% meer uit. In totaal 1 miljard 500 miljoen euro. De stijging was het sterkst in België. Daar nam het aantal Nederlandse kaartbetalingen met een derde toe. Nederlanders profiteren van de lagere benzineprijzen over de grens. Die waren soms tientallen centen per liter lager dan in Nederland.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Laver Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities.
19: Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Goree, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Goree scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat 3e in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Maar het blijft op de meeste plekken droog. Er staat weinig wind. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten breekt de zon soms door. Het blijft meestal droog, maar aan het eind van de middag is er kans op een bui. Vooral in het westen. Het wordt tussen de 19 graden in het noordwesten en 25 graden in Limburg. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. Vannacht zijn er in het noorden en westen nog buien mogelijk, maar later wordt het droog. Morgen schijnt de zon steeds beter en blijft het overal droog, met temperaturen tussen de 20 en 27 graden.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provinciale fracties van GroenLinks en PvdA in Noord-Holland gaan vanaf 1 november officieel samen verder als pro-Noord-Holland. De nieuwe fractie wordt met 14 zetels de grootste in de Provinciale Staten. De twee partijen hebben nu nog elk 7 zetels en vormen een coalitie met VVD en BBB. Tim Wagelaar leidt de nieuwe fractie tot aan de verkiezingen. Anouk Gielen is lijsttrekker van Pro-Noord-Holland bij de verkiezingen komend voorjaar. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. De Israëlische buitenlandminister Gideon Saar maakte de stap zondagavond bekend als reactie op het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Berendsen zegt dat het sanctiebesluit niet tegen Israël is gericht, maar voortvloeit uit de verplichting vanuit internationaal recht.
1: Nederlandse diplomaten in de Palestijnse stad Ramallah moeten volgens Saar hun diplomatieke documenten binnen een week teruggeven. Berendsen overlegt over de situatie, waarbij de diplomaten nu een belangrijke prioriteit zijn.
21: Schrijvers en journalisten voeren dinsdag actie bij het hoofdkantoor van Facebook Nederland in Amsterdam. Ze protesteren tegen het trainen van AI-taalmodellen met hun werk zonder toestemming. Volgens de actievoerders worden hun teksten opgeslagen in illegale online verzamelingen, zogenoemde schaduwbibliotheken. De groep eist een collectieve regeling met eerlijke vergoeding, zeggenschap over eigen teksten en transparantie van big tech bedrijven. De actie hoort bij een rechtszaak die wordt voorbereid tegen Meta, de eigenaar van Facebook.
22: Pro dient maandag een wetsvoorstel in om abortus uit het strafrecht te halen. Kamerlid Lisa Vliegendhart borduurt voort op een eerder plan van voormalig Kamerlid Corinne Ellemeet. Het voorstel richt zich op artikel 296 uit het wetboek van strafrecht. Dat bepaalt dat degene die de abortus uitvoert strafbaar is, tenzij het gebeurt in een speciale kliniek of ziekenhuis. Pro wil dat artikel volledig schrappen. Vliegendhart benadrukt dat de bestaande kwaliteitseisen voor abortuszorg blijven bestaan.
23: Bij een verkeersongeval met meerdere auto's op de N33 bij Appingedam zijn twee mensen gewond geraakt. Eén van hen raakte ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde rond 7:10. De weg is dicht in de richting van Eemshaven en de politie doet onderzoek.
24: Meer dan 120 Nederlanders zijn de afgelopen 5 jaar in Kroatië gearresteerd op verdenking van mensensmokkel, meldt RTL Nieuws. Alleen dit jaar gaat het al om meer dan 46 arrestaties. Het Openbaar Ministerie noemt de aantallen schokkend. De Nederlanders krijgen in de praktijk tot 3 jaar cel in Kroatische gevangenissen, die inmiddels uitpuilen van de mensensmokkelaars. Het gaat vaak om jonge mensen die op zoek zijn naar snel geld en ingaan op oproepen om illegale migranten te vervoeren.
25: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
26: Nu het buitenlands nieuws.
27: Nederland trekt 10 miljoen euro uit voor trainingsfaciliteiten in Oekraïne. Daarmee kunnen meer mensen worden getraind. Dat heeft minister Dilan Yazilgöz van Defensie gezegd bij aankomst in Brussel, waar de EU-ministers van Defensie maandag onder meer extra steun aan Oekraïne bespreken. Goed getrainde soldaten hebben grotere overlevingskansen in de frontlinie, zegt Yazilgöz. Nederland heeft inmiddels bijna 100.000 militairen getraind, ook in Europees verband.
28: Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford is maandagochtend nog steeds veel politie aanwezig. Ook is er een afzetting bij het nabijgelegen dorp Welford, waar bewoners van tientallen huizen het verzoek hadden gekregen te evacueren. Afgelopen weekend zijn in de omgeving 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De Britse autoriteiten onderzoeken volgens Sky News of er een link is met Iran. De basis wordt gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht.
29: De defensieinvesteringen in de EU zijn toegenomen, maar er is nog steeds sprake van een aanzienlijk tekort aan defensiecapaciteit. Dat zegt EU-buitenlandchef Kaya Kallas maandag voor het begin van de vergadering met EU-ministers van Defensie. Aan de ministers wordt een eerste verslag gepresenteerd over de mate waarin de EU-lidstaten zich herbewapenen om in 2030 een sterke defensie met voldoende afschrikking te hebben. Uit een uitgelekte samenvatting blijkt dat dit niet snel genoeg gaat.
30: In Congo zijn inmiddels meer dan 8000 ebola-besmettingen vastgesteld. Het dodental door de uitbraak staat op 3901. De uitbraak wordt gezien als de dodelijkste in de geschiedenis van Congo. De huidige ebola-uitbraak is in mei van dit jaar vastgesteld. Het daadwerkelijke aantal besmettingen kan veel hoger liggen. De topman van de Afrikaanse Gezondheidsorganisatie, CDC, waarschuwde eerder dat ebola zich ook buiten het zicht van de autoriteiten aan het verspreiden is.
0: Sinds het voorjaar zijn er in Europa bijna 1600 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld, waarbij mensen in eigen land besmet zijn geraakt. Het virus is vastgesteld in 16 Europese landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Met ongeveer 700 van de in totaal 1569 gevallen is Italië het zwaarst getroffen. Daarna volgen Griekenland met 355 gevallen en Spanje met 125 gevallen. Het RIVM maakte donderdag bekend dat er in Nederland 44 besmettingen zijn vastgesteld.
2: Een naaste medewerker van de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado is zondagavond uit ballingschap teruggekeerd. Activiste Claudia Macero werd door honderden aanhangers toegejuicht op de luchthaven van Caracas. Machado zelf heeft volgens haar partij 7 keer geprobeerd terug te keren naar Venezuela sinds de Verenigde Staten begin dit jaar haar politieke tegenstander Nicolas Maduro gevangen hebben genomen. Iedere keer zou haar de toegang zijn geweigerd. Vorige week gingen in Caracas nog honderden mensen de straat op uit solidariteit met Machado. Macero zegt dat Machado elke dag probeert terug naar huis te komen en dat daar een einde aan komt.
5: En nu het economisch nieuws.
7: De Nederlandse economie loopt dit jaar naar schatting 9 miljard 200 miljoen euro mis door productiviteitsverlies als gevolg van extreme hitte. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. In heel Europa gaat het om een geschat verlies van 113 miljard euro. Door de hitte zijn werknemers minder productief. Ook worden machines of productieprocessen vaak aangepast en werkzaamheden uitgesteld. Volgens Allianz Trade daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% per extra graad tussen de 30 en 35 graden.
8: De autoriteit Consumentenmarkt vindt dat bedrijven meer duidelijkheid moeten geven over hoe online prijzen tot stand komen. Voor consumenten is vaak onduidelijk hoe prijzen bij webwinkels, evenementen en luchtvaartmaatschappijen worden bepaald. Dat leidt tot misvattingen en schaadt het consumentenvertrouwen. De toezichthouder deed onderzoek in de luchtvaartsector en zag dat er gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen worden gevraagd voor een stoel op dezelfde vlucht. Bijna de helft van de mensen denkt ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden, terwijl dat volgens de ACM niet het geval is.
9: De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107.51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag.
10: Staatsinvesteerder Invest International investeert 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International. De toeleverancier van ASML kan daarmee onder meer zijn productie in Maleisië uitbreiden. KMWE ontwikkelt en produceert complexe mechanische componenten en systemen voor lucht- en ruimtevaart, de chipindustrie en de medische sector. Het bedrijf zegt de investering nodig te hebben om internationaal concurrerend te blijven. Maleisië is volgens KMWE een logische keuze vanwege de sterke groei van de high-tech en innovatieindustrie.
11: Een nieuw vast energiecontract is duurder geworden. En ook huishoudens met een dynamisch contract betalen meer voor stroom. De gemiddelde kale stroomprijs ligt deze maand ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar in dezelfde periode, meldt nu.nl. Van 1 tot en met 25 september bedroeg de gemiddelde marktprijs voor stroom bij dynamische contracten 15,14 cent per kilowattuur. Vorig jaar was dat in dezelfde periode 7,29 cent. Ook de goedkoopste momenten van de dag zijn dit jaar duurder dan vorig jaar.
12: Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Ze gaven daarbij 32% meer uit. In totaal 1 miljard 500 miljoen euro. De stijging was het sterkst in België. Daar nam het aantal Nederlandse kaartbetalingen met een derde toe.
3: Nederlanders profiteren van de lagere benzineprijzen over de grens. Die waren soms tientallen centen per liter lager dan in Nederland.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws.
13: De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Laver Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer.
14: Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team.
15: Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Goree, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Goree scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat 3e in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville.
4: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met hier en daar wat lichte regen. Maar de meeste plaatsen blijven droog. Er staat weinig wind. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten komt de zon af en toe door. Het blijft grotendeels droog. Alleen aan het eind van de middag is er kans op een bui in het westen. Het wordt 19 graden. In het noordwesten tot lokaal 25 graden in Limburg. Vanavond kunnen er enkele buien vallen. Plaatselijk met onweer en flink wat regen. Morgen komt de zon steeds beter tevoorschijn en blijft het droog, met temperaturen tussen de 20 en 27 graden.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: De provinciale fracties van GroenLinks en PvdA in Noord-Holland gaan vanaf 1 november officieel samen verder als pro-Noord-Holland. De nieuwe fractie wordt met 14 zetels de grootste in de Provinciale Staten.
1: De twee partijen hebben nu nog elk 7 zetels en vormen een coalitie met VVD en BBB. Tim Wagelaar leidt de nieuwe fractie tot aan de verkiezingen. Anouk Gielen is lijsttrekker van Pro-Noord-Holland bij de verkiezingen komend voorjaar.
17: Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. De Israëlische buitenlandminister Gideon Saar maakte de stap zondagavond bekend als reactie op het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Berendsen zegt dat het sanctiebesluit niet tegen Israël is gericht, maar voortvloeit uit de verplichting vanuit internationaal recht. Nederlandse diplomaten in de Palestijnse stad Ramallah moeten volgens Saar hun diplomatieke documenten binnen een week teruggeven. Berendsen overlegt over de situatie, waarbij de diplomaten nu een belangrijke prioriteit zijn.
19: Schrijvers en journalisten voeren dinsdag actie bij het hoofdkantoor van Facebook Nederland in Amsterdam. Ze protesteren tegen het trainen van AI-taalmodellen met hun werk zonder toestemming. Volgens de actievoerders worden hun teksten opgeslagen in illegale online verzamelingen, zogenoemde schaduwbibliotheken. De groep eist een collectieve regeling met eerlijke vergoeding, zeggenschap over eigen teksten en transparantie van big tech bedrijven. De actie hoort bij een rechtszaak die wordt voorbereid tegen Meta, de eigenaar van Facebook.
20: Pro dient maandag een wetsvoorstel in om abortus uit het strafrecht te halen. Kamerlid Lisa Vliegendhart borduurt voort op een eerder plan van voormalig Kamerlid Corinne Ellemeet. Het voorstel richt zich op artikel 296 uit het wetboek van strafrecht. Dat bepaalt dat degene die de abortus uitvoert strafbaar is, tenzij het gebeurt in een speciale kliniek of ziekenhuis. Pro wil dat artikel volledig schrappen. Vliegendhart benadrukt dat de bestaande kwaliteitseisen voor abortuszorg blijven bestaan.
21: Bij een verkeersongeval met meerdere auto's op de N33 bij Appingedam zijn 2 mensen gewond geraakt. Eén van hen raakte ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde rond 7:10. De weg is dicht in de richting van Eemshaven en de politie doet onderzoek.
22: Meer dan 120 Nederlanders zijn de afgelopen 5 jaar in Kroatië gearresteerd op verdenking van mensensmokkel, meldt RTL Nieuws. Alleen dit jaar gaat het al om meer dan 46 arrestaties. Het Openbaar Ministerie noemt de aantallen schokkend. De Nederlanders krijgen in de praktijk tot 3 jaar cel in Kroatische gevangenissen, die inmiddels uitpuilen van de mensensmokkelaars. Het gaat vaak om jonge mensen die op zoek zijn naar snel geld en ingaan op oproepen om illegale migranten te vervoeren.
23: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
24: Nu het buitenlands nieuws. Nederland trekt 10 miljoen euro uit voor trainingsfaciliteiten in Oekraïne. Daarmee kunnen meer mensen worden getraind. Dat heeft minister Dilan Yazilgöz van Defensie gezegd bij aankomst in Brussel, waar de EU-ministers van Defensie maandag onder meer extra steun aan Oekraïne bespreken. Goed getrainde soldaten hebben grotere overlevingskansen in de frontlinie, zegt Yazilgöz. Nederland heeft inmiddels bijna 100.000 militairen getraind, ook in Europees verband.
25: De defensieinvesteringen in de EU zijn toegenomen. Maar er is nog steeds sprake van een aanzienlijk tekort aan defensiecapaciteit. Dat zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag voor het begin van de vergadering met EU-ministers van Defensie. Aan de ministers wordt een eerste verslag gepresenteerd over de mate waarin de EU-lidstaten zich herbewapenen om in 2030 een sterke defensie met voldoende afschrikking te hebben. Uit een uitgelekte samenvatting blijkt dat dit niet snel genoeg gaat.
26: Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford is maandagochtend nog steeds veel politie aanwezig. Ook is er een afzetting bij het nabijgelegen dorp Welford, waar bewoners van tientallen huizen het verzoek hadden gekregen te evacueren. Afgelopen weekend zijn in de omgeving 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad.
0: De Britse autoriteiten onderzoeken volgens Sky News of er een link is met Iran. De basis wordt gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht.
2: In Congo zijn inmiddels meer dan 8000 ebola-besmettingen vastgesteld. Het dodental door de uitbraak staat op 3901. De uitbraak wordt gezien als de dodelijkste in de geschiedenis van Congo. De huidige ebola-uitbraak is in mei van dit jaar vastgesteld. Het daadwerkelijke aantal besmettingen kan veel hoger liggen. De topman van de Afrikaanse gezondheidsorganisatie, CDC, waarschuwde eerder dat ebola zich ook buiten het zicht van de autoriteiten aan het verspreiden is.
5: Sinds het voorjaar zijn er in Europa bijna 1600 gevallen van het West-Nijl-virus vastgesteld, waarbij mensen in eigen land besmet zijn geraakt. Het virus is vastgesteld in 16 Europese landen, meldt het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. Met ongeveer 700 van de in totaal 1569 gevallen is Italië het zwaarst getroffen. Daarna volgen Griekenland met 355 gevallen en Spanje met 125 gevallen. Het RIVM maakte donderdag bekend dat er in Nederland 44 besmettingen zijn vastgesteld.
7: Een naaste medewerker van de Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado is zondagavond uit ballingschap teruggekeerd. Activiste Claudia Macero werd door honderden aanhangers toegejuicht op de luchthaven van Caracas. Machado zelf heeft volgens haar partij 7 keer geprobeerd terug te keren naar Venezuela sinds de Verenigde Staten begin dit jaar haar politieke tegenstander Nicolas Maduro gevangen hebben genomen. Iedere keer zou haar de toegang zijn geweigerd. Vorige week gingen in Caracas nog honderden mensen de straat op uit solidariteit met Machado. Macero zegt dat Machado elke dag probeert terug naar huis te komen en dat daar een einde aan komt.
8: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. Beleggers bleven onder meer attent op de olieprijzen die maandag weer opliepen. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. De heropening van de straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel. De belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Amerikaanse olie steeg 1,8% in prijs tot $94,07 per vat.
9: De Nederlandse economie loopt dit jaar naar schatting 9 miljard 200 miljoen euro mis door productiviteitsverlies als gevolg van extreme hitte. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. In heel Europa gaat het om een geschat verlies van 113 miljard euro. Door de hitte zijn werknemers minder productief. Ook worden machines of productieprocessen vaak aangepast en werkzaamheden uitgesteld. Volgens Allianz Trade daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% per extra graad tussen de 30 en 35 graden.
10: De autoriteit Consument en Markt vindt dat bedrijven meer duidelijkheid moeten geven over hoe online prijzen tot stand komen. Voor consumenten is vaak onduidelijk hoe prijzen bij webwinkels, evenementen en luchtvaartmaatschappijen worden bepaald. Dat leidt tot misvattingen en schaadt het consumentenvertrouwen. De toezichthouder deed onderzoek in de luchtvaartsector en zag dat er gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen worden gevraagd voor een stoel op dezelfde vlucht. Bijna de helft van de mensen denkt ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden, terwijl dat volgens de ACM niet het geval is.
27: Staatsinvesteerder Invest International investeert 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International. De toeleverancier van ASML kan daarmee onder meer zijn productie in Maleisië uitbreiden. KMWE ontwikkelt en produceert complexe mechanische componenten en systemen voor lucht- en ruimtevaart, de chipindustrie en de medische sector. Het bedrijf zegt de investering nodig te hebben om internationaal concurrerend te blijven. Maleisië is volgens KMWE een logische keuze vanwege de sterke groei van de high-tech en innovatieindustrie.
28: Een nieuw vast energiecontract is duurder geworden.
3: En ook huishoudens met een dynamisch contract betalen meer voor stroom. De gemiddelde kale stroomprijs ligt deze maand ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar in dezelfde periode, meldt nu.nl. Van 1 tot en met 25 september bedroeg de gemiddelde marktprijs voor stroom bij dynamische contracten 15,14 cent per kilowattuur. Vorig jaar was dat in dezelfde periode 7,29 cent. Ook de goedkoopste momenten van de dag zijn dit jaar duurder dan vorig jaar. Nederlanders hebben in de eerste helft van dit jaar 20% vaker getankt bij Duitse en Belgische tankstations dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Ze gaven daarbij 32% meer uit. In totaal 1 miljard 500 miljoen euro. De stijging was het sterkst in België. Daar nam het aantal Nederlandse kaartbetalingen met een derde toe. Nederlanders profiteren van de lagere benzineprijzen over de grens. Die waren soms tientallen centen per liter lager dan in Nederland.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws.
12: De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Laver Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer.
11: Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Goree, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Goree scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat 3e in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met plaatselijk wat lichte regen. Maar op de meeste plekken blijft het droog. Er staat weinig wind. Vanmiddag in het westen bewolkt, in het oosten af en toe zon. Het blijft grotendeels droog. Alleen aan het einde van de middag kans op een bui in het westen.
1: De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in Limburg. Boven land weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer matige noordoostenwind. Vanavond enkele buien. Plaatselijk met onweer en flinke regen. Komende nacht in het noorden en westen nog wat buien. Mogelijk met onweer. Aan het einde van de nacht wordt het droog. Morgen komt de zon steeds beter tevoorschijn en blijft het droog. Met temperaturen tussen de 20 en 27 graden.

0: Die arresteerde de verdachte kort na het incident in de buurt. Voorafgaand aan het schieten ontstond een woordenwisseling. De provinciale fracties van GroenLinks en PvdA in Noord-Holland gaan vanaf 1 november officieel samen verder als pro-Noord-Holland. De nieuwe fractie wordt met 14 zetels de grootste in de provinciale staten. De twee partijen hebben nu nog elk 7 zetels en vormen een coalitie met VVD en BBB. Tim Wagelaar leidt de nieuwe fractie tot aan de verkiezingen. Anouk Gielen is lijsttrekker van pro-Noord-Holland bij de verkiezingen komend voorjaar. Schrijvers en journalisten voeren dinsdag actie bij het hoofdkantoor van Facebook Nederland in Amsterdam. Ze protesteren tegen het trainen van AI-taalmodellen met hun werk zonder toestemming. Volgens de actievoerders worden hun teksten opgeslagen in illegale online verzamelingen, zogenoemde schaduwbibliotheken. De groep eist een collectieve regeling met eerlijke vergoeding, zeggenschap over eigen teksten en transparantie van big tech bedrijven. De actie hoort bij een rechtszaak die wordt voorbereid tegen Meta, de eigenaar van Facebook. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. De Israëlische buitenlandminister Gideon Saar maakte de stap zondagavond bekend als reactie op het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Berendsen zegt dat het sanctiebesluit niet tegen Israël is gericht, maar voortvloeit uit de verplichting vanuit internationaal recht. Nederlandse diplomaten in de Palestijnse stad Ramallah moeten volgens Saar hun diplomatieke documenten binnen een week teruggeven. Berendsen overlegt over de situatie, waarbij de diplomaten nu een belangrijke prioriteit zijn. Pro dient maandag een wetsvoorstel in om abortus uit het strafrecht te halen. Kamerlid Lisa Vliegendhart borduurt voort op een eerder plan van voormalig Kamerlid Corinne Ellemeet. Het voorstel richt zich op artikel 296 uit het wetboek van strafrecht. Dat bepaalt dat degene die de abortus uitvoert strafbaar is, tenzij het gebeurt in een speciale kliniek of ziekenhuis. Pro wil dat artikel volledig schrappen. Vliegendhart benadrukt dat de bestaande kwaliteitseisen voor abortuszorg blijven bestaan. Bij een verkeersongeval met meerdere auto's op de N33 bij Appingedam zijn 2 mensen gewond geraakt. Eén van hen raakte ernstig gewond. Het ongeluk gebeurde rond 7:10. De weg is dicht in de richting van Eemshaven en de politie doet onderzoek.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. EU-buitenlandschef Kaya Kallas vindt dat er meer schepen nodig zijn voor de Europese marinemissie Aspides. Vooral schepen die koopvaardijschepen kunnen escorteren bij de straat van Bab el-Mandeb zijn volgens haar nodig. Kallas kijkt daarbij naar schepen die landen hebben aangeboden voor een coalitie bij de straat van Hormuz. Die operatie gaat van start zodra het veilig genoeg is en is nog niet operationeel. De marinemissie Aspides beschermt koopvaardijschepen in de Rode Zee en de Golfregio tegen aanvallen van de Houthis in Jemen. Het Witte Huis benadrukt dat de Verenigde Staten geen plannen hebben om wapens aan China te verkopen. De Amerikaanse ambassadeur in China, David Perdue, had in een interview gezegd dat wapenverkopen ter sprake waren gekomen tijdens een bezoek van de Chinese leider Xi Jinping aan president Trump. Volgens Perdue vroeg Trump aan Xi of hij belangstelling had in de aankoop van Amerikaanse wapens. Amerikaanse politici zien China als een strategische rivaal, waardoor wapenverkoop erg gevoelig ligt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat de Amerikaanse wet de verkoop van wapens aan China verbiedt. Nederland trekt 10 miljoen euro uit voor trainingsfaciliteiten in Oekraïne. Daarmee kunnen meer mensen worden getraind. Dat heeft minister Dilan Yazilgöz van Defensie gezegd bij aankomst in Brussel, waar de EU-ministers van Defensie maandag onder meer extra steun aan Oekraïne bespreken. Goed getrainde soldaten hebben grotere overlevingskansen in de frontlinie, zegt Yazilgöz. Nederland heeft inmiddels bijna 100.000 militairen getraind, ook in

0: Europees verband. De defensieinvesteringen in de EU zijn toegenomen. Maar er is nog steeds sprake van een aanzienlijk tekort aan defensiecapaciteit. Dat zegt EU-buitenlandchef Kaja Kallas maandag voor het begin van de vergadering met EU-ministers van Defensie. Aan de ministers wordt een eerste verslag gepresenteerd over de mate waarin de EU-lidstaten zich herbewapenen om in 2030 een sterke defensie met voldoende afschrikking te hebben. Uit een uitgelekte samenvatting blijkt dat dit niet snel genoeg gaat.
1: Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford is maandagochtend nog steeds veel politie aanwezig. Ook is er een afzetting bij het nabijgelegen dorp Welford, waar bewoners van tientallen huizen het verzoek hadden gekregen te evacueren. Afgelopen weekend zijn in de omgeving 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De Britse autoriteiten onderzoeken volgens Sky News of er een link is met Iran. De basis wordt gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht. In Congo zijn inmiddels meer dan 8000 ebola-besmettingen vastgesteld. Het dodental door de uitbraak staat op 3901. De uitbraak wordt gezien als de dodelijkste in de geschiedenis van Congo. De huidige ebola-uitbraak is in mei van dit jaar vastgesteld. Het daadwerkelijke aantal besmettingen kan veel hoger liggen. De topman van de Afrikaanse gezondheidsorganisatie CDC waarschuwde eerder dat ebola zich ook buiten het zicht van de autoriteiten aan het verspreiden is.
2: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten. De Nederlandse economie loopt dit jaar naar schatting 9 miljard 200 miljoen euro mis door productiviteitsverlies als gevolg van extreme hitte. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. In heel Europa gaat het om een geschat verlies van 113 miljard euro. Door de hitte zijn werknemers minder productief. Ook worden machines of productieprocessen vaak aangepast en werkzaamheden uitgesteld. Volgens Allianz Trade daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% per extra graad tussen de 30 en 35 graden. De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107,51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag. De autoriteit Consument en Markt vindt dat bedrijven meer duidelijkheid moeten geven over hoe online prijzen tot stand komen. Voor consumenten is vaak onduidelijk hoe prijzen bij webwinkels, evenementen en luchtvaartmaatschappijen worden bepaald. Dat leidt tot misvattingen en schaadt het consumentenvertrouwen. De toezichthouder deed onderzoek in de luchtvaartsector en zag dat er gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen worden gevraagd voor een stoel op dezelfde vlucht. Bijna de helft van de mensen denkt ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden, terwijl dat volgens de ACM niet het geval is. Staatsinvesteerder Invest International investeert 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International. De toeleverancier van ASML kan daarmee onder meer zijn productie in Maleisië uitbreiden. KMWE ontwikkelt en produceert complexe mechanische componenten en systemen voor lucht- en ruimtevaart, de chipindustrie en de medische sector. Het bedrijf zegt de investering nodig te hebben om internationaal concurrerend te blijven. Maleisië is volgens KMWE een logische keuze vanwege de sterke groei van de high-tech en innovatieindustrie.
3: Een nieuw vast energiecontract is duurder geworden.
1: En ook huishoudens met een dynamisch contract betalen meer voor stroom. De gemiddelde kale stroomprijs ligt deze maand ruim 2 keer zo hoog als vorig jaar in dezelfde periode, meldt nu.nl. Van 1 tot en met 25 september bedroeg de gemiddelde marktprijs voor stroom bij dynamische contracten 15,14 cent per kilowattuur. Vorig jaar was dat in dezelfde periode 7,29 cent. Ook de goedkoopste momenten van de dag zijn dit jaar duurder dan vorig jaar.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
5: De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Laver Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer.
4: Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team.
6: Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Goree, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Goree scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat 3rd in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met hier en daar wat lichte regen. Maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag klaart het in het oosten wat op. In het westen blijft het bewolkt. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. Vanavond volgen er enkele buien, plaatselijk met onweer en flinke regenval. Vannacht nog wat buien in het noorden en westen. Later wordt het droog met kans op mist in het zuiden. Morgen komt de zon steeds beter tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt dan een stuk warmer, met temperaturen tussen de 20 graden aan de kust en 27 graden in het zuidoosten.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ongeveer 50 dolomina's demonstreren maandagochtend bij de Tweede Kamer in Den Haag. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. De feministische beweging heeft een symbolische rechtbank opgezet, waar artikel 296, dat abortus strafbaar stelt, voor de rechter wordt gedaagd. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart diende maandag een voorstel in om dat artikel helemaal te schrappen. Op andere plekken rondom de Tweede Kamer zijn ook kleinschalige tegendemonstraties georganiseerd door de anti-abortusbeweging.
9: Een verdachte die vastzit voor het dodelijke schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam wordt maandag voorgeleid voor de rechtercommissaris. De man wordt ervan verdacht dat hij vrijdagmiddag een 61-jarige man neerschoot die op een vol terras zat. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. De politie arresteerde de verdachte kort na het incident in de buurt. Voorafgaand aan het schieten ontstond een woordenwisseling.
10: De provinciale fracties van GroenLinks en PvdA in Noord-Holland gaan vanaf 1 november officieel samen verder als pro-Noord-Holland. De nieuwe fractie wordt met 14 zetels de grootste in de Provinciale Staten. De twee partijen hebben nu nog elk 7 zetels en vormen een coalitie met VVD en BBB. Tim Wagelaar leidt de nieuwe fractie tot aan de verkiezingen. Anouk Gielen is lijsttrekker van pro-Noord-Holland bij de verkiezingen komend voorjaar.
11: Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. De Israëlische buitenlandminister Gideon Saar maakte de stap zondagavond bekend als reactie op het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Berendsen zegt dat het sanctiebesluit niet tegen Israël is gericht, maar voortvloeit uit de verplichting vanuit internationaal recht. Nederlandse diplomaten in de Palestijnse stad Ramallah moeten volgens Saar hun diplomatieke documenten binnen een week teruggeven. Berendsen overlegt over de situatie, waarbij de diplomaten nu een belangrijke prioriteit zijn.
12: Schrijvers en journalisten voeren dinsdag actie bij het hoofdkantoor van Facebook Nederland in Amsterdam. Ze protesteren tegen het trainen van AI-taalmodellen met hun werk zonder toestemming. Volgens de actievoerders worden hun teksten opgeslagen in illegale online verzamelingen, zogenoemde schaduwbibliotheken. De groep eist een collectieve regeling met eerlijke vergoeding, zeggenschap over eigen teksten en transparantie van big tech bedrijven. De actie hoort bij een rechtszaak die wordt voorbereid tegen Meta, de eigenaar van Facebook.
13: Pro dient maandag een wetsvoorstel in om abortus uit het strafrecht te halen. Kamerlid Lisa Vliegendhart borduurt voort op een eerder plan van voormalig Kamerlid Corinne Ellemeet. Het voorstel richt zich op artikel 296 uit het wetboek van strafrecht. Dat bepaalt dat degene die de abortus uitvoert strafbaar is, tenzij het gebeurt in een speciale kliniek of ziekenhuis. Pro wil dat artikel volledig schrappen. Vliegendhart benadrukt dat de bestaande kwaliteitseisen voor abortuszorg blijven bestaan.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. De Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties in New York heeft geen plannen voor onderhandelingen met de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse persbureau IRNA. President Donald Trump zei eerder tegen nieuwssite Axios dat hij deze week nieuwe onderhandelingen verwacht. Qatar en andere bemiddelaars uit de regio proberen het vredesproces tussen Iran en de VS nieuw leven in te blazen. Iran wil het vooral hebben over de Straat van Hormuz en de Amerikaanse zeeblokkade, terwijl de VS concessies eisen over het Iraanse nucleaire programma.
15: De Franse oud-president François Hollande overweegt om mee te doen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij zegt tegen de Italiaanse krant La Repubblica alleen te willen deelnemen als hij denkt te kunnen winnen. De 72-jarige Hollande was van 2012 tot 2017 president van Frankrijk en de voorganger van Emmanuel Macron.
16: Hollande is lid van de Socialistische Partij, maar heeft zich niet aangemeld voor de voorverkiezing die die partij samen met andere centrumlinkse partijen houdt. Als die voorverkiezing een kandidaat oplevert met een realistische kans op het presidentschap, zal Hollande die steunen.
17: EU-buitenlandchef Kaya Kallas vindt dat er meer schepen nodig zijn voor de Europese marinemissie Aspides. Vooral schepen die koopvaardijschepen kunnen escorteren bij de straat van Bab el-Mandeb zijn volgens haar nodig. Kallas kijkt daarbij naar schepen die landen hebben aangeboden voor een coalitie bij de straat van Hormuz. Die operatie gaat van start zodra het veilig genoeg is en is nog niet operationeel. De marinemissie Aspides beschermt koopvaardijschepen in de Rode Zee en de Golfregio tegen aanvallen van de Houthis in Jemen.
18: Het Witte Huis benadrukt dat de Verenigde Staten geen plannen hebben om wapens aan China te verkopen. De Amerikaanse ambassadeur in China, David Perdue, had in een interview gezegd dat wapenverkopen ter sprake waren gekomen tijdens een bezoek van de Chinese leider Xi Jinping aan president Trump. Volgens Perdue vroeg Trump aan Xi of hij belangstelling had in de aankoop van Amerikaanse wapens. Amerikaanse politici zien China als een strategische rivaal, waardoor wapenverkoop erg gevoelig ligt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat de Amerikaanse wet de verkoop van wapens aan China verbiedt.
19: De defensieinvesteringen in de EU zijn toegenomen, maar er is nog steeds sprake van een aanzienlijk tekort aan defensiecapaciteit. Dat zegt EU-buitenlandchef Kaya Kallas maandag voor het begin van de vergadering met EU-ministers van Defensie. Aan de ministers wordt een eerste verslag gepresenteerd over de mate waarin de EU-lidstaten zich herbewapenen om in 2030 een sterke defensie met voldoende afschrikking te hebben. Uit een uitgelekte samenvatting blijkt dat dit niet snel genoeg gaat.
20: Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford is maandagochtend nog steeds veel politie aanwezig. Ook is er een afzetting bij het nabijgelegen dorp Welford, waar bewoners van tientallen huizen het verzoek hadden gekregen te evacueren. Afgelopen weekend zijn in de omgeving 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De Britse autoriteiten onderzoeken volgens Sky News of er een link is met Iran. De basis wordt gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht.
21: En nu het economisch nieuws. De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar €2,73 per liter. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar €2,78 per liter.
22: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak, met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten.
23: De Nederlandse economie loopt dit jaar naar schatting 9 miljard 200 miljoen euro mis door productiviteitsverlies als gevolg van extreme hitte. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. In heel Europa gaat het om een geschat verlies van 113 miljard euro. Door de hitte zijn werknemers minder productief. Ook worden machines of productieprocessen vaak aangepast en werkzaamheden uitgesteld. Volgens Allianz Trade daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% per extra graad tussen de 30 en 35 graden.
24: De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder op $107,51.
0: De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag.
1: De autoriteit Consument en Markt vindt dat bedrijven meer duidelijkheid moeten geven over hoe online prijzen tot stand komen. Voor consumenten is vaak onduidelijk hoe prijzen bij webwinkels, evenementen en luchtvaartmaatschappijen worden bepaald. Dat leidt tot misvattingen en schaadt het consumentenvertrouwen. De toezichthouder deed onderzoek in de luchtvaartsector en zag dat er gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen worden gevraagd voor een stoel op dezelfde vlucht. Bijna de helft van de mensen denkt ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden, terwijl dat volgens de ACM niet het geval is.
2: Staatsinvesteerder Invest International investeert 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International. De toeleverancier van ASML kan daarmee onder meer zijn productie in Maleisië uitbreiden. KMWE ontwikkelt en produceert complexe mechanische componenten en systemen voor lucht- en ruimtevaart, de chipindustrie en de medische sector. Het bedrijf zegt de investering nodig te hebben om internationaal concurrerend te blijven. Maleisië is volgens KMWE een logische keuze vanwege de sterke groei van de high-tech en innovatieindustrie.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws.
25: De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Laver Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer.
26: Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team.
27: Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter.
28: Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
29: Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Goree, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Goree scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan.
30: Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat 3e in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville.
3: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Al blijft het op de meeste plekken droog. Er staat weinig wind. Vanmiddag blijft het overwegend droog. In het westen is het bewolkt, in het oosten breekt de zon door. Pas later op de middag kans op een enkele bui, vooral in het westen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. Vanavond volgen er buien met mogelijk onweer en flinke regenval. Vannacht nog enkele buien in het noorden en westen, later droog met kans op mist in het zuiden. Temperaturen tussen de 12 en 16 graden. Morgen komt de zon steeds beter tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt tussen de 20 en 27 graden.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Defensieminister Dilan Yeşilgöz kan geen harde toezegging doen om extra bij te dragen aan de EU-marinemissie Aspides. Ze zal welwillend kijken naar de oproep van EU-buitenlandchef Kaya Kallas om meer schepen beschikbaar te stellen. Nederland heeft echter maar beperkte middelen die gericht kunnen worden ingezet. Het marineschip Zeraalmis Evertse is zondag vanuit Den Helder naar het Midden-Oosten vertrokken. In de hoop dat het op enig moment kan bijdragen aan de veilige doorgang van de scheepvaart in de straat van Hormuz. Ongeveer 50 dolomina's demonstreren maandagochtend bij de Tweede Kamer in Den Haag. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. De feministische beweging heeft een symbolische rechtbank opgezet, waar artikel 296, dat abortus strafbaar stelt, voor de rechter wordt gedaagd. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart diende maandag een voorstel in om dat artikel helemaal te schrappen. Op andere plekken rondom de Tweede Kamer zijn ook kleinschalige tegendemonstraties georganiseerd door de anti-abortusbeweging. Een verdachte die vastzit voor het dodelijke schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam wordt maandag voorgeleid voor de rechtercommissaris. De man wordt ervan verdacht dat hij vrijdagmiddag een 61-jarige man neerschoot die op een vol terras zat. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. De politie arresteerde de verdachte kort na het incident in de buurt. Voorafgaand aan het schieten ontstond een woordenwisseling. De provinciale fracties van GroenLinks en PvdA in Noord-Holland gaan vanaf 1 november officieel samen verder als pro-Noord-Holland. De nieuwe fractie wordt met 14 zetels de grootste in de Provinciale Staten. De twee partijen hebben nu nog elk 7 zetels en vormen een coalitie met VVD en BBB. Tim Wagelaar leidt de nieuwe fractie tot aan de verkiezingen. Anouk Gielen is lijsttrekker van Pro-Noord-Holland bij de verkiezingen komend voorjaar. Schrijvers en journalisten voeren dinsdag actie bij het hoofdkantoor van Facebook Nederland in Amsterdam. Ze protesteren tegen het trainen van AI-taalmodellen met hun werk zonder toestemming. Volgens de actievoerders worden hun teksten opgeslagen in illegale online verzamelingen, zogenoemde schaduwbibliotheken. De groep eist een collectieve regeling met eerlijke vergoeding, zeggenschap over eigen teksten en transparantie van big tech bedrijven. De actie hoort bij een rechtszaak die wordt voorbereid tegen Meta, de eigenaar van Facebook. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. De Israëlische buitenlandminister Gideon Saar maakte de stap zondagavond bekend als reactie op het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Berendsen zegt dat het sanctiebesluit niet tegen Israël is gericht, maar voortvloeit uit de verplichting vanuit internationaal recht. Nederlandse diplomaten in de Palestijnse stad Ramallah moeten volgens Saar hun diplomatieke documenten binnen een week teruggeven. Berendsen overlegt over de situatie, waarbij de diplomaten nu een belangrijke prioriteit zijn.
3: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: De Franse oud-president François Hollande overweegt om mee te doen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij zegt tegen de Italiaanse krant La Repubblica nog geen besluit te hebben genomen, maar alleen te willen deelnemen als hij denkt te kunnen winnen. De 72-jarige Hollande was van 2012 tot 2017 president van Frankrijk en de voorganger van de huidige president Emmanuel Macron. Hij is lid van de Socialistische Partij, maar heeft zich niet aangemeld voor de voorverkiezing, die die partij samen met andere centrum-linkse partijen houdt voor een gezamenlijke kandidaat. Momenteel lijkt de rechtsradicale Marine Le Pen er in de peilingen het best voor te staan. De Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties in New York heeft geen plannen voor onderhandelingen met de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse persbureau IRNA. President Donald Trump zei eerder tegen nieuwssite Axios dat hij deze week nieuwe onderhandelingen verwacht. Qatar en andere bemiddelaars uit de regio proberen het vredesproces tussen Iran en de VS nieuw leven in te blazen. Iran wil het vooral hebben over de Straat van Hormuz en de Amerikaanse zeeblokkade, terwijl de VS concessies eisen over het Iraanse nucleaire programma. EU-buitenlandchef Kaya Kallas vindt dat er meer schepen nodig zijn voor de Europese marinemissie Aspides. Vooral schepen die koopvaardijschepen kunnen escorteren bij de straat van Bab el-Mandeb zijn volgens haar nodig. Kallas kijkt daarbij naar schepen die landen hebben aangeboden voor een coalitie bij de straat van Hormuz. Die operatie gaat van start zodra het veilig genoeg is en is nog niet operationeel. De marinemissie Aspides beschermt koopvaardijschepen in de Rode Zee en de Golfregio tegen aanvallen van de Houthis in Jemen.
9: Het Witte Huis benadrukt dat de Verenigde Staten geen plannen hebben om wapens aan China te verkopen. De Amerikaanse ambassadeur in China, David Perdue, had in een interview gezegd dat wapenverkopen ter sprake waren gekomen tijdens een bezoek van de Chinese leider Xi Jinping aan president Trump. Volgens Perdue vroeg Trump aan Xi of hij belangstelling had in de aankoop van Amerikaanse wapens. Amerikaanse politici zien China als een strategische rivaal, waardoor wapenverkoop erg gevoelig ligt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat de Amerikaanse wet de verkoop van wapens aan China verbiedt. De defensieinvesteringen in de EU zijn toegenomen, maar er is nog steeds sprake van een aanzienlijk tekort aan defensiecapaciteit. Dat zegt EU-buitenlandchef Kaya Kallas maandag voor het begin van de vergadering met EU-ministers van Defensie. Aan de ministers wordt een eerste verslag gepresenteerd over de mate waarin de EU-lidstaten zich herbewapenen om in 2030 een sterke defensie met voldoende afschrikking te hebben. Uit een uitgelekte samenvatting blijkt dat dit niet snel genoeg gaat.
8: Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford is maandagochtend nog steeds veel politie aanwezig. Ook is er een afzetting bij het nabijgelegen dorp Welford, waar bewoners van tientallen huizen het verzoek hadden gekregen te evacueren. Afgelopen weekend zijn in de omgeving 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De Britse autoriteiten onderzoeken volgens Sky News of er een link is met Iran. De basis wordt gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht.
9: En nu het economisch nieuws.
8: Een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordprijs bereikt. De adviesprijs steeg met 0,1 cent naar €2,73. De olieprijzen lopen op door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Donald Trump wees een Iraans voorstel voor een staakt het vuur af. Diesel werd iets goedkoper en kost nu €2,89 per liter.
9: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuur had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten.
8: De Nederlandse economie loopt dit jaar naar schatting €9,2 miljard mis door productiviteitsverlies als gevolg van extreme hitte.
10: Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. In heel Europa gaat het om een geschat verlies van 113 miljard euro. Door de hitte zijn werknemers minder productief. Ook worden machines of productieprocessen vaak aangepast en werkzaamheden uitgesteld. Volgens Allianz Trade daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% per extra graad tussen de 30 en 35 graden. De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107.51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag. De Autoriteit Consumentenmarkt vindt dat bedrijven meer duidelijkheid moeten geven over hoe online prijzen tot stand komen. Voor consumenten is vaak onduidelijk hoe prijzen bij webwinkels, evenementen en luchtvaartmaatschappijen worden bepaald. Dat leidt tot misvattingen en schaadt het consumentenvertrouwen. De toezichthouder deed onderzoek in de luchtvaartsector en zag dat er gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen worden gevraagd voor een stoel op dezelfde vlucht. Bijna de helft van de mensen denkt ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden, terwijl dat volgens de ACM niet het geval is.
11: Staatsinvesteerder Invest International investeert 15 miljoen euro in het Eindhovense technologiebedrijf KMWE International. De toeleverancier van ASML kan daarmee onder meer zijn productie in Maleisië uitbreiden. KMWE ontwikkelt en produceert complexe mechanische componenten en systemen voor lucht- en ruimtevaart, de chipindustrie en de medische sector. Het bedrijf zegt de investering nodig te hebben om internationaal concurrerend te blijven. Maleisië is volgens KMWE een logische keuze vanwege de sterke groei van de high-tech en innovatieindustrie.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer.
14: Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team.
15: Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter.
16: Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week.
17: Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor.
29: Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Goré, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Goré scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat 3e in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Er staat weinig wind. Vanmiddag blijft het in het westen bewolkt. In het oosten breekt de zon af en toe door. Het blijft grotendeels droog, maar aan het einde van de middag is er kans op een bui. Vooral in het westen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. Vannacht zijn er vooral in het noorden en westen nog enkele buien mogelijk. Tegen de ochtend wordt het droog met kans op mist in het zuiden. Morgen wordt het een stuk zonniger en warmer. De zon komt goed door en het blijft overal droog. De temperatuur loopt op tot 20 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Defensieminister Dilan Yeşilgöz kan geen harde toezegging doen om extra bij te dragen aan de EU-marinemissie Aspides. Ze zal welwillend kijken naar de oproep van EU-buitenlandchef Kaya Kallas om meer schepen beschikbaar te stellen. Nederland heeft echter maar beperkte middelen, zegt Yeşilgöz in Brussel. Het marineschip ZRMS Evertse is zondag vanuit Den Helder naar het Midden-Oosten vertrokken. De EU-missie Aspides beschermt de scheepvaart op de Rode Zee en de Golf van Aden tegen aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen.
4: Ongeveer 50 dolomina's demonstreren maandagochtend bij de Tweede Kamer in Den Haag. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. De feministische beweging heeft een symbolische rechtbank opgezet, waar artikel 296, dat abortus strafbaar stelt, voor de rechter wordt gedaagd. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart diende maandag een voorstel in om dat artikel helemaal te schrappen. Op andere plekken rondom de Tweede Kamer zijn ook kleinschalige tegendemonstraties georganiseerd door de anti-abortusbeweging.
18: Een verdachte die vastzit voor het dodelijke schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam wordt maandag voorgeleid voor de rechtercommissaris. De man wordt ervan verdacht dat hij vrijdagmiddag een 61-jarige man neerschoot die op een vol terras zat. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. De politie arresteerde de verdachte kort na het incident in de buurt. Voorafgaand aan het schieten ontstond een woordenwisseling.
19: De provinciale fracties van GroenLinks en PvdA in Noord-Holland gaan vanaf 1 november officieel samen verder als pro-Noord-Holland. De nieuwe fractie wordt met 14 zetels de grootste in de Provinciale Staten. De twee partijen hebben nu nog elk 7 zetels en vormen een coalitie met VVD en BBB. Tim Wagelaar leidt de nieuwe fractie tot aan de verkiezingen. Anouk Gielen is lijsttrekker van Pro-Noord-Holland bij de verkiezingen komend voorjaar. Schrijvers en journalisten voeren dinsdag actie bij het hoofdkantoor van Facebook Nederland in Amsterdam. Ze protesteren tegen het trainen van AI-taalmodellen met hun werk zonder toestemming. Volgens de actievoerders worden hun teksten opgeslagen in illegale online verzamelingen, zogenoemde schaduwbibliotheken. De groep eist een collectieve regeling met eerlijke vergoeding, zeggenschap over eigen teksten en transparantie van big tech bedrijven. De actie hoort bij een rechtszaak die wordt voorbereid tegen Meta, de eigenaar van Facebook.
5: Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. De Israëlische buitenlandminister Gideon Saar maakte de stap zondagavond bekend als reactie op het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Berendsen zegt dat het sanctiebesluit niet tegen Israël is gericht, maar voortvloeit uit de verplichting vanuit internationaal recht. Nederlandse diplomaten in de Palestijnse stad Ramallah moeten volgens Saar hun diplomatieke documenten binnen een week teruggeven. Berendsen overlegt over de situatie, waarbij de diplomaten nu een belangrijke prioriteit zijn.
20: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
21: Nu het buitenlands nieuws. In België is een 17-jarige jongen opgepakt nadat zondag de lichamen van zijn 51-jarige moeder en een 20-jarige dochter van het gezin werden gevonden in hun huis in het Oost-Vlaamse dorp Iddergem. De jongen wordt later vandaag voorgeleid aan een jeugdrechter. Het Belgische Openbaar Ministerie spreekt van een onderzoek naar moord, maar geeft verder weinig details vrij omdat het om een minderjarige verdachte gaat. Over wat er precies is gebeurd en het mogelijke motief is nog niets bekendgemaakt.
22: De Franse oud-president François Hollande overweegt om mee te doen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij zegt tegen de Italiaanse krant La Repubblica nog geen besluit te hebben genomen, maar alleen te willen deelnemen als hij denkt te kunnen winnen. De 72-jarige Hollande was van 2012 tot 2017 president van Frankrijk en de voorganger van de huidige president Emmanuel Macron. Hij is lid van de Socialistische Partij, maar heeft zich niet aangemeld voor de voorverkiezing, die partij samen met andere centrum-linkse partijen houdt voor een gezamenlijke kandidaat. Momenteel lijkt de rechtsradicale Marine Le Pen er in de peilingen het best voor te staan. De Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties in New York heeft geen plannen voor onderhandelingen met de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse persbureau IRNA. President Donald Trump zei eerder tegen nieuwssite Axios dat hij deze week nieuwe onderhandelingen verwacht. Qatar en andere bemiddelaars uit de regio proberen het vredesproces tussen Iran en de VS nieuw leven in te blazen. Iran wil het vooral hebben over de Straat van Hormuz en de Amerikaanse zeeblokkade, terwijl de VS concessies eisen over het Iraanse nucleaire programma.
23: EU-buitenlandchef Kaya Kallas vindt dat er meer schepen nodig zijn voor de Europese marinemissie Aspides. Vooral schepen die koopvaardijschepen kunnen escorteren bij de straat van Bab el-Mandeb zijn volgens haar nodig. Kallas kijkt daarbij naar schepen die landen hebben aangeboden voor een coalitie bij de straat van Hormuz. Die operatie gaat van start zodra het veilig genoeg is en is nog niet operationeel. De marinemissie Aspides beschermt koopvaardijschepen in de Rode Zee en de Golfregio tegen aanvallen van de Houthis in Jemen.
24: Het Witte Huis benadrukt dat de Verenigde Staten geen plannen hebben om wapens aan China te verkopen. De Amerikaanse ambassadeur in China, David Perdue, had in een interview gezegd dat wapenverkopen ter sprake waren gekomen tijdens een bezoek van de Chinese leider Xi Jinping aan president Trump. Volgens Perdue vroeg Trump aan Xi of hij belangstelling had in de aankoop van Amerikaanse wapens. Amerikaanse politici zien China als een strategische rivaal, waardoor wapenverkoop erg gevoelig ligt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken benadrukt dat de Amerikaanse wet de verkoop van wapens aan China verbiedt.
25: Nederland trekt 10 miljoen euro uit voor trainingsfaciliteiten in Oekraïne. Daarmee kunnen meer mensen worden getraind. Dat heeft minister Dilan Yazilgus van Defensie gezegd bij aankomst in Brussel, waar de EU-ministers van Defensie maandag onder meer extra steun aan Oekraïne bespreken. Goed getrainde soldaten hebben grotere overlevingskansen in de frontlinie, zegt Yazilgus. Nederland heeft inmiddels bijna 100.000 militairen getraind, ook in Europees verband.
26: En nu het economisch nieuws. Claimorganisatie. EU Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours.
3: EU-Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij het terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website. Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU-Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU-Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie. Een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordprijs bereikt. De adviesprijs steeg met 0,1 cent naar €2,73. De olieprijzen lopen op door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Donald Trump wees een Iraans voorstel voor een staakt het vuur af. Diesel werd iets goedkoper en kost nu €2,89 per liter. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten. De Nederlandse economie loopt dit jaar naar schatting 9 miljard 200 miljoen euro mis door productiviteitsverlies als gevolg van extreme hitte. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. In heel Europa gaat het om een geschat verlies van 113 miljard euro. Door de hitte zijn werknemers minder productief. Ook worden machines of productieprocessen vaak aangepast en werkzaamheden uitgesteld. Volgens Allianz Trade daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% per extra graad tussen de 30 en 35 graden. De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107,51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag. De autoriteit Consumentenmarkt vindt dat bedrijven meer duidelijkheid moeten geven over hoe online prijzen tot stand komen. Voor consumenten is vaak onduidelijk hoe prijzen bij webwinkels, evenementen en luchtvaartmaatschappijen worden bepaald. Dat leidt tot misvattingen en schaadt het consumentenvertrouwen. De toezichthouder deed onderzoek in de luchtvaartsector en zag dat er gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen worden gevraagd voor een stoel op dezelfde vlucht. Bijna de helft van de mensen denkt ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden, terwijl dat volgens de ACM niet het geval is.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer.
8: Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team.
9: Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep.
29: Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen.

0: en opnieuw Gorré scoorde. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat derde in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met hier en daar wat lichte regen. Maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag klaart het in het oosten wat op. In het westen blijft het bewolkt. Het wordt tussen de 19 graden in het noordwesten en 25 graden in Limburg. Vanavond volgen er enkele buien. Plaatselijk met onweer en flink wat regen. Vannacht vooral in het noorden en westen nog wat buien. Verder droog met kans op mist in het zuiden. Morgen wordt het een stuk zonniger en met temperaturen tot 27 graden in het zuidoosten lekker warm weer.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk heeft het patiëntenportaal maandagochtend weer opengesteld. Het ziekenhuis had de online omgeving dit weekend preventief afgesloten na signalen van een externe partij. Expertisecentrum ZCERT waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogsysteem voor medewerkers en patiënten. Ziekenhuizen kregen het advies beveiligingsupdates te installeren. De Friese ziekenhuisgroep Frisus opende het portaal zondagavond laat weer, terwijl het Amphia ziekenhuis in Breda maandag nog melding maakt van een ICT-storing. Defensieminister Dilan Yeşilgöz kan geen harde toezegging doen om extra bij te dragen aan de EU-marinemissie Aspides. Ze zal welwillend kijken naar de oproep van EU-buitenlandchef Kaya Kallas om meer schepen beschikbaar te stellen. Nederland heeft echter maar beperkte middelen, zegt Yeşilgöz in Brussel. Het marineschip ZRMS Evertse is zondag vanuit Den Helder naar het Midden-Oosten vertrokken. De EU-missie Aspides beschermt de scheepvaart op de Rode Zee en de Golf van Aden tegen aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen. Ongeveer 50 dollemina's demonstreren maandagochtend bij de Tweede Kamer in Den Haag. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. De feministische beweging heeft een symbolische rechtbank opgezet, waar artikel 296, dat abortus strafbaar stelt, voor de rechter wordt gedaagd. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart diende maandag een voorstel in om dat artikel helemaal te schrappen. Op andere plekken rondom de Tweede Kamer zijn ook kleinschalige tegendemonstraties georganiseerd door de anti-abortusbeweging. Een verdachte die vastzit voor het dodelijke schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam wordt maandag voorgeleid voor de rechtercommissaris. De man wordt ervan verdacht dat hij vrijdagmiddag een 61-jarige man neerschoot die op een vol terras zat. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. De politie arresteerde de verdachte kort na het incident in de buurt. Voorafgaand aan het schieten ontstond een woordenwisseling. De provinciale fracties van GroenLinks en PvdA in Noord-Holland gaan vanaf 1 november officieel samen verder als pro-Noord-Holland. De nieuwe fractie wordt met 14 zetels de grootste in de provinciale staten. De twee partijen hebben nu nog elk 7 zetels en vormen een coalitie met VVD en BBB. Tim Wagelaar leidt de nieuwe fractie tot aan de verkiezingen. Anouk Gielen is lijsttrekker van pro-Noord-Holland bij de verkiezingen komend voorjaar. Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. De Israëlische buitenlandminister Gideon Saar maakte de stap zondagavond bekend als reactie op het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanhoever.

0: Berendsen zegt dat het sanctiebesluit niet tegen Israël is gericht, maar voortvloeit uit de verplichting vanuit internationaal recht. Nederlandse diplomaten in de Palestijnse stad Ramallah moeten volgens Saar hun diplomatieke documenten binnen een week teruggeven. Berendsen overlegt over de situatie, waarbij de diplomaten nu een belangrijke prioriteit zijn.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Zweedse oud-premier Magdalena Andersson is er niet in geslaagd een regering te vormen na de nipte overwinning van links bij de parlementsverkiezingen. De sociaaldemocraat kreeg van de parlementsvoorzitter de opdracht een kabinet te formeren, maar kwam er niet uit met de ideologisch verdeelde linkse partijen. Andersson, in 2021 de eerste vrouwelijke premier van Zweden, heeft de parlementsvoorzitter geïnformeerd dat er voor haar geen mogelijkheid is een regering te vormen. Waarschijnlijk krijgt premier Ulf Kristersson nu de kans een meerderheid in het parlement te vinden. Als het herhaaldelijk mislukt een regering te vormen, moeten er nieuwe verkiezingen komen.
2: Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford is maandagochtend nog veel politie aanwezig. In de omgeving zijn afgelopen weekend 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De Britse autoriteiten onderzoeken of er een link is met Iran, omdat de basis wordt gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht. Tientallen bewoners van het nabijgelegen dorp Welford moesten 's nachts hun huizen verlaten en wachten nog steeds tot ze kunnen terugkeren. Minister van Defensie Wes Streeting bedankte een burger die het gevaar meldde, maar wilde niet ingaan op details over hoe de autoriteiten zich bewust werden van de dreiging. In het noorden van Nigeria zijn afgelopen weekend opnieuw tientallen mensen ontvoerd door gewapende bendes. Bij 2 losse incidenten zijn 47 boeren en 40 vrouwen gekidnapt. Ontvoeringen komen de laatste jaren veel voor in Nigeria, vooral op het platteland, en zijn voor gewapende groeperingen een verdienmodel geworden om losgeld te eisen. De bendes kunnen ideologisch of jihadistisch gemotiveerd zijn, maar vaak ook niet. Families moeten het losgeld in principe zelf betalen. Maar er zijn berichten dat de staat in bepaalde gevallen ook meebetaalt.
3: In België is een 17-jarige jongen opgepakt nadat zondag de lichamen van zijn 51-jarige moeder en een 20-jarige dochter van het gezin werden gevonden in hun huis in het Oost-Vlaamse dorp Iddergem. De jongen wordt later vandaag voorgeleid aan een jeugdrechter. Het Belgische Openbaar Ministerie spreekt van een onderzoek naar moord, maar geeft verder weinig details vrij omdat het om een minderjarige verdachte gaat. Over wat er precies is gebeurd en het mogelijke motief is nog niets bekendgemaakt.
0: De Franse oud-president François Hollande overweegt om mee te doen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij zegt tegen de Italiaanse krant La Repubblica nog geen besluit te hebben genomen, maar alleen te willen deelnemen als hij denkt te kunnen winnen. De 72-jarige Hollande was van 2012 tot 2017 president van Frankrijk en de voorganger van de huidige president Emmanuel Macron. Hij is lid van de Socialistische Partij, maar heeft zich niet aangemeld voor de voorverkiezing die die partij samen met andere centrum-linkse partijen houdt voor een gezamenlijke kandidaat. Momenteel lijkt de rechtsradicale Marine Le Pen er in de peilingen het best voor te staan. De Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties in New York heeft geen plannen voor onderhandelingen met de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse persbureau IRNA. President Donald Trump zei eerder tegen nieuwssite Axios dat hij deze week nieuwe onderhandelingen verwacht. Qatar en andere bemiddelaars uit de regio proberen het vredesproces tussen Iran en de VS nieuw leven in te blazen. Iran wil het vooral hebben over de Straat van Hormuz en de Amerikaanse zeeblokkade, terwijl de VS concessies eisen over het Iraanse nucleaire programma.
2: En nu het economisch nieuws. Claimorganisatie. EU-Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours. EU-Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij het terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website.
3: Yours
2: zet de dienstverlening aan klanten van EU-Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU-Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie. Een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordprijs bereikt. De adviesprijs steeg met 0,1 cent naar €2,73. De olieprijzen lopen op door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Donald Trump wees een Iraans voorstel voor een staakt het vuur af. Diesel werd iets goedkoper en kost nu €2,89 per liter. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten. De Nederlandse economie loopt dit jaar naar schatting 9 miljard 200 miljoen euro mis door productiviteitsverlies als gevolg van extreme hitte. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. In heel Europa gaat het om een geschat verlies van 113 miljard euro. Door de hitte zijn werknemers minder productief. Ook worden machines of productieprocessen vaak aangepast en werkzaamheden uitgesteld. Volgens Allianz Trade daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% per extra graad tussen de 30 en 35 graden. De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107,51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag. De autoriteit Consumentenmarkt vindt dat bedrijven meer duidelijkheid moeten geven over hoe online prijzen tot stand komen. Voor consumenten is vaak onduidelijk hoe prijzen bij webwinkels, evenementen en luchtvaartmaatschappijen worden bepaald. Dat leidt tot misvattingen en schaadt het consumentenvertrouwen. De toezichthouder deed onderzoek in de luchtvaartsector en zag dat er gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen worden gevraagd voor een stoel op dezelfde vlucht. Bijna de helft van de mensen denkt ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden, terwijl dat volgens de ACM niet het geval is.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
4: Tot slot het sportnieuws.
5: De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Laver Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer.
6: Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team.
7: Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Goree, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Goree scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat 3e in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt. Plaatselijk valt er wat lichte regen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Er staat weinig wind. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten komt af en toe de zon door. Het blijft vrijwel overal droog. Pas aan het einde van de middag is er kans op een bui, vooral in het westen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. Vannacht zijn er in het noorden en westen nog enkele buien, mogelijk met onweer. Aan het einde van de nacht wordt het droog en is er in het zuiden kans op mist. Morgen komt de zon steeds beter tevoorschijn en blijft het de hele dag droog. Het wordt aangenaam warm met temperaturen tussen de 20 en 27 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Elisabeth II Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk heeft het patiëntenportaal weer geopend. Het ziekenhuis had de online omgeving dit weekend preventief afgesloten na waarschuwingen van een externe partij. Expertisecentrum ZCERT had meerdere ziekenhuizen gewaarschuwd voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogsysteem. De ziekenhuizen kregen het advies om beveiligingsupdates te installeren. Het Amphia ziekenhuis in Breda meldt maandag nog steeds een ICT-storing. Bij een verkeersongeval op de N33 bij Appingedam is een 65-jarige man uit de gemeente Eemsdelta om het leven gekomen. Het ongeval met meerdere auto's gebeurde vanochtend rond 7:10. Een tweede slachtoffer raakte licht gewond. De politie onderzoekt de toedracht. Defensieminister Dilan Yeşilgöz kan geen harde toezegging doen om extra bij te dragen aan de EU-marinemissie Aspides. Ze zal welwillend kijken naar de oproep van EU-buitenlandchef Kaya Kallas om meer schepen beschikbaar te stellen. Nederland heeft echter maar beperkte middelen, zegt Yeşilgöz in Brussel. Het marineschip ZRMS Evertse is zondag vanuit Den Helder naar het Midden-Oosten vertrokken. De EU-missie Aspides beschermt de scheepvaart op de Rode Zee en de Golf van Aden tegen aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen. Ongeveer 50 dollemina's demonstreren maandagochtend bij de Tweede Kamer in Den Haag. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. De feministische beweging heeft een symbolische rechtbank opgezet, waar artikel 296, dat abortus strafbaar stelt, voor de rechter wordt gedaagd. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart diende maandag een voorstel in om dat artikel helemaal te schrappen. Op andere plekken rondom de Tweede Kamer zijn ook kleinschalige tegendemonstraties georganiseerd door de anti-abortusbeweging.
10: Een verdachte die vastzit voor het dodelijke schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam wordt maandag voorgeleid voor de rechtercommissaris. De man wordt ervan verdacht dat hij vrijdagmiddag een 61-jarige man neerschoot die op een vol terras zat. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. De politie arresteerde de verdachte kort na het incident in de buurt. Voorafgaand aan het schieten ontstond een woordenwisseling.
11: De provinciale fracties van GroenLinks en PvdA in Noord-Holland gaan vanaf 1 november officieel samen verder als pro-Noord-Holland. De nieuwe fractie wordt met 14 zetels de grootste in de Provinciale Staten. De twee partijen hebben nu nog elk 7 zetels en vormen een coalitie met VVD en BBB. Tim Wagelaar leidt de nieuwe fractie tot aan de verkiezingen. Anouk Gielen is lijsttrekker van pro-Noord-Holland bij de verkiezingen komend voorjaar.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. De Zweedse oud-premier Magdalena Andersson is er niet in geslaagd een regering te vormen na de nipte overwinning van links bij de parlementsverkiezingen. De sociaaldemocraat kreeg van de parlementsvoorzitter de opdracht een kabinet te formeren, maar kwam er niet uit met de ideologisch verdeelde linkse partijen. Andersson, in 2021 de eerste vrouwelijke premier van Zweden, heeft de parlementsvoorzitter geïnformeerd dat er voor haar geen mogelijkheid is een regering te vormen. Waarschijnlijk krijgt premier Ulf Kristersson nu de kans een meerderheid in het parlement te vinden. Als het herhaaldelijk mislukt een regering te vormen, moeten er nieuwe verkiezingen komen.
2: Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford is maandagochtend nog veel politie aanwezig. In de omgeving zijn afgelopen weekend 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De Britse autoriteiten onderzoeken of er een link is met Iran, omdat de basis wordt gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht. Tientallen bewoners van het nabijgelegen dorp Welford moesten 's nachts hun huizen verlaten en wachten nog steeds tot ze kunnen terugkeren. Minister van Defensie Wes Streeting bedankte een burger die het gevaar meldde, maar wilde niet ingaan op details over hoe de autoriteiten zich bewust werden van de dreiging. In het noorden van Nigeria zijn afgelopen weekend opnieuw tientallen mensen ontvoerd door gewapende bendes. Bij 2 losse incidenten zijn 47 boeren en 40 vrouwen gekidnapt. Ontvoeringen komen de laatste jaren veel voor in Nigeria, vooral op het platteland, en zijn voor gewapende groeperingen een verdienmodel geworden om losgeld te eisen. De bendes kunnen ideologisch of jihadistisch gemotiveerd zijn, maar vaak ook niet. Families moeten het losgeld in principe zelf betalen. Maar er zijn berichten dat de staat in bepaalde gevallen ook meebetaalt.
9: In België is een 17-jarige jongen opgepakt nadat zondag de lichamen van zijn 51-jarige moeder en een 20-jarige dochter van het gezin werden gevonden in hun huis in het Oost-Vlaamse dorp Iddergem. De jongen wordt later vandaag voorgeleid aan een jeugdrechter. Het Belgische Openbaar Ministerie spreekt van een onderzoek naar moord, maar geeft verder weinig details vrij omdat het om een minderjarige verdachte gaat. Over wat er precies is gebeurd en het mogelijke motief is nog niets bekendgemaakt.
0: De Franse oud-president François Hollande overweegt om mee te doen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij zegt tegen de Italiaanse krant La Repubblica nog geen besluit te hebben genomen, maar alleen te willen deelnemen als hij denkt te kunnen winnen. De 72-jarige Hollande was van 2012 tot 2017 president van Frankrijk en de voorganger van de huidige president Emmanuel Macron. Hij is lid van de Socialistische Partij, maar heeft zich niet aangemeld voor de voorverkiezing die die partij samen met andere centrum-linkse partijen houdt voor een gezamenlijke kandidaat. Momenteel lijkt de rechtsradicale Marine Le Pen er in de peilingen het best voor te staan. De Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties in New York heeft geen plannen voor onderhandelingen met de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse persbureau IRNA. President Donald Trump zei eerder tegen nieuwssite Axios dat hij deze week nieuwe onderhandelingen verwacht.
12: Qatar en andere bemiddelaars uit de regio proberen het vredesproces tussen Iran en de VS nieuw leven in te blazen. Iran wil het vooral hebben over de Straat van Hormuz en de Amerikaanse zeeblokkade, terwijl de VS concessies eisen over het Iraanse nucleaire programma.
13: En nu het economisch nieuws.
14: De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar €2,73. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar €2,78 per liter.
15: Claimorganisatie. EU-Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours. EU-Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij het terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website. Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU-Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU-Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie.
16: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten.
17: De Nederlandse economie loopt dit jaar naar schatting 9 miljard 200 miljoen euro mis door productiviteitsverlies als gevolg van extreme hitte. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. In heel Europa gaat het om een geschat verlies van 113 miljard euro. Door de hitte zijn werknemers minder productief. Ook worden machines of productieprocessen vaak aangepast en werkzaamheden uitgesteld. Volgens Allianz Trade daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% per extra graad tussen de 30 en 35 graden.
18: De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107,51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag.
19: De autoriteit Consument en Markt vindt dat bedrijven meer duidelijkheid moeten geven over hoe online prijzen tot stand komen. Voor consumenten is vaak onduidelijk hoe prijzen bij webwinkels, evenementen en luchtvaartmaatschappijen worden bepaald. Dat leidt tot misvattingen en schaadt het consumentenvertrouwen. De toezichthouder deed onderzoek in de luchtvaartsector en zag dat er gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen worden gevraagd voor een stoel op dezelfde vlucht. Bijna de helft van de mensen denkt ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden, terwijl dat volgens de ACM niet het geval is.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
21: Tot slot het sportnieuws.
22: De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft Europa zondag de Lever Cup bezorgd. Zverev versloeg in Londen de Amerikaan Lerner 10 in 2 sets, 7-6, 6-3. Daarmee haalde hij de beslissende punten binnen voor een eindstand van 13-5. Europa won het demonstratietoernooi voor de 6e keer in 9 edities. Het evenement werd in 2017 opgezet door Roger Federer.
23: Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Gore, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Gore scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat 3e in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville.
20: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Maar op de meeste plekken blijft het droog. Er staat weinig wind. Vanmiddag blijft het in het westen bewolkt. In het oosten laat de zon zich af en toe zien. Het blijft grotendeels droog, al is er aan het eind van de middag kans op een bui in het westen. De temperatuur loopt op tot 19 graden in het noordwesten en plaatselijk 25 graden in Limburg. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. Vannacht zijn er in het noorden en westen nog enkele buien mogelijk. Tegen de ochtend wordt het droog met in het zuiden kans op mist. Morgen komt de zon steeds beter tevoorschijn en blijft het overal droog en warm, met temperaturen tot 27 graden in het zuidoosten.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voormalig taxichauffeur hoort 240 uur taakstraf geëist voor een dodelijk ongeluk in Zwaagdijk-Oost. Hij reed vorig jaar augustus door rood licht op de kruising van de Markerwaardweg met de N505 en botste op een auto van rechts. Zijn 2 passagiers, een echtpaar van 87 en 88 jaar uit Hoogkarspel, raakten zwaar gewond en overleden enkele dagen later. De chauffeur verklaarde dat hij vlak voor de stopstreep van rijstrook wisselde en het rode licht niet zag. Het Openbaar Ministerie eiste ook een voorwaardelijke rijontzegging van 18 maanden. Patiënten van het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in hun online patiëntenportaal. Het ziekenhuis had het portaal dit weekend preventief afgesloten door signalen van een externe partij. Expertisecentrum ZCERT had gewaarschuwd over kritieke kwetsbaarheden in het programma, waarmee medewerkers en patiënten op afstand kunnen inloggen. Meerdere ziekenhuizen sloten hun portalen uit voorzorg en installeerden beveiligingsupdates. De Friese ziekenhuisgroep Frisius opende het portaal zondag alweer. Maar bij het Amphia ziekenhuis in Breda duurt de storing nog voort.
5: Bij een verkeersongeval op de N33 bij Appingedam is een 65-jarige man uit de gemeente Eemsdelta om het leven gekomen. Het ongeval met meerdere auto's gebeurde vanochtend rond 7:10. Een tweede slachtoffer raakte licht gewond. De politie onderzoekt de toedracht.
6: Defensieminister Dilan Yeşilgöz kan geen harde toezegging doen om extra bij te dragen aan de EU-marinemissie Aspides. Ze zal welwillend kijken naar de oproep van EU-buitenlandchef Kaya Kallas om meer schepen beschikbaar te stellen. Nederland heeft echter maar beperkte middelen, zegt Yeşilgöz in Brussel. Het marineschip ZRMS Evertse is zondag vanuit Den Helder naar het Midden-Oosten vertrokken. De EU-missie Aspides beschermt de scheepvaart op de Rode Zee en de Golf van Aden tegen aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen.
7: Ongeveer 50 dolomina's demonstreren maandagochtend bij de Tweede Kamer in Den Haag. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. De feministische beweging heeft een symbolische rechtbank opgezet, waar artikel 296, dat abortus strafbaar stelt, voor de rechter wordt gedaagd. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart diende maandag een voorstel in om dat artikel helemaal te schrappen. Op andere plekken rondom de Tweede Kamer zijn ook kleinschalige tegendemonstraties georganiseerd door de anti-abortusbeweging.
8: Een verdachte die vastzit voor het dodelijke schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam wordt maandag voorgeleid voor de rechtercommissaris. De man wordt ervan verdacht dat hij vrijdagmiddag een 61-jarige man neerschoot die op een vol terras zat. Het slachtoffer overleed aan zijn verwondingen. De politie arresteerde de verdachte kort na het incident in de buurt. Voorafgaand aan het schieten ontstond een woordenwisseling.
24: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
25: Nu het buitenlands nieuws. De Zweedse oud-premier Magdalena Andersson is er niet in geslaagd een regering te vormen na de nipte overwinning van links bij de parlementsverkiezingen. De sociaaldemocraat kreeg van de parlementsvoorzitter de opdracht een kabinet te formeren, maar kwam er niet uit met de ideologisch verdeelde linkse partijen. Andersson, in 2021 de eerste vrouwelijke premier van Zweden, heeft de parlementsvoorzitter geïnformeerd dat er voor haar geen mogelijkheid is een regering te vormen. Waarschijnlijk krijgt premier Ulf Kristersson nu de kans een meerderheid in het parlement te vinden. Als het herhaaldelijk mislukt een regering te vormen, moeten er nieuwe verkiezingen komen.
26: Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford is maandagochtend nog veel politie aanwezig. In de omgeving zijn afgelopen weekend 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De Britse autoriteiten onderzoeken of er een link is met Iran, omdat de basis wordt gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht. Tientallen bewoners van het nabijgelegen dorp Welford moesten 's nachts hun huizen verlaten en wachten nog steeds tot ze kunnen terugkeren. Minister van Defensie Wes Streeting bedankte een burger die het gevaar meldde, maar wilde niet ingaan op details over hoe de autoriteiten zich bewust werden van de dreiging.
27: In het noorden van Nigeria zijn afgelopen weekend opnieuw tientallen mensen ontvoerd door gewapende bendes. Bij 2 losse incidenten zijn 47 boeren en 40 vrouwen gekidnapt. Ontvoeringen komen de laatste jaren veel voor in Nigeria, vooral op het platteland, en zijn voor gewapende groeperingen een verdienmodel geworden om losgeld te eisen. De bendes kunnen ideologisch of jihadistisch gemotiveerd zijn, maar vaak ook niet. Families moeten het losgeld in principe zelf betalen. Maar er zijn berichten dat de staat in bepaalde gevallen ook meebetaalt.
28: In België is een 17-jarige jongen opgepakt nadat zondag de lichamen van zijn 51-jarige moeder en een 20-jarige dochter van het gezin werden gevonden in hun huis in het Oost-Vlaamse dorp Iddergem. De jongen wordt later vandaag voorgeleid aan een jeugdrechter. Het Belgische Openbaar Ministerie spreekt van een onderzoek naar moord, maar geeft verder weinig details vrij omdat het om een minderjarige verdachte gaat. Over wat er precies is gebeurd en het mogelijke motief is nog niets bekendgemaakt.
29: De Franse oud-president François Hollande overweegt om mee te doen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar.
0: Hij zegt tegen de Italiaanse krant La Repubblica nog geen besluit te hebben genomen, maar alleen te willen deelnemen als hij denkt te kunnen winnen. De 72-jarige Hollande was van 2012 tot 2017 president van Frankrijk en de voorganger van de huidige president Emmanuel Macron. Hij is lid van de Socialistische Partij, maar heeft zich niet aangemeld voor de voorverkiezing, die die partij samen met andere centrum-linkse partijen houdt voor een gezamenlijke kandidaat. Momenteel lijkt de rechtsradicale Marine Le Pen er in de peilingen het best voor te staan. De Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties in New York heeft geen plannen voor onderhandelingen met de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse persbureau IRNA. President Donald Trump zei eerder tegen nieuwssite Axios dat hij deze week nieuwe onderhandelingen verwacht. Qatar en andere bemiddelaars uit de regio proberen het vredesproces tussen Iran en de VS nieuw leven in te blazen. Iran wil het vooral hebben over de Straat van Hormuz en de Amerikaanse zeeblokkade, terwijl de VS concessies eisen over het Iraanse nucleaire programma.
1: En nu het economisch nieuws.
0: De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar €2,73. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar €2,78 per liter.
2: Claimorganisatie. EU Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours. EU Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij het terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website. Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie.
9: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten.
10: De Nederlandse economie loopt dit jaar naar schatting €9,2 miljard mis door productiviteitsverlies als gevolg van extreme hitte. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. In heel Europa gaat het om een geschat verlies van €113 miljard. Door de hitte zijn werknemers minder productief. Ook worden machines of productieprocessen vaak aangepast en werkzaamheden uitgesteld. Volgens Allianz Trade daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% per extra graad tussen de 30 en 35 graden.
0: De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107,51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag.
11: De autoriteit Consumentenmarkt vindt dat bedrijven meer duidelijkheid moeten geven over hoe online prijzen tot stand komen. Voor consumenten is vaak onduidelijk hoe prijzen bij webwinkels, evenementen en luchtvaartmaatschappijen worden bepaald. Dat leidt tot misvattingen en schaadt het consumentenvertrouwen. De toezichthouder deed onderzoek in de luchtvaartsector en zag dat er gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen worden gevraagd voor een stoel op dezelfde vlucht. Bijna de helft van de mensen denkt ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden, terwijl dat volgens de ACM niet het geval is.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Gore, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Gore scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat 3e in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint.
12: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt. Hier en daar wat lichte regen, maar meestal blijft het droog. Vanmiddag in het westen bewolkt, in het oosten wat zon. Het wordt tussen de 19 graden in het noordwesten en 25 graden in Limburg. Aan het eind van de middag kans op een bui, vooral in het westen. Vanavond en vannacht komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. Morgen wordt het zonniger en warmer, met temperaturen tot 27 graden in het zuidoosten. De wind waait uit oostelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer soms vrij krachtig.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pro dient een wetsvoorstel in om abortus uit het strafrecht te halen. Kamerlid Lisa Vriegendhart, zelf verloskundige, presenteerde het plan maandag op de Internationale Dag van de Veilige Abortus. Het voorstel bouwt voort op een eerder plan van oud-Kamerlid Corinne Ellemeet. Pro wil artikel 296 uit het wetboek van strafrecht schrappen, dat abortus strafbaar stelt tenzij het in een erkende kliniek of ziekenhuis gebeurt. Vliegendhart denkt op steun van de VVD te kunnen rekenen.
3: en ziet daarmee een meerderheid voor haar voorstel.
4: Patiënten van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in hun online patiëntenportaal. Het ziekenhuis had het portaal dit weekend preventief afgesloten door signalen van een externe partij. Expertisecentrum ZCERT had gewaarschuwd over kritieke kwetsbaarheden in het programma, waarmee medewerkers en patiënten op afstand kunnen inloggen. Meerdere ziekenhuizen sloten hun portalen uit voorzorg en installeerden beveiligingsupdates. De Friese ziekenhuisgroep Frisius opent het portaal zondag alweer. Maar bij het Amphia ziekenhuis in Breda duurt de storing nog voort. Een voormalig taxichauffeur hoort 240 uur taakstraf geëist voor een dodelijk ongeluk in Zwaagdijk-Oost. Hij reed vorig jaar augustus door rood licht op de kruising van de Markerwaardweg met de N505 en botste op een auto van rechts. Zijn twee passagiers, een echtpaar van 87 en 88 jaar uit Hoogkarspel, raakten zwaar gewond en overleden enkele dagen later. De chauffeur verklaarde dat hij vlak voor de stopstreep van rijstrook wisselde en het rode licht niet zag. Het Openbaar Ministerie eiste ook een voorwaardelijke rijontzegging van 18 maanden.
16: Bij een verkeersongeval op de N33 bij Appingedam is een 65-jarige man uit de gemeente Eemsdelta om het leven gekomen. Het ongeval met meerdere auto's gebeurde vanochtend rond 7:10. Een tweede slachtoffer raakte licht gewond. De politie onderzoekt de toedracht.
17: Defensieminister Dilan Yeşilgöz kan geen harde toezegging doen om extra bij te dragen aan de EU-marinemissie Aspides. Ze zal welwillend kijken naar de oproep van EU-buitenlandchef Kaya Kallas om meer schepen beschikbaar te stellen. Nederland heeft echter maar beperkte middelen, zegt Yeşilgöz in Brussel. Het marineschip ZRMS Evertse is zondag vanuit Den Helder naar het Midden-Oosten vertrokken. De EU-missie Aspides beschermt de scheepvaart op de Rode Zee en de Golf van Aden tegen aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen.
18: Ongeveer 50 dolomina's demonstreren maandagochtend bij de Tweede Kamer in Den Haag. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. De feministische beweging heeft een symbolische rechtbank opgezet, waar artikel 296, dat abortus strafbaar stelt, voor de rechter wordt gedaagd. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart diende maandag een voorstel in om dat artikel helemaal te schrappen. Op andere plekken rondom de Tweede Kamer zijn ook kleinschalige tegendemonstraties georganiseerd door de anti-abortusbeweging.
19: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
20: Nu het buitenlands nieuws. Het Hongaarse parlement heeft de onschendbaarheid opgeheven van premier Péter Magyar en twee oud-ministers. Daardoor kan een strafrechtelijk onderzoek naar hen worden gestart. Magyar vroeg zelf om opheffing van zijn onschendbaarheid. Hij noemt de beschuldigingen tegen hem politieke karaktermoord. Hij wil zijn naam zuiveren. Magyar wordt ervan beschuldigd dat hij vorig jaar in een nachtclub een telefoon afpakte van iemand die hem filmde. Hij gooide het toestel vervolgens in een rivier. De twee oud-ministers, Balázs Hankó en Miklós Sestak, worden verdacht van ernstige corruptie. Zij zaten in regeringen van voormalig nationalistische leider Viktor Orbán. Beide oud-bewindslieden ontkennen iets te hebben misdaan. De Fidesz-partij van Orbán boycotte de stemming.
21: Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford is maandagochtend nog veel politie aanwezig. In de omgeving zijn afgelopen weekend 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De Britse autoriteiten onderzoeken of er een link is met Iran, omdat de basis wordt gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht. Tientallen bewoners van het nabijgelegen dorp Welford moesten 's nachts hun huizen verlaten en wachten nog steeds tot ze kunnen terugkeren. Minister van Defensie Wes Streeting bedankte een burger die het gevaar meldde, maar wilde niet ingaan op details over hoe de autoriteiten zich bewust werden van de dreiging.
22: De Zweedse oud-premier Magdalena Andersson is er niet in geslaagd een regering te vormen na de nipte overwinning van links bij de parlementsverkiezingen.
5: De sociaaldemocraat kreeg van de parlementsvoorzitter de opdracht een kabinet te formeren, maar kwam er niet uit met de ideologisch verdeelde linkse partijen. Andersson, in 2021 de eerste vrouwelijke premier van Zweden, heeft de parlementsvoorzitter geïnformeerd dat er voor haar geen mogelijkheid is een regering te vormen. Waarschijnlijk krijgt premier Ulf Kristersson nu de kans een meerderheid in het parlement te vinden. Als het herhaaldelijk mislukt een regering te vormen, moeten er nieuwe verkiezingen komen.
6: In het noorden van Nigeria zijn afgelopen weekend opnieuw tientallen mensen ontvoerd door gewapende bendes. Bij twee losse incidenten zijn 47 boeren en 40 vrouwen gekidnapt. Ontvoeringen komen de laatste jaren veel voor in Nigeria, vooral op het platteland, en zijn voor gewapende groeperingen een verdienmodel geworden om losgeld te eisen. De bendes kunnen ideologisch of jihadistisch gemotiveerd zijn, maar vaak ook niet. Families moeten het losgeld in principe zelf betalen. Maar er zijn berichten dat de staat in bepaalde gevallen ook meebetaalt.
7: In België is een 17-jarige jongen opgepakt nadat zondag de lichamen van zijn 51-jarige moeder en een 20-jarige dochter van het gezin werden gevonden in hun huis in het Oost-Vlaamse dorp Iddergem. De jongen wordt later vandaag voorgeleid aan een jeugdrechter. Het Belgische Openbaar Ministerie spreekt van een onderzoek naar moord, maar geeft verder weinig details vrij omdat het om een minderjarige verdachte gaat. Over wat er precies is gebeurd en het mogelijke motief is nog niets bekendgemaakt.
8: De Franse oud-president François Hollande overweegt om mee te doen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij zegt tegen de Italiaanse krant La Repubblica nog geen besluit te hebben genomen, maar alleen te willen deelnemen als hij denkt te kunnen winnen. De 72-jarige Hollande was van 2012 tot 2017 president van Frankrijk en de voorganger van de huidige president Emmanuel Macron. Hij is lid van de Socialistische Partij, maar heeft zich niet aangemeld voor de voorverkiezing, die die partij samen met andere centrum-linkse partijen houdt voor een gezamenlijke kandidaat. Momenteel lijkt de rechtsradicale Marine Le Pen er in de peilingen het best voor te staan.
23: En nu het economisch nieuws.
24: De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar €2,73. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar €2,78 per liter.
25: Claimorganisatie. EU Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours. EU Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij het terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website. Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie.
26: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten.
27: De Nederlandse economie loopt dit jaar naar schatting 9 miljard 200 miljoen euro mis door productiviteitsverlies als gevolg van extreme hitte. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. In heel Europa gaat het om een geschat verlies van 113 miljard euro. Door de hitte zijn werknemers minder productief. Ook worden machines of productieprocessen vaak aangepast en werkzaamheden uitgesteld. Volgens Allianz Trade daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% per extra graad tussen de 30 en 35 graden.
28: De
0: De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107.51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag.

0: verschillende prijzen worden gevraagd voor een stoel op dezelfde vlucht. Bijna de helft van de mensen denkt ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden, terwijl dat volgens de ACM niet het geval is.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Goree, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Goree scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat 3e in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt, met hier en daar wat lichte regen. Maar meestal blijft het droog. Er staat weinig wind. Vanmiddag klaart het op in het oosten. In het westen blijft het bewolkt. Aan het einde van de middag kan er in het westen een bui vallen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. Vannacht buien in het noorden en westen, mogelijk met onweer. Later wordt het droog met in het zuiden kans op mist. Morgen veel zon en warm, met temperaturen tussen de 20 en 27 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Pro dient een wetsvoorstel in om abortus uit het strafrecht te halen. Kamerlid Lisa Vliegendhart, zelf verloskundige, presenteerde het plan maandag op de internationale

0: de dag van de veilige abortus. Het voorstel bouwt voort op een eerder plan van oud-Kamerlid Corinne Ellemeet. Pro wil artikel 296 uit het wetboek van strafrecht schrappen, dat abortus strafbaar stelt tenzij het in een erkende kliniek of ziekenhuis gebeurt. Vliegend Hart denkt op steun van de VVD te kunnen rekenen en ziet daarmee een meerderheid voor haar voorstel. Patiënten van het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in hun online patiëntenportaal. Het ziekenhuis had het portaal dit weekend preventief afgesloten door signalen van een externe partij. Expertisecentrum ZCERT had gewaarschuwd over kritieke kwetsbaarheden in het programma, waarmee medewerkers en patiënten op afstand kunnen inloggen. Meerdere ziekenhuizen sloten hun portalen uit voorzorg en installeerden beveiligingsupdates. De Friese ziekenhuisgroep Frisius opende het portaal zondag alweer. Maar bij het Amphia ziekenhuis in Breda duurt de storing nog voort. Een voormalig taxichauffeur hoort 240 uur taakstraf geëist voor een dodelijk ongeluk in Zwaagdijk-Oost. Hij reed vorig jaar augustus door rood licht op de kruising van de Markerwaardweg met de N505 en botste op een auto van rechts. Zijn twee passagiers, een echtpaar van 87 en 88 jaar uit Hoogkarspel, raakten zwaar gewond en overleden enkele dagen later. De chauffeur verklaarde dat hij vlak voor de stopstreep van rijstrook wisselde en het rode licht niet zag. Het Openbaar Ministerie eiste ook een voorwaardelijke rijontzegging van 18 maanden. Bij een verkeersongeval op de N33 bij Appingedam is een 65-jarige man uit de gemeente Eemsdelta om het leven gekomen. Het ongeval met meerdere auto's gebeurde vanochtend rond 7:10. Een tweede slachtoffer raakte licht gewond. De politie onderzoekt de toedracht. Defensieminister Dilan Yeşilgöz kan geen harde toezegging doen om extra bij te dragen aan de EU-marinemissie Aspides. Ze zal welwillend kijken naar de oproep van EU-buitenlandchef Kaya Kallas om meer schepen beschikbaar te stellen. Nederland heeft echter maar beperkte middelen, zegt Yeşilgöz in Brussel. Het marineschip ZRMS Evertse is zondag vanuit Den Helder naar het Midden-Oosten vertrokken. De EU-missie Aspides beschermt de scheepvaart op de Rode Zee en de Golf van Aden tegen aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen. Ongeveer 50 dolomina's demonstreren maandagochtend bij de Tweede Kamer in Den Haag. Ze eisen dat abortus uit het wetboek van strafrecht wordt gehaald. De feministische beweging heeft een symbolische rechtbank opgezet, waar artikel 296, dat abortus strafbaar stelt, voor de rechter wordt gedaagd. Pro-Kamerlid Lisa Vliegendhart diende maandag een voorstel in om dat artikel helemaal te schrappen. Op andere plekken rondom de Tweede Kamer zijn ook kleinschalige tegendemonstraties georganiseerd door de anti-abortusbeweging.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Het Hongaarse parlement heeft de onschendbaarheid opgeheven van premier Péter Magyar en twee oud-ministers. Daardoor kan een strafrechtelijk onderzoek naar hen worden gestart. Magyar vroeg zelf om opheffing van zijn onschendbaarheid. Hij noemt de beschuldigingen tegen hem politieke karaktermoord. Hij wil zijn naam zuiveren. Magyar wordt ervan beschuldigd dat hij vorig jaar in een nachtclub een telefoon afpakte van iemand die hem filmde. Hij gooide het toestel vervolgens in een rivier. De twee oud-ministers, Balázs Hankó en Miklós Sestak, worden verdacht van ernstige corruptie. Zij zaten in regeringen van voormalig nationalistische leider Viktor Orbán. Beide oud-bewindslieden ontkennen iets te hebben misdaan. De Fidesz-partij van Orbán boycotte de stemming. Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford is maandagochtend nog veel politie aanwezig. In de omgeving zijn afgelopen weekend 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De Britse autoriteiten onderzoeken of er een link is met Iran, omdat de basis wordt gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht. Tientallen bewoners van het nabijgelegen dorp Welford moesten 's nachts hun huizen verlaten en wachten nog steeds tot ze kunnen terugkeren. Minister van Defensie Wes Streeting bedankte een burger die het gevaar meldde, maar wilde niet ingaan op details over hoe de autoriteiten zich bewust werden van de dreiging. De Zweedse oud-premier Magdalena Andersson is er niet in geslaagd een regering te vormen na de nipte overwinning van links bij de parlementsverkiezingen. De sociaaldemocraat kreeg van de parlementsvoorzitter de opdracht een kabinet te formeren, maar kwam er niet uit met de ideologisch verdeelde linkse partijen. Andersson, in 2021 de eerste vrouwelijke premier van Zweden, heeft de parlementsvoorzitter geïnformeerd dat er voor haar geen mogelijkheid is een regering te vormen. Waarschijnlijk krijgt premier Ulf Kristersson nu de kans een meerderheid in het parlement te vinden. Als het herhaaldelijk mislukt een regering te vormen, moeten er nieuwe verkiezingen komen. In het noorden van Nigeria zijn afgelopen weekend opnieuw tientallen mensen ontvoerd door gewapende bendes. Bij twee losse incidenten zijn 47 boeren en 40 vrouwen gekidnapt. Ontvoeringen komen de laatste jaren veel voor in Nigeria, vooral op het platteland, en zijn voor gewapende groeperingen een verdienmodel geworden om losgeld te eisen. De bendes kunnen ideologisch of jihadistisch gemotiveerd zijn, maar vaak ook niet. Families moeten het losgeld in principe zelf betalen, maar er zijn berichten dat de staat in bepaalde gevallen ook meebetaalt. In België is een 17-jarige jongen opgepakt nadat zondag de lichamen van zijn 51-jarige moeder en een 20-jarige dochter van het gezin werden gevonden in hun huis in het Oost-Vlaamse dorp Iddergem. De jongen wordt later vandaag voorgeleid aan een jeugdrechter. Het Belgische Openbaar Ministerie spreekt van een onderzoek naar moord, maar geeft verder weinig details vrij omdat het om een minderjarige verdachte gaat. Over wat er precies is gebeurd en het mogelijke motief is nog niets bekendgemaakt. De Franse oud-president François Hollande overweegt om mee te doen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Hij zegt tegen de Italiaanse krant La Repubblica nog geen besluit te hebben genomen, maar alleen te willen deelnemen als hij denkt te kunnen winnen. De 72-jarige Hollande was van 2012 tot 2017 president van Frankrijk en de voorganger van de huidige president Emmanuel Macron. Hij is lid van de Socialistische Partij, maar heeft zich niet aangemeld voor de voorverkiezing die die partij samen met andere centrum-linkse partijen houdt voor een gezamenlijke kandidaat. Momenteel lijkt de rechtsradicale Marine Le Pen er in de peilingen het best voor te staan. En nu het economisch nieuws. De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar €2,73. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar €2,78 per liter. Claimorganisatie. EU-Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours. EU-Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij het terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website. Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU-Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU-Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak, met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten. De Nederlandse economie loopt dit jaar naar schatting 9 miljard 200 miljoen euro mis door productiviteitsverlies als gevolg van extreme hitte. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. In heel Europa gaat het om een geschat verlies van 113 miljard euro. Door de hitte zijn werknemers minder productief. Ook worden machines of productieprocessen vaak aangepast en werkzaamheden uitgesteld. Volgens Allianz Trade daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% per extra graad tussen de 30 en 35 graden. De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107.51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag. De autoriteit Consument en Markt vindt dat bedrijven meer duidelijkheid moeten geven over hoe online prijzen tot stand komen. Voor consumenten is vaak onduidelijk hoe prijzen bij webwinkels, evenementen en luchtvaartmaatschappijen worden bepaald. Dat leidt tot misvattingen en schaadt het consumentenvertrouwen. De toezichthouder deed onderzoek in de luchtvaartsector en zag dat er gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen worden gevraagd voor een stoel op dezelfde vlucht. Bijna de helft van de mensen denkt ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden, terwijl dat volgens de ACM niet het geval is.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Gore, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Gore scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat 3e in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag klaart het in het oosten wat op. In het westen blijft het bewolkter. Het wordt tussen de 19 graden in het noordwesten en 25 graden in Limburg. Aan het einde van de middag en vanavond volgen er enkele buien. Plaatselijk met onweer en flink wat regen. Vannacht buien in het noorden en westen. Later droog met kans op mist in het zuiden. Morgen komt de zon steeds beter door en wordt het warm met temperaturen tussen de 20 en 27 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De VVD steunt het voorstel van Pro om abortus uit het strafrecht te halen nog niet direct. De coalitiepartij wacht eerst de reactie van de Raad van State af. In 2023 wilde de VVD abortus niet uit het wetboek van strafrecht halen. Maar in het verkiezingsprogramma van 2025 staat dat de liberalen nu toch voor zijn, mits er een volwaardig alternatief is. Initiatiefnemer Lisa Vliegendhart van Pro denkt dat de VVD zich kan vinden in haar voorstel. De reactie van de Raad van State wordt over 12 weken verwacht. Het Openbaar Ministerie heeft een taakstraf van 240 uur geëist tegen een voormalig taxichauffeur voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwaagdijk-Oost. De 56-jarige Ryan Z. uit Amsterdam zou op 24 augustus vorig jaar door rood licht zijn gereden, waarna hij op een van rechts komende auto botste. De passagiers van de taxi, een echtpaar van 87 en 88 jaar uit Hoogkarspel, raakten zwaar gewond en overleden een aantal dagen na het ongeval. Het OM gelooft dat Z. niet doelbewust door rood is gereden, maar vindt wel dat hij te onoplettend en onvoorzichtig was. De rechtbank doet op 12 oktober uitspraak. Pro dient een wetsvoorstel in om abortus uit het strafrecht te halen. Kamerlid Lisa Vliegendhart, zelf verloskundige, presenteerde het plan maandag op de Internationale Dag van de Veilige Abortus. Het voorstel bouwt voort op een eerder plan van oud-Kamerlid Corinne Ellemeet. Pro wil artikel 296 uit het wetboek van strafrecht schrappen dat abortus strafbaar stelt tenzij het in een erkende kliniek of ziekenhuis gebeurt. Vliegendhart denkt op steun van de VVD te kunnen rekenen en ziet daarmee een meerderheid voor haar voorstel. Patiënten van het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in hun online patiëntenportaal. Het ziekenhuis had het portaal dit weekend preventief afgesloten door signalen van een externe partij. Expertisecentrum ZCERT had gewaarschuwd over kritieke kwetsbaarheden in het programma, waarmee medewerkers en patiënten op afstand kunnen inloggen. Meerdere ziekenhuizen sloten hun portalen uit voorzorg en installeerden beveiligingsupdates. De Friese ziekenhuisgroep Frisius opende het portaal zondag alweer. Maar bij het Amphia ziekenhuis in Breda duurt de storing nog voort. Bij een verkeersongeval op de N33 bij Appingedam is een 65-jarige man uit de gemeente Eemsdelta om het leven gekomen. Het ongeval met meerdere auto's gebeurde vanochtend rond 7:10. Een tweede slachtoffer raakte licht gewond. De politie onderzoekt de toedracht. Defensieminister Dilan Yeşilgöz kan geen harde toezegging doen om extra bij te dragen aan de EU-marinemissie Aspides. Ze zal welwillend kijken naar de oproep van EU-buitenlandchef Kaya Kallas om meer schepen beschikbaar te stellen. Nederland heeft echter maar beperkte middelen, zegt Yeşilgöz in Brussel. Het marineschip ZRMS Evertse is zondag vanuit Den Helder naar het Midden-Oosten vertrokken. De EU-missie Aspides beschermt de scheepvaart op de Rode Zee en de Golf van Aden tegen aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Oekraïne heeft 250 Russische militairen gevangen genomen die zich hebben overgegeven.
3: Volgens de Oekraïnse krijgsmacht lagen de Russen nog te slapen toen de aanval begon. Oekraïne voert een offensief uit in het noorden van de regio Donetsk, bij de stad Liman, onder de naam Operatie Vivaldi. Daarbij zijn 3 dorpen bevrijd. De Russen hadden de aanval ergens anders verwacht en waren niet voorbereid. Bij het offensief gebruikten de Oekraïners oude Sovjet-panzerwagens, die zijn omgebouwd tot zelfrijdende kamikazewagens. Brigadegeneraal Andriy Biletsky zegt dat de vijand 2000 manschappen verloor. Meer dan 100 mensen zijn omgekomen door ernstig noodweer in Nepal en India. Zware regenval leidde tot overstromingen en aardverschuivingen. De meeste slachtoffers vielen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh, die grenst aan Nepal. Daar zijn de afgelopen dagen zeker 81 mensen omgekomen. Wegen liepen onder water en dorpen raakten afgesneden van de buitenwereld. Slachtoffers vielen onder meer door modderstromen, overstromingen, omgevallen bomen, ingestorte gebouwen en elektrocutie. In Nepal meldt de rampenbestrijdingsdienst 27 doden, 7 gewonden en 4 vermisten. Vorige maand kostte een verwoestende overstroming in Nepal aan meer dan 1400 mensen het leven. Duizenden mensen worden nog vermist.
0: Het Hongaarse parlement heeft de onschendbaarheid opgeheven van premier Péter Magyar en 2 oud-ministers. Daardoor kan een strafrechtelijk onderzoek naar hen worden gestart. Magyar vroeg zelf om opheffing van zijn onschendbaarheid. Hij noemt de beschuldigingen tegen hem politieke karaktermoord. Hij wil zijn naam zuiveren. Magyar wordt ervan beschuldigd dat hij vorig jaar in een nachtclub een telefoon afpakte van iemand die hem filmde. Hij gooide het toestel vervolgens in een rivier. De 2 oud-ministers, Balázs Hankó en Miklós Sestak, worden verdacht van ernstige corruptie. Zij zaten in regeringen van voormalig nationalistische leider Viktor Orbán. Beide oud-bewindslieden ontkennen iets te hebben misdaan. De Fidesz-partij van Orbán boycotte de stemming.
4: Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford is maandagochtend nog veel politie aanwezig. In de omgeving zijn afgelopen weekend 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De Britse autoriteiten onderzoeken of er een link is met Iran, omdat de basis wordt gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht. Tientallen bewoners van het nabijgelegen dorp Welford moesten 's nachts hun huizen verlaten en wachten nog steeds tot ze kunnen terugkeren. Minister van Defensie Wes Streeting bedankte een burger die het gevaar meldde, maar wilde niet ingaan op details over hoe de autoriteiten zich bewust werden van de dreiging.
5: De Zweedse oud-premier Magdalena Andersson is er niet in geslaagd een regering te vormen na de nipte overwinning van links bij de parlementsverkiezingen. De sociaaldemocraat kreeg van de parlementsvoorzitter de opdracht een kabinet te formeren, maar kwam er niet uit met de ideologisch verdeelde linkse partijen. Andersson, in 2021 de eerste vrouwelijke premier van Zweden, heeft de parlementsvoorzitter geïnformeerd dat er voor haar geen mogelijkheid is een regering te vormen. Waarschijnlijk krijgt premier Ulf Kristersson nu de kans een meerderheid in het parlement te vinden. Als het herhaaldelijk mislukt een regering te vormen, moeten er nieuwe verkiezingen komen.
4: In het noorden van Nigeria zijn afgelopen weekend opnieuw tientallen mensen ontvoerd door gewapende bendes. Bij 2 losse incidenten zijn 47 boeren en 40 vrouwen gekidnapt. Ontvoeringen komen de laatste jaren veel voor in Nigeria, vooral op het platteland, en zijn voor gewapende groeperingen een verdienmodel geworden om losgeld te eisen. De bendes kunnen ideologisch of jihadistisch gemotiveerd zijn, maar vaak ook niet. Families moeten het losgeld in principe zelf betalen. Maar er zijn berichten dat de staat in bepaalde gevallen ook meebetaalt.
0: En nu het economisch nieuws.
6: De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar €2,73. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt-het-vuren had afgewezen.
3: Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar €2,78 per liter.
7: Claimorganisatie. EU Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours. EU Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij het terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website. Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie.
8: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten.
9: De Nederlandse economie loopt dit jaar naar schatting 9 miljard 200 miljoen euro mis door productiviteitsverlies als gevolg van extreme hitte. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. In heel Europa gaat het om een geschat verlies van 113 miljard euro. Door de hitte zijn werknemers minder productief. Ook worden machines of productieprocessen vaak aangepast en werkzaamheden uitgesteld. Volgens Allianz Trade daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% per extra graad tussen de 30 en 35 graden.
8: De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107,51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag.
10: De autoriteit Consument en Markt vindt dat bedrijven meer duidelijkheid moeten geven over hoe online prijzen tot stand komen. Voor consumenten is vaak onduidelijk hoe prijzen bij webwinkels, evenementen en luchtvaartmaatschappijen worden bepaald. Dat leidt tot misvattingen en schaadt het consumentenvertrouwen. De toezichthouder deed onderzoek in de luchtvaartsector en zag dat er gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen worden gevraagd voor een stoel op dezelfde vlucht. Bijna de helft van de mensen denkt ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden, terwijl dat volgens de ACM niet het geval is.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Goré, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Goré scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat derde in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten schijnt af en toe de zon. Het blijft overwegend droog, maar aan het einde van de middag kan er een bui vallen. Vooral in het westen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in Limburg. Boven land weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer een matige noordoostenwind. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten, aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht zijn er in het noorden en westen nog enkele buien, mogelijk met onweer. Tegen de ochtend wordt het droog met in het zuiden kans op mist. Vannacht 12 tot 16 graden. Morgen schijnt de zon steeds vaker en blijft het droog. Morgenochtend vrij krachtige wind uit het oosten, later zwakker en draaiend naar het zuidoosten. Morgenmiddag 20 tot 27 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 240 uur taakstraf tegen een voormalige taxichauffeur voor een dodelijk ongeluk in Zwaagdijk-Oost. De 56-jarige man uit Amsterdam reed vorig jaar augustus door rood licht, waarna hij botste met een andere auto. Daarbij kwamen 2 passagiers om het leven, een echtpaar van 87 en 88 jaar uit Hoogkarspel. Het OM vindt dat de chauffeur te onoplettend en onvoorzichtig was, maar niet opzettelijk door rood reed. De rechtbank doet op 12 oktober uitspraak. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen ernstig onder druk. Dat schrijven 3 inspecties maandag in een brandbrief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. In de inrichtingen verblijven ongeveer 450 jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. De inspecties zeggen dat jongeren de dupe zijn van een zorgwekkende versobering van zorg en behandeling. Ze roepen op tot een actieplan om weer een verantwoord en veilig verblijf te kunnen bieden. De VVD steunt het voorstel van Pro om abortus uit het strafrecht te halen nog niet direct. De coalitiepartij wacht eerst de reactie van de Raad van State af. In 2023 wilde de VVD abortus niet uit het wetboek van strafrecht halen. Maar in het verkiezingsprogramma van 2025 staat dat de liberalen nu toch voor zijn, mits er een volwaardig alternatief is. Initiatiefnemer Lisa Vliegendhart van Pro denkt dat de VVD zich kan vinden in haar voorstel. De reactie van de Raad van State wordt over 12 weken verwacht. Pro dient een wetsvoorstel in om abortus uit het strafrecht te halen. Kamerlid Lisa Vliegendhart, zelf verloskundige,
13: presenteerde het plan maandag op de Internationale Dag van de Veilige Abortus. Het voorstel bouwt voort op een eerder plan van oud-Kamerlid Corinne Ellemeet. Pro wil artikel 296 uit het wetboek van strafrecht schrappen, dat abortus strafbaar stelt, tenzij het in een erkende kliniek of ziekenhuis gebeurt. Vliegend Hart denkt op steun van de VVD te kunnen rekenen en ziet daarmee een meerderheid voor haar voorstel. Patiënten van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in hun online patiëntenportaal. Het ziekenhuis had het portaal dit weekend preventief afgesloten door signalen van een externe partij. Expertisecentrum ZCERT had gewaarschuwd over kritieke kwetsbaarheden in het programma, waarmee medewerkers en patiënten op afstand kunnen inloggen. Meerdere ziekenhuizen sloten hun portalen uit voorzorg en installeerden beveiligingsupdates. De Friese ziekenhuisgroep Frisius opent het portaal zondag alweer. Maar bij het Amphia ziekenhuis in Breda duurt de storing nog voort.
14: Bij een verkeersongeval op de N33 bij Appingedam is een 65-jarige man uit de gemeente Eems-Delta om het leven gekomen. Het ongeval met meerdere auto's gebeurde vanochtend rond 10 over 7. Een tweede slachtoffer raakte licht gewond. De politie onderzoekt de toedracht.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
15: Nu het buitenlands nieuws. Meer dan 100 mensen zijn omgekomen door ernstig noodweer in Nepal en India. Zware regenval leidde tot overstromingen en aardverschuivingen. De meeste slachtoffers vielen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh, die grenst aan Nepal. Daar zijn de afgelopen dagen zeker 81 mensen omgekomen. Wegen liepen onder water en dorpen raakten afgesneden van de buitenwereld. Slachtoffers vielen onder meer door modderstromen, overstromingen, omgevallen bomen, ingestorte gebouwen en elektrocutie. In Nepal meldt de rampenbestrijdingsdienst 27 doden, 7 gewonden en 4 vermisten. Vorige maand kostte een verwoestende overstroming in Nepal aan meer dan 1400 mensen het leven. Duizenden mensen worden nog vermist.
16: Oekraïne heeft 250 Russische militairen gevangen genomen die zich hebben overgegeven. Volgens de Oekraïnse krijgsmacht lagen de Russen nog te slapen toen de aanval begon. Oekraïne voert een offensief uit in het noorden van de regio Donetsk, bij de stad Liman, onder de naam Operatie Vivaldi. Daarbij zijn 3 dorpen bevrijd. De Russen hadden de aanval ergens anders verwacht en waren niet voorbereid. Bij het offensief gebruikten de Oekraïners oude Sovjet-panzerwagens, die zijn omgebouwd tot zelfrijdende kamikazewagens. Brigadegeneraal Andriy Biletsky zegt dat de vijand 2000 manschappen verloor.
17: Het Hongaarse parlement heeft de onschendbaarheid opgeheven van premier Péter Magyar en 2 oud-ministers. Daardoor kan een strafrechtelijk onderzoek naar hen worden gestart. Magyar vroeg zelf om opheffing van zijn onschendbaarheid. Hij noemt de beschuldigingen tegen hem politieke karaktermoord. Hij wil zijn naam zuiveren. Magyar wordt ervan beschuldigd dat hij vorig jaar in een nachtclub een telefoon afpakte van iemand die hem filmde. Hij gooide het toestel vervolgens in een rivier. De 2 oud-ministers, Balázs Hankó en Miklós Sestak, worden verdacht van ernstige corruptie. Zij zaten in regeringen van voormalig nationalistische leider Viktor Orbán. Beide oud-bewindslieden ontkennen iets te hebben misdaan. De Fidesz-partij van Orbán boycotte de stemming.
18: Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford is maandagochtend nog veel politie aanwezig. In de omgeving zijn afgelopen weekend 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De Britse autoriteiten onderzoeken of er een link is met Iran, omdat de basis wordt gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht. Tientallen bewoners van het nabijgelegen dorp Welford moesten 's nachts hun huizen verlaten en wachten nog steeds tot ze kunnen terugkeren. Minister van Defensie Wes Streeting bedankte een burger die het gevaar meldde, maar wilde niet ingaan op details over hoe de autoriteiten zich bewust werden van de dreiging.
19: In het noorden van Nigeria zijn afgelopen weekend opnieuw tientallen mensen ontvoerd door gewapende bendes. Bij twee losse incidenten zijn 47 boeren en 40 vrouwen gekidnapt. Ontvoeringen komen de laatste jaren veel voor in Nigeria, vooral op het platteland, en zijn voor gewapende groeperingen een verdienmodel geworden om losgeld te eisen. De bendes kunnen ideologisch of jihadistisch gemotiveerd zijn, maar vaak ook niet. Families moeten het losgeld in principe zelf betalen. Maar er zijn berichten dat de staat in bepaalde gevallen ook meebetaalt. De Zweedse oud-premier Magdalena Andersson is er niet in geslaagd een regering te vormen na de nipte overwinning van links bij de parlementsverkiezingen. De sociaaldemocraat kreeg van de parlementsvoorzitter de opdracht een kabinet te formeren, maar kwam er niet uit met de ideologisch verdeelde linkse partijen. Andersson, in 2021 de eerste vrouwelijke premier van Zweden, heeft de parlementsvoorzitter geïnformeerd dat er voor haar geen mogelijkheid is een regering te vormen. Waarschijnlijk krijgt premier Ulf Kristersson nu de kans een meerderheid in het parlement te vinden. Als het herhaaldelijk mislukt een regering te vormen, moeten er nieuwe verkiezingen komen.
20: En nu het economisch nieuws.
21: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen.
22: De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar €2,73. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar €2,78 per liter.
23: Claimorganisatie. EU Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours. EU Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij het terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website. Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie.
24: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten.
25: De Nederlandse economie loopt dit jaar naar schatting 9 miljard 200 miljoen euro mis door productiviteitsverlies als gevolg van extreme hitte. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. In heel Europa gaat het om een geschat verlies van 113 miljard euro. Door de hitte zijn werknemers minder productief. Ook worden machines of productieprocessen vaak aangepast en werkzaamheden uitgesteld. Volgens Allianz Trade daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% per extra graad tussen de 30 en 35 graden.
26: De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107,51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Goré, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Goré scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat 3e in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten kan de zon nog even doorbreken. Het blijft meestal droog, al kan er later op de middag een enkele bui vallen. Het wordt tussen de 19 graden in het noordwesten en 25 graden in Limburg. Boven land weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer een matige noordoostenwind. Vanavond komen er enkele buien voorbij, plaatselijk met onweer en flink wat regen. De wind blijft noordoostelijk en zwak tot matig, aan de westkust wat steviger. Vannacht nog enkele buien in het noorden en westen, mogelijk met onweer. Later droogt het op en kan er in het zuiden mist ontstaan. Nachttemperaturen rond de 12 tot 16 graden. Morgen komt de zon steeds beter door en blijft het overal droog. Het wordt tussen de 20 en 27 graden met de warmste plekken in het zuidoosten.
0: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: De nationale ombudsman Renier van Zutphen roept het kabinet op tot actie, omdat de positie van Sinti, Roma en reizigers in Nederland nauwelijks is verbeterd sinds een onderzoek uit 2017. Zij worden nog altijd gediscrimineerd en uitgesloten, ook door de overheid zelf. Ze ervaren discriminatie bij het zoeken naar werk, het aanvragen van een hypotheek voor hun woonwagen en bij het afsluiten van verzekeringen. Kinderen worden gepest en krijgen vaker een te laag schooladvies, waardoor sommigen hun achtergrond en cultuur verbergen. Een belangrijk probleem is het tekort aan standplaatsen voor woonwagens. Het uitsterfbeleid is beëindigd, maar er zijn in 3 jaar tijd slechts 99 standplaatsen bijgekomen. Terwijl de ombudsman schat dat er 4.000 tot 8.000 extra plekken nodig zijn. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen ernstig onder druk. Dat schrijven 3 inspecties maandag in een brandbrief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. In de inrichtingen verblijven ongeveer 450 jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. De inspecties zeggen dat jongeren de dupe zijn van een zorgwekkende versobering van zorg en behandeling. Ze roepen op tot een actieplan om weer een verantwoord en veilig verblijf te kunnen bieden. Het Openbaar Ministerie eist 240 uur taakstraf tegen een voormalige taxichauffeur voor een dodelijk ongeluk in Zwaagdijk-Oost. De 56-jarige man uit Amsterdam reed vorig jaar augustus door rood licht, waarna hij botste met een andere auto. Daarbij kwamen 2 passagiers om het leven, een echtpaar van 87 en 88 jaar uit Hoogkarspel. Het OM vindt dat de chauffeur te onoplettend en onvoorzichtig was, maar niet opzettelijk door rood reed. De rechtbank doet op 12 oktober uitspraak. De VVD steunt het voorstel van Pro om abortus uit het strafrecht te halen nog niet direct. De coalitiepartij wacht eerst de reactie van de Raad van State af. In 2023 wilde de VVD abortus niet uit het wetboek van strafrecht halen. Maar in het verkiezingsprogramma van 2025 staat dat de liberalen nu toch voor zijn, mits er een volwaardig alternatief is. Initiatiefnemer Lisa Vliegendhart van Pro denkt dat de VVD zich kan vinden in haar voorstel. De reactie van de Raad van State wordt over 12 weken verwacht. Pro dient een wetsvoorstel in om abortus uit het strafrecht te halen. Kamerlid Lisa Vliegendhart, zelf verloskundige, presenteerde het plan maandag op de Internationale Dag van de Veilige Abortus. Het voorstel bouwt voort op een eerder plan van oud-Kamerlid Corinne Ellemeet. Pro wil artikel 296 uit het wetboek van strafrecht schrappen, dat abortus strafbaar stelt tenzij het in een erkende kliniek of ziekenhuis gebeurt. Vliegendhart denkt op steun van de VVD te kunnen rekenen en ziet daarmee een meerderheid voor haar voorstel. Patiënten van het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in hun online patiëntenportaal. Het ziekenhuis had het portaal dit weekend preventief afgesloten door signalen van een externe partij. Expertisecentrum ZCERT had gewaarschuwd over kritieke kwetsbaarheden in het programma, waarmee medewerkers en patiënten op afstand kunnen inloggen. Meerdere ziekenhuizen sloten hun portalen uit voorzorg en installeerden beveiligingsupdates. De Friese ziekenhuisgroep Frisius opende het portaal zondag alweer. Maar bij het Amphia ziekenhuis in Breda duurt de storing nog voort.
5: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn maandag zeker 3 mensen omgekomen na het kapseizen van een migrantenboot. Het gaat om 2 vrouwen en een kind. Zij probeerden samen met meer dan 100 anderen de oversteek te maken. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant. De Franse autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. Dit jaar kwamen volgens persbureau AFP al 22 mensen om op het kanaal.
6: Oekraïne heeft 250 Russische militairen gevangen genomen die zich hebben overgegeven. Volgens de Oekraïnse krijgsmacht lagen de Russen nog te slapen toen de aanval begon.
7: Oekraïne voert een offensief uit in het noorden van de regio Donetsk, bij de stad Liman, onder de naam Operatie Vivaldi. Daarbij zijn 3 dorpen bevrijd. De Russen hadden de aanval ergens anders verwacht en waren niet voorbereid. Bij het offensief gebruikten de Oekraïners oude Sovjet-panzerwagens, die zijn omgebouwd tot zelfrijdende kamikazewagens. Brigadegeneraal Andriy Biletsky zegt dat de vijand 2000 manschappen verloor.
8: Meer dan 100 mensen zijn omgekomen door ernstig noodweer in Nepal en India. Zware regenval.

0: executie. In Nepal meldt de rampenbestrijdingsdienst 27 doden, 7 gewonden en 4 vermisten. Vorige maand kostte een verwoestende overstroming in Nepal aan meer dan 1400 mensen het leven. Duizenden mensen worden nog vermist.
1: Het Hongaarse parlement heeft de onschendbaarheid opgeheven van premier Péter Magyar en 2 oud-ministers. Daardoor kan een strafrechtelijk onderzoek naar hen worden gestart. Magyar vroeg zelf om opheffing van zijn onschendbaarheid. Hij noemt de beschuldigingen tegen hem politieke karaktermoord. Hij wil zijn naam zuiveren. Magyar wordt ervan beschuldigd dat hij vorig jaar in een nachtclub een telefoon afpakte van iemand die hem filmde. Hij gooide het toestel vervolgens in een rivier. De 2 oud-ministers, Balázs Hankó en Miklós Sestak, worden verdacht van ernstige corruptie. Zij zaten in regeringen van voormalig nationalistische leider Viktor Orbán. Beide oud-bewindslieden ontkennen iets te hebben misdaan. De Fidesz-partij van Orbán boycotte de stemming.
2: Bij de Britse luchtmachtbasis Fairford is maandagochtend nog veel politie aanwezig. In de omgeving zijn afgelopen weekend 5 mannen opgepakt die worden verdacht van het voorbereiden van een terreurdaad. De Britse autoriteiten onderzoeken of er een link is met Iran, omdat de basis wordt gebruikt door de Amerikaanse luchtmacht. Tientallen bewoners van het nabijgelegen dorp Welford moesten 's nachts hun huizen verlaten en wachten nog steeds tot ze kunnen terugkeren. Minister van Defensie Wes Streeting bedankte een burger die het gevaar meldde, maar wilde niet ingaan op details over hoe de autoriteiten zich bewust werden van de dreiging. In het noorden van Nigeria zijn afgelopen weekend opnieuw tientallen mensen ontvoerd door gewapende bendes. Bij 2 losse incidenten zijn 47 boeren en 40 vrouwen gekidnapt. Ontvoeringen komen de laatste jaren veel voor in Nigeria, vooral op het platteland, en zijn voor gewapende groeperingen een verdienmodel geworden om losgeld te eisen. De bendes kunnen ideologisch of jihadistisch gemotiveerd zijn, maar vaak ook niet. Families moeten het losgeld in principe zelf betalen. Maar er zijn berichten dat de staat in bepaalde gevallen ook meebetaalt.
3: En nu het economisch nieuws.
4: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen. De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar €2,73. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar €2,78 per liter.
2: Claimorganisatie. EU-Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours. EU-Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij het terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website. Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU-Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU-Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie.
5: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten.
6: De Nederlandse economie loopt dit jaar naar schatting 9 miljard 200 miljoen euro mis door productiviteitsverlies als gevolg van extreme hitte.

0: Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. In heel Europa gaat het om een geschat verlies van 113 miljard euro. Door de hitte zijn werknemers minder productief. Ook worden machines of productieprocessen vaak aangepast en werkzaamheden uitgesteld. Volgens Allianz Trade daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% per extra graad tussen de 30 en 35 graden. De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107.51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Bondscoach Xavi Hernandez is lovend over Joey Veerman na de zege op Servië in de Nations League. De middenvelder bepaalde het tempo en verplaatste constant het spel. Veerman maakte deze week zijn rentree bij Oranje na een afwezigheid van ruim 2 jaar. Ook spits Max Meerdink krijgt complimenten van Xavi. Bij zijn basisdebuut scoorde Meerdink 2 keer en werkte hij hard voor het team. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Goree, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Goree scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat 3rde in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten schijnt af en toe de zon. Het blijft grotendeels droog, maar aan het einde van de middag kan er een bui vallen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Limburg. Er staat weinig wind, maar aan zee en op het IJsselmeer waait het matig uit het noordoosten. Vanavond komen er enkele buien voor, met hier en daar onweer en flink wat regen. Vannacht zijn er vooral in het noorden en westen nog buien mogelijk. Aan het einde van de nacht wordt het droog. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het oosten, op de Wadden mogelijk krachtig. Morgen breekt de zon steeds vaker door en blijft het droog. Het wordt 20 tot 27 graden, het warmst in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 86-jarige vrouw uit de gemeente Westland is zondag om het leven gekomen bij een ongeval op de exporteursbaan in Den Haag. Ze reed op een fiets en werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde rond 9:30. De politie onderzoekt de oorzaak van het incident. De veiligheid van jongeren en medewerkers in justitiële jeugdinrichtingen staat door personeelstekorten aanhoudend en ernstig onder druk. Dat schrijven drie inspecties maandag in een brandbrief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. In de inrichtingen verblijven ongeveer 450 jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. De jongeren zijn volgens de inspecties de dupe van een zorgwekkende versobering van de zorg en behandeling. De inspecties vragen om een actieplan op korte termijn, omdat nieuw beleid van het ministerie nog lang op zich laat wachten. De landelijke stichting Sinti, Roma en Reizigers vindt dat het kabinet gemeenten wettelijk moet verplichten om meer woonwagenstandplaatsen te realiseren. De stichting reageert daarmee op de brandbrief van de Nationale Ombudsman. Volgens de organisatie hebben gemeenten, ondanks eerdere richtlijnen en rechterlijke uitspraken, nog te veel vrijheid om uitbreiding uit te stellen. De stichting herkent het beeld dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt en denkt dat het landelijke tekort mogelijk veel groter is dan de schatting van 4.000 tot 8.000 standplaatsen. Ook ontbreekt bij gemeentelijke afdelingen vaak kennis over het woonwagenbeleid, waardoor het moeilijk blijft om een duurzame vertrouwensband op te bouwen. Het Parool viert dinsdag een mijlpaal met de 25.000ste editie van de Amsterdamse Stadskrant. Er komen vier verschillende omslagen met iconische foto's van fotograaf Ed van der Elske. De krant wordt gedrukt op dikker papier en krijgt vier extra pagina's met historische voorpagina's. Hoofdredacteuren Yilda van der Bijl en Michiel Cousy willen lezers deelgenoot maken van de feestvreugde. Eerder dit jaar vierde het Parool al het 85-jarig bestaan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het College voor de Rechten van de Mens vinden dat er snel meer woonwagenstandplaatsen moeten komen. Ze reageren daarmee op een brandbrief van de Nationale Ombudsman aan het kabinet. De VNG erkent dat gemeenten sneller moeten handelen, maar zegt dat daarvoor stevige landelijke voorwaarden nodig zijn. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat gemeenten met voorrang meer standplaatsen moeten realiseren en dat de minister moet ingrijpen als dat niet gebeurt. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldosing, roept het kabinet op om nog dit jaar met een voorstel te komen om Roma, Sinti en Reizigers te erkennen als nationale minderheid. In de TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft een patiënt maandagochtend een medewerker gestoken. De mannelijke patiënt is aangehouden door de politie. De medewerker is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar de verwondingen lijken niet ernstig. Hoe het steekincident kon gebeuren en hoe de patiënt aan het wapen kwam, is nog niet bekend. In de Mesdag worden ongeveer 260 mannen met psychiatrische problemen behandeld en vastgehouden.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De EU heeft sancties ingesteld tegen 10 personen en 17 instellingen die verantwoordelijk zijn voor de gedwongen deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland en bezette gebieden.
4: Volgens de EU-lidstaten worden de kinderen gedrongen tot Russificatie via indoctrinatie en militair-patriotisch onderwijs. Het gaat onder meer om kinderkampen, sportcentra en Russische bedrijven die activiteiten organiseren over Russische geschiedenis en oorlogsherdenkingen. Sinds het begin van de oorlog zijn naar schatting ruim 20.500 Oekraïense kinderen gedeporteerd. De gesanctioneerden krijgen een reisverbod naar de EU en hun tegoeden worden bevroren.
5: Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn maandag zeker 3 mensen omgekomen na het kapseizen van een migrantenboot. Het gaat om 2 vrouwen en een kind. Zij probeerden samen met meer dan 100 anderen de oversteek te maken. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant. De Franse autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. Dit jaar kwamen volgens persbureau AFP al 22 mensen om op het kanaal.
6: Oekraïne heeft 250 Russische militairen gevangen genomen die zich hebben overgegeven. Volgens de Oekraïnse krijgsmacht lagen de Russen nog te slapen toen de aanval begon. Oekraïne voert een offensief uit in het noorden van de regio Donetsk bij de stad Liman onder de naam Operatie Vivaldi. Daarbij zijn 3 dorpen bevrijd. De Russen hadden de aanval ergens anders verwacht en waren niet voorbereid. Bij het offensief gebruikten de Oekraïners oude Sovjet-panzerwagens die zijn omgebouwd tot zelfrijdende kamikazewagens. Brigadegeneraal Andriy Biletsky zegt dat de vijand 2000 manschappen verloor. Meer dan 100 mensen zijn omgekomen door ernstig noodweer in Nepal en India. Zware regenval leidde tot overstromingen en aardverschuivingen. De meeste slachtoffers vielen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh, die grenst aan Nepal. Daar zijn de afgelopen dagen zeker 81 mensen omgekomen. Wegen liepen onder water en dorpen raakten afgesneden van de buitenwereld. Slachtoffers vielen onder meer door modderstromen, overstromingen, omgevallen bomen, ingestorte gebouwen en elektrocutie. In Nepal meldt de rampenbestrijdingsdienst 27 doden, 7 gewonden en 4 vermisten. Vorige maand kostte een verwoestende overstroming in Nepal aan meer dan 1400 mensen het leven. Duizenden mensen worden nog vermist.
7: Het Hongaarse parlement heeft de onschendbaarheid opgeheven van premier Péter Magyar en 2 oud-ministers. Daardoor kan een strafrechtelijk onderzoek naar hen worden gestart. Magyar vroeg zelf om opheffing van zijn onschendbaarheid. Hij noemt de beschuldigingen tegen hem politieke karaktermoord. Hij wil zijn naam zuiveren. Magyar wordt ervan beschuldigd dat hij vorig jaar in een nachtclub een telefoon afpakte van iemand die hem filmde. Hij gooide het toestel vervolgens in een rivier. De 2 oud-ministers, Balázs Hankó en Miklós Sestak, worden verdacht van ernstige corruptie. Zij zaten in regeringen van voormalig nationalistische leider Viktor Orbán. Beide oud-bewindslieden ontkennen iets te hebben misdaan. De Fidesz-partij van Orbán boycotte de stemming.
8: De Zweedse oud-premier Magdalena Andersson is er niet in geslaagd een regering te vormen na de nipte overwinning van links bij de parlementsverkiezingen. De sociaaldemocraat kreeg van de parlementsvoorzitter de opdracht een kabinet te formeren, maar kwam er niet uit met de ideologisch verdeelde linkse partijen. Andersson, in 2021 de eerste vrouwelijke premier van Zweden, heeft de parlementsvoorzitter geïnformeerd dat er voor haar geen mogelijkheid is een regering te vormen. Waarschijnlijk krijgt premier Ulf Kristersson nu de kans een meerderheid in het parlement te vinden. Als het herhaaldelijk mislukt een regering te vormen, moeten er nieuwe verkiezingen komen.
5: En nu het economisch nieuws.
9: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen. De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt.
4: De prijs steeg met 0,1 cent naar 2,73 euro. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar 2,78 euro per liter.
10: Claimorganisatie. EU Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours. EU Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij het terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website. Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie.
11: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten.
12: De Nederlandse economie loopt dit jaar naar schatting 9 miljard 200 miljoen euro mis door productiviteitsverlies als gevolg van extreme hitte. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. In heel Europa gaat het om een geschat verlies van 113 miljard euro. Door de hitte zijn werknemers minder productief. Ook worden machines of productieprocessen vaak aangepast en werkzaamheden uitgesteld. Volgens Allianz Trade daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% per extra graad tussen de 30 en 35 graden.
13: De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107,51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws.
2: Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Goree, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Goree scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat 3rde in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentrée bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten breekt de zon regelmatig door. Het blijft meestal droog. Alleen tegen het einde van de middag is er kans op een bui in het westen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot wel 25 graden in Limburg. De wind is zwak. Aan zee en op het IJsselmeer matig uit het noordoosten. Vanavond komen er wat buien voorbij. Hier en daar met onweer en flinke regenval. Vannacht vooral nog in het noorden en westen enkele buien, mogelijk met onweer. Later wordt het droog, met in het zuiden kans op mist. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen breekt de zon steeds vaker door en blijft het droog. Het wordt overdag 20 tot 27 graden met zwakke tot matige wind uit het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 86-jarige vrouw uit de gemeente Westland is zondag om het leven gekomen bij een ongeval op de exporteursbaan in Den Haag. Ze reed op een fiets en werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde rond 9:30. De politie onderzoekt de oorzaak van het incident.
15: De veiligheid van jongeren en medewerkers in justitiële jeugdinrichtingen staat door personeelstekorten aanhoudend en ernstig onder druk. Dat schrijven 3 inspecties maandag in een brandbrief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. In de inrichtingen verblijven ongeveer 450 jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. De jongeren zijn volgens de inspecties de dupe van een zorgwekkende versobering van de zorg en behandeling. De inspecties vragen om een actieplan op korte termijn, omdat nieuw beleid van het ministerie nog lang op zich laat wachten. In de TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft een patiënt maandagochtend een medewerker gestoken. De mannelijke patiënt is aangehouden door de politie. De medewerker is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar de verwondingen lijken niet ernstig. Hoe het steekincident kon gebeuren en hoe de patiënt aan het wapen kwam, is nog niet bekend. In de Mesdag worden ongeveer 260 mannen met psychiatrische problemen behandeld en vastgehouden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het College voor de Rechten van de Mens vinden dat er snel meer woonwagenstandplaatsen moeten komen. Ze reageren daarmee op een brandbrief van de Nationale Ombudsman aan het kabinet. De VNG erkent dat gemeenten sneller moeten handelen, maar zegt dat daarvoor stevige landelijke voorwaarden nodig zijn. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat gemeenten met voorrang meer standplaatsen moeten realiseren en dat de minister moet ingrijpen als dat niet gebeurt. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldosing, roept het kabinet op om nog dit jaar met een voorstel te komen om Roma, Sinti en reizigers te erkennen als nationale minderheid. De landelijke stichting Sinti, Roma en Reizigers vindt dat het kabinet gemeenten wettelijk moet verplichten om meer woonwagenstandplaatsen te realiseren.
4: De stichting reageert daarmee op de brandbrief van de Nationale Ombudsman. Volgens de organisatie hebben gemeenten, ondanks eerdere richtlijnen en rechterlijke uitspraken, nog te veel vrijheid om uitbreiding uit te stellen. De stichting herkent het beeld dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt en denkt dat het landelijke tekort mogelijk veel groter is dan de schatting van 4.000 tot 8.000 standplaatsen. Ook ontbreekt bij gemeentelijke afdelingen vaak kennis over het woonwagenbeleid, waardoor het moeilijk blijft om een duurzame vertrouwensband op te bouwen.
16: Het Parool viert dinsdag een mijlpaal met de 25.000ste editie van de Amsterdamse Stadskrant. Er komen 4 verschillende omslagen met iconische foto's van fotograaf Ed van der Elske. De krant wordt gedrukt op dikker papier en krijgt 4 extra pagina's met historische voorpagina's. Hoofdredacteuren Yilda van der Bijl en Michiel Cousy willen lezers deelgenoot maken van de feestvreugde. Eerder dit jaar vierde het Parool al het 85-jarig bestaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
17: Nu het buitenlands nieuws. In de Thaise hoofdstad Bangkok verblijven bijna 6.000 mensen noodgedwongen in opvangcentra na ernstig noodweer. Vorige week liepen hele wijken onder water. Er viel in enkele dagen tijd 320 mm regen. Ongeveer evenveel als normaliter in de hele maand september valt. Het noodweer kostte volgens de autoriteiten aan zeker 8 mensen het leven. Honderdduizenden woningen in het land werden getroffen. Meer dan 80.000 inwoners van overstroomde gebieden kunnen hun huis niet verlaten, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Experts schatten de economische schade landelijk op meer dan 313 miljoen euro. De EU heeft sancties ingesteld tegen 10 personen en 17 instellingen die verantwoordelijk zijn voor de gedwongen deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland en bezette gebieden. Volgens de EU-lidstaten worden de kinderen gedwongen tot Russificatie via indoctrinatie en militair-patriotisch onderwijs. Het gaat onder meer om kinderkampen, sportcentra en Russische bedrijven die activiteiten organiseren over Russische geschiedenis en oorlogsherdenkingen. Sinds het begin van de oorlog zijn naar schatting ruim 20.500 Oekraïense kinderen gedeporteerd. De gesanctioneerden krijgen een reisverbod naar de EU en hun tegoeden worden bevroren.
16: Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn maandag zeker 3 mensen omgekomen na het kapseizen van een migrantenboot. Het gaat om 2 vrouwen en een kind. Zij probeerden samen met meer dan 100 anderen de oversteek te maken. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant. De Franse autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. Dit jaar kwamen volgens persbureau AFP al 22 mensen om op het kanaal.
18: Meer dan 100 mensen zijn omgekomen door ernstig noodweer in Nepal en India. Zware regenval leidde tot overstromingen en aardverschuivingen. De meeste slachtoffers vielen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh, die grenst aan Nepal. Daar zijn de afgelopen dagen zeker 81 mensen omgekomen. Wegen liepen onder water en dorpen raakten afgesneden van de buitenwereld. Slachtoffers vielen onder meer door modderstromen, overstromingen, omgevallen bomen, ingestorte gebouwen en elektrocutie. In Nepal meldt de rampenbestrijdingsdienst 27 doden, 7 gewonden en 4 vermisten. Vorige maand kostte een verwoestende overstroming in Nepal aan meer dan 1400 mensen het leven. Duizenden mensen worden nog vermist.
19: Oekraïne heeft 250 Russische militairen gevangen genomen die zich hebben overgegeven. Volgens de Oekraïense krijgsmacht lagen de Russen nog te slapen toen de aanval begon. Oekraïne voert een offensief uit in het noorden van de regio Donetsk bij de stad Liman onder de naam Operatie Vivaldi. Daarbij zijn 3 dorpen bevrijd. De Russen hadden de aanval ergens anders verwacht en waren niet voorbereid.
4: Bij het offensief gebruikten de Oekraïners oude Sovjet-panzerwagens die zijn omgebouwd tot zelfrijdende kamikazewagens. Brigadegeneraal Andriy Biletsky zegt dat de vijand 2000 manschappen verloor.
7: Het Hongaarse parlement heeft de onschendbaarheid opgeheven van premier Péter Magyar en twee oud-ministers. Daardoor kan een strafrechtelijk onderzoek naar hen worden gestart. Magyar vroeg zelf om opheffing van zijn onschendbaarheid. Hij noemt de beschuldigingen tegen hem politieke karaktermoord. Hij wil zijn naam zuiveren. Magyar wordt ervan beschuldigd dat hij vorig jaar in een nachtclub een telefoon afpakte van iemand die hem filmde. Hij gooide het toestel vervolgens in een rivier. De twee oud-ministers, Balázs Hankó en Miklós Sestak, worden verdacht van ernstige corruptie. Zij zaten in regeringen van voormalig nationalistische leider Viktor Orbán. Beide oud-bewindslieden ontkennen iets te hebben misdaan. De Fidesz-partij van Orbán boycotte de stemming.
20: En nu het economisch nieuws.
4: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen. De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar 2,73 euro. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar 2,78 euro per liter.
20: Claimorganisatie. EU-Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours. EU-Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij het terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website. Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU-Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU-Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie.
21: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten.
22: De Nederlandse economie loopt dit jaar naar schatting 9 miljard 200 miljoen euro mis door productiviteitsverlies als gevolg van extreme hitte. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. In heel Europa gaat het om een geschat verlies van 113 miljard euro. Door de hitte zijn werknemers minder productief. Ook worden machines of productieprocessen vaak aangepast en werkzaamheden uitgesteld. Volgens Allianz Trade daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% per extra graad tussen de 30 en 35 graden.
4: De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107,51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
6: Tot slot het sportnieuws. Mathieu van der Poel is blij met zijn bronzen medaille op het wereldkampioenschap wielrennen in Montreal. De wereldkampioen van 2023 reed lang op kop, maar werd teruggepakt en zag de Amerikaan Brandon McNulty ontsnappen naar de wereldtitel. Van der Poel sprintte vervolgens naar brons in de achtervolgende groep. Op 90 kilometer voor de finish ontsnapte hij en kwam in een kleine kopgroep terecht, wat volgens hem de juiste tactiek was. Het WK was zijn laatste wedstrijd dit seizoen en of hij volgend jaar weer gaat veldrijden is nog onzeker, mede omdat hij een baby verwacht in de winter. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Goree, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Goree scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat 3e in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint. Moto2-coureur Colin Veyer mikt op een rentrée bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Veyer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten schijnt af en toe de zon. Het blijft meestal droog, alleen tegen het einde van de middag kan er een bui vallen. De temperatuur loopt op naar 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 25 graden in Limburg. De wind is zwak, aan zee en op het IJsselmeer matig uit het noordoosten. Vanavond en vannacht komen er enkele buien voor, met kans op onweer en flink wat regen. Tegen het einde van de nacht wordt het droog. In het zuiden kan mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 12 tot 16 graden. Morgen wordt het een stuk zonniger en droger. De temperatuur stijgt naar 20 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidoosten en blijft zwak tot matig.
0: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 86-jarige vrouw uit de gemeente Westland is zondag om het leven gekomen bij een ongeval op de exporteursbaan in Den Haag. Ze reed op een fiets en werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde rond 9:30. De politie onderzoekt de oorzaak van het incident.
5: De veiligheid van jongeren en medewerkers in justitiële jeugdinrichtingen staat door personeelstekorten aanhoudend en ernstig onder druk. Dat schrijven drie inspecties maandag in een brandbrief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. In de inrichtingen verblijven ongeveer 450 jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. De jongeren zijn volgens de inspecties de dupe van een zorgwekkende versobering van de zorg en behandeling. De inspecties vragen om een actieplan op korte termijn, omdat nieuw beleid van het ministerie nog lang op zich laat wachten. In de TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft een patiënt maandagochtend een medewerker gestoken. De mannelijke patiënt is aangehouden door de politie. De medewerker is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht, maar de verwondingen lijken niet ernstig. Hoe het steekincident kon gebeuren en hoe de patiënt aan het wapen kwam, is nog niet bekend. In de Mesdag worden ongeveer 260 mannen met psychiatrische problemen behandeld en vastgehouden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het College voor de Rechten van de Mens vinden dat er snel meer woonwagenstandplaatsen moeten komen. Ze reageren daarmee op een brandbrief van de Nationale Ombudsman aan het kabinet. De VNG erkent dat gemeenten sneller moeten handelen, maar zegt dat daarvoor stevige landelijke voorwaarden nodig zijn. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat gemeenten met voorrang meer standplaatsen moeten realiseren en dat de minister moet ingrijpen als dat niet gebeurt. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldosing, roept het kabinet op om nog dit jaar met een voorstel te komen om Roma, Sinti en reizigers te erkennen als nationale minderheid. De landelijke stichting Sinti, Roma en reizigers vindt dat het kabinet gemeenten wettelijk moet verplichten om meer woonwagenstandplaatsen te realiseren. De stichting reageert daarmee op de brandbrief van de Nationale Ombudsman. Volgens de organisatie hebben gemeenten, ondanks eerdere richtlijnen en rechterlijke uitspraken, nog te veel vrijheid om uitbreiding uit te stellen. De stichting herkent het beeld dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt en denkt dat het landelijke tekort mogelijk veel groter is dan de schatting van 4.000 tot 8.000 standplaatsen. Ook ontbreekt bij gemeentelijke afdelingen vaak kennis over het woonwagenbeleid, waardoor het moeilijk blijft om een duurzame vertrouwensband op te bouwen.
9: Het Parool viert dinsdag een mijlpaal met de 25.000ste editie van de Amsterdamse Stadskrant. Er komen vier verschillende omslagen met iconische foto's van fotograaf Ed van der Elske. De krant wordt gedrukt op dikker papier en krijgt vier extra pagina's met historische voorpagina's. Hoofdredacteuren Yilda van der Bijl en Michiel Cousy willen lezers deelgenoot maken van de feestvreugde. Eerder dit jaar vierde het Parool al het 85-jarig bestaan.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws. In de Thaise hoofdstad Bangkok verblijven bijna 6.000 mensen noodgedwongen in opvangcentra na ernstig noodweer. Vorige week liepen hele wijken onder water. Er viel in enkele dagen tijd 320 mm regen. Ongeveer evenveel als normaliter in de hele maand september valt. Het noodweer kostte volgens de autoriteiten aan zeker 8 mensen het leven. Honderdduizenden woningen in het land werden getroffen. Meer dan 80.000 inwoners van overstroomde gebieden kunnen hun huis niet verlaten, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Experts schatten de economische schade landelijk op meer dan 313 miljoen euro. De EU heeft sancties ingesteld tegen 10 personen en 17 instellingen die verantwoordelijk zijn voor de gedwongen deportatie van Oekraïnse kinderen naar Rusland en bezette gebieden. Volgens de EU-lidstaten worden de kinderen gedrongen tot Russificatie via indoctrinatie en militair-patriotisch onderwijs. Het gaat onder meer om kinderkampen, sportcentra en Russische bedrijven die activiteiten organiseren over Russische geschiedenis en oorlogsherdenkingen. Sinds het begin van de oorlog zijn naar schatting ruim 20.500 Oekraïnse kinderen gedeporteerd.
4: De gesanctioneerden krijgen een reisverbod naar de EU en hun tegoeden worden bevroren.
2: Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn maandag zeker 3 mensen omgekomen na het kapseizen van een migrantenboot. Het gaat om 2 vrouwen en een kind. Zij probeerden samen met meer dan 100 anderen de oversteek te maken. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant. De Franse autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. Dit jaar kwamen volgens persbureau AFP al 22 mensen om op het kanaal.
3: Meer dan 100 mensen zijn omgekomen door ernstig noodweer in Nepal en India. Zware regenval leidde tot overstromingen en aardverschuivingen. De meeste slachtoffers vielen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh, die grenst aan Nepal. Daar zijn de afgelopen dagen zeker 81 mensen omgekomen. Wegen liepen onder water en dorpen raakten afgesneden van de buitenwereld. Slachtoffers vielen onder meer door modderstromen, overstromingen, omgevallen bomen, ingestorte gebouwen en elektrocutie. In Nepal meldt de rampenbestrijdingsdienst 27 doden, 7 gewonden en 4 vermisten. Vorige maand kostte een verwoestende overstroming in Nepal aan meer dan 1400 mensen het leven. Duizenden mensen worden nog vermist.
12: Oekraïne heeft 250 Russische militairen gevangen genomen die zich hebben overgegeven. Volgens de Oekraïnse krijgsmacht lagen de Russen nog te slapen toen de aanval begon. Oekraïne voert een offensief uit in het noorden van de regio Donetsk, bij de stad Liman, onder de naam Operatie Vivaldi. Daarbij zijn 3 dorpen bevrijd. De Russen hadden de aanval ergens anders verwacht en waren niet voorbereid. Bij het offensief gebruikten de Oekraïners oude Sovjet-panzerwagens, die zijn omgebouwd tot zelfrijdende kamikazewagens. Brigadegeneraal Andriy Biletsky zegt dat de vijand 2000 manschappen verloor.
13: Het Hongaarse parlement heeft de onschendbaarheid opgeheven van premier Péter Magyar en 2 oud-ministers. Daardoor kan een strafrechtelijk onderzoek naar hen worden gestart. Magyar vroeg zelf om opheffing van zijn onschendbaarheid. Hij noemt de beschuldigingen tegen hem politieke karaktermoord. Hij wil zijn naam zuiveren. Magyar wordt ervan beschuldigd dat hij vorig jaar in een nachtclub een telefoon afpakte van iemand die hem filmde. Hij gooide het toestel vervolgens in een rivier. De 2 oud-ministers, Balázs Hankó en Miklós Sestak, worden verdacht van ernstige corruptie. Zij zaten in regeringen van voormalig nationalistische leider Viktor Orbán. Beide oud-bewindslieden ontkennen iets te hebben misdaan. De Fidesz-partij van Orbán boycotte de stemming.
24: En nu het economisch nieuws.
25: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen.
26: De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar €2,73. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar €2,78 per liter.
27: Claimorganisatie. EU-Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours. EU-Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij het terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website. Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU-Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU-Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie.
28: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek.
1: De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten.
7: De Nederlandse economie loopt dit jaar naar schatting 9 miljard 200 miljoen euro mis door productiviteitsverlies als gevolg van extreme hitte. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. In heel Europa gaat het om een geschat verlies van 113 miljard euro. Door de hitte zijn werknemers minder productief. Ook worden machines of productieprocessen vaak aangepast en werkzaamheden uitgesteld. Volgens Allianz Trade daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% per extra graad tussen de 30 en 35 graden.
1: De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107,51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
15: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Goré, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Goré scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat 3e in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten kan de zon af en toe doorbreken. In het westen valt hier en daar wat regen. Verder blijft het meestal droog. Het wordt 19 graden in het westen tot 24 graden in Limburg. Boven land weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer matig uit het noordoosten. Vanavond komen er enkele buien voor. Soms met onweer en flinke regenval. Vannacht zijn er vooral in het noorden en westen nog wat buien. Mogelijk met onweer. Tegen de ochtend wordt het droog met in het zuiden kans op mist. De minimumtemperatuur ligt tussen 12 en 16 graden. Morgen breekt de zon steeds beter door en blijft het overal droog. De middag wordt zonnig en warm, met temperatuur

0: De Tweede Kamer is positief over een wetsvoorstel dat een leeftijdsgrens van 18 jaar invoert voor achteraf betalen. Sommige partijen willen de grens zelfs hoger, zoals de ChristenUnie, die pleit voor 21 jaar. Vooral jongvolwassenen komen bij incassobureaus terecht na gebruik van diensten als Billink, Klarna of Riverty. De wet regelt ook dat bedragen boven de 250 euro worden geregistreerd in het BKR-register, dat ook geraadpleegd moet worden bij aankopen vanaf 100 euro. De regels moeten in november van kracht worden. Een 86-jarige vrouw uit de gemeente Westland is zondag om het leven gekomen bij een ongeval op de exporteursbaan in Den Haag. Ze reed op een fiets en werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde rond 9:30. De politie onderzoekt de oorzaak van het incident. De veiligheid van jongeren en medewerkers in justitiële jeugdinrichtingen staat door personeelstekorten aanhoudend en ernstig onder druk. Dat schrijven drie inspecties maandag in een brandbrief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. In de inrichtingen verblijven ongeveer 450 jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. De jongeren zijn volgens de inspecties de dupe van een zorgwekkende versobering van de zorg en behandeling. De inspecties vragen om een actieplan op korte termijn, omdat nieuw beleid van het ministerie nog lang op zich laat wachten. Het Parool viert dinsdag een mijlpaal met de 25.000ste editie van de Amsterdamse Stadskrant. Er komen vier verschillende omslagen met iconische foto's van fotograaf Ed van der Elske. De krant wordt gedrukt op dikker papier en krijgt vier extra pagina's met historische voorpagina's. Hoofdredacteuren Yilda van der Bijl en Michiel Cousy willen lezers deelgenoot maken van de feestvreugde. Eerder dit jaar vierde het Parool al het 85-jarig bestaan. De landelijke stichting Sinti, Roma en Reizigers vindt dat het kabinet gemeenten wettelijk moet verplichten om meer woonwagenstandplaatsen te realiseren. De stichting reageert daarmee op de brandbrief van de Nationale Ombudsman. Volgens de organisatie hebben gemeenten, ondanks eerdere richtlijnen en rechterlijke uitspraken, nog te veel vrijheid om uitbreiding uit te stellen. De stichting herkent het beeld dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt en denkt dat het landelijke tekort mogelijk veel groter is dan de schatting van 4.000 tot 8.000 standplaatsen. Ook ontbreekt bij gemeentelijke afdelingen vaak kennis over het woonwagenbeleid, waardoor het moeilijk blijft om een duurzame vertrouwensband op te bouwen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het College voor de Rechten van de Mens vinden dat er snel meer woonwagenstandplaatsen moeten komen. Ze reageren daarmee op een brandbrief van de Nationale Ombudsman aan het kabinet. De VNG erkent dat gemeenten sneller moeten handelen, maar zegt dat daarvoor stevige landelijke voorwaarden nodig zijn. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat gemeenten met voorrang meer standplaatsen moeten realiseren en dat de minister moet ingrijpen als dat niet gebeurt. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldo Singh, roept het kabinet op om nog dit jaar met een voorstel te komen om Roma, Sinti en Reizigers te erkennen als nationale minderheid.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Thaise hoofdstad Bangkok verblijven bijna 6.000 mensen noodgedwongen in opvangcentra na ernstig noodweer. Vorige week liepen hele wijken onder water. Er viel in enkele dagen tijd 320 mm regen. Ongeveer evenveel als normaliter in de hele maand september valt. Het noodweer kostte volgens de autoriteiten aan zeker 8 mensen het leven. Honderdduizenden woningen in het land werden getroffen. Meer dan 80.000 inwoners van overstroomde gebieden kunnen hun huis niet verlaten, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Experts schatten de economische schade landelijk op meer dan 313 miljoen euro. De EU heeft sancties ingesteld tegen 10 personen en 17 instellingen die verantwoordelijk zijn voor de gedwongen deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland en bezette gebieden. Volgens de EU-lidstaten worden de kinderen

0: Russen gedrongen tot Russificatie via indoctrinatie en militair-patriotisch onderwijs. Het gaat onder meer om kinderkampen, sportcentra en Russische bedrijven die activiteiten organiseren over Russische geschiedenis en oorlogsherdenkingen. Sinds het begin van de oorlog zijn naar schatting ruim 20.500 Oekraïense kinderen gedeporteerd. De gesanctioneerden krijgen een reisverbod naar de EU en hun tegoeden worden bevroren.
1: Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn maandag zeker 3 mensen omgekomen na het kapseizen van een migrantenboot. Het gaat om 2 vrouwen en een kind. Zij probeerden samen met meer dan 100 anderen de oversteek te maken. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant. De Franse autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. Dit jaar kwamen volgens persbureau AFP al 22 mensen om op het kanaal. Meer dan 100 mensen zijn omgekomen door ernstig noodweer in Nepal en India. Zware regenval leidde tot overstromingen en aardverschuivingen. De meeste slachtoffers vielen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh, die grenst aan Nepal. Daar zijn de afgelopen dagen zeker 81 mensen omgekomen. Wegen liepen onder water en dorpen raakten afgesneden van de buitenwereld. Slachtoffers vielen onder meer door modderstromen, overstromingen, omgevallen bomen, ingestorte gebouwen en elektrocutie. In Nepal meldt de rampenbestrijdingsdienst 27 doden, 7 gewonden en 4 vermisten. Vorige maand kostte een verwoestende overstroming in Nepal aan meer dan 1400 mensen het leven. Duizenden mensen worden nog vermist. Oekraïne heeft 250 Russische militairen gevangen genomen die zich hebben overgegeven. Volgens de Oekraïnse krijgsmacht lagen de Russen nog te slapen toen de aanval begon. Oekraïne voert een offensief uit in het noorden van de regio Donetsk bij de stad Liman onder de naam Operatie Vivaldi. Daarbij zijn 3 dorpen bevrijd. De Russen hadden de aanval ergens anders verwacht en waren niet voorbereid. Bij het offensief gebruikten de Oekraïners oude Sovjet-panzerwagens, die zijn omgebouwd tot zelfrijdende kamikazewagens. Brigadegeneraal Andriy Biletsky zegt dat de vijand 2000 manschappen verloor.
2: Het Hongaarse parlement heeft de onschendbaarheid opgeheven van premier Péter Magyar en 2 oud-ministers. Daardoor kan een strafrechtelijk onderzoek naar hen worden gestart. Magyar vroeg zelf om opheffing van zijn onschendbaarheid. Hij noemt de beschuldigingen tegen hem politieke karaktermoord. Hij wil zijn naam zuiveren. Magyar wordt ervan beschuldigd dat hij vorig jaar in een nachtclub een telefoon afpakte van iemand die hem filmde. Hij gooide het toestel vervolgens in een rivier. De 2 oud-ministers, Balázs Hankó en Miklós Sestak, worden verdacht van ernstige corruptie. Zij zaten in regeringen van voormalig nationalistische leider Viktor Orbán. Beide oud-bewindslieden ontkennen iets te hebben misdaan. De Fidesz-partij van Orbán boycotte de stemming.
1: En nu het economisch nieuws.
3: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen. De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar €2,73. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar €2,78 per liter.
1: Claimorganisatie. EU-Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours. EU-Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website.
4: Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU-Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU-Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie.
5: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten. De Nederlandse economie loopt dit jaar naar schatting 9 miljard 200 miljoen euro mis door productiviteitsverlies als gevolg van extreme hitte. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. In heel Europa gaat het om een geschat verlies van 113 miljard euro. Door de hitte zijn werknemers minder productief. Ook worden machines of productieprocessen vaak aangepast en werkzaamheden uitgesteld. Volgens Allianz Trade daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% per extra graad tussen de 30 en 35 graden. De olieprijzen stijgen nadat president Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren heeft afgewezen. De heropening van de Straat van Hormuz was onderdeel van dat voorstel, maar de belangrijke zeestraat blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd ruim 3% duurder, op $107,51. De export van ruwe olie door belangrijke producenten in het Midden-Oosten is deze maand wel wat hersteld, tot 12,8 miljoen vaten per dag.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Wielrenner Remco Evenepoel was gewoon niet goed genoeg tijdens het wereldkampioenschap op de weg in Montreal. De Belg, die vooraf als favoriet werd beschouwd, eindigde als 12e. Evenepoel had al tijdens de eerste van 12 rondes door dat hij niet top was en moest regelmatig lossen. Op de lange klim had hij het behoorlijk moeilijk. Op de korte knikjes kon hij nog wel doortrekken. Evenepoel vertrekt uit Montreal met 1 gouden medaille van de tijdrit van vorige week. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Goree, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Goree scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat 3e in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten schijnt af en toe de zon. In het westen mogelijk wat regen, maar meestal blijft het droog. Het wordt tussen de 19 graden in het westen en plaatselijk 24 graden in Limburg. Boven land weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer matige wind uit het noordoosten. Vanavond komen er enkele buien voor. Hier en daar met onweer en flink wat regen. Vannacht buien in het noorden en westen, mogelijk met onweer. Aan het einde van de nacht wordt het droog, met in het zuiden kans op mist. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen schijnt de zon volop en blijft het droog. Morgenochtend nog vrij krachtige wind uit het oosten, later wat minder uit het zuidoosten. Middagtemperaturen tussen de 20 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. Morgenavond weinig bewolking en droog.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Tweede Kamer is positief over een wetsvoorstel dat een leeftijdsgrens van 18 jaar invoert voor achteraf betalen bij diensten zoals Billink, Klarna en Riverty. Sommige partijen willen de grens verhogen naar 21 jaar, omdat vooral jongvolwassenen na gebruik van deze diensten bij incassobureaus terechtkomen. Minister Heijnen van Financiën vindt 18 jaar passend en zegt dat een verhoging naar 21 jaar te ver gaat. De wet regelt ook dat aankopen boven de 250 euro worden geregistreerd in het BKR-register. En dat dit register geraadpleegd moet worden bij aankopen vanaf 100 euro met zo'n dienst. De regels moeten in november van kracht worden.
10: Een 86-jarige vrouw uit de gemeente Westland is zondag om het leven gekomen bij een ongeval op de exporteursbaan in Den Haag. Ze reed op een fiets en werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde rond 9:30. De politie onderzoekt de oorzaak van het incident.
11: De veiligheid van jongeren en medewerkers in justitiële jeugdinrichtingen staat door personeelstekorten aanhoudend en ernstig onder druk. Dat schrijven drie inspecties maandag in een brandbrief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. In de inrichtingen verblijven ongeveer 450 jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. De jongeren zijn volgens de inspecties de dupe van een zorgwekkende versobering van de zorg en behandeling. De inspecties vragen om een actieplan op korte termijn, omdat nieuw beleid van het ministerie nog lang op zich laat wachten. Het Parool viert dinsdag een mijlpaal met de 25.000ste editie van de Amsterdamse Stadskrant. Er komen vier verschillende omslagen met iconische foto's van fotograaf Ed van der Elske. De krant wordt gedrukt op dikker papier en krijgt vier extra pagina's met historische voorpagina's. Hoofdredacteuren Yilda van der Bijl en Michiel Cousy willen lezers deelgenoot maken van de feestvreugde. Eerder dit jaar vierde het Parool al het 85-jarig bestaan. De landelijke stichting Sinti, Roma en Reizigers vindt dat het kabinet gemeenten wettelijk moet verplichten om meer woonwagenstandplaatsen te realiseren. De stichting reageert daarmee op de brandbrief van de Nationale Ombudsman. Volgens de organisatie hebben gemeenten, ondanks eerdere richtlijnen en rechterlijke uitspraken, nog te veel vrijheid om uitbreiding uit te stellen. De stichting herkent het beeld dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt en denkt dat het landelijke tekort mogelijk veel groter is dan de schatting van 4.000 tot 8.000 standplaatsen. Ook ontbreekt bij gemeentelijke afdelingen vaak kennis over het woonwagenbeleid, waardoor het moeilijk blijft om een duurzame vertrouwensband op te bouwen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het College voor de Rechten van de Mens vinden dat er snel meer woonwagenstandplaatsen moeten komen.
12: Ze reageren daarmee op een brandbrief van de Nationale Ombudsman aan het kabinet. De VNG erkent dat gemeenten sneller moeten handelen, maar zegt dat daarvoor stevige landelijke voorwaarden nodig zijn. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat gemeenten met voorrang meer standplaatsen moeten realiseren en dat de minister moet ingrijpen als dat niet gebeurt. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldo Singh, roept het kabinet op om nog dit jaar met een voorstel te komen om Roma, Sinti en reizigers te erkennen als nationale minderheid.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
13: Nu het buitenlands nieuws. In het centrum van Kiev zijn branden uitgebroken na Russische drone-aanvallen. Een van de getroffen gebouwen is de Nationale Academie van Wetenschappen van Oekraïne. Zeker één persoon is omgekomen. De academie ligt in het hart van de stad, vlakbij de Duitse ambassade, de opera en overheidsgebouwen. Rusland heeft nieuwe onbemande toestellen ontworpen. Die vliegen sneller en zijn lastiger te onderscheppen dan eerdere modellen. In de Thaise hoofdstad Bangkok verblijven bijna 6000 mensen noodgedwongen in opvangcentra na ernstig noodweer. Vorige week liepen hele wijken onder water. Er viel in enkele dagen tijd 320 mm regen. Ongeveer evenveel als normaliter in de hele maand september valt. Het noodweer kostte volgens de autoriteiten aan zeker 8 mensen het leven. Honderdduizenden woningen in het land werden getroffen. Meer dan 80.000 inwoners van overstroomde gebieden kunnen hun huis niet verlaten, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Experts schatten de economische schade landelijk op meer dan 313 miljoen euro. De EU heeft sancties ingesteld tegen 10 personen en 17 instellingen die verantwoordelijk zijn voor de gedwongen deportatie van Oekraïnse kinderen naar Rusland en bezette gebieden. Volgens de EU-lidstaten worden de kinderen gedrongen tot Russificatie via indoctrinatie en militair-patriotisch onderwijs. Het gaat onder meer om kinderkampen, sportcentra en Russische bedrijven die activiteiten organiseren over Russische geschiedenis en oorlogsherdenkingen. Sinds het begin van de oorlog zijn naar schatting ruim 20.500 Oekraïnse kinderen gedeporteerd. De gesanctioneerden krijgen een reisverbod naar de EU en hun tegoeden worden bevroren. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn maandag zeker 3 mensen omgekomen na het kapseizen van een migrantenboot. Het gaat om 2 vrouwen en een kind. Zij probeerden samen met meer dan 100 anderen de oversteek te maken. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant. De Franse autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. Dit jaar kwamen volgens persbureau AFP al 22 mensen om op het kanaal.
14: Oekraïne heeft 250 Russische militairen gevangen genomen die zich hebben overgegeven. Volgens de Oekraïnse krijgsmacht lagen de Russen nog te slapen toen de aanval begon. Oekraïne voert een offensief uit in het noorden van de regio Donetsk bij de stad Liman onder de naam Operatie Vivaldi. Daarbij zijn 3 dorpen bevrijd. De Russen hadden de aanval ergens anders verwacht en waren niet voorbereid. Bij het offensief gebruikten de Oekraïners oude Sovjet-panzerwagens die zijn omgebouwd tot zelfrijdende kamikazewagens. Brigadegeneraal Andriy Biletsky zegt dat de vijand 2000 manschappen verloor.
12: Meer dan 100 mensen zijn omgekomen door ernstig noodweer in Nepal en India. Zware regenval leidde tot overstromingen en aardverschuivingen. De meeste slachtoffers vielen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh, die grenst aan Nepal. Daar zijn de afgelopen dagen zeker 81 mensen omgekomen. Wegen liepen onder water en dorpen raakten afgesneden van de buitenwereld. Slachtoffers vielen onder meer door modderstromen, overstromingen, omgevallen bomen, ingestorte gebouwen en elektrocutie. In Nepal meldt de rampenbestrijdingsdienst 27 doden, 7 gewonden en 4 vermisten. Vorige maand kostte een verwoestende overstroming in Nepal aan meer dan 1400 mensen het leven.
15: Duizenden mensen worden nog vermist.
16: En nu het economisch nieuws. Meer dan een kwart van alle werknemers in Duitsland heeft een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren, zoals voedselproductie en steigerbouw, heeft zelfs meer dan de helft van de werknemers een migratieachtergrond. In sectoren met een personeelstekort ligt het aandeel vaak hoger dan het landelijk gemiddelde van 27%. Volgens het statistiekbureau heeft iemand een migratieachtergrond als diegene zelf, of een van zijn of haar ouders, na 1950 naar Duitsland is geëmigreerd.
17: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen.
18: De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar €2,73. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar €2,78 per liter.
19: Claimorganisatie. EU-Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours. EU-Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website. Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU-Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU-Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie.
20: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten.
21: De Nederlandse economie loopt dit jaar naar schatting 9 miljard 200 miljoen euro mis door productiviteitsverlies als gevolg van extreme hitte. Dat meldt kredietverzekeraar Allianz Trade. Nederland behoort daarmee tot de 5 zwaarst getroffen economieën van Europa. In heel Europa gaat het om een geschat verlies van 113 miljard euro. Door de hitte zijn werknemers minder productief. Ook worden machines of productieprocessen vaak aangepast en werkzaamheden uitgesteld. Volgens Allianz Trade daalt de productie per gewerkt uur met ongeveer 3% per extra graad tussen de 30 en 35 graden.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Gore, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Gore scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan.
24: Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts één keer in de laatste 10 competitieduels en staat derde in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint. Moto2-coureur Colin Veyer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Veyer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. Bondscoach Michael Reiziger van Jong Oranje kan voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden niet beschikken over aanvaller Rosangelo Daal van AZ. Daal heeft het trainingskamp verlaten vanwege fysieke klachten. Ook verdediger Wouter Goes van AZ keert niet meer terug bij de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Slovenië. 4 dagen later volgt het thuisduel met Bosnië en Herzegovina. Nederland staat 4e in de groep met 6 punten uit 6 wedstrijden.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten komt de zon af en toe door. In het westen kan wat regen vallen, maar de meeste plaatsen blijven droog. Het wordt tussen de 19 graden in het westen en 24 graden in Limburg. Boven land weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer een matige noordoostenwind. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. Vannacht zijn er vooral in het noorden en westen nog enkele buien mogelijk. Later wordt het droog en kan er in het zuiden mist ontstaan. De wind is matig tot vrij krachtig uit het oosten, op de Wadden mogelijk krachtig. Morgen schijnt de zon steeds beter en blijft het droog. Het wordt tussen de 20 en 27 graden, het warmst in het zuidoosten.
22: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De EU-ministers van Defensie hebben maandag het eerste EU-rapport over defensieparaatheid besproken. Het rapport is niet openbaar, maar minister Dilan Jeziugus zegt dat Europa op alle gebieden nog veel moet verbeteren. Volgens een uitgelekte samenvatting gaat de herbewapening in de EU niet snel en niet doeltreffend genoeg om in 2030 een sterke defensie te hebben. Jeziugus benadrukt dat er nu geen gaten vallen, maar dat er wel veel werk te doen is. Meerdere landen, waaronder Nederland, riepen tijdens de vergadering op om minder te praten en meer te leveren.
2: De Tweede Kamer is positief over een wetsvoorstel dat een leeftijdsgrens van 18 jaar invoert voor achteraf betalen bij diensten zoals Billink, Klarna en Riverty. Sommige partijen willen de grens verhogen naar 21 jaar, omdat vooral jongvolwassenen na gebruik van deze diensten bij incassobureaus terechtkomen. Minister Heijnen van Financiën vindt 18 jaar passend en zegt dat een verhoging naar 21 jaar te ver gaat. De wet regelt ook dat aankopen boven de 250 euro worden geregistreerd in het BKR-register. En dat dit register geraadpleegd moet worden bij aankopen vanaf 100 euro met zo'n dienst. De regels moeten in november van kracht worden.
3: Een 86-jarige vrouw uit de gemeente Westland is zondag om het leven gekomen bij een ongeval op de exporteursbaan in Den Haag. Ze reed op een fiets en werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde rond 9:30.
4: De politie onderzoekt de oorzaak van het incident.
5: De veiligheid van jongeren en medewerkers in justitiële jeugdinrichtingen staat door personeelstekorten aanhoudend en ernstig onder druk. Dat schrijven drie inspecties maandag in een brandbrief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. In de inrichtingen verblijven ongeveer 450 jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. De jongeren zijn volgens de inspecties de dupe van een zorgwekkende versobering van de zorg en behandeling. De inspecties vragen om een actieplan op korte termijn, omdat nieuw beleid van het ministerie nog lang op zich laat wachten.
7: Het Parool viert dinsdag een mijlpaal met de 25.000ste editie van de Amsterdamse Stadskrant. Er komen vier verschillende omslagen met iconische foto's van fotograaf Ed van der Elske. De krant wordt gedrukt op dikker papier en krijgt vier extra pagina's met historische voorpagina's. Hoofdredacteuren Yilda van der Bijl en Michiel Cousy willen lezers deelgenoot maken van de feestvreugde. Eerder dit jaar vierde het Parool al het 85-jarig bestaan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het College voor de Rechten van de Mens vinden dat er snel meer woonwagenstandplaatsen moeten komen. Ze reageren daarmee op een brandbrief van de Nationale Ombudsman aan het kabinet. De VNG erkent dat gemeenten sneller moeten handelen, maar zegt dat daarvoor stevige landelijke voorwaarden nodig zijn. Het College voor de Rechten van de Mens vindt dat gemeenten met voorrang meer standplaatsen moeten realiseren en dat de minister moet ingrijpen als dat niet gebeurt. Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme, Rabin Baldosing, roept het kabinet op om nog dit jaar met een voorstel te komen om Roma, Sinti en reizigers te erkennen als nationale minderheid.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Nu het buitenlands nieuws. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn branden uitgebroken na Russische aanvallen met drones. Een van de getroffen gebouwen is de Nationale Academie van Wetenschappen van Oekraïne. Bij de aanval op klaarlichte dag kwam zeker één persoon om het leven en raakten drie mensen gewond. In Dnipro vielen drie doden door een droneaanval waarbij brand uitbrak in een kantoorgebouw. 12 personen raakten daar gewond. Premier Serhii Koretsky heeft geopperd dat kwetsbare mensen de stad alvast kunnen verlaten om de druk op hulpdiensten na aanvallen te verminderen.
9: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn uitgesteld, omdat twee personen, waaronder minister Hilde Krevits van Binnenland, onwel werden. De moeizame gesprekken duurden al 24 uur onafgebroken. Voor een medewerker moest een ambulance komen naar het regeringsgebouw in Brussel. De Vlaamse regering stond onder druk om de begroting af te krijgen voor de septemberverklaring, die maandag om 2 uur 's middags gepland stond. De gesprekken worden nu mogelijk dinsdag voortgezet, zei minister-president Matthias Diepedalen.
25: In de Thaise hoofdstad Bangkok verblijven bijna 6.000 mensen noodgedwongen in opvangcentra na ernstig noodweer. Vorige week liepen hele wijken onder water. Er viel in enkele dagen tijd 320 mm regen. Ongeveer evenveel als normaliter in de hele maand september valt. Het noodweer kostte volgens de autoriteiten aan zeker 8 mensen het leven. Honderdduizenden woningen in het land werden getroffen. Meer dan 80.000 inwoners van overstroomde gebieden kunnen hun huis niet verlaten, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Experts schatten de economische schade landelijk op meer dan 313 miljoen euro.
26: De EU heeft sancties ingesteld tegen 10 personen en 17 instellingen die verantwoordelijk zijn voor de gedwongen deportatie van Oekraïnse kinderen naar Rusland en bezette gebieden. Volgens de EU-lidstaten worden de kinderen gedrongen tot Russificatie via indoctrinatie en militair-patriotisch onderwijs. Het gaat onder meer om kinderkampen, sportcentra en Russische bedrijven die activiteiten organiseren over Russische geschiedenis en oorlogsherdenkingen. Sinds het begin van de oorlog zijn naar schatting ruim 20.500 Oekraïnse kinderen gedeporteerd.
6: De gesanctioneerden krijgen een reisverbod naar de EU en hun tegoeden worden bevroren.
10: Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn maandag zeker 3 mensen omgekomen na het kapseizen van een migrantenboot. Het gaat om 2 vrouwen en een kind. Zij probeerden samen met meer dan 100 anderen de oversteek te maken. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant. De Franse autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. Dit jaar kwamen volgens persbureau AFP al 22 mensen om op het kanaal.
11: Oekraïne heeft 250 Russische militairen gevangen genomen die zich hebben overgegeven. Volgens de Oekraïnse krijgsmacht lagen de Russen nog te slapen toen de aanval begon. Oekraïne voert een offensief uit in het noorden van de regio Donetsk bij de stad Liman onder de naam Operatie Vivaldi. Daarbij zijn 3 dorpen bevrijd. De Russen hadden de aanval ergens anders verwacht en waren niet voorbereid. Bij het offensief gebruikten de Oekraïners oude Sovjet-panzerwagens die zijn omgebouwd tot zelfrijdende kamikazewagens. Brigadegeneraal Andriy Biletsky zegt dat de vijand 2000 manschappen verloor.
12: En nu het economisch nieuws. De belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen door staatsolieconcern Saudi Aramco voor de export van ruwe olie. Het 1200 kilometer lange systeem loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Via die route kan de olie-export via de straat van Hormuz worden omzeild. Eerder deze maand werd de pijpleiding stilgelegd na een droneaanval, waarbij schade werd aangericht aan het systeem. In hoeverre de exportcapaciteit nu is hersteld, is niet duidelijk.
13: Meer dan een kwart van alle werknemers in Duitsland heeft een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren, zoals voedselproductie en steigerbouw, heeft zelfs meer dan de helft van de werknemers een migratieachtergrond. In sectoren met een personeelstekort ligt het aandeel vaak hoger dan het landelijk gemiddelde van 27%. Volgens het statistiekbureau heeft iemand een migratieachtergrond als diegene zelf, of een van zijn of haar ouders, na 1950 naar Duitsland is geëmigreerd.
14: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen.
15: De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar €2,73. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar €2,78 per liter.
27: Claimorganisatie. EU Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours. EU Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij het terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website. Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie.
28: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Goree, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Goree scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat derde in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentrée bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. Bondscoach Michael Reiziger van Jong Oranje kan voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden niet beschikken over aanvaller Rosangelo Daal van AZ. Daal heeft het trainingskamp verlaten vanwege fysieke klachten. Ook verdediger Wouter Goes van AZ keert niet meer terug bij de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Slovenië. 4 dagen later volgt het thuisduel met Bosnië en Herzegovina. Nederland staat 4e in de groep met 6 punten uit 6 wedstrijden.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten schijnt af en toe de zon. In het westen kan wat regen vallen, maar de meeste plaatsen blijven droog. Het wordt 19 graden in het westen tot plaatselijk 24 graden in Limburg. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. Vannacht zijn er in het noorden en westen nog wat buien mogelijk. Aan het einde van de nacht wordt het droog. Morgen komt de zon steeds beter tevoorschijn en blijft het overal droog. De temperatuur loopt dan op naar 20 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrijwilligers plukken deze herfst tijdens de actie De Laatste Pluk appels en peren die na de oogst in boomgaarden door heel Nederland zijn blijven hangen. Het gaat om ongeveer 150.000 kilo fruit dat anders verloren zou gaan. Het fruit wordt gedoneerd aan Voedselbanken Nederland en verspreid onder ruim 35.000 huishoudens. De Laatste Pluk is een jaarlijks initiatief van De Nederlandse Uitdaging en Voedselbanken Nederland, samen met fruittelers, bedrijven en vrijwilligers.
1: Daarmee willen de organisaties aandacht vragen voor het belang van vers fruit binnen voedselhulp en voedselverspilling tegengaan.
2: De EU-ministers van Defensie hebben maandag het eerste EU-rapport over defensieparaatheid besproken. Het rapport is niet openbaar, maar minister Dilan Yeşilgöz zegt dat Europa op alle gebieden nog veel moet verbeteren. Volgens een uitgelekte samenvatting gaat de herbewapening in de EU niet snel en niet doeltreffend genoeg om in 2030 een sterke defensie te hebben. Yeşilgöz benadrukt dat er nu geen gaten vallen, maar dat er wel veel werk te doen is. Meerdere landen, waaronder Nederland, riepen tijdens de vergadering op om minder te praten en meer te leveren.
3: De Tweede Kamer is positief over een wetsvoorstel dat een leeftijdsgrens van 18 jaar invoert voor achteraf betalen bij diensten zoals Billink, Klarna en Riverty. Sommige partijen willen de grens verhogen naar 21 jaar, omdat vooral jongvolwassenen na gebruik van deze diensten bij incassobureaus terechtkomen. Minister Heijnen van Financiën vindt 18 jaar passend en zegt dat een verhoging naar 21 jaar te ver gaat. De wet regelt ook dat aankopen boven de €250 worden geregistreerd in het BKR-register en dat dit register geraadpleegd moet worden bij aankopen vanaf €100 met zo'n dienst. De regels moeten in november van kracht worden.
18: Een 86-jarige vrouw uit de gemeente Westland is zondag om het leven gekomen bij een ongeval op de exporteursbaan in Den Haag. Ze reed op een fiets en werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde rond 9:30. De politie onderzoekt de oorzaak van het incident.
19: De veiligheid van jongeren en medewerkers in justitiële jeugdinrichtingen staat door personeelstekorten aanhoudend en ernstig onder druk. Dat schrijven drie inspecties maandag in een brandbrief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. In de inrichtingen verblijven ongeveer 450 jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. De jongeren zijn volgens de inspecties de dupe van een zorgwekkende versobering van de zorg en behandeling. De inspecties vragen om een actieplan op korte termijn, omdat nieuw beleid van het ministerie nog lang op zich laat wachten.
20: De landelijke stichting Sinti, Roma en Reizigers vindt dat het kabinet gemeenten wettelijk moet verplichten om meer woonwagenstandplaatsen te realiseren. De stichting reageert daarmee op de brandbrief van de Nationale Ombudsman. Volgens de organisatie hebben gemeenten, ondanks eerdere richtlijnen en rechterlijke uitspraken, nog te veel vrijheid om uitbreiding uit te stellen. De stichting herkent het beeld dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt en denkt dat het landelijke tekort mogelijk veel groter is dan de schatting van 4.000 tot 8.000 standplaatsen. Ook ontbreekt bij gemeentelijke afdelingen vaak kennis over het woonwagenbeleid, waardoor het moeilijk blijft om een duurzame vertrouwensband op te bouwen.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws. Vijf mannen die zondagochtend zijn opgepakt bij de Britse luchtmachtbasis Fairford hebben allemaal de Britse nationaliteit. Ze zijn tussen de 23 en 25 jaar oud. Alle vijf wonen in Londen. In de nacht van zaterdag op zondag werd melding gemaakt van drie voertuigen die richting de basis reden. Het vijftal werd zondagochtend aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische daad. De antiterrorismepolitie gaat niet in op mogelijke motieven, maar vraagt de ruimte om zorgvuldig onderzoek te doen.
24: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn uitgesteld, omdat twee personen, waaronder minister Hilde Krevits van Binnenland, onwel werden. De moeizame gesprekken duurden al 24 uur onafgebroken. Voor een medewerker moest een ambulance komen naar het regeringsgebouw in Brussel. De Vlaamse regering stond onder druk om de begroting af te krijgen voor de septemberverklaring, die maandag om 2:00 middags gepland stond. De gesprekken worden nu mogelijk dinsdag voortgezet, zei minister-president Matthias Diependalen.
29: In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn branden uitgebroken na Russische aanvallen met drones. Een van de getroffen gebouwen is de Nationale Academie van Wetenschappen van Oekraïne.
4: Bij de aanval op klaarlichte dag kwam zeker één persoon om het leven en raakte 3 mensen gewond. In Dnipro vielen 3 doden door een droneaanval waarbij brand uitbrak in een kantoorgebouw. 12 personen raakten daar gewond. Premier Serhii Koretsky heeft geopperd dat kwetsbare mensen de stad alvast kunnen verlaten om de druk op hulpdiensten na aanvallen te verminderen.
5: In de Thaise hoofdstad Bangkok verblijven bijna 6.000 mensen noodgedwongen in opvangcentra na ernstig noodweer. Vorige week liepen hele wijken onder water. Er viel in enkele dagen tijd 320 mm regen. Ongeveer evenveel als normaliter in de hele maand september valt. Het noodweer kostte volgens de autoriteiten aan zeker 8 mensen het leven. Honderdduizenden woningen in het land werden getroffen. Meer dan 80.000 inwoners van overstroomde gebieden kunnen hun huis niet verlaten, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Experts schatten de economische schade landelijk op meer dan 313 miljoen euro.
6: De EU heeft sancties ingesteld tegen 10 personen en 17 instellingen die verantwoordelijk zijn voor de gedwongen deportatie van Oekraïnse kinderen naar Rusland en bezette gebieden. Volgens de EU-lidstaten worden de kinderen gedrongen tot Russificatie via indoctrinatie en militair-patriotisch onderwijs. Het gaat onder meer om kinderkampen, sportcentra en Russische bedrijven die activiteiten organiseren over Russische geschiedenis en oorlogsherdenkingen. Sinds het begin van de oorlog zijn naar schatting ruim 20.500 Oekraïnse kinderen gedeporteerd. De gesanctioneerden krijgen een reisverbod naar de EU en hun tegoeden worden bevroren.
7: Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn maandag zeker 3 mensen omgekomen na het kapseizen van een migrantenboot. Het gaat om 2 vrouwen en een kind. Zij probeerden samen met meer dan 100 anderen de oversteek te maken. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant. De Franse autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. Dit jaar kwamen volgens persbureau AFP al 22 mensen om op het kanaal.
8: En nu het economisch nieuws. De belangrijke oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen door staatsolieconcern Saudi Aramco. De pijpleiding van 1200 kilometer loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Via die route kan de olie-export via de straat van Hormuz worden omzeild. Eerder deze maand werd de pijpleiding stilgelegd na een drone-aanval, waarbij schade werd aangericht aan het systeem. In hoeverre de exportcapaciteit nu is hersteld, is niet duidelijk.
9: Meer dan een kwart van alle werknemers in Duitsland heeft een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren, zoals voedselproductie en steigerbouw, heeft zelfs meer dan de helft van de werknemers een migratieachtergrond. In sectoren met een personeelstekort ligt het aandeel vaak hoger dan het landelijk gemiddelde van 27%. Volgens het statistiekbureau heeft iemand een migratieachtergrond als diegene zelf of een van zijn of haar ouders na 1950 naar Duitsland is geëmigreerd.
10: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen.
11: De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar €2,73. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar €2,78 per liter.
25: Claimorganisatie. EU Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours.
0: EU-Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij het terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website. Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU-Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU-Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie.
12: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine

0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
1: Tot slot het sportnieuws. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Goree, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Goree scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat derde in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentrée bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. Bondscoach Michael Reiziger van Jong Oranje kan voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden niet beschikken over aanvaller Rosangelo Daal van AZ. Daal heeft het trainingskamp verlaten vanwege fysieke klachten. Ook verdediger Wouter Goes van AZ keert niet meer terug bij de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Slovenië. 4 dagen later volgt het thuisduel met Bosnië en Herzegovina. Nederland staat 4e in de groep met 6 punten uit 6 wedstrijden.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten schijnt de zon af en toe. Het blijft grotendeels droog, al kan er aan het einde van de middag een bui vallen, vooral in het westen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 24 graden in het oosten. Boven land staat er weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer een matige noordoostenwind. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de nacht blijven er in het noorden en westen buien vallen, mogelijk met onweer. Aan het einde van de nacht wordt het droog met in het zuiden kans op mist. Morgen komt de zon steeds beter tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt zonnig en zeer warm voor de tijd van het jaar, met temperaturen tussen 20 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vrijwilligers plukken deze herfst tijdens de actie De Laatste Pluk appels en peren die na de oogst in boomgaarden door heel Nederland zijn blijven hangen. Het gaat om ongeveer 150.000 kilo fruit dat anders verloren zou gaan. Het fruit wordt gedoneerd aan Voedselbanken Nederland en verspreid onder ruim 35.000 huishoudens.

0: De Laatste Pluk is een jaarlijks initiatief van De Nederlandse Uitdaging en Voedselbanken Nederland, samen met fruittelers, bedrijven en vrijwilligers. Daarmee willen de organisaties aandacht vragen voor het belang van vers fruit binnen voedselhulp en voedselverspilling tegengaan. De EU-ministers van Defensie hebben maandag het eerste EU-rapport over defensieparaatheid besproken. Het rapport is niet openbaar, maar minister Dilan Yeşilgöz zegt dat Europa op alle gebieden nog veel moet verbeteren. Volgens een uitgelekte samenvatting gaat de herbewapening in de EU niet snel en niet doeltreffend genoeg om in 2030 een sterke defensie te hebben. Yeşilgöz benadrukt dat er nu geen gaten vallen, maar dat er wel veel werk te doen is. Meerdere landen, waaronder Nederland, riepen tijdens de vergadering op om minder te praten en meer te leveren. De Tweede Kamer is positief over een wetsvoorstel dat een leeftijdsgrens van 18 jaar invoert voor achteraf betalen bij diensten zoals Billink, Klarna en Riverty. Sommige partijen willen de grens verhogen naar 21 jaar, omdat vooral jongvolwassenen na gebruik van deze diensten bij incassobureaus terechtkomen. Minister Heijnen van Financiën vindt 18 jaar passend en zegt dat een verhoging naar 21 jaar te ver gaat. De wet regelt ook dat aankopen boven de 250 euro worden geregistreerd in het BKR-register en dat dit register geraadpleegd moet worden bij aankopen vanaf 100 euro met zo'n dienst. De regels moeten in november van kracht worden. Een 86-jarige vrouw uit de gemeente Westland is zondag om het leven gekomen bij een ongeval op de exporteursbaan in Den Haag. Ze reed op een fiets en werd aangereden door een auto. Het ongeval gebeurde rond 9:30. De politie onderzoekt de oorzaak van het incident. De veiligheid van jongeren en medewerkers in justitiële jeugdinrichtingen staat door personeelstekorten aanhoudend en ernstig onder druk. Dat schrijven drie inspecties maandag in een brandbrief aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. In de inrichtingen verblijven ongeveer 450 jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit. De jongeren zijn volgens de inspecties de dupe van een zorgwekkende versobering van de zorg en behandeling. De inspecties vragen om een actieplan op korte termijn, omdat nieuw beleid van het ministerie nog lang op zich laat wachten. De landelijke stichting Sinti, Roma en Reizigers vindt dat het kabinet gemeenten wettelijk moet verplichten om meer woonwagenstandplaatsen te realiseren. De stichting reageert daarmee op de brandbrief van de Nationale Ombudsman. Volgens de organisatie hebben gemeenten, ondanks eerdere richtlijnen en rechterlijke uitspraken, nog te veel vrijheid om uitbreiding uit te stellen. De stichting herkent het beeld dat er nauwelijks vooruitgang is geboekt en denkt dat het landelijke tekort mogelijk veel groter is dan de schatting van 4.000 tot 8.000 standplaatsen. Ook ontbreekt bij gemeentelijke afdelingen vaak kennis over het woonwagenbeleid, waardoor het moeilijk blijft om een duurzame vertrouwensband op te bouwen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Vijf mannen die zondagochtend zijn opgepakt bij de Britse luchtmachtbasis Fairford hebben allemaal de Britse nationaliteit. Ze zijn tussen de 23 en 25 jaar oud. Alle vijf wonen in Londen. In de nacht van zaterdag op zondag werd melding gemaakt van drie voertuigen die richting de basis reden. Het vijftal werd zondagochtend aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische daad. De antiterrorismepolitie gaat niet in op mogelijke motieven, maar vraagt de ruimte om zorgvuldig onderzoek te doen.
2: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn uitgesteld, omdat twee personen, waaronder minister Hilde Krevits van Binnenland, onwel werden. De moeizame gesprekken duurden al 24 uur onafgebroken. Voor een medewerker moest een ambulance komen naar het regeringsgebouw in Brussel. De Vlaamse regering stond onder druk om de begroting af te krijgen voor de septemberverklaring, die maandag om 2:00 middags gepland stond. De gesprekken worden nu mogelijk dinsdag voortgezet, zei minister-president Matthias Diependalen.
3: In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn branden uitgebroken na Russische aanvallen met drones. Een van de getroffen gebouwen is de Nationale Academie van Wetenschappen van Oekraïne. Bij de aanval op klaarlichte dag kwam zeker één persoon om het leven en raakte drie mensen gewond. In Dnipro vielen drie doden door een droneaanval waarbij brand uitbrak in een kantoorgebouw. 12 personen raakten daar gewond. Premier Serhii Koretsky heeft geopperd dat kwetsbare mensen de stad alvast kunnen verlaten om de druk op hulpdiensten na aanvallen te verminderen. In de Thaise hoofdstad Bangkok verblijven bijna 6000 mensen noodgedwongen in opvangcentra na ernstig noodweer. Vorige week liepen hele wijken onder water. Er viel in enkele dagen tijd 320 mm regen. Ongeveer evenveel als normaliter in de hele maand september valt. Het noodweer kostte volgens de autoriteiten aan zeker 8 mensen het leven. Honderdduizenden woningen in het land werden getroffen. Meer dan 80.000 inwoners van overstroomde gebieden kunnen hun huis niet verlaten, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Experts schatten de economische schade landelijk op meer dan 313 miljoen euro. De EU heeft sancties ingesteld tegen 10 personen en 17 instellingen die verantwoordelijk zijn voor de gedwongen deportatie van Oekraïnse kinderen naar Rusland en bezette gebieden. Volgens de EU-lidstaten worden de kinderen gedrongen tot Russificatie via indoctrinatie en militair-patriotisch onderwijs. Het gaat onder meer om kinderkampen, sportcentra en Russische bedrijven die activiteiten organiseren over Russische geschiedenis en oorlogsherdenkingen. Sinds het begin van de oorlog zijn naar schatting ruim 20.500 Oekraïnse kinderen gedeporteerd. De gesanctioneerden krijgen een reisverbod naar de EU en hun tegoeden worden bevroren. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn maandag zeker 3 mensen omgekomen na het kapseizen van een migrantenboot. Het gaat om 2 vrouwen en een kind. Zij probeerden samen met meer dan 100 anderen de oversteek te maken. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant. De Franse autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. Dit jaar kwamen volgens persbureau AFP al 22 mensen om op het kanaal. En nu het economisch nieuws. De belangrijke oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen door staatsolieconcern Saudi Aramco. De pijpleiding van 1200 kilometer loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Via die route kan de olie-export via de Straat van Hormuz worden omzeild. Eerder deze maand werd de pijpleiding stilgelegd na een drone-aanval, waarbij schade werd aangericht aan het systeem. In hoeverre de exportcapaciteit nu is hersteld, is niet duidelijk. Meer dan een kwart van alle werknemers in Duitsland heeft een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren, zoals voedselproductie en steigerbouw, heeft zelfs meer dan de helft van de werknemers een migratieachtergrond. In sectoren met een personeelstekort ligt het aandeel vaak hoger dan het landelijk gemiddelde van 27%. Volgens het statistiekbureau heeft iemand een migratieachtergrond als diegene zelf of een van zijn of haar ouders na 1950 naar Duitsland is geëmigreerd. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen. De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar 2,73 euro. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar 2,78 euro per liter. claimorganisatie. EU-Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours. EU-Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website. Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU-Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU-Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie.
4: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak, met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Gore, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Gore scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat derde in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de eredivisie met 8 punten. Bondscoach Michael Reiziger van Jong Oranje kan voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden niet beschikken over aanvaller Rosangelo Daal van AZ. Daal heeft het trainingskamp verlaten vanwege fysieke klachten. Ook verdediger Wouter Goes van AZ keert niet meer terug bij de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Slovenië. 4 dagen later volgt het thuisduel met Bosnië en Herzegovina. Nederland staat 4e in de groep met 6 punten uit 6 wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten schijnt de zon af en toe. Het blijft grotendeels droog, al kan er aan het einde van de middag een bui vallen, vooral in het westen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot plaatselijk 24 graden in het oosten. Boven land staat er weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer een matige noordoostenwind. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. In de nacht blijven er in het noorden en westen buien vallen, mogelijk met onweer. Aan het einde van de nacht wordt het droog met in het zuiden kans op mist. Morgen komt de zon steeds beter tevoorschijn en blijft het droog. Het wordt zonnig en zeer warm voor de tijd van het jaar, met temperaturen tussen 20 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. BBB-leider Henk Vermeer eist dat het kabinet niet snijdt in infrastructuurprojecten buiten de Randstad, zoals de Neder-Saxe-lijn en het spoorknooppunt bij Meppel. Het vorige kabinet schoof geld voor de Lelylijn naar deze projecten, een uitkomst van coalitieonderhandelingen waar de BBB aan meedeed. Minister Vincent Karremans is bezig geld voor aanleg naar onderhoud te schuiven. Vermeer zegt dat afspraken uit de voorjaarsnota niet ter discussie mogen staan en herhaalt zijn eis om stikstofplannen te versoepelen. Anders steunt de BBB de begrotingen niet, wat het kabinet in de Eerste Kamer kan raken. Minister Dilan Yeşilgöz zegt dat de EU op alle defensiedomeinen nog een flink been moet bijtrekken. Het eerste EU-rapport over defensieparaatheid is maandag gepresenteerd aan de ministers van Defensie. In een uitgelekte samenvatting staat dat de herbewapening niet snel en niet doeltreffend genoeg gaat. Yeşilgöz benadrukt dat landen gezamenlijk materieel moeten inkopen, anders loopt de EU vast. Een Europese Veiligheidsraad moet volgens Nederland binnen NAVO-verband opereren en niet ernaast. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen ernstig onder druk. Drie inspecties roepen in een brandbrief op tot een actieplan op korte termijn. Jongeren zijn de dupe van een zorgwekkende versobering van zorg en behandeling, schrijven de inspecties. In JJI Teilingereind telt het dagprogramma structureel minder uren dan wettelijk vereist en missen jongeren vaak onderwijs. Staatssecretaris Claudia van Brugge deelt de zorgen en kijkt samen met de dienst justitiële inrichtingen naar oplossingen op korte termijn. De politie heeft twee verdachten uit Ede opgepakt voor heling van gestolen brandweergereedschap uit de kazerne in Maarsbergen. De verdachten zijn 22 en 24 jaar oud. Het gestolen gereedschap is inmiddels teruggevonden. Brandweerkorpsen hebben dit jaar te maken met een forse inbraakgolf, waarbij criminelen het voorzien hebben op professioneel gereedschap. De verdachte van het dodelijke schietincident op de NDSM-kade in Amsterdam blijft 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris maandag besloten. De man wordt ervan verdacht dat hij vrijdagmiddag een 61-jarige man op een vol terras heeft neergeschoten. Het slachtoffer stierf aan zijn verwondingen. Voorafgaand aan het incident ontstond een woordenwisseling. De rechtbank Rotterdam heeft een 19-jarige man veroordeeld tot 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een dodelijk ongeval. De man reed op 23 maart 2025 met 115 km per uur op het Toepad in Rotterdam, waar 50 de maximumsnelheid is. Hij wilde zijn nieuwe BMW X1 uittesten en maakte een gevaarlijke inhaalmanoeuvre waarbij hij de auto van het slachtoffer raakte. Een vrouw en haar ongeboren kind kwamen om het leven. De rechtbank paste geen jeugdstrafrecht toe.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De paus heeft tijdens zijn bezoek aan het Franse Metz gewaarschuwd dat relaties tussen landen steeds onbeschaafder worden. Hij zei in het bijzijn van president Emmanuel Macron dat Europa daar het goede voorbeeld kan geven. De waarde van het houden van je woord wordt terzijde geschoven. En in plaats daarvan scheppen mensen op over leugens en bedrog, verklaarde Leo. Europa kan helpen deze neerwaartse spiraal te doorbreken, stelde hij. Metz is de laatste bestemming van zijn meerdaagse bezoek aan Frankrijk. De eerste keer in bijna 2 decennia dat een paus het land bezoekt.
2: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn uitgesteld omdat twee personen, waaronder minister Hilde Krevits, onwel werden. De moeizame gesprekken duurden al 24 uur onafgebroken. Voor een medewerker moest een ambulance komen naar het regeringsgebouw in Brussel. De Vlaamse regering stond onder druk om de begroting af te krijgen voor de septemberverklaring, die maandag om 2 uur 's middags gepland stond. De gesprekken worden nu mogelijk dinsdag voortgezet.
7: Bij een luchtaanval in het westen van Myanmar zijn zeker 33 doden gevallen. Dat meldde de gewapende groep Arakan Army en een lokale hulpverlener. Volgens de opstandelingen werd de aanval uitgevoerd door de krijgsmacht. De aanval vond plaats in Kiauktau, op enkele tientallen kilometers van de grens met Bangladesh. De hulpverlener zegt dat de aanval een van de dodelijkste bombardementen van dit jaar is.
2: 5 mannen die zondagochtend zijn opgepakt bij de Britse luchtmachtbasis Fairford hebben allemaal de Britse nationaliteit. Ze zijn tussen de 23 en 25 jaar oud. Alle 5 wonen in Londen. In de nacht van zaterdag op zondag werd melding gemaakt van 3 voertuigen die richting de basis reden. Het vijftal werd zondagochtend aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristische daad. De antiterrorismepolitie gaat niet in op mogelijke motieven, maar vraagt de ruimte om zorgvuldig onderzoek te doen.
8: In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn branden uitgebroken na Russische aanvallen met drones. Een van de getroffen gebouwen is de Nationale Academie van Wetenschappen van Oekraïne. Bij de aanval op klaarlichte dag kwam zeker 1 persoon om het leven en raakten 3 mensen gewond. In Dnipro vielen 3 doden door een droneaanval waarbij brand uitbrak in een kantoorgebouw. 12 personen raakten daar gewond. Premier Serhii Koretsky heeft geopperd dat kwetsbare mensen de stad alvast kunnen verlaten om de druk op hulpdiensten na aanvallen te verminderen. In de Thaise hoofdstad Bangkok verblijven bijna 6000 mensen noodgedwongen in opvangcentra na ernstig noodweer. Vorige week liepen hele wijken onder water. Er viel in enkele dagen tijd 320 mm regen. Ongeveer evenveel als normaliter in de hele maand september valt. Het noodweer kostte volgens de autoriteiten aan zeker 8 mensen het leven. Honderdduizenden woningen in het land werden getroffen. Meer dan 80.000 inwoners van overstroomde gebieden kunnen hun huis niet verlaten, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Experts schatten de economische schade landelijk op meer dan 313 miljoen euro.
2: En nu het economisch nieuws. De belangrijke oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen door staatsolieconcern Saudi Aramco. De pijpleiding van 1200 kilometer loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Via die route kan de olie-export via de straat van Hormuz worden omzeild. Eerder deze maand werd de pijpleiding stilgelegd na een drone-aanval, waarbij schade werd aangericht aan het systeem. In hoeverre de exportcapaciteit nu is hersteld, is niet duidelijk. Meer dan een kwart van alle werknemers in Duitsland heeft een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren, zoals voedselproductie en steigerbouw, heeft zelfs meer dan de helft van de werknemers een migratieachtergrond. In sectoren met een personeelstekort ligt het aandeel vaak hoger dan het landelijk gemiddelde van 27%. Volgens het statistiekbureau heeft iemand een migratieachtergrond als diegene zelf of een van zijn of haar ouders na 1950 naar Duitsland is geëmigreerd. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen. De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar €2,73. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen.
8: De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar €2,78 per liter.
9: Claimorganisatie. EU-Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours. EU-Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website. Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU-Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU-Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie.
4: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Curaçao heeft in de Nations League met 6-1 gewonnen van Nicaragua. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat stond bij rust al 5-0 voor. Livano Comenencia opende de score, waarna Kenji Goree, Leandro Bacuña, Juninho Bacuña en opnieuw Goree scoorden. Jaime Moreno Ciorciari maakte de eregoal voor Nicaragua, maar Jurgen Locadia bepaalde de eindstand op 6-1. Vrijdag won Curaçao nog met 4-3 van Costa Rica, na bij rust 3-0 achter te hebben gestaan. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat derde in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentrée bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. Bondscoach Michael Reiziger van Jong Oranje kan voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden niet beschikken over aanvaller Rosangelo Daal van AZ. Daal heeft het trainingskamp verlaten vanwege fysieke klachten. Ook verdediger Wouter Goes van AZ keert niet meer terug bij de selectie. Jong Oranje speelt vrijdag in Slovenië. 4 dagen later volgt het thuisduel met Bosnië en Herzegovina. Nederland staat 4e in de groep met 6 punten uit 6 wedstrijden.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
11: Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten breekt de zon af en toe door. Het blijft grotendeels droog. Alleen aan het eind van de middag kan er een bui vallen, vooral in het westen. De temperatuur stijgt naar 19 graden in het noordwesten tot lokaal 24 graden in het oosten. De wind is zwak. Aan zee en op het IJsselmeer matig noordoostelijk. Vanavond komen er enkele buien voor. Plaatselijk met onweer en flink wat regen. De noordoostenwind is zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht volgen er nog enkele buien in het noorden en westen. Mogelijk met onweer. Aan het eind van de nacht wordt het droog, met in het zuiden kans op mist. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen breekt de zon steeds beter door en blijft het droog. Het wordt aangenaam warm, met temperaturen tussen 20 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Groningen investeert samen met andere overheden en ondernemers 44,6 miljoen euro in toerisme. De helft komt uit het Nationaal Programma Groningen, dat loopt tot 2030. Het geld gaat naar toeristisch-recreatieve routes en evenementen. Gedeputeerde Suzanne Top zegt dat meer bezoekers de lokale economie versterken en voorzieningen in dorpen helpen behouden. In Westerwolde werken ondernemers al aan een route die boerderijwinkels, erfgoed, musea en vrije tijdsondernemers met elkaar verbindt. De Tweede Kamer is positief over een wetsvoorstel dat een leeftijdsgrens van 18 jaar invoert voor achteraf betalen. Sommige partijen willen een hogere grens van 21 jaar, omdat vooral jongvolwassenen bij incassobureaus terechtkomen. Minister Heijnen van Financiën vindt 18 jaar voldoende en zegt dat aanscherpen later altijd nog kan. De wet regelt ook dat aankopen met achteraf betalen boven de 250 euro worden geregistreerd en dat het schuldenregister wordt geraadpleegd bij aankopen vanaf 100 euro met achteraf betalen. De regels moeten in november van kracht worden. Minister Dilan Yeşilgöz zegt dat de EU op alle defensiedomeinen nog een flink been moet bijtrekken. Het eerste EU-rapport over defensieparaatheid is maandag gepresenteerd aan de ministers van Defensie. In een uitgelekte samenvatting staat dat de herbewapening niet snel en niet doeltreffend genoeg gaat. Yeşilgöz benadrukt dat landen gezamenlijk materieel moeten inkopen, anders loopt de EU vast. Een Europese Veiligheidsraad moet volgens Nederland binnen NAVO-verband opereren en niet ernaast. BBB-leider Henk Vermeer eist dat het kabinet niet snijdt in infrastructuurprojecten buiten de Randstad, zoals de Neder-Saxe-lijn en het spoorknooppunt bij Meppel. Het vorige kabinet schoof geld voor de Lelylijn naar deze projecten, een uitkomst van coalitieonderhandelingen waar de BBB aan meedeed. Minister Vincent Karremans is bezig geld voor aanleg naar onderhoud te schuiven. Vermeer zegt dat afspraken uit de voorjaarsnota niet ter discussie mogen staan en herhaalt zijn eis om stikstofplannen te versoepelen. Anders steunt de BBB de begrotingen niet, wat het kabinet in de Eerste Kamer kan raken. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen ernstig onder druk. Drie inspecties roepen in een brandbrief op tot een actieplan op korte termijn. Jongeren zijn de dupe van een zorgwekkende versobering van zorg en behandeling, schrijven de inspecties. In JJI Teilingerijnd telt het dagprogramma structureel minder uren dan wettelijk vereist en missen jongeren vaak onderwijs. Staatssecretaris Claudia van Brugge deelt de zorgen en kijkt samen met de dienst justitiële inrichtingen naar oplossingen op korte termijn. De politie heeft twee verdachten uit Ede opgepakt voor heling van gestolen brandweergereedschap uit de kazerne in Maarsbergen. De verdachten zijn 22 en 24 jaar oud. Het gestolen gereedschap is inmiddels teruggevonden. Brandweerkorpsen hebben dit jaar te maken met een forse inbraakgolf, waarbij criminelen het voorzien hebben op professioneel gereedschap.
13: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Een Turkse rechtbank heeft komiek Deniz Göktaş veroordeeld tot 19 maanden cel voor het beledigen van president Erdogan tijdens een optreden. De 32-jarige komiek werd ook schuldig bevonden aan het beledigen van religieuze waarden. Hij komt voorlopig vrij in afwachting van hoger beroep. Göktaş werd op 3 juli gearresteerd, een week nadat een video van zijn show viraal ging met 9 miljoen views. De arrestatie past in de harde aanpak van critici van de Turkse regering, waarbij honderden mensen zijn opgepakt, waaronder politici, kunstenaars en journalisten. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hervat per direct een regeling voor legale migratieroutes, vooral gericht op kwetsbare vluchtelingen, zoals Afghaanse vrouwen en Palestijnen. Mensen kunnen een asielaanvraag indienen in hun land van herkomst en legaal naar het Verenigd Koninkrijk reizen zodra die wordt goedgekeurd en huisvesting is geregeld. Minister Shabana Mahmoud kondigt de maatregelen maandag aan als middel om overtochten met kleine bootjes te ontmoedigen. De aankondiging volgt op kritiek vanuit de Labour-partij op harde maatregelen tegen migratie. Wel moeten sommige statushouders, die al in het land zijn, waarschijnlijk jaren langer wachten op een permanente verblijfsvergunning. Iran ontkent stellig betrokken te zijn bij het incident bij de Britse vliegbasis Fairford, maar 5 mensen zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. De Iraanse ambassade spreekt van ongegronde en kwaadaardige speculaties, nadat Britse media melden dat er wordt onderzocht of er een link is met Iran. Het vermoeden ontstond omdat de basis ook wordt gebruikt door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben vanaf daar luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Britse regering heeft nog geen motief genoemd en roept op niet te speculeren. De Iraanse ambassade stelt dat de speculaties dienen om Iranofobie-propaganda aan te wakkeren in het Verenigd Koninkrijk. De paus heeft tijdens zijn bezoek aan het Franse Metz gewaarschuwd dat relaties tussen landen steeds onbeschaafder worden. Hij zei in het bijzijn van president Emmanuel Macron dat Europa daar het goede voorbeeld kan geven. De waarde van het houden van je woord wordt terzijde geschoven. En in plaats daarvan scheppen mensen op over leugens en bedrog, verklaarde Leo. Europa kan helpen deze neerwaartse spiraal te doorbreken, stelde hij. Metz is de laatste bestemming van zijn meerdaagse bezoek aan Frankrijk. De eerste keer in bijna 2 decennia dat een paus het land bezoekt. Bij een luchtaanval in het westen van Myanmar zijn zeker 33 doden gevallen. Dat melden de gewapende groep Arakan Army en een lokale hulpverlener. Volgens de opstandelingen werd de aanval uitgevoerd door de krijgsmacht. De aanval vond plaats in Kiauktau, op enkele tientallen kilometers van de grens met Bangladesh. De hulpverlener zegt dat de aanval een van de dodelijkste bombardementen van dit jaar is. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn uitgesteld omdat 2 personen, waaronder minister Hilde Krevits, onwel werden. De moeizame gesprekken duurden al 24 uur onafgebroken. Voor een medewerker moest een ambulance komen naar het regeringsgebouw in Brussel. De Vlaamse regering stond onder druk om de begroting af te krijgen voor de septemberverklaring, die maandag om 2 uur 's middags gepland stond. De gesprekken worden nu mogelijk dinsdag voortgezet. En nu het economisch nieuws. De belangrijke oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen door staatsolieconcern Saudi Aramco. De pijpleiding van 1200 kilometer loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Via die route kan de olie-export via de straat van Hormuz worden omzeild. Eerder deze maand werd de pijpleiding stilgelegd na een drone-aanval, waarbij schade werd aangericht aan het systeem. In hoeverre de exportcapaciteit nu is hersteld, is niet duidelijk. Meer dan een kwart van alle werknemers in Duitsland heeft een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar.
15: In sommige sectoren, zoals voedselproductie en steigerbouw, heeft zelfs meer dan de helft van de werknemers een migratieachtergrond. In sectoren met een personeelstekort ligt het aandeel vaak hoger dan het landelijk gemiddelde van 27%. Volgens het Statistiekbureau heeft iemand een migratieachtergrond als diegene zelf, of een van zijn of haar ouders, na 1950 naar Duitsland is geëmigreerd. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen. De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar €2,73. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar €2,78 per liter.
16: Claimorganisatie. EU Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours. EU Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website. Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie.
17: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
19: Tot slot het sportnieuws. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat derde in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten.
20: De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de Marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands elftal moet het de komende wedstrijden in de Nations League stellen zonder Cody Gakpo. De aanvaller van Liverpool viel zondag uit in de met 2-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Servië en keert terug naar zijn club. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op. Middenvelder Givay Zegiel van Feyenoord sluit vandaag wel aan bij de selectie nadat hij vrijdag voor Jong Oranje speelde. Oranje speelt donderdag in Griekenland en 3 dagen later thuis tegen Servië.
21: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten schijnt af en toe de zon. Het blijft meestal droog, maar tegen het einde van de middag kan er een enkele bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 19 graden in het noordwesten en lokaal 24 graden in het oosten. Boven land weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer een matige noordoostenwind. Vanavond komen er enkele buien voor. Hier en daar met onweer en flinke regenval. Vannacht buien in het noorden en westen. Mogelijk met onweer. Tegen de ochtend wordt het droog, met in het zuiden kans op mist. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De middag brengt temperaturen tussen de 20 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. Het blijft de hele dag droog.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. De provincie Groningen investeert samen met andere overheden en ondernemers 44,6 miljoen euro in toerisme. De helft komt uit het Nationaal Programma Groningen, dat loopt tot 2030. Het geld gaat naar toeristisch-recreatieve routes en evenementen. Gedeputeerde Suzanne Top zegt dat meer bezoekers de lokale economie versterken en voorzieningen in dorpen helpen behouden. In Westerwolde werken ondernemers al aan een route die boerderijwinkels, erfgoed, musea en vrije tijdsondernemers met elkaar verbindt. De Tweede Kamer is positief over een wetsvoorstel dat een leeftijdsgrens van 18 jaar invoert voor achteraf betalen. Sommige partijen willen een hogere grens van 21 jaar, omdat vooral jongvolwassenen bij incassobureaus terechtkomen. Minister Heijnen van Financiën vindt 18 jaar voldoende en zegt dat aanscherpen later altijd nog kan. De wet regelt ook dat aankopen met achteraf betalen boven de 250 euro worden geregistreerd en dat het schuldenregister wordt geraadpleegd bij aankopen vanaf 100 euro met achteraf betalen. De regels moeten in november van kracht worden. Minister Dilan Yeşilgöz zegt dat de EU op alle defensiedomeinen nog een flink been moet bijtrekken. Het eerste EU-rapport over defensieparaatheid is maandag gepresenteerd aan de ministers van Defensie. In een uitgelekte samenvatting staat dat de herbewapening niet snel en niet doeltreffend genoeg gaat. Yeşilgöz benadrukt dat landen gezamenlijk materieel moeten inkopen, anders loopt de EU vast. Een Europese Veiligheidsraad moet volgens Nederland binnen NAVO-verband opereren en niet ernaast.
24: BBB-leider Henk Vermeer eist dat het kabinet niet snijdt in infrastructuurprojecten buiten de Randstad, zoals de Neder-Saxe-lijn en het spoorknooppunt bij Meppel. Het vorige kabinet schoof geld voor de Lelylijn naar deze projecten, een uitkomst van coalitieonderhandelingen waar de BBB aan meedeed. Minister Vincent Karremans is bezig geld voor aanleg naar onderhoud te schuiven. Vermeer zegt dat afspraken uit de voorjaarsnota niet ter discussie mogen staan en herhaalt zijn eis om stikstofplannen te versoepelen. Anders steunt de BBB de begrotingen niet, wat het kabinet in de Eerste Kamer kan raken.
25: Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen ernstig onder druk.
0: Drie inspecties roepen in een brandbrief op tot een actieplan op korte termijn. Jongeren zijn de dupe van een zorgwekkende versobering van zorg en behandeling, schrijven de inspecties. In JJI Teilingereind telt het dagprogramma structureel minder uren dan wettelijk vereist en missen jongeren vaak onderwijs. Staatssecretaris Claudia van Brugge deelt de zorgen en kijkt samen met de dienst justitiële inrichtingen naar oplossingen op korte termijn. De politie heeft twee verdachten uit Ede opgepakt voor heling van gestolen brandweergereedschap uit de kazerne in Maarsbergen. De verdachten zijn 22 en 24 jaar oud. Het gestolen gereedschap is inmiddels teruggevonden. Brandweerkorpsen hebben dit jaar te maken met een forse inbraakgolf, waarbij criminelen het voorzien hebben op professioneel gereedschap.
21: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een Turkse rechtbank heeft komiek Deniz Göktaş veroordeeld tot 19 maanden cel voor het beledigen van president Erdogan tijdens een optreden. De 32-jarige komiek werd ook schuldig bevonden aan het beledigen van religieuze waarden. Hij komt voorlopig vrij in afwachting van hoger beroep. Göktaş werd op 3 juli gearresteerd, een week nadat een video van zijn show viraal ging met 9 miljoen views. De arrestatie past in de harde aanpak van critici van de Turkse regering, waarbij honderden mensen zijn opgepakt, waaronder politici, kunstenaars en journalisten.
3: Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hervat per direct een regeling voor legale migratieroutes, vooral gericht op kwetsbare vluchtelingen, zoals Afghaanse vrouwen en Palestijnen. Mensen kunnen een asielaanvraag indienen in hun land van herkomst en legaal naar het Verenigd Koninkrijk reizen zodra die wordt goedgekeurd en huisvesting is geregeld. Minister Shabana Mahmood kondigt de maatregelen maandag aan als middel om overtochten met kleine bootjes te ontmoedigen. De aankondiging volgt op kritiek vanuit de Labour-partij op harde maatregelen tegen migratie. Wel moeten sommige statushouders, die al in het land zijn, waarschijnlijk jaren langer wachten op een permanente verblijfsvergunning.
6: Iran ontkent stellig betrokken te zijn bij het incident bij de Britse vliegbasis Fairford, maar 5 mensen zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. De Iraanse ambassade spreekt van ongegronde en kwaadaardige speculaties, nadat Britse media melden dat er wordt onderzocht of er een link is met Iran. Het vermoeden ontstond omdat de basis ook wordt gebruikt door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben vanaf daar luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Britse regering heeft nog geen motief genoemd en roept op niet te speculeren. De Iraanse ambassade stelt dat de speculaties dienen om Iranofobie-propaganda aan te wakkeren in het Verenigd Koninkrijk.
7: De paus heeft tijdens zijn bezoek aan het Franse Metz gewaarschuwd dat relaties tussen landen steeds onbeschaafder worden. Hij zei in het bijzijn van president Emmanuel Macron dat Europa daar het goede voorbeeld kan geven. De waarde van het houden van je woord wordt terzijde geschoven. En in plaats daarvan scheppen mensen op over leugens en bedrog, verklaarde Leo. Europa kan helpen deze neerwaartse spiraal te doorbreken, stelde hij. Metz is de laatste bestemming van zijn meerdaagse bezoek aan Frankrijk. De eerste keer in bijna 2 decennia dat een paus het land bezoekt.
25: Bij een luchtaanval in het westen van Myanmar zijn zeker 33 doden gevallen. Dat melden de gewapende groep Arakan Army en een lokale hulpverlener. Volgens de opstandelingen werd de aanval uitgevoerd door de krijgsmacht. De aanval vond plaats in Kiauktau, op enkele tientallen kilometers van de grens met Bangladesh. De hulpverlener zegt dat de aanval een van de dodelijkste bombardementen van dit jaar is.
26: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn uitgesteld omdat 2 personen, waaronder minister Hilde Krevits, onwel werden. De moeizame gesprekken duurden al 24 uur onafgebroken. Voor een medewerker moest een ambulance komen naar het regeringsgebouw in Brussel. De Vlaamse regering stond onder druk om de begroting af te krijgen voor de septemberverklaring, die maandag om 2 uur 's middags gepland stond.
1: De gesprekken worden nu mogelijk dinsdag voortgezet.
4: En nu het economisch nieuws. De belangrijke oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen door staatsolieconcern Saudi Aramco. De pijpleiding van 1200 kilometer loopt van de Persische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Via die route kan de olie

0: op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren, zoals voedselproductie en steigerbouw, heeft zelfs meer dan de helft van de werknemers een migratieachtergrond. In sectoren met een personeelstekort ligt het aandeel vaak hoger dan het landelijk gemiddelde van 27%. Volgens het Statistiekbureau heeft iemand een migratieachtergrond als diegene zelf, of een van zijn of haar ouders, na 1950 naar Duitsland is geëmigreerd. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen. De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar 2,73 euro. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar 2,78 euro per liter. Claimorganisatie. EU-Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours. EU-Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website. Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU-Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU-Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met kleine winst begonnen aan de nieuwe beursweek. De olieprijzen stegen nadat de Amerikaanse president Donald Trump dit weekend een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Een vat Brentolie werd 2,5% duurder op $106,87. Shell behoorde tot de stijgers op het Damrak met een winst van 1%. De AEX noteerde kort na opening licht hoger op 1112,52 punten.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat derde in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in

0: de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de Marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands elftal moet het de komende wedstrijden in de Nations League stellen zonder Cody Gakpo. De aanvaller van Liverpool viel zondag uit in de met 2-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Servië en keert terug naar zijn club. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op. Middenvelder Givay Zegiel van Feyenoord sluit vandaag wel aan bij de selectie nadat hij vrijdag voor Jong Oranje speelde. Oranje speelt donderdag in Griekenland en 3 dagen later thuis tegen Servië.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten schijnt af en toe de zon. Het blijft meestal droog, maar tegen het einde van de middag kan er een enkele bui vallen. De temperatuur ligt tussen de 19 graden in het noordwesten en lokaal 24 graden in het oosten. Boven land weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer een matige noordoostenwind. Vanavond komen er enkele buien voor. Hier en daar met onweer en flinke regenval. Vannacht buien in het noorden en westen, mogelijk met onweer. Tegen de ochtend wordt het droog, met in het zuiden kans op mist. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De middag brengt temperaturen tussen de 20 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. Het blijft de hele dag droog.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een van de 4 vrouwen die zegt te zijn lastiggevallen door vermoedelijk Adil Q heeft aangifte gedaan van seksuele intimidatie. Q wordt verdacht van het doodsteken van een 59-jarige vrouw op de parkeerplaats van station Nieuw-Vennep op 30 maart. De 37-jarige man uit Italië zit vast en verblijft nu in het Pieter Baan Centrum voor een persoonlijkheidsonderzoek. De aangifte zal waarschijnlijk worden toegevoegd aan de aanklacht tegen Q. De seksuele intimidatie zou zich ook op 30 maart hebben voorgedaan.
4: De rechtbank Rotterdam heeft een 19-jarige man veroordeeld tot 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een dodelijk ongeluk. De man reed op 23 maart met 115 km per uur op het Toepad in Rotterdam, waar 50 de maximumsnelheid is. Hij wilde zijn nieuwe BMW X1 uittesten en maakte een gevaarlijke inhaalmanoeuvre waarbij hij de auto van het slachtoffer raakte. Een vrouw en haar ongeboren kind kwamen om. De rechtbank oordeelt dat het ongeval volledig te wijten was aan de roekeloze rijstijl van de man. Er is minstens 2 keer misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen maken gebruik van de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen inloggen op het bedrijfsnetwerk. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid is bezig deze updates uit te voeren en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen. De provincie Groningen investeert samen met andere overheden en ondernemers 44,6 miljoen euro in toerisme. De helft komt uit het Nationaal Programma Groningen, dat loopt tot 2030. Het geld gaat naar toeristisch-recreatieve routes en evenementen. Gedeputeerde Suzanne Top zegt dat meer bezoekers de lokale economie versterken en voorzieningen in dorpen helpen behouden. In Westerwolde werken ondernemers al aan een route die boerderijwinkels, erfgoed, musea en vrije tijdsondernemers met elkaar verbindt. De Tweede Kamer is positief over een wetsvoorstel dat een leeftijdsgrens van 18 jaar invoert voor achteraf betalen. Sommige partijen willen een hogere grens van 21 jaar, omdat vooral jongvolwassenen bij incassobureaus terechtkomen.
3: Minister Heijnen van Financiën vindt 18 jaar voldoende en zegt dat aanscherpen later altijd nog kan. De wet regelt ook dat aankopen met achteraf betalen boven de 250 euro worden geregistreerd en dat het schuldenregister wordt geraadpleegd bij aankopen vanaf 100 euro met achteraf betalen. De regels moeten in november van kracht worden.
5: Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen ernstig onder druk. Drie inspecties roepen in een brandbrief op tot een actieplan op korte termijn. Jongeren zijn de dupe van een zorgwekkende versobering van zorg en behandeling, schrijven de inspecties. In JJI Teilingereind telt het dagprogramma structureel minder uren dan wettelijk vereist en missen jongeren vaak onderwijs. Staatssecretaris Claudia van Brugge deelt de zorgen en kijkt samen met de dienst justitiële inrichtingen naar oplossingen op korte termijn.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws.
3: Een Turkse rechtbank heeft komiek Deniz Göktaş veroordeeld tot 19 maanden cel voor het beledigen van president Erdogan en religieuze waarden. De 32-jarige komt voorlopig vrij in afwachting van hoger beroep. Göktaş werd begin juli gearresteerd nadat een video van zijn show viraal ging met 9 miljoen views. Hij verdedigde zich door te zeggen dat dictator geen belediging is, maar een politieke karakterisering. Buiten de rechtbank stonden ongeveer 50 demonstranten om de komiek te steunen.
5: Het Franse Openbaar Ministerie eist 2 jaar enkelband tegen oud-minister Rachida Dati wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor 900.000 euro hebben aangenomen. Dati was minister van Justitie onder president Sarkozy en vorig jaar minister van Cultuur onder Macron. De aanklagers eisen ook dat ze 5 jaar lang wordt uitgesloten van publieke ambten. De uitspraak wordt over enkele maanden verwacht.
3: Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hervat per direct een regeling voor legale migratieroutes, vooral gericht op kwetsbare vluchtelingen zoals Afghaanse vrouwen en Palestijnen. Mensen kunnen een asielaanvraag indienen in hun land van herkomst en legaal naar het Verenigd Koninkrijk reizen zodra die wordt goedgekeurd en huisvesting is geregeld. Minister Shabana Mahmoud kondigt de maatregelen maandag aan als middel om overtochten met kleine bootjes te ontmoedigen. De aankondiging volgt op kritiek vanuit de Labour-partij op harde maatregelen tegen migratie. Wel moeten sommige statushouders, die al in het land zijn, waarschijnlijk jaren langer wachten op een permanente verblijfsvergunning.
5: Iran ontkent stellig betrokken te zijn bij het incident bij de Britse vliegbasis Fairford, maar 5 mensen zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. De Iraanse ambassade spreekt van ongegronde en kwaadaardige speculaties, nadat Britse media melden dat er wordt onderzocht of er een link is met Iran. Het vermoeden ontstond omdat de basis ook wordt gebruikt door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben vanaf daar luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Britse regering heeft nog geen motief genoemd en roept op niet te speculeren. De Iraanse ambassade stelt dat de speculaties dienen om Iranofobie-propaganda aan te wakkeren in het Verenigd Koninkrijk.
3: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn uitgesteld omdat 2 personen, waaronder minister Hilde Krevits, onwel werden. De moeizame gesprekken duurden al 24 uur onafgebroken. Voor een medewerker moest een ambulance komen naar het regeringsgebouw in Brussel. De Vlaamse regering stond onder druk om de begroting af te krijgen voor de septemberverklaring, die maandag om 2 uur 's middags gepland stond. De gesprekken worden nu mogelijk dinsdag voortgezet.
5: De paus heeft tijdens zijn bezoek aan het Franse Metz gewaarschuwd dat relaties tussen landen steeds onbeschaafder worden. Hij zei in het bijzijn van president Emmanuel Macron dat Europa daar het goede voorbeeld kan geven. De waarde van het houden van je woord wordt terzijde geschoven. En in plaats daarvan scheppen mensen op over leugens en bedrog, verklaarde Leo.
3: Europa kan helpen deze neerwaartse spiraal te doorbreken, stelde hij. Metz is de laatste bestemming van zijn meerdaagse bezoek aan Frankrijk. De eerste keer in bijna twee decennia dat een paus het land bezoekt.
7: En nu het economisch nieuws. Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots, zoals ChatGPT, bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen tot 241 miljard euro. De belangrijke oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen door staatsolieconcern Saudi Aramco. De pijpleiding van 1200 kilometer loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Via die route kan de olie-export via de straat van Hormuz worden omzeild. Eerder deze maand werd de pijpleiding stilgelegd na een drone-aanval, waarbij schade werd aangericht aan het systeem. In hoeverre de exportcapaciteit nu is hersteld, is niet duidelijk. Meer dan een kwart van alle werknemers in Duitsland heeft een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren, zoals voedselproductie en steigerbouw, heeft zelfs meer dan de helft van de werknemers een migratieachtergrond. In sectoren met een personeelstekort ligt het aandeel vaak hoger dan het landelijk gemiddelde van 27%. Volgens het statistiekbureau heeft iemand een migratieachtergrond als diegene zelf of een van zijn of haar ouders na 1950 naar Duitsland is geëmigreerd.
3: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen. De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar 2,73 euro. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar 2,78 euro per liter.
7: Claimorganisatie. EU-Claim maakt een doorstart via een overname door het Amsterdamse Yours. EU-Claim helpt gedupeerde vliegtuigpassagiers bij het terugkrijgen van geld bij uitval van vluchten en vertragingen. Het bedrijf behoudt zijn eigen naam en website. Yours zet de dienstverlening aan klanten van EU-Claim voort. Het bedrijf staat weer open voor nieuwe claims. EU-Claim werd op 24 augustus failliet verklaard. Dat gebeurde omdat reizigers steeds vaker rechtstreeks contact zoeken met luchtvaartmaatschappijen voor compensatie.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
0: Tot slot het sportnieuws. Inter Miami verliest ook onder de nieuwe trainer Kili González. De titelverdediger ging het 2-1 onderuit bij Columbus Crew, ondanks een doelpunt van Lionel Messi. Josef Martinez opende de score vanaf de stip, waarna Messi 5 minuten later gelijk trok uit de vrije trap. Jamal Tiaré maakte diep in blessuretijd de winnende treffer. Inter Miami won slechts 1 keer in de laatste 10 competitieduels en staat derde in de Eastern Conference, 14 punten achter koploper Nashville. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint. Moto2-coureur Colin Veyer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Veyer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De 3e tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands elftal moet het de komende wedstrijden in de Nations League stellen zonder Cody Gakpo. De aanvaller van Liverpool viel zondag uit in de met 2-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Servië en keert terug naar zijn club. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op. Middenvelder Givay Zegiel van Feyenoord sluit vandaag wel aan bij de selectie nadat hij vrijdag voor Jong Oranje speelde. Oranje speelt donderdag in Griekenland en 3 dagen later thuis tegen Servië.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten schijnt af en toe de zon. Het blijft grotendeels droog, maar aan het eind van de middag kan er een bui vallen. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden in het noordwesten tot lokaal 24 graden in het oosten. Boven land weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer een matige noordoostenwind. Vanavond komen er enkele buien voor. Hier en daar met onweer en flinke regenval. Ook vannacht nog buien in het noorden en westen, mogelijk met onweer. Tegen het einde van de nacht wordt het droog en kan er in het zuiden mist ontstaan. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Morgen komt de zon steeds beter tevoorschijn en blijft het overal droog. Middag overwegend zonnig, met temperaturen tussen 20 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 58-jarige man die begin juli zijn 88-jarige moeder zou hebben gedood in een verzorgingstehuis in Zoetermeer, verkeerde waarschijnlijk in een psychose. Anton van H. zou zijn moeder hebben gewurgd, geslagen en op haar zijn gaan zitten. Zijn advocaat zei dat de gebeurtenis uit het niets kwam. De vrouw overleed een dag na het incident. Een psychiater en psycholoog doen onderzoek naar de geestesgesteldheid van H. Een van de 4 vrouwen die zegt te zijn lastiggevallen door vermoedelijk Adil Q, heeft aangifte gedaan van seksuele intimidatie. Q wordt verdacht van het doodsteken van een 59-jarige vrouw op de parkeerplaats van het station van Nieuw-Vennep op 30 maart. Hij verblijft nu in het Pieter Baan Centrum voor een persoonlijkheidsonderzoek. Volgens zijn advocaat wil Q met niemand praten en steekt hij zijn kop in het zand. De aangifte wordt waarschijnlijk toegevoegd aan de aanklacht tegen de 37-jarige man. In Schagen zijn meerdere panden ontruimd vanwege brand in een winkel aan de Gedentegracht in het centrum. Iedereen heeft de winkel kunnen verlaten. Er is veel rook in de winkel. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio waren er werkzaamheden aan het dak bezig. Er is minstens 2 keer misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen maken gebruik van de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen inloggen op het bedrijfsnetwerk. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid is bezig deze updates uit te voeren en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen.
4: De rechtbank Rotterdam heeft een 19-jarige man veroordeeld tot 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een dodelijk ongeluk. De man reed op 23 maart met 115 km per uur op het Toepad in Rotterdam, waar 50 de maximumsnelheid is. Hij wilde zijn nieuwe BMW X1 uittesten en maakte een gevaarlijke inhaalmanoeuvre waarbij hij de auto van het slachtoffer raakte. Een vrouw en haar ongeboren kind kwamen om. De rechtbank oordeelt dat het ongeval volledig te wijten was aan de roekeloze rijstijl van de man. De provincie Groningen investeert samen met andere overheden en ondernemers 44,6 miljoen euro in toerisme. De helft komt uit het Nationaal Programma Groningen, dat loopt tot 2030. Het geld gaat naar toeristisch-recreatieve routes en evenementen. Gedeputeerde Suzanne Top zegt dat meer bezoekers de lokale economie versterken en voorzieningen in dorpen helpen behouden. In Westerwolde werken ondernemers al aan een route die boerderijwinkels, erfgoed, musea en vrije tijdsondernemers met elkaar verbindt.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Een Turkse rechtbank heeft komiek Deniz Göktaş veroordeeld tot 19 maanden cel voor het beledigen van president Erdogan en religieuze waarden. De 32-jarige komt voorlopig vrij in afwachting van hoger beroep. Göktaş werd begin juli gearresteerd nadat een video van zijn show viraal ging met 9 miljoen views. Hij verdedigde zich door te zeggen dat dictator geen belediging is, maar een politieke karakterisering. Buiten de rechtbank stonden ongeveer 50 demonstranten om de komiek te steunen. Het Franse Openbaar Ministerie eist 2 jaar enkelband tegen oud-minister Rachida Dati wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor 900.000 euro hebben aangenomen. Dati was minister van Justitie onder president Sarkozy en vorig jaar minister van Cultuur onder Macron. De aanklagers eisen ook dat ze 5 jaar lang wordt uitgesloten van publieke ambten. De uitspraak wordt over enkele maanden verwacht. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hervat per direct een regeling voor legale migratieroutes, vooral gericht op kwetsbare vluchtelingen, zoals Afghaanse vrouwen en Palestijnen. Mensen kunnen een asielaanvraag indienen in hun land van herkomst en legaal naar het Verenigd Koninkrijk reizen zodra die wordt goedgekeurd en huisvesting is geregeld. Minister Shabana Mahmood kondigt de maatregelen maandag aan als middel om overtochten met kleine bootjes te ontmoedigen. De aankondiging volgt op kritiek vanuit de Labour-partij op harde maatregelen tegen migratie. Wel moeten sommige statushouders, die al in het land zijn, waarschijnlijk jaren langer wachten op een permanente verblijfsvergunning. Iran ontkent stellig betrokken te zijn bij het incident bij de Britse vliegbasis Fairford, maar 5 mensen zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. De Iraanse ambassade spreekt van ongegronde en kwaadaardige speculaties, nadat Britse media melden dat er wordt onderzocht of er een link is met Iran. Het vermoeden ontstond omdat de basis ook wordt gebruikt door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben vanaf daar luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Britse regering heeft nog geen motief genoemd en roept op niet te speculeren. De Iraanse ambassade stelt dat de speculaties dienen om Iranofobie-propaganda aan te wakkeren in het Verenigd Koninkrijk.
8: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn uitgesteld omdat twee personen, waaronder minister Hilde Krevits, onwel werden. De moeizame gesprekken duurden al 24 uur onafgebroken. Voor een medewerker moest een ambulance komen naar het regeringsgebouw in Brussel. De Vlaamse regering stond onder druk om de begroting af te krijgen voor de septemberverklaring, die maandag om 2 uur 's middags gepland stond. De gesprekken worden nu mogelijk dinsdag voortgezet. De paus heeft tijdens zijn bezoek aan het Franse Metz gewaarschuwd dat relaties tussen landen steeds onbeschaafder worden. Hij zei in het bijzijn van president Emmanuel Macron dat Europa daar het goede voorbeeld kan geven. De waarde van het houden van je woord wordt terzijde geschoven. En in plaats daarvan scheppen mensen op over leugens en bedrog, verklaarde Leo. Europa kan helpen deze neerwaartse spiraal te doorbreken, stelde hij. Metz is de laatste bestemming van zijn meerdaagse bezoek aan Frankrijk. De eerste keer in bijna 2 decennia dat een paus het land bezoekt.
9: En nu het economisch nieuws. Wall Street is maandag met verliezen geopend, door zorgen over stijgende olieprijzen en mogelijke nieuwe inflatie. Beleggers wachten deze week op belangrijke cijfers over de Amerikaanse inflatie en de arbeidsmarkt. De olieprijzen stegen bijna 2% nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afwees. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. De Dow Jones-index daalde 18%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 16%. Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots zoals ChatGPT bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen, tot 241 miljard euro. De belangrijke oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen door staatsolieconcern Saudi Aramco. De pijpleiding van 1200 kilometer loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Via die route kan de olie-export via de straat van Hormuz worden omzeild. Eerder deze maand werd de pijpleiding stilgelegd na een drone-aanval, waarbij schade werd aangericht aan het systeem. In hoeverre de exportcapaciteit nu is hersteld, is niet duidelijk. Meer dan een kwart van alle werknemers in Duitsland heeft een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren, zoals voedselproductie en steigerbouw, heeft zelfs meer dan de helft van de werknemers een migratieachtergrond. In sectoren met een personeelstekort ligt het aandeel vaak hoger dan het landelijk gemiddelde van 27%. Volgens het statistiekbureau heeft iemand een migratieachtergrond als diegene zelf of een van zijn of haar ouders na 1950 naar Duitsland is geëmigreerd. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen. De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar €2,73. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar €2,78 per liter.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
11: Tot slot het sportnieuws.
12: Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De 3e tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands elftal moet het de komende wedstrijden in de Nations League stellen zonder Cody Gakpo. De aanvaller van Liverpool viel zondag uit in de met 2-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Servië en keert terug naar zijn club. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op. Middenvelder Givai Zegiel van Feyenoord sluit vandaag wel aan bij de selectie nadat hij vrijdag voor Jong Oranje speelde. Oranje speelt donderdag in Griekenland en 3 dagen later thuis tegen Servië. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam.
10: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten breekt de zon regelmatig door. Het blijft op de meeste plaatsen droog, maar later op de dag kunnen er vooral in het westen wat buien vallen. Het wordt 19 tot plaatselijk 24 graden. Bovenland weinig wind, aan zee en op het IJsselmeer matig uit het noordoosten. Vanavond komen er enkele buien voorbij met plaatselijk kans op onweer en flinke regenval. De wind is zwak tot matig, aan de westkust en op het IJsselmeer iets krachtiger. Vannacht in het noorden en westen nog enkele buien, mogelijk met onweer. Later wordt het droog en kan er in het zuiden mist ontstaan. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen laat de zon zich steeds vaker zien en blijft het droog. Het wordt een warme dag met temperaturen tussen de 20 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. 1 van de 4 vrouwen die zegt te zijn lastiggevallen door vermoedelijk Adil Q heeft aangifte gedaan van seksuele intimidatie. Q wordt verdacht van het doodsteken van een 59-jarige vrouw op de parkeerplaats van het station van Nieuw-Vennep op 30 maart.
14: Hij verblijft nu in het Pieter Baan Centrum voor een persoonlijkheidsonderzoek. Volgens zijn advocaat wil Q met niemand praten en steekt hij zijn kop in het zand. De aangifte wordt waarschijnlijk toegevoegd aan de aanklacht tegen de 37-jarige man.
15: Een 58-jarige man die begin juli zijn 88-jarige moeder zou hebben gedood in een verzorgingstehuis in Zoetermeer, verkeerde waarschijnlijk in een psychose. Anton van H. zou zijn moeder hebben gewurgd, geslagen en op haar zijn gaan zitten. Zijn advocaat zei dat de gebeurtenis uit het niets kwam. De vrouw overleed een dag na het incident. Een psychiater en psycholoog doen onderzoek naar de geestesgesteldheid van Van H. In Schagen zijn meerdere panden ontruimd vanwege brand in een winkel aan de Gedentegracht in het centrum. Iedereen heeft de winkel kunnen verlaten. Er is veel rook in de winkel. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio waren er werkzaamheden aan het dak bezig.
16: De rechtbank Rotterdam heeft een 19-jarige man veroordeeld tot 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een dodelijk ongeluk. De man reed op 23 maart met 115 km per uur op het Toepad in Rotterdam, waar 50 de maximumsnelheid is. Hij wilde zijn nieuwe BMW X1 uittesten en maakte een gevaarlijke inhaalmanoeuvre waarbij hij de auto van het slachtoffer raakte. Een vrouw en haar ongeboren kind kwamen om. De rechtbank oordeelt dat het ongeval volledig te wijten was aan de roekeloze rijstijl van de man.
17: Er is minstens 2 keer misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen maken gebruik van de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen inloggen op het bedrijfsnetwerk. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid is bezig deze updates uit te voeren en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen.
18: De provincie Groningen investeert samen met andere overheden en ondernemers 44,6 miljoen euro in toerisme. De helft komt uit het Nationaal Programma Groningen, dat loopt tot 2030. Het geld gaat naar toeristisch-recreatieve routes en evenementen. Gedeputeerde Suzanne Top zegt dat meer bezoekers de lokale economie versterken en voorzieningen in dorpen helpen behouden. In Westerwolde werken ondernemers al aan een route die boerderijwinkels, erfgoed, musea en vrije tijdsondernemers met elkaar verbindt.
10: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Een Turkse rechtbank heeft komiek Deniz Göktaş veroordeeld tot 19 maanden cel voor het beledigen van president Erdogan en religieuze waarden. De 32-jarige komt voorlopig vrij in afwachting van hoger beroep. Göktaş werd begin juli gearresteerd nadat een video van zijn show viraal ging met 9 miljoen views. Hij verdedigde zich door te zeggen dat dictator geen belediging is, maar een politieke karakterisering. Buiten de rechtbank stonden ongeveer 50 demonstranten om de komiek te steunen.
20: Het Franse Openbaar Ministerie eist 2 jaar enkelband tegen oud-minister Rachida Dati wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor 900.000 euro hebben aangenomen. Dati was minister van Justitie onder president Sarkozy en vorig jaar minister van Cultuur onder Macron. De aanklagers eisen ook dat ze 5 jaar lang wordt uitgesloten van publieke ambten. De uitspraak wordt over enkele maanden verwacht.
21: Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hervat per direct een regeling voor legale migratieroutes. Vooral gericht op kwetsbare vluchtelingen, zoals Afghaanse vrouwen en Palestijnen. Mensen kunnen een asielaanvraag indienen in hun land van herkomst en legaal naar het Verenigd Koninkrijk reizen zodra die wordt goedgekeurd en huisvesting is geregeld. Minister Shabana Mahmoud kondigt de maatregelen maandag aan als middel om overtochten met kleine bootjes te ontmoedigen. De aankondiging volgt op kritiek vanuit de Labour-partij op harde maatregelen tegen migratie.
5: Wel moeten sommige statushouders, die al in het land zijn, waarschijnlijk jaren langer wachten op een permanente verblijfsvergunning.
6: Iran ontkent stellig betrokken te zijn bij het incident bij de Britse vliegbasis Fairford, maar 5 mensen zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. De Iraanse ambassade spreekt van ongegronde en kwaadaardige speculaties, nadat Britse media melden dat er wordt onderzocht of er een link is met Iran. Het vermoeden ontstond omdat de basis ook wordt gebruikt door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben vanaf daar luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Britse regering heeft nog geen motief genoemd en roept op niet te speculeren. De Iraanse ambassade stelt dat de speculaties dienen om Iranofobie-propaganda aan te wakkeren in het Verenigd Koninkrijk.
22: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn uitgesteld omdat 2 personen, waaronder minister Hilde Krevits, onwel werden. De moeizame gesprekken duurden al 24 uur onafgebroken. Voor een medewerker moest een ambulance komen naar het regeringsgebouw in Brussel. De Vlaamse regering stond onder druk om de begroting af te krijgen voor de septemberverklaring, die maandag om 2 uur 's middags gepland stond. De gesprekken worden nu mogelijk dinsdag voortgezet.
23: De paus heeft tijdens zijn bezoek aan het Franse Metz gewaarschuwd dat relaties tussen landen steeds onbeschaafder worden. Hij zei in het bijzijn van president Emmanuel Macron dat Europa daar het goede voorbeeld kan geven. De waarde van het houden van je woord wordt terzijde geschoven. En in plaats daarvan scheppen mensen op over leugens en bedrog, verklaarde Leo. Europa kan helpen deze neerwaartse spiraal te doorbreken, stelde hij. Metz is de laatste bestemming van zijn meerdaagse bezoek aan Frankrijk. De eerste keer in bijna 2 decennia dat een paus het land bezoekt.
24: En nu het economisch nieuws. Wall Street is maandag met verliezen geopend, door zorgen over stijgende olieprijzen en mogelijke nieuwe inflatie. Beleggers wachten deze week op belangrijke cijfers over de Amerikaanse inflatie en de arbeidsmarkt. De olieprijzen stegen bijna 2% nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afwees. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. De Dow Jones-index daalde 18%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 16%.
25: Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots, zoals ChatGPT, bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen, tot 241 miljard euro.
26: De belangrijke oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen door staatsolieconcern Saudi Aramco. De pijpleiding van 1200 kilometer loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Via die route kan de olie-export via de straat van Hormuz worden omzeild. Eerder deze maand werd de pijpleiding stilgelegd na een drone-aanval, waarbij schade werd aangericht aan het systeem. In hoeverre de exportcapaciteit nu is hersteld, is niet duidelijk.
27: Meer dan een kwart van alle werknemers in Duitsland heeft een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren, zoals voedselproductie en steigerbouw, heeft zelfs meer dan de helft van de werknemers een migratieachtergrond. In sectoren met een personeelstekort ligt het aandeel vaak hoger dan het landelijk gemiddelde van 27%. Volgens het statistiekbureau heeft iemand een migratieachtergrond als diegene zelf of een van zijn of haar ouders na 1950 naar Duitsland is geëmigreerd.
28: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen.
0: De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar €2,73. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar €2,78 per liter.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentrée bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aseva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de Marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aseva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De 3e tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands elftal moet het de komende wedstrijden in de Nations League stellen zonder Cody Gakpo. De aanvaller van Liverpool viel zondag uit in de met 2-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Servië en keert terug naar zijn club. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op. Middenvelder Givay Zegiel van Feyenoord sluit vandaag wel aan bij de selectie nadat hij vrijdag voor Jong Oranje speelde. Oranje speelt donderdag in Griekenland en 3 dagen later thuis tegen Servië. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten breekt de zon af en toe door. Het blijft overwegend droog, al kan er laat op de middag een bui vallen, vooral in het westen. De temperatuur komt uit tussen 19 graden in het noordwesten en lokaal 24 graden in het oosten. Er staat weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer een matige noordoostenwind. Vanavond volgen er enkele buien, hier en daar met onweer en stevige regenval. De wind is zwak tot matig, aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig.
2: Vannacht nog wat buien in het noorden en westen, mogelijk met onweer. Aan het einde van de nacht wordt het droog en in het zuiden kan mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden. De oostenwind is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Morgen breekt de zon steeds meer door en blijft het droog. Het wordt warm, met 20 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een van de vier vrouwen die zegt te zijn lastiggevallen door vermoedelijk Adil Q heeft aangifte gedaan van seksuele intimidatie. Q wordt verdacht van het doodsteken van een 59-jarige vrouw op de parkeerplaats van station Nieuw-Vennep op 30 maart. De 37-jarige uit Italië afkomstige man zit vast en verblijft nu in het Pieterbaancentrum voor een persoonlijkheidsonderzoek. Volgens zijn advocaat weigert Q met iemand te praten en steekt hij zijn kop in het zand. De volgende zitting is op 21 december.
9: Een 58-jarige man die begin juli zijn 88-jarige moeder zou hebben gedood in een verzorgingstehuis in Zoetermeer, verkeerde waarschijnlijk in een psychose. Anton van H. zou zijn moeder hebben gewurgd, geslagen en op haar zijn gaan zitten. Zijn advocaat zei dat de gebeurtenis uit het niets kwam. De vrouw overleed een dag na het incident. Een psychiater en psycholoog doen onderzoek naar de geestesgesteldheid van H. In Schagen zijn meerdere panden ontruimd vanwege brand in een winkel aan de Gedentegracht in het centrum. Iedereen heeft de winkel kunnen verlaten. Er is veel rook in de winkel. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio waren er werkzaamheden aan het dak bezig.
11: De rechtbank Rotterdam heeft een 19-jarige man veroordeeld tot 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een dodelijk ongeluk. De man reed op 23 maart met 115 km per uur op het Toepad in Rotterdam, waar 50 de maximumsnelheid is. Hij wilde zijn nieuwe BMW X1 uittesten en maakte een gevaarlijke inhaalmanoeuvre waarbij hij de auto van het slachtoffer raakte. Een vrouw en haar ongeboren kind kwamen om. De rechtbank oordeelt dat het ongeval volledig te wijten was aan de roekeloze rijstijl van de man.
12: Er is minstens 2 keer misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen maken gebruik van de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen inloggen op het bedrijfsnetwerk. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid is bezig deze updates uit te voeren en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen.
13: De provincie Groningen investeert samen met andere overheden en ondernemers 44,6 miljoen euro in toerisme. De helft komt uit het Nationaal Programma Groningen, dat loopt tot 2030. Het geld gaat naar toeristisch-recreatieve routes en evenementen. Gedeputeerde Suzanne Top zegt dat meer bezoekers de lokale economie versterken en voorzieningen in dorpen helpen behouden. In Westerwolde werken ondernemers al aan een route die boerderijwinkels, erfgoed, musea en vrije tijdsondernemers met elkaar verbindt.
7: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
14: Nu het buitenlands nieuws. Een Turkse rechtbank heeft komiek Deniz Göktaş veroordeeld tot 19 maanden cel voor het beledigen van president Erdogan en religieuze waarden. De 32-jarige komt voorlopig vrij in afwachting van hoger beroep. Göktaş werd begin juli gearresteerd nadat een video van zijn show viraal ging met 9 miljoen views. Hij verdedigde zich door te zeggen dat dictator geen belediging is, maar een politieke karakterisering. Buiten de rechtbank stonden ongeveer 50 demonstranten om de komiek te steunen.
15: Het Franse Openbaar Ministerie eist 2 jaar enkelband tegen oud-minister Rachida Dati wegens corruptie en beïnvloeding.
5: Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor €900.000 hebben aangenomen. Dati was minister van Justitie onder president Sarkozy en vorig jaar minister van Cultuur onder Macron. De aanklagers eisen ook dat ze 5 jaar lang wordt uitgesloten van publieke ambten. De uitspraak wordt over enkele maanden verwacht.

of er tochten met kleine bootjes te ontmoedigen. De aankondiging volgt op kritiek vanuit de Labour-partij op harde maatregelen tegen migratie. Wel moeten sommige statushouders, die al in het land zijn, waarschijnlijk jaren langer wachten op een permanente verblijfsvergunning. Iran ontkent stellig betrokken te zijn bij het incident bij de Britse vliegbasis Fairford, maar 5 mensen zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. De Iraanse ambassade spreekt van ongegronde en kwaadaardige speculaties, nadat Britse media melden dat er wordt onderzocht of er een link is met Iran. Het vermoeden ontstond omdat de basis ook wordt gebruikt door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben vanaf daar luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Britse regering heeft nog geen motief genoemd en roept op niet te speculeren. De Iraanse ambassade stelt dat de speculaties dienen om Iranofobie-propaganda aan te wakkeren in het Verenigd Koninkrijk. De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn uitgesteld omdat 2 personen, waaronder minister Hilde Krevits, onwel werden. De moeizame gesprekken duurden al 24 uur onafgebroken. Voor een medewerker moest een ambulance komen naar het regeringsgebouw in Brussel. De Vlaamse regering stond onder druk om de begroting af te krijgen voor de septemberverklaring, die maandag om 2 uur 's middags gepland stond. De gesprekken worden nu mogelijk dinsdag voortgezet. De paus heeft tijdens zijn bezoek aan het Franse Metz gewaarschuwd dat relaties tussen landen steeds onbeschaafder worden. Hij zei in het bijzijn van president Emmanuel Macron dat Europa daar het goede voorbeeld kan geven. De waarde van het houden van je woord wordt terzijde geschoven. En in plaats daarvan scheppen mensen op over leugens en bedrog, verklaarde Leo. Europa kan helpen deze neerwaartse spiraal te doorbreken, stelde hij. Metz is de laatste bestemming van zijn meerdaagse bezoek aan Frankrijk. De eerste keer in bijna 2 decennia dat een paus het land bezoekt. En nu het economisch nieuws. Wall Street is maandag met verliezen geopend, door zorgen over stijgende olieprijzen en mogelijke nieuwe inflatie. Beleggers wachten deze week op belangrijke cijfers over de Amerikaanse inflatie en de arbeidsmarkt. De olieprijzen stegen bijna 2% nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afwees. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. De Dow Jones-index daalde 18%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 16%. Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots zoals ChatGPT bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen, tot 241 miljard euro. De belangrijke oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen door staatsolieconcern Saudi Aramco. De pijpleiding van 1200 kilometer loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Via die route kan de olie-export via de straat van Hormuz worden omzeild. Eerder deze maand werd de pijpleiding stilgelegd na een drone-aanval, waarbij schade werd aangericht aan het systeem. In hoeverre de exportcapaciteit nu is hersteld, is niet duidelijk. Meer dan een kwart van alle werknemers in Duitsland heeft een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren, zoals voedselproductie en steigerbouw, heeft zelfs meer dan de helft van de werknemers een migratieachtergrond. In sectoren met een personeelstekort ligt het aandeel vaak hoger dan het landelijk gemiddelde van 27%. Volgens het statistiekbureau heeft iemand een migratieachtergrond als diegene zelf of een van zijn of haar ouders na 1950 naar Duitsland is geëmigreerd. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt.
Bij Keulen bereikt het waterpeil een

0: nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen. De adviesprijs van een liter benzine heeft maandag opnieuw een recordhoogte bereikt. De prijs steeg met 0,1 cent naar 2,73 euro. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen. De prijzen aan de pomp volgen doorgaans met vertraging. De olieprijzen liepen maandag verder op nadat de Amerikaanse president Donald Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. Diesel werd opnieuw iets goedkoper en zakte naar 2,78 euro per liter.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De 3e tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Frenkie de Jong keert maandag 5 oktober terug op het trainingsveld van FC Barcelona. Dat meldt de Spaanse sportkrant AS. De Oranje International raakte in juni geblesseerd aan zijn knie na een botsing met Quinten Timber op de training. Door de blessure mist hij de seizoenstart bij Barcelona en ontbreekt hij nu bij het Nederlands elftal. Volgens AS zou de thuiswedstrijd tegen Alaves op 1 november de eerste mogelijkheid voor zijn terugkeer zijn.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten breekt de zon af en toe door. Het blijft meestal droog, maar later op de middag kan er een bui vallen. Vooral in het westen. Het wordt tussen de 19 en 24 graden. Vanavond volgen er enkele buien met plaatselijk onweer en flinke regen. Vannacht ook nog enkele buien in het noorden en westen, mogelijk met onweer. Aan het einde van de nacht wordt het droog met kans op mist in het zuiden. De wind komt uit het oosten en is matig, aan de kust wat krachtiger. Morgen wordt het een stuk zonniger en warmer. Het blijft overal droog met temperaturen tussen de 20 en 27 graden.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Nationaal Cybersecurity Centrum bevestigt dat er misbruik is gemaakt van kwetsbaarheden in systemen van Citrix. De Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken deze digitale systemen. Het gaat om problemen met Netscaler, waarmee werknemers op afstand kunnen inloggen op het bedrijfsnetwerk. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid is bezig deze updates uit te voeren en patiënten kunnen bij een aantal ziekenhuizen weer inloggen. Een Amsterdamse pilot heeft 644 asielzoekers geholpen aan betaald werk of een stap richting werk. Sinds de start in februari 2025 deden ruim 1000 asielzoekers in 3 opvanglocaties mee. 332 deelnemers vonden betaald werk en 312 anderen zetten een stap richting werk. Amsterdam zet de aanpak om in regulier beleid en wil de komende 4 jaar doorgaan met extra nazorg en begeleiding. Minister Aartsen wil de komende 4 jaar 75.000 asielzoekers en statushouders aan werk helpen. Een van de 4 vrouwen die zegt te zijn lastiggevallen door vermoedelijk Adil Q heeft aangifte gedaan van seksuele intimidatie. Q wordt verdacht van het doodsteken van een 59-jarige vrouw op de parkeerplaats van station Nieuw-Vennep op 30 maart. De 37-jarige uit Italië afkomstige man zit vast en verblijft nu in het Pieterbaancentrum voor een persoonlijkheidsonderzoek. Volgens zijn advocaat weigert Q met iemand te praten en steekt hij zijn kop in het zand. De volgende zitting is op 21 december. In Schagen zijn meerdere panden ontruimd vanwege brand in een winkel aan de Gedentegracht in het centrum. Iedereen heeft de winkel kunnen verlaten. Er is veel rook in de winkel. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio waren er werkzaamheden aan het dak bezig. Een 58-jarige man die begin juli zijn 88-jarige moeder zou hebben gedood in een verzorgingstehuis in Zoetermeer, verkeerde waarschijnlijk in een psychose. Anton van H. zou zijn moeder hebben gewurgd, geslagen en op haar zijn gaan zitten. Zijn advocaat zei dat de gebeurtenis uit het niets kwam. De vrouw overleed een dag na het incident. Een psychiater en psycholoog doen onderzoek naar de geestesgesteldheid van H. De rechtbank Rotterdam heeft een 19-jarige man veroordeeld tot 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een dodelijk ongeluk. De man reed op 23 maart met 115 km per uur op het Toepad in Rotterdam, waar 50 de maximumsnelheid is. Hij wilde zijn nieuwe BMW X1 uittesten en maakte een gevaarlijke inhaalmanoeuvre waarbij hij de auto van het slachtoffer raakte. Een vrouw en haar ongeboren kind kwamen om. De rechtbank oordeelt dat het ongeval volledig te wijten was aan de roekeloze rijstijl van de man.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. SpaceX heeft voor het eerst een Starship-raket in een baan om de aarde gebracht. Dat gebeurde 26 minuten na de lancering, ondanks dat een van de motoren was uitgevallen. Aanvankelijk leek de missie te mislukken, maar enkele minuten later bleek het toch gelukt. Het bereiken van een baan om de aarde is belangrijk om satellieten te lanceren en grotere afstanden naar bijvoorbeeld de maan of Mars af te leggen. SpaceX werkte bijna 10 jaar aan dit resultaat. Een Turkse rechtbank heeft komiek Deniz Göktaş veroordeeld tot 19 maanden cel voor het beledigen van president Erdogan en religieuze waarden. De 32-jarige komt voorlopig vrij in afwachting van hoger beroep. Göktaş werd begin juli gearresteerd nadat een video van zijn show viraal ging met 9 miljoen views. Hij verdedigde zich door te zeggen dat dictator geen belediging is, maar een politieke karakterisering. Buiten de rechtbank stonden ongeveer 50 demonstranten om de komiek te steunen.
4: Het Franse Openbaar Ministerie eist 2 jaar enkelband tegen oud-minister Rachida Dati wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor €900.000 hebben aangenomen. Dati was minister van Justitie onder president Sarkozy en vorig jaar minister van Cultuur onder Macron. De aanklagers eisen ook dat ze 5 jaar lang wordt uitgesloten van publieke ambten. De uitspraak wordt over enkele maanden verwacht.
5: Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hervat per direct een regeling voor legale migratieroutes. Vooral gericht op kwetsbare vluchtelingen, zoals Afghaanse vrouwen en Palestijnen. Mensen kunnen een asielaanvraag indienen in hun land van herkomst en legaal naar het Verenigd Koninkrijk reizen, zodra die wordt goedgekeurd en huisvesting is geregeld. Minister Shabana Mahmoud kondigt de maatregelen maandag aan als middel om overtochten met kleine bootjes te ontmoedigen. De aankondiging volgt op kritiek vanuit de Labour-partij op harde maatregelen tegen migratie. Wel moeten sommige statushouders, die al in het land zijn, waarschijnlijk jaren langer wachten op een permanente verblijfsvergunning.
4: Iran ontkent stellig betrokken te zijn bij het incident bij de Britse vliegbasis Fairford, maar 5 mensen zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. De Iraanse ambassade spreekt van ongegronde en kwaadaardige speculaties, nadat Britse media melden dat er wordt onderzocht of er een link is met Iran. Het vermoeden ontstond omdat de basis ook wordt gebruikt door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben vanaf daar luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Britse regering heeft nog geen motief genoemd en roept op niet te speculeren. De Iraanse ambassade stelt dat de speculaties dienen om Iranofobie-propaganda aan te wakkeren in het Verenigd Koninkrijk.
6: De paus heeft tijdens zijn bezoek aan het Franse Metz gewaarschuwd dat relaties tussen landen steeds onbeschaafder worden. Hij zei in het bijzijn van president Emmanuel Macron dat Europa daar het goede voorbeeld kan geven. De waarde van het houden van je woord wordt terzijde geschoven. En in plaats daarvan scheppen mensen op over leugens en bedrog, verklaarde Leo. Europa kan helpen deze neerwaartse spiraal te doorbreken, stelde hij. Metz is de laatste bestemming van zijn meerdaagse bezoek aan Frankrijk. De eerste keer in bijna 2 decennia dat een paus het land bezoekt.
7: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Shine heeft in het 2e kwartaal minder omzet behaald in Europa. De verkopen daalden met bijna 14% tot €3.300 miljoen, vergeleken met een jaar eerder. Het Chinese bedrijf gaf minder uit aan online advertenties, vooruitlopend op nieuwe regels voor invoerrechten in de Europese Unie. Ook daalden de verkoopvolumes door prijsverhogingen. Sinds 1 juli zijn kleine pakketjes die de EU binnenkomen niet meer vrijgesteld van invoerheffingen. Op bestellingen van buiten de EU met een waarde tot €150 moet nu €3 aan invoerrechten worden betaald.
8: Wall Street is maandag met verliezen geopend, door zorgen over stijgende olieprijzen en mogelijke nieuwe inflatie. Beleggers wachten deze week op belangrijke cijfers over de Amerikaanse inflatie en de arbeidsmarkt. De olieprijzen stegen bijna 2% nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afwees. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. De Dow Jones-index daalde 18%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 16%.
9: Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots zoals ChatGPT bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen tot €241 miljard.
10: De belangrijke oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen door staatsolieconcern Saudi Aramco. De pijpleiding van 1200 kilometer loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Via die route kan de olie-export via de straat van Hormuz worden omzeild. Eerder deze maand werd de pijpleiding stilgelegd na een drone-aanval, waarbij schade werd aangericht aan het systeem. In hoeverre de exportcapaciteit nu is hersteld, is niet duidelijk.
11: Meer dan een kwart van alle werknemers in Duitsland heeft een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren, zoals voedselproductie en steigerbouw, heeft zelfs meer dan de helft van de werknemers een migratieachtergrond. In sectoren met een personeelstekort ligt het aandeel vaak hoger dan het landelijk gemiddelde van 27%. Volgens het statistiekbureau heeft iemand een migratieachtergrond als diegene zelf of een van zijn of haar ouders na 1950 naar Duitsland is geëmigreerd.
12: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
13: Tot slot het sportnieuws. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentrée bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aseva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aseva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste 2 duels van het Nederlands elftal, donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië.
14: Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten komt de zon er nog door. In het midden en westen valt af en toe regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten, tot plaatselijk 24 graden in het oosten. Er staat een zwakke wind uit het noorden, aan zee en op het IJsselmeer soms matig. Vanavond komen er buien voor, met plaatselijk onweer en flink wat regen. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Morgen schijnt de zon steeds vaker en blijft het droog. Het wordt lekker warm, tussen de 22 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De brand in Kankerij in Schagen is uit. De brandweer controleert nog op hotspots die een nieuwe brandhaard kunnen vormen. Daarvoor worden kleine sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Of omliggende panden in het centrum die waren ontruimd weer betreden mogen worden, is nog niet bekend. Werknemers in het primair onderwijs kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik op kosten van hun werkgever krijgen. De Algemene Onderwijsbond heeft zich daar 5 jaar voor ingezet. De Gezondheidsraad schrijft dat er aanwijzingen zijn dat onderwijsmedewerkers een groter risico op griep lopen dan mensen in andere sectoren, omdat ze in kleine ruimtes veel contact hebben met anderen. De afspraak gaat in op 1 augustus 2027. Werkgevers bieden werknemers vanaf oktober tot maart de kans om zich te laten vaccineren. Het Nationaal Cybersecurity Centrum bevestigt dat er misbruik is gemaakt van kwetsbaarheden in systemen van Citrix. De Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken deze digitale systemen. Het gaat om problemen met Netscaler, waarmee werknemers op afstand kunnen inloggen op het bedrijfsnetwerk. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid is bezig deze updates uit te voeren en patiënten kunnen bij een aantal ziekenhuizen weer inloggen. Een Amsterdamse pilot heeft 644 asielzoekers geholpen aan betaald werk of een stap richting werk. Sinds de start in februari 2025 deden ruim 1000 asielzoekers in 3 opvanglocaties mee. 332 deelnemers vonden betaald werk en 312 anderen zetten een stap richting werk. Amsterdam zet de aanpak om in regulier beleid en wil de komende 4 jaar doorgaan met extra nazorg en begeleiding. Minister Aartsen wil de komende 4 jaar 75.000 asielzoekers en statushouders aan werk helpen. Een van de 4 vrouwen die zegt te zijn lastiggevallen door vermoedelijk Adil Q heeft aangifte gedaan van seksuele intimidatie. Q wordt verdacht van het doodsteken van een 59-jarige vrouw op de parkeerplaats van station Nieuw-Vennep op 30 maart. De 37-jarige uit Italië afkomstige man zit vast en verblijft nu in het Pieterbaancentrum voor een persoonlijkheidsonderzoek. Volgens zijn advocaat weigert Q met iemand te praten en steekt hij zijn kop in het zand. De volgende zitting is op 21 december. Een 58-jarige man die begin juli zijn 88-jarige moeder zou hebben gedood in een verzorgingstehuis in Zoetermeer, verkeerde waarschijnlijk in een psychose. Anton van H. zou zijn moeder hebben gewurgd, geslagen en op haar zijn gaan zitten. Zijn advocaat zei dat de gebeurtenis uit het niets kwam. De vrouw overleed een dag na het incident. Een psychiater en psycholoog doen onderzoek naar de geestesgesteldheid van H.
15: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis bij Fairford worden vandaag op borgtocht vrijgelaten.
17: De antiterreurbrigade van de Britse politie meldt dat het onderzoek naar het vijftal doorgaat. De mannen werden zondag gearresteerd nadat ze met busjes richting de basis reden. Die basis huist onder meer Amerikaanse toestellen die worden gebruikt in de oorlog tegen Iran. Volgens Britse media zouden de busjes gevuld zijn geweest met explosieven. Premier Andy Burnham heeft voor vandaag crisisoverleg ingesteld rond de arrestaties. SpaceX heeft voor het eerst een Starship-raket in een baan om de aarde gebracht. Dat gebeurde 26 minuten na de lancering, ondanks dat een van de motoren was uitgevallen. Aanvankelijk leek de missie te mislukken, maar enkele minuten later bleek het toch gelukt. Het bereiken van een baan om de aarde is belangrijk om satellieten te lanceren en grotere afstanden naar bijvoorbeeld de maan of Mars af te leggen. SpaceX werkte bijna 10 jaar aan dit resultaat. Het Franse Openbaar Ministerie eist 2 jaar enkelband tegen oud-minister Rachida Dati wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor €900.000 hebben aangenomen. Dati was minister van Justitie onder president Sarkozy en vorig jaar minister van Cultuur onder Macron. De aanklagers eisen ook dat ze 5 jaar lang wordt uitgesloten van publieke ambten. De uitspraak wordt over enkele maanden verwacht. Een Turkse rechtbank heeft komiek Deniz Göktaş veroordeeld tot 19 maanden cel voor het beledigen van president Erdogan en religieuze waarden. De 32-jarige komt voorlopig vrij in afwachting van hoger beroep. Göktaş werd begin juli gearresteerd nadat een video van zijn show viraal ging met 9 miljoen views. Hij verdedigde zich door te zeggen dat dictator geen belediging is, maar een politieke karakterisering. Buiten de rechtbank stonden ongeveer 50 demonstranten om de komiek te steunen. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hervat per direct een regeling voor legale migratieroutes, vooral gericht op kwetsbare vluchtelingen, zoals Afghaanse vrouwen en Palestijnen. Mensen kunnen een asielaanvraag indienen in hun land van herkomst en legaal naar het Verenigd Koninkrijk reizen, zodra die wordt goedgekeurd en huisvesting is geregeld. Minister Shabana Mahmoud kondigt de maatregelen maandag aan als middel om overtochten met kleine bootjes te ontmoedigen. De aankondiging volgt op kritiek vanuit de Labour-partij op harde maatregelen tegen migratie. Wel moeten sommige statushouders, die al in het land zijn, waarschijnlijk jaren langer wachten op een permanente verblijfsvergunning. Iran ontkent stellig betrokken te zijn bij het incident bij de Britse vliegbasis Fairford, maar 5 mensen zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. De Iraanse ambassade spreekt van ongegronde en kwaadaardige speculaties, nadat Britse media melden dat er wordt onderzocht of er een link is met Iran. Het vermoeden ontstond omdat de basis ook wordt gebruikt door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben vanaf daar luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Britse regering heeft nog geen motief genoemd en roept op niet te speculeren. De Iraanse ambassade stelt dat de speculaties dienen om Iranofobie-propaganda aan te wakkeren in het Verenigd Koninkrijk. En nu het economisch nieuws. Wetwinkel Shine heeft in het tweede kwartaal minder omzet behaald in Europa. De verkopen daalden met bijna 14% tot €3.300 miljoen, vergeleken met een jaar eerder. Het Chinese bedrijf gaf minder uit aan online advertenties, vooruitlopend op nieuwe regels voor invoerrechten in de Europese Unie. Ook daalden de verkoopvolumes door prijsverhogingen. Sinds 1 juli zijn kleine pakketjes die de EU binnenkomen niet meer vrijgesteld van invoerheffingen. Op bestellingen van buiten de EU met een waarde tot €150 moet nu €3 aan invoerrechten worden betaald. Wall Street is maandag met verliezen geopend door zorgen over stijgende olieprijzen en mogelijke nieuwe inflatie. Beleggers wachten deze week op belangrijke cijfers over de Amerikaanse inflatie en de arbeidsmarkt. De olieprijzen stegen bijna 2% nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afwees. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. De Dow Jones-index daalde 18%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 16%.
18: Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots zoals ChatGPT bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen tot 241 miljard euro.
19: De belangrijke oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen door staatsolieconcern Saudi Aramco. De pijpleiding van 1200 kilometer loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Via die route kan de olie-export via de straat van Hormuz worden omzeild. Eerder deze maand werd de pijpleiding stilgelegd na een drone-aanval, waarbij schade werd aangericht aan het systeem. In hoeverre de exportcapaciteit nu is hersteld, is niet duidelijk.
20: Meer dan een kwart van alle werknemers in Duitsland heeft een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren, zoals voedselproductie en steigerbouw, heeft zelfs meer dan de helft van de werknemers een migratieachtergrond. In sectoren met een personeelstekort ligt het aandeel vaak hoger dan het landelijk gemiddelde van 27%. Volgens het statistiekbureau heeft iemand een migratieachtergrond als diegene zelf of een van zijn of haar ouders na 1950 naar Duitsland is geëmigreerd.
21: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint. Moto2-coureur Colin Veyer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Veyer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aseva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aseva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De 3e tijd ooit gelopen door een vrouw.
24: Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam.
23: De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste 2 duels van het Nederlands elftal, donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten af en toe zonnig. In het midden en westen valt er regen. De temperatuur ligt tussen de 19 graden in het noordwesten en 24 graden in het oosten. De noordenwind is zwak, aan zee en op het IJsselmeer soms matig. Vanavond komen er buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. De wind draait naar het noordoosten en wordt zwak tot matig, aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht nog enkele buien in het noorden en westen, mogelijk met onweer. Aan het einde van de nacht wordt het droog met in het zuiden kans op mist. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen komt de zon steeds meer door en blijft het droog. Middagtemperaturen tussen de 22 en 27 graden. Het warmst in het zuidoosten.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een gevangenismedewerker die vrijdag werd neergeschoten op een terras in Amsterdam-Noord is overleden. De 61-jarige man werkte bij justitieel complex Zaanstad. Volgens de politie ging er een woordenwisseling vooraf aan de schietpartij, die veel omstanders hebben gezien. De dienst Justitiële Inrichtingen organiseert momenten voor collega's om samen te komen en stil te staan bij het verlies. De familie vraagt om rust en privacy.
2: De brand in Kankerijnschaag is uit. De brandweer controleert nog op hotspots die een nieuwe brandhaard kunnen vormen. Daarvoor worden kleine sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Of omliggende panden in het centrum die waren ontruimd weer betreden mogen worden, is nog niet bekend.
4: Werknemers in het primair onderwijs kunnen vanaf volgend schooljaar een griepprik op kosten van hun werkgever krijgen. De Algemene Onderwijsbond heeft zich daar 5 jaar voor ingezet. De Gezondheidsraad schrijft dat er aanwijzingen zijn dat onderwijsmedewerkers een groter risico op griep lopen dan mensen in andere sectoren, omdat ze in kleine ruimtes veel contact hebben met anderen. De afspraak gaat in op 1 augustus 2027. Werkgevers bieden werknemers vanaf oktober tot maart de kans om zich te laten vaccineren.
5: Het Nationaal Cybersecurity Centrum bevestigt dat er misbruik is gemaakt van kwetsbaarheden in systemen van Citrix. De Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken deze digitale systemen. Het gaat om problemen met Netscaler, waarmee werknemers op afstand kunnen inloggen op het bedrijfsnetwerk. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid is bezig deze updates uit te voeren en patiënten kunnen bij een aantal ziekenhuizen weer inloggen.
24: Een Amsterdamse pilot heeft 644 asielzoekers geholpen aan betaald werk of een stap richting werk. Sinds de start in februari 2025 deden ruim 1000 asielzoekers in 3 opvanglocaties mee. 332 deelnemers vonden betaald werk en 312 anderen zetten een stap richting werk. Amsterdam zet de aanpak om in regulier beleid en wil de komende 4 jaar doorgaan met extra nazorg en begeleiding. Minister Aartsen wil de komende 4 jaar 75.000 asielzoekers en statushouders aan werk helpen.
25: Een van de 4 vrouwen die zegt te zijn lastiggevallen door vermoedelijk Adil Q heeft aangifte gedaan van seksuele intimidatie.
6: Q wordt verdacht van het doodsteken van een 59-jarige vrouw op de parkeerplaats van station Nieuw-Vennep op 30 maart. De 37-jarige uit Italië afkomstige man zit vast en verblijft nu in het Pieterbaancentrum voor een persoonlijkheidsonderzoek. Volgens zijn advocaat weigert Q met iemand te praten en steekt hij zijn kop in het zand. De volgende zitting is op 21 december.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlandsnieuws. De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis bij Fairford, worden maandagmiddag op borgtocht vrijgelaten. De antiterreurbrigade van de Britse politie meldt dat het onderzoek naar het vijftal doorgaat. Een van de zaken die wordt onderzocht is of er sprake is van betrokkenheid van een andere staat. Zondagochtend werden de 5 mannen nabij de basis opgepakt nadat een omwonende had gemeld dat zij met busjes richting de basis reden. Inwoners van het nabijgelegen Welford mogen spoedig weer naar huis terugkeren.
8: SpaceX heeft voor het eerst een Starship-raket in een baan om de aarde gebracht. Dat gebeurde 26 minuten na de lancering, ondanks dat een van de motoren was uitgevallen. Aanvankelijk leek de missie te mislukken, maar enkele minuten later bleek het toch gelukt. Het bereiken van een baan om de aarde is belangrijk om satellieten te lanceren en grotere afstanden naar bijvoorbeeld de maan of Mars af te leggen. SpaceX werkte bijna 10 jaar aan dit resultaat.
9: Het Franse Openbaar Ministerie eist 2 jaar enkelband tegen oud-minister Rachida Dati wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor €900.000 hebben aangenomen. Dati was minister van Justitie onder president Sarkozy en vorig jaar minister van Cultuur onder Macron. De aanklagers eisen ook dat ze 5 jaar lang wordt uitgesloten van publieke ambten. De uitspraak wordt over enkele maanden verwacht.
10: Een Turkse rechtbank heeft komiek Deniz Göktaş veroordeeld tot 19 maanden cel voor het beledigen van president Erdogan en religieuze waarden. De 32-jarige komt voorlopig vrij in afwachting van hoger beroep. Göktaş werd begin juli gearresteerd nadat een video van zijn show viraal ging met 9 miljoen views. Hij verdedigde zich door te zeggen dat dictator geen belediging is, maar een politieke karakterisering. Buiten de rechtbank stonden ongeveer 50 demonstranten om de komiek te steunen.
11: Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hervat per direct een regeling voor legale migratieroutes, vooral gericht op kwetsbare vluchtelingen, zoals Afghaanse vrouwen en Palestijnen. Mensen kunnen een asielaanvraag indienen in hun land van herkomst en legaal naar het Verenigd Koninkrijk reizen, zodra die wordt goedgekeurd en huisvesting is geregeld. Minister Shabana Mahmood kondigt de maatregelen maandag aan als middel om overtochten met kleine bootjes te ontmoedigen. De aankondiging volgt op kritiek vanuit de Labour-partij op harde maatregelen tegen migratie. Wel moeten sommige statushouders, die al in het land zijn, waarschijnlijk jaren langer wachten op een permanente verblijfsvergunning.
26: Iran ontkent stellig betrokken te zijn bij het incident bij de Britse vliegbasis Fairford, maar 5 mensen zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. De Iraanse ambassade spreekt van ongegronde en kwaadaardige speculaties, nadat Britse media melden dat er wordt onderzocht of er een link is met Iran. Het vermoeden ontstond omdat de basis ook wordt gebruikt door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben vanaf daar luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Britse regering heeft nog geen motief genoemd en roept op niet te speculeren. De Iraanse ambassade stelt dat de speculaties dienen om Iranofobie-propaganda aan te wakkeren in het Verenigd Koninkrijk.
27: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Shine heeft in het tweede kwartaal 13,9% minder omzet behaald in Europa. De verkopen daalden tot €3.3 miljard, vooral door lagere uitgaven aan online advertenties en prijsverhogingen.
1: Shine anticipeerde daarmee op de nieuwe Europese invoerrechten die sinds 1 juli gelden voor kleine pakketjes uit het buitenland. Sinds die datum moet op bestellingen van buiten de EU tot 150 euro 3 euro aan invoerrechten worden betaald. De totale wereldwijde omzet van het Chinese bedrijf steeg wel licht, met bijna 1% naar ruim 11 miljard dollar. Wall Street is maandag met verliezen geopend, door zorgen over stijgende olieprijzen en mogelijke nieuwe inflatie. Beleggers wachten deze week op belangrijke cijfers over de Amerikaanse inflatie en de arbeidsmarkt. De olieprijzen stegen bijna 2% nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afwees. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. De Dow Jones-index daalde 18%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 16%. Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots zoals ChatGPT bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen tot 241 miljard euro. De belangrijke oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen door staatsolieconcern Saudi Aramco. De pijpleiding van 1200 kilometer loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Via die route kan de olie-export via de straat van Hormuz worden omzeild. Eerder deze maand werd de pijpleiding stilgelegd na een drone-aanval, waarbij schade werd aangericht aan het systeem. In hoeverre de exportcapaciteit nu is hersteld, is niet duidelijk. Meer dan een kwart van alle werknemers in Duitsland heeft een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren, zoals voedselproductie en steigerbouw, heeft zelfs meer dan de helft van de werknemers een migratieachtergrond. In sectoren met een personeelstekort ligt het aandeel vaak hoger dan het landelijk gemiddelde van 27%. Volgens het statistiekbureau heeft iemand een migratieachtergrond als diegene zelf of een van zijn of haar ouders na 1950 naar Duitsland is geëmigreerd. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
23: Tot slot het sportnieuws. Baanwielrenster Katie Marchant stopt met wielrennen. De 33-jarige Britse won vorig jaar op de Olympische Spelen in Parijs goud op de teamsprint. Samen met Sophie Capewell en Emma Finucane verbeterden ze daar 3 keer het wereldrecord. Marchant werd 2 jaar geleden ook wereldkampioen op de teamsprint. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte ze brons op de individuele sprint. Moto2-coureur Colin Veyer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Veyer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de Marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste 2 duels van het Nederlands elftal, donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo.
22: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt met af en toe regen. In het oosten schijnt soms de zon. Het wordt tussen de 19 graden in het noordwesten en 24 graden in het oosten. De wind is zwak uit het noorden, aan zee en op het IJsselmeer soms matig. Vanavond kunnen er buien vallen, plaatselijk met onweer en flink wat regen. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer iets krachtiger. Vannacht zijn er vooral in het noorden en westen nog enkele buien, mogelijk met onweer. Tegen de ochtend wordt het droog. In het zuiden kan mist ontstaan. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen laat de zon zich steeds vaker zien en blijft het droog. Het wordt aangenaam warm met temperaturen tussen de 22 en 27 graden. De wind waait uit het zuidoosten en is zwak tot matig.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Nederlandse spoor is niet klaar om militair materieel in oorlogstijd soepel naar het front te vervoeren. Onderzoekers stellen dat transporten nu te ad hoc worden geregeld en dat er vaste afspraken en procedures nodig zijn. Nederland is een cruciale schakel in het vervoer van Amerikaanse militairen en materieel van de havens van Rotterdam en Vlissingen naar het oosten. Zulke transporten gaan nu goed, maar bij opschaling wordt de druk op het spoor en de organisatie al snel te groot. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk herkennen de conclusies van de onderzoekers. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische ambassadeur ontboden. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah ingetrokken. Berendsen noemt de stap onnodig. Israël nam het besluit omdat het Nederlandse handelsembargo van goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Golan vorige week van kracht werd. Een 23-jarige Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, meldt RTL Nieuws. Het gaat om Pepijn van der S, die in 2023 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. Hij kwam begin dit jaar vrij. Shiny Hunters claimde eerder deze maand de FBI te hebben gehackt en daarbij gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten te hebben bemachtigd. Ook grote bedrijven als Odido, Pornhub en Ticketmaster werden getroffen door de groep.
14: Een gevangenismedewerker die vrijdag werd neergeschoten op een terras in Amsterdam-Noord is overleden. De 61-jarige man werkte bij justitieel complex Zaanstad. Volgens de politie ging er een woordenwisseling vooraf aan de schietpartij, die veel omstanders hebben gezien. De dienst Justitiële Inrichtingen organiseert momenten voor collega's om samen te komen en stil te staan bij het verlies. De familie vraagt om rust en privacy.
15: De brand in Kankerijen Schaag is uit. De brandweer controleert nog op hotspots die

0: dat onderwijsmedewerkers een groter risico op griep lopen dan mensen in andere sectoren, omdat ze in kleine ruimtes veel contact hebben met anderen. De afspraak gaat in op 1 augustus 2027. Werkgevers bieden werknemers vanaf oktober tot maart de kans om zich te laten vaccineren.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws.
0: De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis bij Fairford worden maandagmiddag op borgtocht vrijgelaten. De antiterreurbrigade van de Britse politie meldt dat het onderzoek naar het vijftal doorgaat. Een van de zaken die wordt onderzocht is of er sprake is van betrokkenheid van een andere staat. Zondagochtend werden de 5 mannen nabij de basis opgepakt nadat een omwonende had gemeld dat zij met busjes richting de basis reden. Inwoners van het nabijgelegen Welford mogen spoedig weer naar huis terugkeren. SpaceX heeft voor het eerst een Starship-raket in een baan om de aarde gebracht. Dat gebeurde 26 minuten na de lancering, ondanks dat een van de motoren was uitgevallen. Aanvankelijk leek de missie te mislukken, maar enkele minuten later bleek het toch gelukt. Het bereiken van een baan om de aarde is belangrijk om satellieten te lanceren en grotere afstanden naar bijvoorbeeld de maan of Mars af te leggen. SpaceX werkte bijna 10 jaar aan dit resultaat. Het Franse Openbaar Ministerie eist 2 jaar enkelband tegen oud-minister Rachida Dati wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor €900.000 hebben aangenomen. Dati was minister van Justitie onder president Sarkozy en vorig jaar minister van Cultuur onder Macron. De aanklagers eisen ook dat ze 5 jaar lang wordt uitgesloten van publieke ambten. De uitspraak wordt over enkele maanden verwacht. Een Turkse rechtbank heeft komiek Deniz Göktaş veroordeeld tot 19 maanden cel voor het beledigen van president Erdogan en religieuze waarden. De 32-jarige komt voorlopig vrij in afwachting van hoger beroep. Göktaş werd begin juli gearresteerd nadat een video van zijn show viraal ging met 9 miljoen views. Hij verdedigde zich door te zeggen dat dictator geen belediging is, maar een politieke karakterisering. Buiten de rechtbank stonden ongeveer 50 demonstranten om de komiek te steunen. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hervat per direct een regeling voor legale migratieroutes, vooral gericht op kwetsbare vluchtelingen, zoals Afghaanse vrouwen en Palestijnen. Mensen kunnen een asielaanvraag indienen in hun land van herkomst en legaal naar het Verenigd Koninkrijk reizen, zodra die wordt goedgekeurd en huisvesting is geregeld. Minister Shabana Mahmood kondigt de maatregelen maandag aan als middel om overtochten met kleine bootjes te ontmoedigen. De aankondiging volgt op kritiek vanuit de Labour-partij op harde maatregelen tegen migratie. Wel moeten sommige statushouders, die al in het land zijn, waarschijnlijk jaren langer wachten op een permanente verblijfsvergunning. Iran ontkent stellig betrokken te zijn bij het incident bij de Britse vliegbasis Fairford, maar 5 mensen zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terreurdaad. De Iraanse ambassade spreekt van ongegronde en kwaadaardige speculaties, nadat Britse media melden dat er wordt onderzocht of er een link is met Iran. Het vermoeden ontstond omdat de basis ook wordt gebruikt door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben vanaf daar luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De Britse regering heeft nog geen motief genoemd en roept op niet te speculeren. De Iraanse ambassade stelt dat de speculaties dienen om Iranofobie-propaganda aan te wakkeren in het Verenigd Koninkrijk.
2: En nu het economisch nieuws. Webwinkel Shine heeft in het tweede kwartaal 13,9% minder omzet behaald in Europa. De verkopen daalden tot €3.300 miljoen, vooral door lagere uitgaven aan online advertenties en prijsverhogingen. Shine anticipeerde daarmee op de nieuwe Europese invoerrechten die sinds 1 juli gelden voor kleine pakketjes uit het buitenland. Sinds die datum moet op bestelling

0: En van buiten de EU tot 150 euro, 3 euro aan invoerrechten worden betaald. De totale wereldwijde omzet van het Chinese bedrijf steeg wel licht, met bijna 1% naar ruim 11 miljard dollar. Wall Street is maandag met verliezen geopend, door zorgen over stijgende olieprijzen en mogelijke nieuwe inflatie. Beleggers wachten deze week op belangrijke cijfers over de Amerikaanse inflatie en de arbeidsmarkt. De olieprijzen stegen bijna 2% nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afwees. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. De Dow Jones-index daalde 18%, de S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 16%. Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots zoals ChatGPT bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen, tot 241 miljard euro. De belangrijke oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen door staatsolieconcern Saudi Aramco. De pijpleiding van 1200 kilometer loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Via die route kan de olie-export via de straat van Hormuz worden omzeild. Eerder deze maand werd de pijpleiding stilgelegd na een drone-aanval, waarbij schade werd aangericht aan het systeem. In hoeverre de exportcapaciteit nu is hersteld, is niet duidelijk. Meer dan een kwart van alle werknemers in Duitsland heeft een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren, zoals voedselproductie en steigerbouw, heeft zelfs meer dan de helft van de werknemers een migratieachtergrond. In sectoren met een personeelstekort ligt het aandeel vaak hoger dan het landelijk gemiddelde van 27%. Volgens het statistiekbureau heeft iemand een migratieachtergrond als diegene zelf of een van zijn of haar ouders na 1950 naar Duitsland is geëmigreerd. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt. Bij Keulen bereikt het waterpeil een nieuw laagterecord. Het staat op 40 centimeter en daalt later deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup, nabij Koblenz, staat het peil nu op 3 centimeter. Deze week zakt het zelfs onder nul. De lage waterstanden zorgen ervoor dat schepen met veel minder lading dan normaal kunnen varen. Begin oktober wordt er wel wat regen verwacht. Dat kan voor enige verlichting zorgen.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste 2 duels van het Nederlands elftal, donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Zakaria Boufangatcha wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Boufangatcha is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Boufangatcha was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Boufangatcha een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten breekt soms de zon door. In het midden en westen valt af en toe regen. De temperatuur ligt tussen de 19 graden in het noordwesten en plaatselijk 24 graden in het oosten. De wind is zwak, aan zee en op het IJsselmeer soms matig, uit het noorden. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flinke regenval. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig, aan de westkust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgen krijgen we een stuk beter weer. De zon komt steeds meer tevoorschijn en het blijft overal droog. Middagtemperaturen tussen de 22 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Jamie van Essen werkt in Brussel achter de schermen aan mogelijke tegenprestaties voor het Nederlandse stikstofplan. Hij voert gesprekken met eurocommissarissen Christophe Hansen, Landbouw, en Jessica Roswal, Milieu, over het plan dat hij voor de zomer presenteerde. Van Essen zegt dat Nederland goede stappen zet en dat er dan ook een moment komt om iets terug te vragen. Hij hamert vooral op meer ruimte voor boeren die willen verduurzamen. Van Essen vindt het moeilijk uit te leggen dat boeren een stal of installatie niet kunnen vervangen, terwijl die aantoonbaar duurzaamheidswinst oplevert. Een 23-jarige Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, meldt RTL Nieuws. Het gaat om Pepijn van der S, die in 2023 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. Hij kwam begin dit jaar vrij. Shiny Hunters claimde eerder deze maand de FBI te hebben gehackt en daarbij gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten te hebben bemachtigd. Ook grote bedrijven als Odido, Pornhub en Ticketmaster werden getroffen door de groep. Het Nederlandse spoor is niet klaar om militair materieel in oorlogstijd soepel naar het front te vervoeren. Onderzoekers stellen dat transporten nu te ad hoc worden geregeld en dat er vaste afspraken en procedures nodig zijn. Nederland is een cruciale schakel in het vervoer van Amerikaanse militairen en materieel van de havens van Rotterdam en Vlissingen naar het oosten. Zulke transporten gaan nu goed, maar bij opschaling wordt de druk op het spoor en de organisatie al snel te groot. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk herkennen de conclusies van de onderzoekers. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische ambassadeur ontboden. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah ingetrokken. Berendsen noemt de stap onnodig. Israël nam het besluit omdat het Nederlandse handelsembargo van goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Golan vorige week van kracht werd. Een gevangenismedewerker die vrijdag werd neergeschoten op een terras in Amsterdam-Noord is overleden. De 61-jarige man werkte bij justitieel complex Zaanstad. Volgens de politie ging er een woordenwisseling vooraf aan de schietpartij, die veel omstanders hebben gezien. De dienst Justitiële Inrichtingen organiseert momenten voor collega's om samen te komen en stil te staan bij het verlies. De familie vraagt om rust en privacy. De brand in Kankerijen Schaag is uit. De brandweer controleert nog op hotspots die een nieuwe brandhaard kunnen vormen. Daarvoor worden kleine sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Of omliggende panden in het centrum die waren ontruimd weer betreden mogen worden, is nog niet bekend.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Pro-regeringstroepen in Ethiopië claimen dat ze de strategisch gelegen plaats Alamata in de regio Tigray hebben ingenomen. De stad ligt aan een belangrijke snelweg. Vorige week begon het Tigray Volksbevrijdingsfront met een serie aanvallen op naburige regio's. Zondag veroverde het front de plaats Erepti in de regio Afar en rukte verderop naar het oosten, vermoedelijk om de bevoorrading vanuit Djibouti af te snijden. Ook in de regio Amhara wordt zwaar gevochten, onder meer rond de stad Lalibela met zijn werelderfgoedkerken. De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis bij Fairford worden maandagmiddag op borgtocht vrijgelaten. De antiterreurbrigade van de Britse politie meldt dat het onderzoek naar het vijftal doorgaat. Een van de zaken die wordt onderzocht is of er sprake is van betrokkenheid van een andere staat. Zondagochtend werden de 5 mannen nabij de basis opgepakt nadat een omwonende had gemeld dat zij met busjes richting de basis reden. Inwoners van het nabijgelegen Welford mogen spoedig weer naar huis terugkeren. SpaceX heeft voor het eerst een Starship-raket in een baan om de aarde gebracht. Dat gebeurde 26 minuten na de lancering, ondanks dat een van de motoren was uitgevallen. Aanvankelijk leek de missie te mislukken, maar enkele minuten later bleek het toch gelukt. Het bereiken van een baan om de aarde is belangrijk om satellieten te lanceren en grotere afstanden naar bijvoorbeeld de maan of Mars af te leggen. SpaceX werkte bijna 10 jaar aan dit resultaat. Een Turkse rechtbank heeft komiek Deniz Göktaş veroordeeld tot 19 maanden cel voor het beledigen van president Erdogan en religieuze waarden. De 32-jarige komt voorlopig vrij in afwachting van hoger beroep. Göktaş werd begin juli gearresteerd nadat een video van zijn show viraal ging met 9 miljoen views. Hij verdedigde zich door te zeggen dat dictator geen belediging is, maar een politieke karakterisering. Buiten de rechtbank stonden ongeveer 50 demonstranten om de komiek te steunen. Het Franse Openbaar Ministerie eist 2 jaar enkelband tegen oud-minister Rachida Dati wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor €900.000 hebben aangenomen. Dati was minister van Justitie onder president Sarkozy en vorig jaar minister van Cultuur onder Macron. De aanklagers eisen ook dat ze 5 jaar lang wordt uitgesloten van publieke ambten. De uitspraak wordt over enkele maanden verwacht. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hervat per direct een regeling voor legale migratieroutes. Vooral gericht op kwetsbare vluchtelingen, zoals Afghaanse vrouwen en Palestijnen. Mensen kunnen een asielaanvraag indienen in hun land van herkomst en legaal naar het Verenigd Koninkrijk reizen zodra die wordt goedgekeurd en huisvesting is geregeld. Minister Shabana Mahmoud kondigt de maatregelen maandag aan als middel om overtochten met kleine bootjes te ontmoedigen. De aankondiging volgt op kritiek vanuit de Labour-partij op harde maatregelen tegen migratie. Wel moeten sommige statushouders, die al in het land zijn, waarschijnlijk jaren langer wachten op een permanente verblijfsvergunning.
4: En nu het economisch nieuws.
5: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger.
6: De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak zijn maandag hoger gesloten. Dit ondanks een stijging van de olieprijzen en een lagere start in New York. Olie- en gasconcern Shell steeg 1,6%. Oliedienstverlener SBM Offshore klom 2,9%. De Amsterdamse hoofdindex eindigde met een winst van 0,4% op 1116,12 punten. De midcap won ruim 1%. Dat kwam vooral door stevige koerswinsten van bouwbedrijven BAM en Heijmans en van apothekersleverancier Fagron.
7: Webwinkel Shine heeft in het tweede kwartaal 13,9% minder omzet behaald in Europa. De verkopen daalden tot 3 miljard 300 miljoen euro, vooral door lagere uitgaven aan online advertenties en prijsverhogingen. Shine anticipeerde daarmee op de nieuwe Europese invoerrechten die sinds 1 juli gelden voor kleine pakketjes uit het buitenland. Sinds die datum moet op bestellingen van buiten de EU tot 150 euro 3 euro aan invoerrechten worden betaald. De totale wereldwijde omzet van het Chinese bedrijf steeg wel licht, met bijna 1% naar ruim 11 miljard dollar.
8: Wall Street is maandag met verliezen geopend, door zorgen over stijgende olieprijzen en mogelijke nieuwe inflatie. Beleggers wachten deze week op belangrijke cijfers over de Amerikaanse inflatie en de arbeidsmarkt. De olieprijzen stegen bijna 2% nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren afwees. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. De Dow Jones-index daalde 18%. De S&P 500 verloor 15% en de Nasdaq zakte 16%.
0: Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots zoals ChatGPT bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen tot 241 miljard euro.
9: De belangrijke oost-westelijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is weer in gebruik genomen door staatsolieconcern Saudi Aramco. De pijpleiding van 1200 kilometer loopt van de Perzische Golf naar de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Via die route kan de olie-export via de straat van Hormuz worden omzeild. Eerder deze maand werd de pijpleiding stilgelegd na een drone-aanval waarbij schade werd aangericht aan het systeem. In hoeverre de exportcapaciteit nu is hersteld, is niet duidelijk.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
10: tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De 3e tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste 2 duels van het Nederlands elftal. Donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Zakaria Boufangatcha wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Boufangatcha is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Boufangatcha was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Boufangatcha een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten komt de zon er nog door. In het midden en westen valt af en toe regen. Het wordt tussen de 19 graden in het noordwesten en lokaal 24 graden in het oosten. De wind is zwak tot matig en komt uit het noorden. Vanavond trekken er enkele buien over, met kans op onweer en flinke regenval. Ook vannacht blijven er in het noorden en westen buien vallen, mogelijk met onweer. Aan het einde van de nacht wordt het droog en kan er in het zuiden mist ontstaan. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen breekt de zon steeds vaker door en blijft het droog. Het wordt zonnig en warm, met middagtemperaturen tussen de 22 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische ambassadeur ontboden. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah ingetrokken. De maatregel volgt op het Nederlandse handelsembargo van goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever, Oost-Jeruzalem en Golan. De diplomaten moeten binnen 7 dagen het Palestijnse gebied verlaten.
12: Berendsen wil dinsdag of woensdag met de ambassadeur spreken over de details en de impact van de stap.
13: De gemeente Nijkerk doet aangifte nadat een regenboogpad afgelopen weekend opnieuw is beklad met homofobe teksten. Het is de vierde keer sinds de oplevering op 26 augustus dat het pad wordt beklad. In de nacht van zaterdag op zondag zijn teksten als kuthomo en no LGBTQ aangebracht. Wethouder Audrey Rowan zegt dat de gemeente zich richt op een veilig en inclusief Nijkerk. Het pad wordt schoongemaakt.
14: Het Nederlandse spoor is niet klaar om militair materieel in oorlogstijd soepel naar het front te vervoeren. Dat erkent het kabinet na onderzoek door denktank HCSS. Zulke transporten worden nu nog te ad hoc geregeld en kunnen bij opschaling te veel druk geven. Onderzoekers adviseren vaste afspraken en procedures te maken. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de aanbevelingen begin volgend jaar in nieuwe plannen voor militaire mobiliteit.
15: Minister Jamie van Essen werkt in Brussel achter de schermen aan mogelijke tegenprestaties voor het Nederlandse stikstofplan. Hij voert gesprekken met eurocommissarissen Christophe Hansen, Landbouw, en Jessica Roswal, Milieu, over het plan dat hij voor de zomer presenteerde. Van Essen zegt dat Nederland goede stappen zet en dat er dan ook een moment komt om iets terug te vragen. Hij hamert vooral op meer ruimte voor boeren die willen verduurzamen. Van Essen vindt het moeilijk uit te leggen dat boeren een stal of installatie niet kunnen vervangen, terwijl die aantoonbaar duurzaamheidswinst oplevert.
16: Een 23-jarige Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, meldt RTL Nieuws. Het gaat om Pepijn van der S, die in 2023 vier jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. Hij kwam begin dit jaar vrij. Shiny Hunters claimde eerder deze maand de FBI te hebben gehackt en daarbij gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten te hebben bemachtigd. Ook grote bedrijven als Odido, Pornhub en Ticketmaster werden getroffen door de groep.
17: Een gevangenismedewerker die vrijdag werd neergeschoten op een terras in Amsterdam-Noord is overleden. De 61-jarige man werkte bij justitieel complex Zaanstad. Volgens de politie ging er een woordenwisseling vooraf aan de schietpartij, die veel omstanders hebben gezien. De dienst Justitiële Inrichtingen organiseert momenten voor collega's om samen te komen en stil te staan bij het verlies. De familie vraagt om rust en privacy.
18: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. Pro-regeringstroepen in Ethiopië claimen dat ze de strategisch gelegen plaats Alamata in de regio Tigray hebben ingenomen. De stad ligt aan een belangrijke snelweg. Vorige week begon het Tigray Volksbevrijdingsfront met een serie aanvallen op naburige regio's. Zondag veroverde het front de plaats Erepti in de regio Afar en rukte verderop naar het oosten, vermoedelijk om de bevoorrading vanuit Djibouti af te snijden. Ook in de regio Amhara wordt zwaar gevochten, onder meer rond de stad Lalibela met zijn werelderfgoedkerken. De vijf Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis bij Fairford worden maandagmiddag op borgtocht vrijgelaten. De antiterreurbrigade van de Britse politie meldt dat het onderzoek naar het vijftal doorgaat. Een van de zaken die wordt onderzocht is of er sprake is van betrokkenheid van een andere staat. Zondagochtend werden de vijf mannen nabij de basis opgepakt nadat een omwonende had gemeld dat zij met busjes richting de basis reden. Inwoners van het nabijgelegen Welford mogen spoedig weer naar huis terugkeren. SpaceX heeft voor het eerst een Starship-raket in een baan om de aarde gebracht. Dat gebeurde 26 minuten na de lancering, ondanks dat een van de motoren was uitgevallen. Aanvankelijk leek de missie te mislukken, maar enkele minuten later bleek het toch gelukt. Het bereiken van een baan om de aarde is belangrijk om satellieten te lanceren en grotere afstanden naar bijvoorbeeld de maan of Mars af te leggen. SpaceX werkte bijna 10 jaar aan dit resultaat.
20: Een Turkse rechtbank heeft komiek Deniz Göktaş veroordeeld tot 19 maanden cel voor het beledigen van president Erdogan en religieuze waarden. De 32-jarige komt voorlopig vrij in afwachting van hoger beroep. Göktaş werd begin juli gearresteerd nadat een video van zijn show viraal ging met 9 miljoen views. Hij verdedigde zich door te zeggen dat dictator geen belediging is, maar een politieke karakterisering. Buiten de rechtbank stonden ongeveer 50 demonstranten om de komiek te steunen.
21: Het Franse Openbaar Ministerie eist 2 jaar enkelband tegen oud-minister Rachida Dati wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor €900.000 hebben aangenomen. Dati was minister van Justitie onder president Sarkozy en vorig jaar minister van Cultuur onder Macron. De aanklagers eisen ook dat ze 5 jaar lang wordt uitgesloten van publieke ambten. De uitspraak wordt over enkele maanden verwacht.
22: Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hervat per direct een regeling voor legale migratieroutes, vooral gericht op kwetsbare vluchtelingen, zoals Afghaanse vrouwen en Palestijnen. Mensen kunnen een asielaanvraag indienen in hun land van herkomst en legaal naar het Verenigd Koninkrijk reizen, zodra die wordt goedgekeurd en huisvesting is geregeld. Minister Shabana Mahmoud kondigt de maatregelen maandag aan als middel om overtochten met kleine bootjes te ontmoedigen. De aankondiging volgt op kritiek vanuit de Labour-partij op harde maatregelen tegen migratie. Wel moeten sommige statushouders, die al in het land zijn, waarschijnlijk jaren langer wachten op een permanente verblijfsvergunning.
23: En nu het economisch nieuws. De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak zijn maandag hoger gesloten, ondanks een stijging van de olieprijzen en een lagere start in New York. De Amsterdamse hoofdindex eindigde met een winst van 0,4% op 1116,12 punten. Olie- en gasconcern Shell en oliedienstverlener SBM Offshore profiteerden van de opgelopen olieprijzen. SBM Offshore steeg 2,9%. De olieprijzen stegen nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 3,6% duurder op ruim $108.
24: Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor €20 miljard aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt momenteel 2/3 van het benodigde budget. Noodzakelijke werkzaamheden kunnen daarom niet op tijd worden uitgevoerd. Veel economische schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Suurhofbrug en naar verwachting binnen enkele jaren ook de Van Brienenoordbrug. Volgens het instituut is er extra geld nodig. Scherper selecteren op basis van rendement kan helpen.
25: Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen.
26: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger.
0: Webwinkel Shine heeft in het tweede kwartaal 13,9% minder omzet behaald in Europa. De verkopen daalden tot 3 miljard 300 miljoen euro, vooral door lagere uitgaven aan online advertenties en prijsverhogingen. Shine anticipeerde daarmee op de nieuwe Europese invoerrechten die sinds 1 juli gelden voor kleine pakketjes uit het buitenland. Sinds die datum moet op bestellingen van buiten de EU tot 150 euro 3 euro aan invoerrechten worden betaald. De totale wereldwijde omzet van het Chinese bedrijf steeg wel licht, met bijna 1% naar ruim 11 miljard dollar.
2: Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots, zoals ChatGPT, bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen, tot 241 miljard euro.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
5: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aseva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aseva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De 3e tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste 2 duels van het Nederlands elftal. Donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Zakaria Bouvangacha wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Bouvangacha is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Bouvangacha was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Bouvangacha een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt en regent het af en toe. In het oosten schijnt soms de zon. De temperatuur loopt op tot 19 graden in het noordwesten en 24 graden in het oosten. Er staat een zwakke noordelijke wind, aan zee en op het IJsselmeer soms matig. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flink wat regen. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig, aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht zijn er vooral in het noorden en westen nog wat buien mogelijk met onweer. Aan het einde van de nacht wordt het droog met in het zuiden kans op mist. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen komt de zon steeds meer tevoorschijn en blijft het overal droog. Het wordt een warme dag met temperaturen tussen de 22 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. D66-leider Rob Jette nuanceert zijn uitspraak over organisaties die minderheden aanvallen. Hij zei zondag op een D66-bijeenkomst dat hij die organisaties vol op hun bek zou slaan. Maandag noemde hij dat een slip of the tongue en beloofde hij beter op zijn woorden te letten. De uitspraak was niet bedoeld als oproep tot geweld, zegt Jette. Het gaat hem om de strijd voor gelijke rechten voor iedereen.
7: Het Nederlandse spoor is niet klaar om militair materieel in oorlogstijd soepel naar het front te vervoeren. Dat erkent het kabinet na onderzoek door denktank HCSS. Zulke transporten worden nu nog te ad hoc geregeld en kunnen bij opschaling te veel druk geven. Onderzoekers adviseren vaste afspraken en procedures te maken. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de aanbevelingen begin volgend jaar in nieuwe plannen voor militaire mobiliteit.
8: De gemeente Nijkerk doet aangifte nadat een regenboogpad afgelopen weekend opnieuw is beklad met homofobe teksten. Het is de vierde keer sinds de oplevering op 26 augustus dat het pad wordt beklad. In de nacht van zaterdag op zondag zijn teksten als kuthomo en no LGBTQ aangebracht. Wethouder Audrey Rowan zegt dat de gemeente zich richt op een veilig en inclusief Nijkerk. Het pad wordt schoongemaakt.
9: Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische ambassadeur ontboden. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah ingetrokken. De maatregel volgt op het Nederlandse handelsembargo van goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever, Oost-Jeruzalem en Golan. De diplomaten moeten binnen 7 dagen het Palestijnse gebied verlaten. Berendsen wil dinsdag of woensdag met de ambassadeur spreken over de details en de impact van de stap.
10: Minister Jamie van Essen werkt in Brussel achter de schermen aan mogelijke tegenprestaties voor het Nederlandse stikstofplan. Hij voert gesprekken met eurocommissarissen Christophe Hansen, Landbouw, en Jessica Roswal, Milieu, over het plan dat hij voor de zomer presenteerde. Van Essen zegt dat Nederland goede stappen zet en dat er dan ook een moment komt om iets terug te vragen. Hij hamert vooral op meer ruimte voor boeren die willen verduurzamen. Van Essen vindt het moeilijk uit te leggen dat boeren een stal of installatie niet kunnen vervangen, terwijl die aantoonbaar duurzaamheidswinst oplevert.
27: Een 23-jarige Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters, meldt RTL Nieuws. Het gaat om Pepijn van der S, die in 2023 4 jaar cel kreeg voor het hacken en afpersen van bedrijven. Hij kwam begin dit jaar vrij. Shiny Hunters claimde eerder deze maand de FBI te hebben gehackt en daarbij gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten te hebben bemachtigd. Ook grote bedrijven als Odido, Pornhub en Ticketmaster werden getroffen door de groep.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
11: Nu het buitenlands nieuws.
12: Pro-regeringstroepen in Ethiopië claimen dat ze de strategisch gelegen plaats Alamata in de regio Tigray hebben ingenomen. De stad ligt aan een belangrijke snelweg. Vorige week begon het Tigray Volksbevrijdingsfront met een serie aanvallen op naburige regio's. Zondag veroverde het front de plaats Erepti in de regio Afar en rukte verderop naar het oosten, vermoedelijk om de bevoorrading vanuit Djibouti af te snijden. Ook in de regio Amhara wordt zwaar gevochten, onder meer rond de stad Lalibela met zijn werelderfgoedkerken. De vijf Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis bij Fairford worden maandagmiddag op borgtocht vrijgelaten. De antiterreurbrigade van de Britse politie meldt dat het onderzoek naar het vijftal doorgaat. Een van de zaken die wordt onderzocht is of er sprake is van betrokkenheid van een andere staat. Zondagochtend werden de vijf mannen nabij de basis opgepakt nadat een omwonende had gemeld dat zij met busjes richting de basis reden. Inwoners van het nabijgelegen Welford mogen spoedig weer naar huis terugkeren. SpaceX heeft voor het eerst een Starship-raket in een baan om de aarde gebracht. Dat gebeurde 26 minuten na de lancering, ondanks dat een van de motoren was uitgevallen. Aanvankelijk leek de missie te mislukken, maar enkele minuten later bleek het toch gelukt. Het bereiken van een baan om de aarde is belangrijk om satellieten te lanceren en grotere afstanden naar bijvoorbeeld de maan of Mars af te leggen. SpaceX werkte bijna 10 jaar aan dit resultaat. Een Turkse rechtbank heeft komiek Deniz Göktaş veroordeeld tot 19 maanden cel voor het beledigen van president Erdogan en religieuze waarden. De 32-jarige komt voorlopig vrij in afwachting van hoger beroep. Göktaş werd begin juli gearresteerd nadat een video van zijn show viraal ging met 9 miljoen views. Hij verdedigde zich door te zeggen dat dictator geen belediging is, maar een politieke karakterisering. Buiten de rechtbank stonden ongeveer 50 demonstranten om de komiek te steunen.
13: Het Franse Openbaar Ministerie eist 2 jaar enkelband tegen oud-minister Rachida Dati wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor €900.000 hebben aangenomen. Dati was minister van Justitie onder president Sarkozy en vorig jaar minister van Cultuur onder Macron. De aanklagers eisen ook dat ze 5 jaar lang wordt uitgesloten van publieke ambten. De uitspraak wordt over enkele maanden verwacht.
14: Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken hervat per direct een regeling voor legale migratieroutes, vooral gericht op kwetsbare vluchtelingen zoals Afghaanse vrouwen en Palestijnen. Mensen kunnen een asielaanvraag indienen in hun land van herkomst en legaal naar het Verenigd Koninkrijk reizen zodra die wordt goedgekeurd en huisvesting is geregeld. Minister Shabana Mahmood kondigt de maatregelen maandag aan als middel om overtochten met kleine bootjes te ontmoedigen. De aankondiging volgt op kritiek vanuit de Labour-partij op harde maatregelen tegen migratie. Wel moeten sommige statushouders, die al in het land zijn, waarschijnlijk jaren langer wachten op een permanente verblijfsvergunning.
15: En nu het economisch nieuws. Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen.
16: De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak zijn maandag hoger gesloten, ondanks een stijging van de olieprijzen en een lagere start in New York. De Amsterdamse hoofdindex eindigde met een winst van 0,4% op 1116,12 punten. Olie- en gasconcern Shell en oliedienstverlener SBM Offshore profiteerden van de opgelopen olieprijzen. SBM Offshore steeg 2,9%.
11: De olieprijzen stegen nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 3,6% duurder op ruim $108.
17: Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor 20 miljard euro aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt momenteel 2/3 van het benodigde budget. Noodzakelijke werkzaamheden kunnen daarom niet op tijd worden uitgevoerd. Veel economische schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Suurhofbrug en naar verwachting binnen enkele jaren ook de Van Brienenoordbrug. Volgens het instituut is er extra geld nodig. Scherper selecteren op basis van rendement kan helpen.
18: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger.
19: Webwinkel Shine heeft in het tweede kwartaal 13,9% minder omzet behaald in Europa. De verkopen daalden tot 3 miljard 300 miljoen euro, vooral door lagere uitgaven aan online advertenties en prijsverhogingen. Shine anticipeerde daarmee op de nieuwe Europese invoerrechten die sinds 1 juli gelden voor kleine pakketjes uit het buitenland. Sinds die datum moet op bestellingen van buiten de EU tot €150 €3 aan invoerrechten worden betaald. De totale wereldwijde omzet van het Chinese bedrijf steeg wel licht, met bijna 1% naar ruim $11 miljard.
20: Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots, zoals ChatGPT, bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen tot €241 miljard.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
22: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aseva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam.

0: info. Zakaria Boufangatja wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Boufangatja is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Boufangatja was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Boufangatja een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het westen bewolkt. In het oosten kan de zon soms doorbreken. In het midden en westen valt er af en toe regen. Het wordt tussen de 19 graden in het noordwesten en lokaal 24 graden in het oosten. Er staat een zwakke noordenwind, aan zee iets steviger. Vanavond komen er enkele buien voor, plaatselijk met onweer en flinke regenval. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig, aan de westkust krachtiger. Vannacht nog wat buien in het noorden en westen, mogelijk met onweer. Aan het einde van de nacht wordt het droog met in het zuiden kans op mist. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen laat de zon zich steeds vaker zien en blijft het droog. Het wordt 22 tot 27 graden. De wind komt uit het oosten tot zuidoosten en is matig, aan de kust steviger.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. D66-leider en premier Rob Jette nuanceert zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan. Hij noemde het maandag een slip of the tongue en beloofde de volgende keer beter op zijn woorden te letten. Jette deed de uitspraak zondag op een D66-congres over organisaties die de rechten van vrouwen, minderheden of de LHBTI-gemeenschap willen inperken. Hij zegt dat de uitspraak niet bedoeld was als oproep tot geweld, maar dat hij gepassioneerd is over gelijke rechten voor iedereen. PVV-leider Geert Wilders en boerenactiegroep FDF waren verontwaardigd. FDF riep de boerenachterban op aangifte te doen wegens oproepen tot geweld. Nederland en Duitsland staan vierkant achter het internationaal strafhof in Den Haag. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul zeggen dat het hof wordt aangevallen en onder grote druk staat. De VS zinnen op nieuwe sancties tegen het ICC. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke Amerikaanse sancties beperken, maar kunnen nog niet zeggen welke maatregelen ze nemen. Ze brachten maandag een bezoek aan het strafhof om te laten zien dat het hof er niet alleen voor staat.
4: De gemeente Nijkerk doet aangifte nadat een regenboogpad afgelopen weekend opnieuw is beklad met homofobe teksten. Het is de vierde keer sinds de oplevering op 26 augustus dat het pad wordt beklad. In de nacht van zaterdag op zondag zijn teksten als kuthomo en no LGBTQ aangebracht. Wethouder Audrey Rowan zegt dat de gemeente zich richt op een veilig en inclusief Nijkerk. Het pad wordt schoongemaakt. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische ambassadeur ontboden. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah ingetrokken. De maatregel volgt op het Nederlandse handelsembargo van goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever, Oost-Jeruzalem en Golan. De diplomaten moeten binnen 7 dagen het Palestijnse gebied verlaten. Berendsen wil dinsdag of woensdag met de ambassadeur spreken over de details en de impact van de stap. Het Nederlandse spoor is niet klaar om militair materieel in oorlogstijd soepel naar het front te vervoeren. Dat erkent het kabinet na onderzoek door denktank HCSS. Zulke transporten worden nu nog te ad hoc geregeld en kunnen bij opschaling te veel druk geven. Onderzoekers adviseren vaste afspraken en procedures te maken. Staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur en Waterstaat verwerkt de aanbevelingen begin volgend jaar in nieuwe plannen voor militaire mobiliteit.

0: Tijd. Minister Jamie van Essen werkt in Brussel achter de schermen aan mogelijke tegenprestaties voor het Nederlandse stikstofplan. Hij voert gesprekken met eurocommissarissen Christophe Hansen, Landbouw, en Jessica Roswal, Milieu, over het plan dat hij voor de zomer presenteerde. Van Essen zegt dat Nederland goede stappen zet en dat er dan ook een moment komt om iets terug te vragen. Hij hamert vooral op meer ruimte voor boeren die willen verduurzamen. Van Essen vindt het moeilijk uit te leggen dat boeren een stal of installatie niet kunnen vervangen, terwijl die aantoonbaar duurzaamheidswinst oplevert.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Verenigde Staten zorgen door migratiedeals met andere landen ervoor dat migranten worden blootgesteld aan mensenrechten schendingen. Dat waarschuwen experts van de Verenigde Naties. Washington heeft onder Trump met 35 landen akkoorden gesloten om migranten op te nemen die niet op wettige manier kunnen worden teruggestuurd. Volgens de VN-experts leiden de regelingen tot een lawine van mensenrechten schendingen. Migranten lopen risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijningen. Het grootste risico lopen kinderen, vrouwen, mensen met een handicap, slachtoffers van mensenhandel, LHBTIQ+ personen, mensenrechtenverdedigers en staatlozen. Pro-regeringstroepen in Ethiopië claimen dat ze de strategisch gelegen plaats Alamata in de regio Tigray hebben ingenomen. De stad ligt aan een belangrijke snelweg. Vorige week begon het Tigray Volksbevrijdingsfront met een serie aanvallen op naburige regio's. Zondag veroverde het front de plaats Erepti in de regio Afar en rukte verderop naar het oosten, vermoedelijk om de bevoorrading vanuit Djibouti af te snijden. Ook in de regio Amhara wordt zwaar gevochten, onder meer rond de stad Lalibela met zijn werelderfgoedkerken. De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis bij Fairford worden maandagmiddag op borgtocht vrijgelaten. De antiterreurbrigade van de Britse politie meldt dat het onderzoek naar het vijftal doorgaat. Een van de zaken die wordt onderzocht is of er sprake is van betrokkenheid van een andere staat. Zondagochtend werden de 5 mannen nabij de basis opgepakt nadat een omwonende had gemeld dat zij met busjes richting de basis reden. Inwoners van het nabijgelegen Welford mogen spoedig weer naar huis terugkeren. SpaceX heeft voor het eerst een Starship-raket in een baan om de aarde gebracht. Dat gebeurde 26 minuten na de lancering, ondanks dat een van de motoren was uitgevallen. Aanvankelijk leek de missie te mislukken, maar enkele minuten later bleek het toch gelukt. Het bereiken van een baan om de aarde is belangrijk om satellieten te lanceren en grotere afstanden naar bijvoorbeeld de maan of Mars af te leggen. SpaceX werkte bijna 10 jaar aan dit resultaat. Het Franse Openbaar Ministerie eist 2 jaar enkelband tegen oud-minister Rachida Dati wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor €900.000 hebben aangenomen. Dati was minister van Justitie onder president Sarkozy en vorig jaar minister van Cultuur onder Macron. De aanklagers eisen ook dat ze 5 jaar lang wordt uitgesloten van publieke ambten. De uitspraak wordt over enkele maanden verwacht. Een Turkse rechtbank heeft komiek Deniz Göktaş veroordeeld tot 19 maanden cel voor het beledigen van president Erdogan en religieuze waarden. De 32-jarige komt voorlopig vrij in afwachting van hoger beroep. Göktaş werd begin juli gearresteerd nadat een video van zijn show viraal ging met 9 miljoen views. Hij verdedigde zich door te zeggen dat dictator geen belediging is, maar een politieke karakterisering. Buiten de rechtbank stonden ongeveer 50 demonstranten om de komiek te steunen. En nu het economisch nieuws. Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen. De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak zijn maandag hoger gesloten, ondanks een stijging van de olieprijzen en een lagere start in New York. De Amsterdamse hoofdindex eindigde met een winst van 0,4% op 1116,12 punten. Olie- en gasconcern Shell en oliedienstverlener SBM Offshore profiteerden van de opgelopen olieprijzen. SBM Offshore steeg 2,9%. De olieprijzen stegen nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 3,6% duurder op ruim $108. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor 20 miljard euro aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt momenteel 2/3 van het benodigde budget. Noodzakelijke werkzaamheden kunnen daarom niet op tijd worden uitgevoerd. Veel economische schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Suurhofbrug en naar verwachting binnen enkele jaren ook de Van Brienenoordbrug. Volgens het instituut is er extra geld nodig. Scherper selecteren op basis van rendement kan helpen. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger. Webwinkel Shine heeft in het tweede kwartaal 13,9% minder omzet behaald in Europa. De verkoper daalde tot 3 miljard 300 miljoen euro, vooral door lagere uitgaven aan online advertenties en prijsverhogingen. Shine anticipeerde daarmee op de nieuwe Europese invoerrechten die sinds 1 juli gelden voor kleine pakketjes uit het buitenland. Sinds die datum moet op bestellingen van buiten de EU tot €150 €3 aan invoerrechten worden betaald. De totale wereldwijde omzet van het Chinese bedrijf steeg wel licht, met bijna 1% naar ruim $11 miljard. Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots, zoals ChatGPT, bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen tot €241 miljard.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste 2 duels van het Nederlands elftal, donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Zakaria Bouvangacha wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Bouvangacha is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Bouvangacha was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Bouvangacha een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond krijgen we te maken met enkele buien. Hier en daar met onweer en flink wat regen. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten. Aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht nog wat buien in het noorden en westen, mogelijk met onweer. Later wordt het droog. In het zuiden kan er mist ontstaan. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. De wind blijft matig uit het oosten, langs de kust wat krachtiger. Morgenochtend breekt de zon steeds meer door en blijft het droog. Morgenmiddag schijnt de zon door wat bewolking heen en wordt het mooi warm. Tussen de 22 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Er is misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen verbinden met het netwerk van hun bedrijf en kunnen inloggen. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid voert deze updates nu uit en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen. 50PLUS-leider Jan Struijs heeft maandagavond een goed gesprek gehad met premier Rob Jette en minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij heeft nog wel vragen over de oplossing voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Struijs wil onder meer een stresstest voor box 3, om te zien wat het betekent voor de hardwerkende hoofdagent en voor mensen met kleine pensioenen. Hij ziet het kabinet wel bewegen, vooral op het sociale domein.
2: Maar er zijn volgens hem nog meer gesprekken nodig. De politie heeft een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Shiny Hunters wordt in verband gebracht met diverse grote hacks, waaronder bij onderwijsplatform Canvas en bij Odido. De cybercriminelen zouden ook achter digitale inbraken bij Pornhub, Salesforce en Ticketmaster zitten. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank Rotterdam. D66-leider en premier Rob Jetten nuanceert zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan. Hij noemde het maandag een slip of the tongue en beloofde de volgende keer beter op zijn woorden te letten. Jetten deed de uitspraak zondag op een D66-congres over organisaties die de rechten van vrouwen, minderheden of de LHBTI-gemeenschap willen inperken. Hij zegt dat de uitspraak niet bedoeld was als oproep tot geweld, maar dat hij gepassioneerd is over gelijke rechten voor iedereen. PVV-leider Geert Wilders en boerenactiegroep FDF waren verontwaardigd. FDF riep de boerenachterban op aangifte te doen wegens oproepen tot geweld. Nederland en Duitsland staan vierkant achter het internationaal strafhof in Den Haag. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul zeggen dat het hof wordt aangevallen en onder grote druk staat. De VS zinnen op nieuwe sancties tegen het ICC. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke Amerikaanse sancties beperken, maar kunnen nog niet zeggen welke maatregelen ze nemen. Ze brachten maandag een bezoek aan het strafhof om te laten zien dat het hof er niet alleen voor staat. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische ambassadeur ontboden. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah ingetrokken. De maatregel volgt op het Nederlandse handelsembargo van goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever, Oost-Jeruzalem en Golan. De diplomaten moeten binnen 7 dagen het Palestijnse gebied verlaten. Berendsen wil dinsdag of woensdag met de ambassadeur spreken over de details en de impact van de stap.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een Russische droneaanval heeft een grenspost aan de Pools-Oekraïnse grens beschadigd. De drone sloeg in bij het Oekraïnse Starovoitove, ongeveer 2 kilometer van de grens met Polen. Het Poolse operationeel commando schakelde de luchtmacht in vanwege de aanvallen op Oekraïne. Het vliegverkeer op de luchthavens van Lublin en Rzeszów werd preventief opgeschort om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. De Verenigde Staten zorgen door migratiedeals met andere landen ervoor dat migranten worden blootgesteld aan mensenrechten schendingen. Dat waarschuwen experts van de Verenigde Naties. Washington heeft onder Trump met 35 landen akkoorden gesloten om migranten op te nemen die niet op wettige manier kunnen worden teruggestuurd. Volgens de VN-experts leiden de regelingen tot een lawine van mensenrechten schendingen. Migranten lopen risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijningen. Het grootste risico lopen kinderen, vrouwen, mensen met een handicap, slachtoffers van mensenhandel, LHBTIQ+ personen, mensenrechtenverdedigers en staatlozen. Pro-regeringstroepen in Ethiopië claimen dat ze de strategisch gelegen plaats Alamata in de regio Tigray hebben ingenomen. De stad ligt aan een belangrijke snelweg. Vorige week begon het Tigray Volksbevrijdingsfront met een serie aanvallen op naburige regio's. Zondag veroverde het front de plaats Erepti in de regio Afar en rukte verderop naar het oosten, vermoedelijk om de bevoorrading vanuit Djibouti af te snijden. Ook in de regio Amhara wordt zwaar gevochten, onder meer rond de stad Lalibela met zijn werelderfgoedkerken. De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis bij Fairford
0: worden maandagmiddag op borgtocht vrijgelaten. De antiterreurbrigade van de Britse politie meldt dat het onderzoek naar het vijftal doorgaat. Een van de zaken die wordt onderzocht is of er sprake is van betrokkenheid van een andere staat. Zondagochtend werden de vijf mannen nabij de basis opgepakt nadat een omwonende had gemeld dat zij met busjes richting de basis reden. Inwoners van het nabijgelegen Welford mogen spoedig weer naar huis terugkeren. SpaceX heeft voor het eerst een Starship-raket in een baan om de aarde gebracht. Dat gebeurde 26 minuten na de lancering, ondanks dat een van de motoren was uitgevallen. Aanvankelijk leek de missie te mislukken, maar enkele minuten later bleek het toch gelukt. Het bereiken van een baan om de aarde is belangrijk om satellieten te lanceren en grotere afstanden naar bijvoorbeeld de maan of Mars af te leggen. SpaceX werkte bijna 10 jaar aan dit resultaat. Een Turkse rechtbank heeft komiek Deniz Göktaş veroordeeld tot 19 maanden cel voor het beledigen van president Erdogan en religieuze waarden. De 32-jarige komt voorlopig vrij in afwachting van hoger beroep. Göktaş werd begin juli gearresteerd nadat een video van zijn show viraal ging met 9 miljoen views. Hij verdedigde zich door te zeggen dat dictator geen belediging is, maar een politieke karakterisering. Buiten de rechtbank stonden ongeveer 50 demonstranten om de komiek te steunen. En nu het economisch nieuws. Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen. De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak zijn maandag hoger gesloten, ondanks een stijging van de olieprijzen en een lagere start in New York. De Amsterdamse hoofdindex eindigde met een winst van 0,4% op 1116,12 punten. Olie- en gasconcern Shell en oliedienstverlener SBM Offshore profiteerden van de opgelopen olieprijzen. SBM Offshore steeg 2,9%. De olieprijzen stegen nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 3,6% duurder op ruim $108. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor 20 miljard euro aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt momenteel 2/3 van het benodigde budget. Noodzakelijke werkzaamheden kunnen daarom niet op tijd worden uitgevoerd. Veel economische schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Suurhofbrug en naar verwachting binnen enkele jaren ook de Van Brienenoordbrug. Volgens het instituut is er extra geld nodig. Scherper selecteren op basis van rendement kan helpen. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger. Webwinkel Shine heeft in het tweede kwartaal 13,9% minder omzet behaald in Europa. De verkopen daalde tot 3 miljard 300 miljoen euro, vooral door lagere uitgaven aan online advertenties en prijsverhogingen. Shine anticipeerde daarmee op de nieuwe Europese invoerrechten die sinds 1 juli gelden voor kleine pakketjes uit het buitenland. Sinds die datum moet op bestellingen van buiten de EU tot 150 euro 3 euro aan invoerrechten worden betaald. De totale wereldwijde omzet van het Chinese bedrijf steeg wel licht, met bijna 1% naar ruim 11 miljard dollar. Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots zoals ChatGPT bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen tot 241 miljard euro.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste 2 duels van het Nederlands elftal, donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Zakaria Boufangatcha wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Boufangatcha is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Boufangatcha was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Boufangatcha een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond kunnen er nog enkele buien vallen. Hier en daar met onweer en flink wat regen. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht is het in het noorden en westen nog enkele keren nat. Ook dan mogelijk met onweer. Later wordt het droog en in het zuiden kan er mist ontstaan. De temperatuur zakt naar 12 tot 16 graden. De wind blijft matig, langs de kust en op het water vrij krachtig tot krachtig. Morgen breekt de zon steeds vaker door en blijft het de hele dag droog. Het wordt warm, met middagtemperaturen tussen de 22 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidoosten en neemt af.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Er is misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen verbinden met het netwerk van hun bedrijf en kunnen inloggen. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid voert deze updates nu uit en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen. 50PLUS-leider Jan Struijs heeft maandagavond een goed gesprek gehad met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij heeft nog wel vragen over de oplossing voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Struijs wil onder meer een stresstest voor box 3, om te zien wat het betekent voor de hardwerkende hoofdagent en voor mensen met kleine pensioenen. Hij ziet het kabinet wel bewegen, vooral op het sociale domein. Maar er zijn volgens hem nog meer gesprekken nodig. De politie heeft een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Shiny Hunters wordt in verband gebracht met diverse grote hacks, waaronder bij onderwijsplatform Canvas en bij Odido. De cybercriminelen zouden ook achter digitale inbraken bij Pornhub, Salesforce en Ticketmaster zitten. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank Rotterdam. D66-leider en premier Rob Jetten nuanceert zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan. Hij noemde het maandag een slip of the tongue en beloofde de volgende keer beter op zijn woorden te letten. Jetten deed de uitspraak zondag op een D66-congres over organisaties die de rechten van vrouwen, minderheden of de LHBTI-gemeenschap willen inperken. Hij zegt dat de uitspraak niet bedoeld was als oproep tot geweld, maar dat hij gepassioneerd is over gelijke rechten voor iedereen. PVV-leider Geert Wilders en boerenactiegroep FDF waren verontwaardigd. FDF riep de boerenachterban op aangifte te doen wegens oproepen tot geweld. Nederland en Duitsland staan vierkant achter het internationaal strafhof in Den Haag. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul zeggen dat het hof wordt aangevallen en onder grote druk staat. De VS zinnen op nieuwe sancties tegen het ICC. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke Amerikaanse sancties beperken, maar kunnen nog niet zeggen welke maatregelen ze nemen. Ze brachten maandag een bezoek aan het strafhof om te laten zien dat het hof er niet alleen voor staat. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische ambassadeur ontboden. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah ingetrokken. De maatregel volgt op het Nederlandse handelsembargo van goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever, Oost-Jeruzalem en Golan. De diplomaten moeten binnen 7 dagen het Palestijnse gebied verlaten. Berendsen wil dinsdag of woensdag met de ambassadeur spreken over de details en de impact van de stap.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een Russische droneaanval heeft een grenspost aan de Pools-Oekraïnse grens beschadigd.
2: De drone sloeg in bij het Oekraïense Starovoitove, ongeveer 2 kilometer van de grens met Polen. Het Poolse operationeel commando schakelde de luchtmacht in vanwege de aanvallen op Oekraïne. Het vliegverkeer op de luchthavens van Lublin en Rzeszów werd preventief opgeschort om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. De Verenigde Staten zorgen door migratiedeals met andere landen ervoor dat migranten worden blootgesteld aan mensenrechten schendingen. Dat waarschuwen experts van de Verenigde Naties. Washington heeft onder Trump met 35 landen akkoorden gesloten om migranten op te nemen die niet op wettige manier kunnen worden teruggestuurd. Volgens de VN-experts leiden de regelingen tot een lawine van mensenrechten schendingen. Migranten lopen risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijningen. Het grootste risico lopen kinderen, vrouwen, mensen met een handicap, slachtoffers van mensenhandel, LHBTIQ+ personen, mensenrechtenverdedigers en staatlozen. Pro-regeringstroepen in Ethiopië claimen dat ze de strategisch gelegen plaats Alamata in de regio Tigray hebben ingenomen. De stad ligt aan een belangrijke snelweg. Vorige week begon het Tigray Volksbevrijdingsfront met een serie aanvallen op naburige regio's. Zondag veroverde het front de plaats Erepti in de regio Afar en rukte verder op naar het oosten, vermoedelijk om de bevoorrading vanuit Djibouti af te snijden. Ook in de regio Amhara wordt zwaar gevochten, onder meer rond de stad Lalibela met zijn werelderfgoedkerken. De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis bij Fairford worden maandagmiddag op borgtocht vrijgelaten. De antiterreurbrigade van de Britse politie meldt dat het onderzoek naar het vijftal doorgaat. Een van de zaken die wordt onderzocht is of er sprake is van betrokkenheid van een andere staat. Zondagochtend werden de 5 mannen nabij de basis opgepakt nadat een omwonende had gemeld dat zij met busjes richting de basis reden. Inwoners van het nabijgelegen Welford mogen spoedig weer naar huis terugkeren. SpaceX heeft voor het eerst een Starship-raket in een baan om de aarde gebracht. Dat gebeurde 26 minuten na de lancering, ondanks dat een van de motoren was uitgevallen. Aanvankelijk leek de missie te mislukken, maar enkele minuten later bleek het toch gelukt. Het bereiken van een baan om de aarde is belangrijk om satellieten te lanceren en grotere afstanden naar bijvoorbeeld de maan of Mars af te leggen. SpaceX werkte bijna 10 jaar aan dit resultaat. Een Turkse rechtbank heeft komiek Deniz Göktaş veroordeeld tot 19 maanden cel voor het beledigen van president Erdogan en religieuze waarden. De 32-jarige komt voorlopig vrij in afwachting van hoger beroep. Göktaş werd begin juli gearresteerd nadat een video van zijn show viraal ging met 9 miljoen views. Hij verdedigde zich door te zeggen dat dictator geen belediging is, maar een politieke karakterisering. Buiten de rechtbank stonden ongeveer 50 demonstranten om de komiek te steunen. En nu het economisch nieuws. Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen. De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak zijn maandag hoger gesloten, ondanks een stijging van de olieprijzen en een lagere start in New York. De Amsterdamse hoofdindex eindigde met een winst van 0,4% op 1116,12 punten. Olie- en gasconcern Shell en oliedienstverlener SBM Offshore profiteerden van de opgelopen olieprijzen. SBM Offshore steeg 2,9%. De olieprijzen stegen nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. De Straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 3,6% duurder op ruim $108. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor 20 miljard euro aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt momenteel 2/3 van het benodigde budget. Noodzakelijke werkzaamheden kunnen daarom niet op tijd worden uitgevoerd. Veel economische schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Suurhofbrug en naar verwachting binnen enkele jaren ook de Van Brienenoordbrug. Volgens het instituut is er extra geld nodig. Scherper selecteren op basis van rendement kan helpen. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger. Webwinkel Shine heeft in het tweede kwartaal 13,9% minder omzet behaald in Europa. De verkopen daalden tot 3 miljard 300 miljoen euro, vooral door lagere uitgaven aan online advertenties en prijsverhogingen. Shine anticipeerde daarmee op de nieuwe Europese invoerrechten die sinds 1 juli gelden voor kleine pakketjes uit het buitenland. Sinds die datum moet op bestellingen van buiten de EU tot €150 €3 aan invoerrechten worden betaald. De totale wereldwijde omzet van het Chinese bedrijf steeg wel licht, met bijna 1% naar ruim $11 miljard. Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots, zoals ChatGPT, bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen tot €241 miljard.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aseva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aseva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De 3e tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste 2 duels van het Nederlands elftal. Donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Zakaria Bouvangacha wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Bouvangacha is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Bouvangacha was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Bouvangacha een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond kunnen er nog enkele buien vallen. Hier en daar met onweer en flink wat regen. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht is het in het noorden en westen nog enkele keren nat. Ook dan mogelijk met onweer. Later wordt het droog en in het zuiden kan er mist ontstaan. De temperatuur zakt naar 12 tot 16 graden. De wind blijft matig, langs de kust en op het water vrij krachtig tot krachtig. Morgen breekt de zon steeds vaker door en blijft het de hele dag droog. Het wordt warm, met middagtemperaturen tussen de 22 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidoosten en neemt af.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten hoopt een redelijk voorstel aan het parlement voor te leggen, waar nog over een aantal details wordt gedebatteerd. Het kabinet komt dinsdagmiddag met het nieuwe plan naar buiten. Daarin zitten volgens Jetten significante stappen op het gebied van koopkracht, investeringsklimaat voor ondernemers en ruimte voor gesprekken met vakbonden en werkgevers over sociale zekerheid. Jetten sprak eerder met fractieleiders van Pro, Volt, ChristenUnie, JA21, SGP en BBB. De eerste 3 partijen waren redelijk positief. De rechtsconservatieve partijen waren minder te spreken over de voorstellen. Jetten zag echter enthousiasme bij de eerste 5 partijen. De politie heeft een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Shiny Hunters wordt in verband gebracht met diverse grote hacks, waaronder bij onderwijsplatform Canvas en bij Odido. De cybercriminelen zouden ook achter digitale inbraken bij Pornhub, Salesforce en Ticketmaster zitten. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank Rotterdam. Er is misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen verbinden met het netwerk van hun bedrijf en kunnen inloggen. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid voert deze updates nu uit en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen. 50PLUS-leider Jan Struijs heeft maandagavond een goed gesprek gehad met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij heeft nog wel vragen over de oplossing voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Struijs wil onder meer een stresstest voor box 3, om te zien wat het betekent voor de hardwerkende hoofdagent en voor mensen met kleine pensioenen.
2: Hij ziet het kabinet wel bewegen, vooral op het sociale domein. Maar er zijn volgens hem nog meer gesprekken nodig.
5: D66-leider en premier Rob Jette nuanceert zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan. Hij noemde het maandag een slip of the tongue en beloofde de volgende keer beter op zijn woorden te letten. Jette deed de uitspraak zondag op een D66-congres over organisaties die de rechten van vrouwen, minderheden of de LHBTI-gemeenschap willen inperken. Hij zegt dat de uitspraak niet bedoeld was als oproep tot geweld, maar dat hij gepassioneerd is over gelijke rechten voor iedereen. PVV-leider Geert Wilders en boerenactiegroep FDF waren verontwaardigd. FDF riep de boerenachterban op aangifte te doen wegens oproepen tot geweld. Nederland en Duitsland staan vierkant achter het internationaal strafhof in Den Haag. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul zeggen dat het hof wordt aangevallen en onder grote druk staat. De VS zinnen op nieuwe sancties tegen het ICC. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke Amerikaanse sancties beperken, maar kunnen nog niet zeggen welke maatregelen ze nemen. Ze brachten maandag een bezoek aan het strafhof om te laten zien dat het hof er niet alleen voor staat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. Drie medewerkers van de Egyptische Nationale Veiligheidsdienst zijn maandag in Rome bij verstek veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor de moord op een Italiaanse PhD-student. Giulio Regeni werd begin 2016 dood aangetroffen in Cairo, waar hij werkte aan zijn dissertatie. De 28-jarige onderzoeker werd naar verluid gekidnapt en vermoord. Zijn lichaam werd 9 dagen na zijn verdwijning gevonden en zou nauwelijks nog herkenbaar zijn geweest door langdurige marteling. Italië eist 2 miljoen euro aan schadevergoedingen. Een Russische droneaanval heeft een grenspost aan de Pools-Oekraïnse grens beschadigd. De drone sloeg in bij het Oekraïnse Starovoitove, ongeveer 2 kilometer van de grens met Polen. Het Poolse operationeel commando schakelde de luchtmacht in vanwege de aanvallen op Oekraïne. Het vliegverkeer op de luchthavens van Lublin en Rzeszów werd preventief opgeschort om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. De Verenigde Staten zorgen door migratiedeals met andere landen ervoor dat migranten worden blootgesteld aan mensenrechten schendingen. Dat waarschuwen experts van de Verenigde Naties. Washington heeft onder Trump met 35 landen akkoorden gesloten om migranten op te nemen die niet op wettige manier kunnen worden teruggestuurd. Volgens de VN-experts leiden de regelingen tot een lawine van mensenrechten schendingen. Migranten lopen risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijningen. Het grootste risico lopen kinderen, vrouwen, mensen met een handicap, slachtoffers van mensenhandel, LHBTIQ+ personen, mensenrechtenverdedigers en staatlozen. Pro-regeringstroepen in Ethiopië claimen dat ze de strategisch gelegen plaats Alamata in de regio Tigray hebben ingenomen. De stad ligt aan een belangrijke snelweg. Vorige week begon het Tigray Volksbevrijdingsfront met een serie aanvallen op naburige regio's. Zondag veroverde het front de plaats Erepti in de regio Afar en rukte verderop naar het oosten, vermoedelijk om de bevoorrading vanuit Djibouti af te snijden. Ook in de regio Amhara wordt zwaar gevochten, onder meer rond de stad Lalibela met zijn werelderfgoedkerken. De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis bij Fairford worden maandagmiddag op borgtocht vrijgelaten. De antiterreurbrigade van de Britse politie meldt dat het onderzoek naar het vijftal doorgaat. Een van de zaken die wordt onderzocht is of er sprake is van betrokkenheid van een andere staat. Zondagochtend werden de 5 mannen nabij de basis opgepakt nadat een omwonende had gemeld dat zij met busjes richting de basis reden.
5: Inwoners van het nabijgelegen Welford mogen spoedig weer naar huis terugkeren.
6: SpaceX heeft voor het eerst een Starship-raket in een baan om de aarde gebracht. Dat gebeurde 26 minuten na de lancering, ondanks dat een van de motoren was uitgevallen. Aanvankelijk leek de missie te mislukken, maar enkele minuten later bleek het toch gelukt. Het bereiken van een baan om de aarde is belangrijk om satellieten te lanceren en grotere afstanden naar bijvoorbeeld de maan of Mars af te leggen. SpaceX werkte bijna 10

0: ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen. De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak zijn maandag hoger gesloten, ondanks een stijging van de olieprijzen en een lagere start in New York. De Amsterdamse hoofdindex eindigde met een winst van 0,4% op 1116,12 punten. Olie- en gasconcern Shell en oliedienstverlener SBM Offshore profiteerden van de opgelopen olieprijzen. SBM Offshore steeg 2,9%. De olieprijzen stegen nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 3,6% duurder op ruim $108. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor 20 miljard euro aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt momenteel 2/3 van het benodigde budget. Noodzakelijke werkzaamheden kunnen daarom niet op tijd worden uitgevoerd. Veel economische schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Suurhofbrug en naar verwachting binnen enkele jaren ook de Van Brienenoordbrug. Volgens het instituut is er extra geld nodig. Scherper selecteren op basis van rendement kan helpen. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar -3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger. Webwinkel Shine heeft in het tweede kwartaal 13,9% minder omzet behaald in Europa. De verkoper daalde tot 3 miljard 300 miljoen euro, vooral door lagere uitgaven aan online advertenties en prijsverhogingen. Shine anticipeerde daarmee op de nieuwe Europese invoerrechten die sinds 1 juli gelden voor kleine pakketjes uit het buitenland. Sinds die datum moet op bestellingen van buiten de EU tot €150 €3 aan invoerrechten worden betaald. De totale wereldwijde omzet van het Chinese bedrijf steeg wel licht, met bijna 1% naar ruim $11 miljard. Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots, zoals ChatGPT, bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen tot €241 miljard.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat

0: op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de Marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste 2 duels van het Nederlands elftal, donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Zakaria Boufangatcha wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Boufangatcha is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Boufangatcha was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Boufangatcha een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kunnen er nog enkele buien vallen. Hier en daar met onweer en flinke regenval. De wind komt uit het noordoosten, zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht zijn er in het noorden en westen nog enkele buien, mogelijk met onweer. Later wordt het droog met in het zuiden kans op mist. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden. De wind komt uit het oosten, aan de kust vrij krachtig, op de Wadden mogelijk krachtig. Morgen breekt de zon steeds meer door en blijft het droog. Morgenmiddag wordt het zonnig en warm met 22 tot 27 graden. De wind draait naar het zuidoosten en blijft matig. Ook morgenavond blijft het droog met weinig bewolking.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Premier Rob Jetten hoopt een redelijk voorstel aan het parlement voor te leggen, waar nog over een aantal details wordt gedebatteerd. Het kabinet komt dinsdagmiddag met het nieuwe plan naar buiten. Daarin zitten volgens Jetten significante stappen op het gebied van koopkracht, investeringsklimaat voor ondernemers en ruimte voor gesprekken met vakbonden en werkgevers over sociale zekerheid. Jetten sprak eerder met fractieleiders van Pro, Volt, ChristenUnie, JA21, SGP en BBB. De eerste drie partijen waren redelijk positief. De rechtsconservatieve partijen waren minder te spreken over de voorstellen. Jetten zag echter enthousiasme bij de eerste 5 partijen. De politie heeft een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Shiny Hunters wordt in verband gebracht met diverse grote hacks, waaronder bij onderwijsplatform Canvas en bij Odido. De cybercriminelen zouden ook achter digitale inbraken bij Pornhub, Salesforce en Ticketmaster zitten. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank Rotterdam. Er is misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen verbinden met het netwerk van hun bedrijf en kunnen inloggen. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid voert deze updates nu uit en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen. 50PLUS-leider Jan Struijs heeft maandagavond een goed gesprek gehad met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij heeft nog wel vragen over de oplossing voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Struijs wil onder meer een stresstest voor box 3, om te zien wat het betekent voor de hardwerkende hoofdagent en voor mensen met kleine pensioenen. Hij ziet het kabinet wel bewegen, vooral op het sociale domein. Maar er zijn volgens hem nog meer gesprekken nodig. D66-leider en premier Rob Jetten nuanceert zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan. Hij noemde het maandag een slip of the tongue en beloofde de volgende keer beter op zijn woorden te letten. Jetten deed de uitspraak zondag op een D66-congres over organisaties die de rechten van vrouwen, minderheden of de LHBTI-gemeenschap willen inperken. Hij zegt dat de uitspraak niet bedoeld was als oproep tot geweld, maar dat hij gepassioneerd is over gelijke rechten voor iedereen. PVV-leider Geert Wilders en boerenactiegroep FDF waren verontwaardigd. FDF riep de boerenachterban op aangifte te doen wegens oproepen tot geweld. Nederland en Duitsland staan vierkant achter het internationaal strafhof in Den Haag. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul zeggen dat het hof wordt aangevallen en onder grote druk staat. De VS zinnen op nieuwe sancties tegen het ICC. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke Amerikaanse sancties beperken, maar kunnen nog niet zeggen welke maatregelen ze nemen. Ze brachten maandag een bezoek aan het strafhof om te laten zien dat het hof er niet alleen voor staat.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. Drie medewerkers van de Egyptische Nationale Veiligheidsdienst zijn maandag in Rome bij verstek veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor de moord op een Italiaanse PhD-student. Giulio Regeni werd begin 2016 dood aangetroffen in Cairo, waar hij werkte aan zijn dissertatie. De 28-jarige onderzoeker werd naar verluid gekidnapt en vermoord. Zijn lichaam werd 9 dagen na zijn verdwijning gevonden en zou nauwelijks nog herkenbaar zijn geweest door langdurige marteling. Italië eist 2 miljoen euro aan schadevergoedingen. Een Russische droneaanval heeft een grenspost aan de Pools-Oekraïnse grens beschadigd. De drone sloeg in bij het Oekraïnse Starovoitove, ongeveer 2 kilometer van de grens met Polen. Het Poolse operationeel commando schakelde de luchtmacht in vanwege de aanvallen op Oekraïne. Het vliegverkeer op de luchthavens van Lublin en Rzeszów werd preventief opgeschort om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. De Verenigde Staten zorgen door migratiedeals met andere landen ervoor dat migranten worden blootgesteld aan mensenrechten schendingen. Dat waarschuwen experts van de Verenigde Naties. Washington heeft onder Trump met 35 landen akkoorden gesloten om migranten op te nemen die niet op wettige manier kunnen worden teruggestuurd. Volgens de VN-experts leiden de regelingen tot een lawine van mensenrechten schendingen. Migranten lopen risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijningen. Het grootste risico lopen kinderen, vrouwen, mensen met een handicap, slachtoffers van mensenhandel, LHBTIQ+ personen, mensenrechtenverdedigers en staatlozen. Pro-regeringstroepen in Ethiopië claimen dat ze de strategisch gelegen plaats Alamata in de regio Tigray hebben ingenomen. De stad ligt aan een belangrijke snelweg. Vorige week begon het Tigray Volksbevrijdingsfront met een serie aanvallen op naburige regio's. Zondag veroverde het front de plaats Erepti in de regio Afar en rukte verderop naar het oosten, vermoedelijk om de bevoorrading vanuit Djibouti af te snijden. Ook in de regio Amhara wordt zwaar gevochten, onder meer rond de stad Lalibela met zijn werelderfgoedkerken. De vijf Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis bij Fairford worden maandagmiddag op borgtocht vrijgelaten. De antiterreurbrigade van de Britse politie meldt dat het onderzoek naar het vijftal doorgaat. Een van de zaken die wordt onderzocht is of er sprake is van betrokkenheid van een andere staat. Zondagochtend werden de vijf mannen nabij de basis opgepakt nadat een omwonende had gemeld dat zij met busjes richting de basis reden. Inwoners van het nabijgelegen Welford mogen spoedig weer naar huis terugkeren. SpaceX heeft voor het eerst een Starship-raket in een baan om de aarde gebracht. Dat gebeurde 26 minuten na de lancering, ondanks dat een van de motoren was uitgevallen. Aanvankelijk leek de missie te mislukken, maar enkele minuten later bleek het toch gelukt. Het bereiken van een baan om de aarde is belangrijk om satellieten te lanceren en grotere afstanden naar bijvoorbeeld de maan of Mars af te leggen. SpaceX werkte bijna 10 jaar aan dit resultaat. En nu het economisch nieuws. Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de logistieke alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen. De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak zijn maandag hoger gesloten, ondanks een stijging van de olieprijzen en een lagere start in New York. De Amsterdamse hoofdindex eindigde met een winst van 0,4% op 1116,12 punten. Olie- en gasconcern Shell en oliedienstverlener SBM Offshore profiteerden van de opgelopen olieprijzen. SBM Offshore steeg 2,9%. De olieprijzen stegen nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 3,6% duurder op ruim $108. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor 20 miljard euro aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt momenteel 2/3 van het benodigde budget. Noodzakelijke werkzaamheden kunnen daarom niet op tijd worden uitgevoerd. Veel economische schade ligt bij drie stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Suurhofbrug en naar verwachting binnen enkele jaren ook de Van Brienenoordbrug. Volgens het instituut is er extra geld nodig. Scherper selecteren op basis van rendement kan helpen. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger. Webwinkel Shine heeft in het tweede kwartaal 13,9% minder omzet behaald in Europa. De verkopen daalden tot 3 miljard 300 miljoen euro, vooral door lagere uitgaven aan online advertenties en prijsverhogingen. Shine anticipeerde daarmee op de nieuwe Europese invoerrechten die sinds 1 juli gelden voor kleine pakketjes uit het buitenland. Sinds die datum moet op bestellingen van buiten de EU tot 150 euro 3 euro aan invoerrechten worden betaald. De totale wereldwijde omzet van het Chinese bedrijf steeg wel licht, met bijna 1% naar ruim 11 miljard dollar. Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots, zoals ChatGPT, bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen, tot 241 miljard euro.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste 2 duels van het Nederlands elftal, donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Zakaria Boufangatja wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Boufangatja is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Boufangatja was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Boufangatja een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kunnen er nog enkele buien vallen. Hier en daar met onweer en flinke regenval. De wind komt uit het noordoosten, zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht zijn er in het noorden en westen nog enkele buien, mogelijk met onweer. Later wordt het droog met in het zuiden kans op mist. De temperatuur daalt naar 12 tot 16 graden. De wind komt uit het oosten, aan de kust vrij krachtig, op de Wadden mogelijk krachtig. Morgen breekt de zon steeds meer door en blijft het droog. Morgenmiddag wordt het zonnig en warm met 22 tot 27 graden. De wind draait naar het zuidoosten en blijft matig. Ook morgenavond blijft het droog met weinig bewolking.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof. En vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan. Premier Rob Jetten hoopt een redelijk voorstel aan het parlement voor te leggen, waar nog over een aantal details wordt gedebatteerd. Het kabinet komt dinsdagmiddag met het nieuwe plan naar buiten. Daarin zitten volgens Jetten significante stappen op het gebied van koopkracht, investeringsklimaat voor ondernemers en ruimte voor gesprekken met vakbonden en werkgevers over sociale zekerheid. Jetten sprak eerder met fractieleiders van Pro, Volt, ChristenUnie, Ja 21, SGP en BBB. De eerste drie partijen waren redelijk positief. De rechtsconservatieve partijen waren minder te spreken over de voorstellen. Jetten zag echter enthousiasme bij de eerste vijf partijen. 50PLUS-leider Jan Struijs heeft maandagavond een goed gesprek gehad met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij heeft nog wel vragen over de oplossing voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Struijs wil onder meer een stresstest voor box 3, om te zien wat het betekent voor de hardwerkende hoofdagent en voor mensen met kleine pensioenen. Hij ziet het kabinet wel bewegen, vooral op het sociale domein. Maar er zijn volgens hem nog meer gesprekken nodig. Er is misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen verbinden met het netwerk van hun bedrijf en kunnen inloggen. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid voert deze updates nu uit en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen. De politie heeft een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Shiny Hunters wordt in verband gebracht met diverse grote hacks, waaronder bij onderwijsplatform Canvas en bij Odido. De cybercriminelen zouden ook achter digitale inbraken bij Pornhub, Salesforce en Ticketmaster zitten. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank Rotterdam. D66-leider en premier Rob Jetten nuanceert zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan. Hij noemde het maandag een slip of the tongue en beloofde de volgende keer beter op zijn woorden te letten. Jetten deed de uitspraak zondag op een D66-congres over organisaties die de rechten van vrouwen, minderheden of de LHBTI-gemeenschap willen inperken. Hij zegt dat de uitspraak niet bedoeld was als oproep tot geweld, maar dat hij gepassioneerd is over gelijke rechten voor iedereen. PVV-leider Geert Wilders en boerenactiegroep FDF waren verontwaardigd. FDF riep de boerenachterban op aangifte te doen wegens oproepen tot geweld.
4: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De Franse autoriteiten hebben maandag 164 arrestaties verricht bij demonstraties op middelbare scholen. De protesten vonden plaats op 180 scholen, waarbij 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers gewond raakten. Sinds vorige week blokkeren scholieren hun scholen uit protest tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en een zware werkdruk. De beweging begon in de regio Parijs. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en vandalisme gemeld. Maandag verspreidden de protesten zich naar andere regio's in Frankrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez noemde het geweld in zijn puurste vorm. De vakbond voor middelbare scholieren roept op tot een landelijke blokkade dinsdag.
6: VN-experts waarschuwen dat de Verenigde Staten door migratiedeals met andere landen migranten blootstellen aan mensenrechten schendingen. Onder president Trump sloot Washington akkoorden met 35 landen, waaronder Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Libië, Rwanda en Zuid-Soedan. De akkoorden zijn bedoeld om migranten op te nemen die niet op wettige wijze kunnen worden teruggestuurd. De experts stellen dat de regelingen leiden tot een lawine van mensenrechten schendingen. Ze vergroten het risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijningen. Vooral kinderen, vrouwen, mensen met een handicap, slachtoffers van mensenhandel, LHBTIQ+ personen, mensenrechtenverdedigers, staatlozen en andere kwetsbare groepen lopen groot risico. Voor migranten in bijzonder kwetsbare situaties kunnen de gevolgen dodelijk zijn. In veel van de derde landen ontbreken de noodzakelijke asielvoorzieningen. Veel van deze landen zijn zelf verwikkeld in conflicten, waarbij hun eigen bevolking te maken heeft met ontheemding, hongersnood en slopende armoede. De experts vrezen ook dat migranten vanuit het derde land onrechtmatig worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.
7: Drie medewerkers van de Egyptische Nationale Veiligheidsdienst zijn maandag in Rome bij verstek veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor de moord op een Italiaanse PhD-student. Giulio Regeni werd begin 2016 dood aangetroffen in Cairo, waar hij werkte aan zijn dissertatie. De 28-jarige onderzoeker werd naar verluid gekidnapt en vermoord. Zijn lichaam werd 9 dagen na zijn verdwijning gevonden en zou nauwelijks nog herkenbaar zijn geweest door langdurige marteling. Italië eist 2 miljoen euro aan schadevergoedingen. Een Russische droneaanval heeft een grenspost aan de Pools-Oekraïnse grens beschadigd. De drone sloeg in bij het Oekraïnse Starovoitove, ongeveer 2 kilometer van de grens met Polen. Het Poolse operationeel commando schakelde de luchtmacht in vanwege de aanvallen op Oekraïne. Het vliegverkeer op de luchthavens van Lublin en Rzeszów werd preventief opgeschort om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Pro-regeringstroepen in Ethiopië claimen dat ze de strategisch gelegen plaats Alamata in de regio Tigray hebben ingenomen. De stad ligt aan een belangrijke snelweg. Vorige week begon het Tigray Volksbevrijdingsfront met een serie aanvallen op naburige regio's. Zondag veroverde het front de plaats Erepti in de regio Afar en rukte verderop naar het oosten, vermoedelijk om de bevoorrading vanuit Djibouti af te snijden. Ook in de regio Amhara wordt zwaar gevochten, onder meer rond de stad Lalibela met zijn werelderfgoedkerken. De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis bij Fairford worden maandagmiddag op borgtocht vrijgelaten. De antiterreurbrigade van de Britse politie meldt dat het onderzoek naar het vijftal doorgaat. Een van de zaken die wordt onderzocht is of er sprake is van betrokkenheid van een andere staat. Zondagochtend werden de 5 mannen nabij de basis opgepakt nadat een omwonende had gemeld dat zij met busjes richting de basis reden. Inwoners van het nabijgelegen Welford mogen spoedig weer naar huis terugkeren.
8: En nu het economisch nieuws.
9: Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor 20 miljard euro aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten.
10: Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen.
11: De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak zijn maandag hoger gesloten, ondanks een stijging van de olieprijzen en een lagere start in New York. De Amsterdamse hoofdindex eindigde met een winst van 0,4% op 1116,12 punten. Olie- en gasconcern Shell en oliedienstverlener SBM Offshore profiteerden van de opgelopen olieprijzen. SBM Offshore steeg 2,9%. De olieprijzen stegen nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 3,6% duurder op ruim $108.
12: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger.
13: Webwinkel Shine heeft in het tweede kwartaal 13,9% minder omzet behaald in Europa. De verkopen daalden tot 3 miljard 300 miljoen euro, vooral door lagere uitgaven aan online advertenties en prijsverhogingen. Shine anticipeerde daarmee op de nieuwe Europese invoerrechten die sinds 1 juli gelden voor kleine pakketjes uit het buitenland. Sinds die datum moet op bestellingen van buiten de EU tot €150 €3 aan invoerrechten worden betaald. De totale wereldwijde omzet van het Chinese bedrijf steeg wel licht, met bijna 1% naar ruim $11 miljard.
14: Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots zoals ChatGPT bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen tot €241 miljard.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
16: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste 2 duels van het Nederlands elftal, donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Zakaria Boufangatja wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Boufangatja is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Boufangatja was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Boufangatja een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan.
15: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond nog enkele buien. Hier en daar met onweer en flink wat regen. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer iets krachtiger. Vannacht in het noorden en westen nog enkele buien, mogelijk met onweer. Tegen de ochtend wordt het droog, met in het zuiden kans op mist. Het wordt 12 tot 16 graden. De wind is matig uit het oosten, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenochtend komt de zon steeds vaker door. Het blijft droog en de wind neemt wat af. Morgenmiddag volop zon en warm, met temperaturen tussen de 22 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof. En vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan.
17: Premier Rob Jetten hoopt een redelijk voorstel aan het parlement voor te leggen, waar nog over een aantal details wordt gedebatteerd. Het kabinet komt dinsdagmiddag met het nieuwe plan naar buiten. Daarin zitten volgens Jetten significante stappen op het gebied van koopkracht, investeringsklimaat voor ondernemers en ruimte voor gesprekken met vakbonden en werkgevers over sociale zekerheid. Jetten sprak eerder met fractieleiders van Pro, Volt, ChristenUnie, JA21, SGP en BBB. De eerste drie partijen waren redelijk positief. De rechtsconservatieve partijen waren minder te spreken over de voorstellen. Jetten zag echter enthousiasme bij de eerste vijf partijen.
18: 50PLUS-leider Jan Struijs heeft maandagavond een goed gesprek gehad met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij heeft nog wel vragen over de oplossing voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Struijs wil onder meer een stresstest voor box 3, om te zien wat het betekent voor de hardwerkende hoofdagent en voor mensen met kleine pensioenen. Hij ziet het kabinet wel bewegen, vooral op het sociale domein. Maar er zijn volgens hem nog meer gesprekken nodig.
19: Er is misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen verbinden met het netwerk van hun bedrijf en kunnen inloggen. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid voert deze updates nu uit en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen.
20: De politie heeft een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. Shiny Hunters wordt in verband gebracht met diverse grote hacks, waaronder bij onderwijsplatform Canvas en bij Odido. De cybercriminelen zouden ook achter digitale inbraken bij Pornhub, Salesforce en Ticketmaster zitten. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank Rotterdam.
21: D66-leider en premier Rob Jetten nuanceert zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan. Hij noemde het maandag een slip of the tongue en beloofde de volgende keer beter op zijn woorden te letten. Jetten deed de uitspraak zondag op een D66-congres over organisaties die de rechten van vrouwen, minderheden of de LHBTI-gemeenschap willen inperken. Hij zegt dat de uitspraak niet bedoeld was als oproep tot geweld, maar dat hij gepassioneerd is over gelijke rechten voor iedereen. PVV-leider Geert Wilders en boerenactiegroep FDF waren verontwaardigd. FDF riep de boerenachterban op aangifte te doen wegens oproepen tot geweld.
22: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Franse autoriteiten hebben maandag 164 arrestaties verricht bij demonstraties op middelbare scholen. De protesten vonden plaats op 180 scholen, waarbij 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers gewond raakten. Sinds vorige week blokkeren scholieren hun scholen uit protest tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en een zware werkdruk. De beweging begon in de regio Parijs. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en vandalisme gemeld. Maandag verspreidden de protesten zich naar andere regio's in Frankrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez noemde het geweld in zijn puurste vorm. De vakbond voor middelbare scholieren roept op tot een landelijke blokkade dinsdag.
24: VN-experts waarschuwen dat de Verenigde Staten door migratiedeals met andere landen migranten blootstellen aan mensenrechten schendingen. Onder president Trump sloot Washington akkoorden met 35 landen, waaronder Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Libië, Rwanda en Zuid-Soedan. De akkoorden zijn bedoeld om migranten op te nemen die niet op wettige wijze kunnen worden teruggestuurd. De experts stellen dat de regelingen leiden tot een lawine van mensenrechten schendingen.
0: Ze vergroten het risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijningen. Vooral kinderen, vrouwen, mensen met een handicap, slachtoffers van mensenhandel, LHBTIQ+ personen, mensenrechtenverdedigers, staatlozen en andere kwetsbare groepen lopen groot risico. Voor migranten in bijzonder kwetsbare situaties kunnen de gevolgen dodelijk zijn. In veel van de derde landen ontbreken de noodzakelijke asielvoorzieningen. Veel van deze landen zijn zelf verwikkeld in conflicten, waarbij hun eigen bevolking te maken heeft met ontheemding, hongersnood en slopende armoede. De experts vrezen ook dat migranten vanuit het derde land onrechtmatig worden teruggestuurd naar hun land van herkomst.
1: Drie medewerkers van de Egyptische Nationale Veiligheidsdienst zijn maandag in Rome bij verstek veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor de moord op een Italiaanse PhD-student. Giulio Regeni werd begin 2016 dood aangetroffen in Cairo, waar hij werkte aan zijn dissertatie. De 28-jarige onderzoeker werd naar verluid gekidnapt en vermoord. Zijn lichaam werd 9 dagen na zijn verdwijning gevonden en zou nauwelijks nog herkenbaar zijn geweest door langdurige marteling. Italië eist 2 miljoen euro aan schadevergoedingen.
3: Een Russische drone-aanval heeft een grenspost aan de Pools-Oekraïnse grens beschadigd. De drone sloeg in bij het Oekraïnse Starovoitove, ongeveer 2 kilometer van de grens met Polen. Het Poolse operationeel commando schakelde de luchtmacht in vanwege de aanvallen op Oekraïne. Het vliegverkeer op de luchthavens van Lublin en Rzeszów werd preventief opgeschort om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden.
4: Pro-regeringstroepen in Ethiopië claimen dat ze de strategisch gelegen plaats Alamata in de regio Tigray hebben ingenomen. De stad ligt aan een belangrijke snelweg. Vorige week begon het Tigray Volksbevrijdingsfront met een serie aanvallen op naburige regio's. Zondag veroverde het front de plaats Erepti in de regio Afar en rukte verderop naar het oosten, vermoedelijk om de bevoorrading vanuit Djibouti af te snijden. Ook in de regio Amhara wordt zwaar gevochten, onder meer rond de stad Lalibela met zijn werelderfgoedkerken.
5: De 5 Britse mannen die werden opgepakt op verdenking van het beramen van een aanslag op de luchtmachtbasis bij Fairford, worden maandagmiddag op borgtocht vrijgelaten. De antiterreurbrigade van de Britse politie meldt dat het onderzoek naar het vijftal doorgaat. Een van de zaken die wordt onderzocht is of er sprake is van betrokkenheid van een andere staat. Zondagochtend werden de 5 mannen nabij de basis opgepakt nadat een omwonende had gemeld dat zij met busjes richting de basis reden. Inwoners van het nabijgelegen Welford mogen spoedig weer naar huis terugkeren.
25: En nu het economisch nieuws.
26: Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor 20 miljard euro aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten.
27: Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen.
28: De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak zijn maandag hoger gesloten, ondanks een stijging van de olieprijzen en een lagere start in New York. De Amsterdamse hoofdindex eindigde met een winst van 0,4% op 1116,12 punten. Olie- en gasconcern Shell en oliedienstverlener SBM Offshore profiteerden van de opgelopen olieprijzen.
6: SBM Offshore, steeg 2,9%. De olieprijzen stegen nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 3,6% duurder op ruim $108. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagste record. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger. Webwinkel Shine heeft in het tweede kwartaal 13,9% minder omzet behaald in Europa. De verkopen daalden tot 3 miljard 300 miljoen euro, vooral door lagere uitgaven aan online advertenties en prijsverhogingen. Shine anticipeerde daarmee op de nieuwe Europese invoerrechten die sinds 1 juli gelden voor kleine pakketjes uit het buitenland. Sinds die datum moet op bestellingen van buiten de EU tot €150 €3 aan invoerrechten worden betaald. De totale wereldwijde omzet van het Chinese bedrijf steeg wel licht, met bijna 1% naar ruim $11 miljard. Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots, zoals ChatGPT, bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen tot €241 miljard.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aseva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aseva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam.
2: Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste twee duels van het Nederlands elftal. Donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Zakaria Boufangatcha wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB.

0: de belangen om te gaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond nog enkele buien. Hier en daar met onweer en flink wat regen. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer iets krachtiger. Vannacht in het noorden en westen nog enkele buien. Mogelijk met onweer. Tegen de ochtend wordt het droog, met in het zuiden kans op mist. Het wordt 12 tot 16 graden. De wind is matig uit het oosten. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenochtend komt de zon steeds vaker door. Het blijft droog en de wind neemt wat af. Morgenmiddag volop zon en warm, met temperaturen tussen de 22 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Heerenveen woedt een grote brand in een bedrijfsloods aan de Industrieweg. Grote vlammen slaan uit het dak van het pand op een bedrijventerrein. De brandweer is met 4 ploegen en een hoogwerker ter plaatse. Een tweede hoogwerker is onderweg. Er komt veel rook vrij die richting de weilanden trekt. Bewoners wordt gevraagd deuren en ramen te sluiten. Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof. En vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan. Premier Rob Jetten hoopt een redelijk voorstel aan het parlement voor te leggen, waar nog over een aantal details wordt gedebatteerd. Het kabinet komt dinsdagmiddag met het nieuwe plan naar buiten. Daarin zitten volgens Jetten significante stappen op het gebied van koopkracht, investeringsklimaat voor ondernemers en ruimte voor gesprekken met vakbonden en werkgevers over sociale zekerheid. Jetten sprak eerder met fractieleiders van Pro, Volt, ChristenUnie, JA21, SGP en BBB. De eerste drie partijen waren redelijk positief. De rechtsconservatieve partijen waren minder te spreken over de voorstellen. Jetten zag echter enthousiasme bij de eerste vijf partijen. Meldt RTL Nieuws. Er is een Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij op vrije voeten. Shiny Hunters claimde eerder deze maand de FBI te hebben gehackt en daarbij gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten te hebben bemachtigd. Er is misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen verbinden met het netwerk van hun bedrijf en kunnen inloggen. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid voert deze updates nu uit en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen. 50PLUS-leider Jan Struijs heeft maandagavond een goed gesprek gehad met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij heeft nog wel vragen over de oplossing voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Struijs wil onder meer een stresstest voor box 3, om te zien wat het betekent voor de hardwerkende hoofdagent en voor mensen met kleine pensioenen. Hij ziet het kabinet wel bewegen, vooral op het sociale domein. Maar er zijn volgens hem nog meer gesprekken nodig.
1: Geen
3: tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis.

0: Buis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949 is na 2 maanden geblust. De brand brak in juli uit bij het dorp Somos in de regio Gironde. De brand bedreigde het schiereiland Cap Ferret en buitenwijken van Bordeaux. 42.000 hectare land stond in brand. 37.296 hectare werd verwoest. 224.000 mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3.300 brandweerlieden hielpen bij het blussen. Dit jaar is in Frankrijk tot nu toe ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Dat is het meeste sinds 1976. VN-experts waarschuwen dat de Verenigde Staten door migratiedeals met andere landen migranten blootstellen aan mensenrechten schendingen. Onder president Trump sloot Washington akkoorden met 35 landen, waaronder Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Libië, Rwanda en Zuid-Soedan. De akkoorden zijn bedoeld om migranten op te nemen die niet op wettige wijze kunnen worden teruggestuurd. De experts stellen dat de regelingen leiden tot een lawine van mensenrechten schendingen. Ze vergroten het risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijningen. Vooral kinderen, vrouwen, mensen met een handicap, slachtoffers van mensenhandel, LHBTIQ+ personen, mensenrechtenverdedigers, staatlozen en andere kwetsbare groepen lopen groot risico. Voor migranten in bijzonder kwetsbare situaties kunnen de gevolgen dodelijk zijn. In veel van de derde landen ontbreken de noodzakelijke asielvoorzieningen. Veel van deze landen zijn zelf verwikkeld in conflicten, waarbij hun eigen bevolking te maken heeft met ontheemding, hongersnood en slopende armoede. De experts vrezen ook dat migranten vanuit het derde land onrechtmatig worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De Franse autoriteiten hebben maandag 164 arrestaties verricht bij demonstraties op middelbare scholen. De protesten vonden plaats op 180 scholen, waarbij 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers gewond raakten. Sinds vorige week blokkeren scholieren hun scholen uit protest tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en een zware werkdruk. De beweging begon in de regio Parijs. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en vandalisme gemeld. Maandag verspreidden de protesten zich naar andere regio's in Frankrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez noemde het geweld in zijn puurste vorm. De vakbond voor middelbare scholieren roept op tot een landelijke blokkade dinsdag. 3 medewerkers van de Egyptische Nationale Veiligheidsdienst zijn maandag in Rome bij verstek veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor de moord op een Italiaanse PhD-student. Giulio Regeni werd begin 2016 dood aangetroffen in Cairo, waar hij werkte aan zijn dissertatie. De 28-jarige onderzoeker werd naar verluid gekidnapt en vermoord. Zijn lichaam werd 9 dagen na zijn verdwijning gevonden en zou nauwelijks nog herkenbaar zijn geweest door langdurige marteling. Italië eist 2 miljoen euro aan schadevergoedingen. Een Russische droneaanval heeft een grenspost aan de Pools-Oekraïnse grens beschadigd. De drone sloeg in bij het Oekraïnse Starovoitove, ongeveer 2 kilometer van de grens met Polen. Het Poolse operationeel commando schakelde de luchtmacht in vanwege de aanvallen op Oekraïne. Het vliegverkeer op de luchthavens van Lublin en Rzeszów werd preventief opgeschort om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Pro-regeringstroepen in Ethiopië claimen dat ze de strategisch gelegen plaats Alamata in de regio Tigray hebben ingenomen. De stad ligt aan een belangrijke snelweg. Vorige week begon het Tigray Volksbevrijdingsfront met een serie aanvallen op naburige regio's. Zondag veroverde het front de plaats Erepti in de regio Afar en rukte verderop naar het oosten, vermoedelijk om de bevoorrading vanuit Djibouti af te snijden. Ook in de regio Amhara wordt zwaar gevochten, onder meer rond de stad Lalibela met zijn werelderfgoedkerken. En nu het economisch nieuws. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor 20 miljard euro aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten. Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen. De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak zijn maandag hoger gesloten, ondanks een stijging van de olieprijzen en een lagere start in New York. De Amsterdamse hoofdindex eindigde met een winst van 0,4% op 1116,12 punten. Olie- en gasconcern Shell en oliedienstverlener SBM Offshore profiteerden van de opgelopen olieprijzen. SBM Offshore steeg 2,9%. De olieprijzen stegen nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 3,6% duurder op ruim $108. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger. Webwinkel Shine heeft in het tweede kwartaal 13,9% minder omzet behaald in Europa. De verkopen daalden tot 3 miljard 300 miljoen euro, vooral door lagere uitgaven aan online advertenties en prijsverhogingen. Shine anticipeerde daarmee op de nieuwe Europese invoerrechten die sinds 1 juli gelden voor kleine pakketjes uit het buitenland. Sinds die datum moet op bestellingen van buiten de EU tot €150 €3 aan invoerrechten worden betaald. De totale wereldwijde omzet van het Chinese bedrijf steeg wel licht, met bijna 1% naar ruim $11 miljard. Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots zoals ChatGPT bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen tot €241 miljard.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste 2 duels van het Nederlands elftal, donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Zakaria Boufangatja wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Boufangatja is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Boufangatja was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Boufangatja een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er enkele buien over, met kans op onweer en stevige regenval. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten. Aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht in het noorden en westen nog wat buien, mogelijk met onweer. Later droogt het op en kan er in het zuiden mist ontstaan. Het wordt 12 tot 16 graden. De wind is matig, langs de kust vrij krachtig tot krachtig uit het oosten. Morgen wordt het een stuk zonniger en warmer. Overdag veel zon en droog weer bij 22 tot 27 graden. De wind draait naar het zuidoosten en neemt wat af.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Heerenveen woedt een grote brand in een bedrijfsloods aan de Industrieweg. Grote vlammen slaan uit het dak van het pand op een bedrijventerrein. De brandweer is met 4 ploegen en een hoogwerker ter plaatse. Een tweede hoogwerker is onderweg. Er komt veel rook vrij die richting de weilanden trekt. Bewoners wordt gevraagd deuren en ramen te sluiten. Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof en vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het Hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan. Premier Rob Jetten hoopt een redelijk voorstel aan het parlement voor te leggen, waar nog over een aantal details wordt gedebatteerd. Het kabinet komt dinsdagmiddag met het nieuwe plan naar buiten. Daarin zitten volgens Jetten significante stappen op het gebied van koopkracht, investeringsklimaat voor ondernemers en ruimte voor gesprekken met vakbonden en werkgevers over sociale zekerheid. Jetten sprak eerder met fractieleiders van Pro, Volt, ChristenUnie, Ja 21, SGP en BBB. De eerste drie partijen waren redelijk positief. De rechtsconservatieve partijen waren minder te spreken over de voorstellen. Jetten zag echter enthousiasme bij de eerste vijf partijen. 50PLUS-leider Jan Struijs heeft maandagavond een goed gesprek gehad met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij heeft nog wel vragen over de oplossing voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Struijs wil onder meer een stresstest voor box 3, om te zien wat het betekent voor de hardwerkende hoofdagent en voor mensen met kleine pensioenen. Hij ziet het kabinet wel bewegen, vooral op het sociale domein. Maar er zijn volgens hem nog meer gesprekken nodig. Meldt RTL Nieuws. Er is een Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij op vrije voeten. Shiny Hunters claimde eerder deze maand de FBI te hebben gehackt en daarbij gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten te hebben bemachtigd. Er is misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen verbinden met het netwerk van hun bedrijf en kunnen inloggen. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid voert deze updates nu uit en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. Rusland breidt zijn strijdmacht opnieuw uit met ongeveer 15.000 militairen. President Poetin heeft daartoe maandag een decreet uitgevaardigd. Het is de vierde keer dit jaar dat Moskou de omvang van het leger opschroeft. De Russische strijdmacht komt daarmee op ongeveer 2.400.000 mensen, van wie circa 1.500.000 militair. Een reden voor de uitbreiding werd niet gegeven. Minstens 23 mensen zijn omgekomen bij gevechten tussen het Somalische leger en milities van een voormalig regionaal leider. Dat meldt een Somalisch parlementslid. De onlusten duurden meer dan 5 uur en vonden plaats in de zuidwestelijke stad Baidoa. Mogelijk is ook de islamistische beweging Al-Shabaab bij de gevechten betrokken. Het zuidwesten van Somalië is al langer het toneel van gewelddadige conflicten. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. De religieus leider kreeg een uitgeleide van president Emmanuel Macron op de luchthaven van Metz en vertrok vervolgens naar Rome. Het was het eerste bezoek van de paus aan Frankrijk in bijna 20 jaar. Tijdens zijn reis sprak hij ongeveer 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde in Parijs en uitte hij zich over de gevaren van kunstmatige intelligentie en de Oekraïne-oorlog. Macron schrijft op X dat de paus Frankrijk niet alleen heeft doorkruist, maar ook heeft ontmoet. De grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949 is na 2 maanden geblust. De brand brak in juli uit bij het dorp Somos in de regio Gironde. De brand bedreigde het schiereiland Cap Ferret en buitenwijken van Bordeaux. 42.000 hectare land stond in brand. 37.296 hectare werd verwoest. 224.000 mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3.300 brandweerlieden hielpen bij het blussen. Dit jaar is in Frankrijk tot nu toe ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Dat is het meeste sinds 1976. VN-experts waarschuwen dat de Verenigde Staten door migratiedeals met andere landen migranten blootstellen aan mensenrechten schendingen. Onder president Trump sloot Washington akkoorden met 35 landen, waaronder Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Libië, Rwanda en Zuid-Soedan. De akkoorden zijn bedoeld om migranten op te nemen die niet op wettige wijze kunnen worden teruggestuurd. De experts stellen dat de regelingen leiden tot een lawine van mensenrechten schendingen. Ze vergroten het risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijningen. Vooral kinderen, vrouwen, mensen met een handicap, slachtoffers van mensenhandel, LHBTIQ+ personen, mensenrechtenverdedigers, staatlozen en andere kwetsbare groepen lopen groot risico. Voor migranten in bijzonder kwetsbare situaties kunnen de gevolgen dodelijk zijn. In veel van de derde landen ontbreken de noodzakelijke asielvoorzieningen. Veel van deze landen zijn zelf verwikkeld in conflicten, waarbij hun eigen bevolking te maken heeft met ontheemding, hongersnood en slopende armoede. De experts vrezen ook dat migranten vanuit het derde land onrechtmatig worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De Franse autoriteiten hebben maandag 164 arrestaties verricht bij demonstraties op middelbare scholen. De protesten vonden plaats op 180 scholen, waarbij 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers gewond raakten. Sinds vorige week blokkeren scholieren hun scholen uit protest tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en een zware werkdruk. De beweging begon in de regio Parijs. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en vandalisme gemeld. Maandag verspreidden de protesten zich naar andere regio's in Frankrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez noemde het geweld in zijn puurste vorm. De vakbond voor middelbare scholieren roept op tot een landelijke blokkade dinsdag.
4: En nu het economisch nieuws. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor 20 miljard euro aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten. Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen. De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak zijn maandag hoger gesloten, ondanks een stijging van de olieprijzen en een lagere start in New York. De Amsterdamse hoofdindex eindigde met een winst van 0,4% op 1116,12 punten. Olie- en gasconcern Shell en oliedienstverlener SBM Offshore profiteerden van de opgelopen olieprijzen. SBM Offshore steeg 2,9%. De olieprijzen stegen nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 3,6% duurder op ruim $108. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger. Webwinkel Shine heeft in het tweede kwartaal 13,9% minder omzet behaald in Europa. De verkopen daalden tot 3 miljard 300 miljoen euro, vooral door lagere uitgaven aan online advertenties en prijsverhogingen. Shine anticipeerde daarmee op de nieuwe Europese invoerrechten die sinds 1 juli gelden voor kleine pakketjes uit het buitenland. Sinds die datum moet op bestellingen van buiten de EU tot 150 euro 3 euro aan invoerrechten worden betaald. De totale wereldwijde omzet van het Chinese bedrijf steeg wel licht, met bijna 1% naar ruim 11 miljard dollar. Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots, zoals ChatGPT, bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen, tot 241 miljard euro.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aseva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aseva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste 2 duels van het Nederlands elftal. Donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Zakaria Bouvangacha wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Bouvangatcha is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Bouvangatcha was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Bouvangatcha een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kunnen er nog enkele buien vallen. Hier en daar met onweer en flink wat regen. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht blijven er in het noorden en westen nog enkele buien mogelijk, met kans op onweer. Later wordt het droog en in het zuiden kan wat mist ontstaan. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen breekt de zon steeds meer door en blijft het droog. In de middag schijnt de zon regelmatig en wordt het 22 tot 27 graden. De wind draait naar het zuidoosten en is zwak tot matig.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Heerenveen woedt een grote brand in een bedrijfsloods aan de Industrieweg. Grote vlammen slaan uit het dak van het pand op een bedrijventerrein. De brandweer is met 4 ploegen en een hoogwerker ter plaatse. Een tweede hoogwerker is onderweg. Er komt veel rook vrij die richting de weilanden trekt. Bewoners wordt gevraagd deuren en ramen te sluiten. Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof en vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het Hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan. Premier Rob Jette hoopt een redelijk voorstel aan het parlement voor te leggen, waar nog over een aantal details wordt gedebatteerd. Het kabinet komt dinsdagmiddag met het nieuwe plan naar buiten. Daarin zitten volgens Jette significante stappen op het gebied van koopkracht, investeringsklimaat voor ondernemers en ruimte voor gesprekken met vakbonden en werkgevers over sociale zekerheid. Jette sprak eerder met fractieleiders van Pro, Volt, ChristenUnie, Ja 21, SGP en BBB. De eerste drie partijen waren redelijk positief. De rechtsconservatieve partijen waren minder te spreken over de voorstellen. Jette zag echter enthousiasme bij de eerste vijf partijen. 50PLUS-leider Jan Struijs heeft maandagavond een goed gesprek gehad met premier Rob Jette en minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij heeft nog wel vragen over de oplossing voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Struijs wil onder meer een stresstest voor box 3, om te zien wat het betekent voor de hardwerkende hoofdagent en voor mensen met kleine pensioenen. Hij ziet het kabinet wel bewegen, vooral op het sociale domein. Maar er zijn volgens hem nog meer gesprekken nodig. Meldt RTL Nieuws. Er is een Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij op vrije voeten. Shiny Hunters claimde eerder deze maand de FBI te hebben gehackt en daarbij gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten te hebben bemachtigd. Er is misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen verbinden met het netwerk van hun bedrijf en kunnen inloggen.
1: Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid voert deze updates nu uit en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
6: Nu het buitenlands nieuws. Rusland breidt zijn strijdmacht opnieuw uit met ongeveer 15.000 militairen. President Poetin heeft daartoe maandag een decreet uitgevaardigd. Het is de vierde keer dit jaar dat Moskou de omvang van het leger opschroeft. De Russische strijdmacht komt daarmee op ongeveer 2.400.000 mensen, van wie circa 1.500.000 militair. Een reden voor de uitbreiding werd niet gegeven. Minstens 23 mensen zijn omgekomen bij gevechten tussen het Somalische leger en milities van een voormalig regionaal leider. Dat meldt een Somalisch parlementslid. De onlusten duurden meer dan 5 uur en vonden plaats in de zuidwestelijke stad Baidoa. Mogelijk is ook de islamistische beweging Al-Shabaab bij de gevechten betrokken. Het zuidwesten van Somalië is al langer het toneel van gewelddadige conflicten. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. De religieus leider kreeg een uitgeleide van president Emmanuel Macron op de luchthaven van Metz en vertrok vervolgens naar Rome. Het was het eerste bezoek van de paus aan Frankrijk in bijna 20 jaar. Tijdens zijn reis sprak hij ongeveer 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde in Parijs en uitte hij zich over de gevaren van kunstmatige intelligentie en de Oekraïne-oorlog. Macron schrijft op X dat de paus Frankrijk niet alleen heeft doorkruist, maar ook heeft ontmoet. De grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949 is na 2 maanden geblust. De brand brak in juli uit bij het dorp Somos in de regio Gironde. De brand bedreigde het schiereiland Cap Ferret en buitenwijken van Bordeaux. 42.000 hectare land stond in brand. 37.296 hectare werd verwoest. 224.000 mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3.300 brandweerlieden hielpen bij het blussen. Dit jaar is in Frankrijk tot nu toe ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Dat is het meeste sinds 1976.
1: VN-experts waarschuwen dat de Verenigde Staten door migratiedeals met andere landen migranten blootstellen aan mensenrechten schendingen. Onder president Trump sloot Washington akkoorden met 35 landen, waaronder Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Libië, Rwanda en Zuid-Soedan. De akkoorden zijn bedoeld om migranten op te nemen die niet op wettige wijze kunnen worden teruggestuurd. De experts stellen dat de regelingen leiden tot een lawine van mensenrechten schendingen. Ze vergroten het risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijningen. Vooral kinderen, vrouwen, mensen met een handicap, slachtoffers van mensenhandel, LHBTIQ+ personen, mensenrechtenverdedigers, staatlozen en andere kwetsbare groepen lopen groot risico. Voor migranten in bijzonder kwetsbare situaties kunnen de gevolgen dodelijk zijn. In veel van de derde landen ontbreken de noodzakelijke asielvoorzieningen. Veel van deze landen zijn zelf verwikkeld in conflicten waarbij hun eigen bevolking te maken heeft met ontheemding, hongersnood en slopende armoede. De experts vrezen ook dat migranten vanuit het derde land onrechtmatig worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. De Franse autoriteiten hebben maandag 164 arrestaties verricht bij demonstraties op middelbare scholen. De protesten vonden plaats op 180 scholen, waarbij 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers gewond raakten. Sinds vorige week blokkeren scholieren hun scholen uit protest tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en een zware werkdruk. De beweging begon in de regio Parijs. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en vandalisme gemeld. Maandag verspreidden de protesten zich naar andere regio's in Frankrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez noemde het geweld in zijn puurste vorm. De vakbond voor middelbare scholieren roept op tot een landelijke blokkade dinsdag.
7: En nu het economisch nieuws. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor 20 miljard euro aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Suurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten. Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen. De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak zijn maandag hoger gesloten, ondanks een stijging van de olieprijzen en een lagere start in New York. De Amsterdamse hoofdindex eindigde met een winst van 0,4% op 1116,12 punten. Olie- en gasconcern Shell en oliedienstverlener SBM Offshore profiteerden van de opgelopen olieprijzen. SBM Offshore steeg 2,9%. De olieprijzen stegen nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 3,6% duurder op ruim $108. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger. Webwinkel Shine heeft in het tweede kwartaal 13,9% minder omzet behaald in Europa. De verkopen daalden tot 3 miljard 300 miljoen euro, vooral door lagere uitgaven aan online advertenties en prijsverhogingen. Shine anticipeerde daarmee op de nieuwe Europese invoerrechten die sinds 1 juli gelden voor kleine pakketjes uit het buitenland. Sinds die datum moet op bestellingen van buiten de EU tot €150 €3 aan invoerrechten worden betaald. De totale wereldwijde omzet van het Chinese bedrijf steeg wel licht, met bijna 1% naar ruim $11 miljard. Consumenten in de Verenigde Staten laten zich deze kerst steeds vaker adviseren door chatbots zoals ChatGPT bij het zoeken naar cadeaus. Dat blijkt uit onderzoek van Adobe Analytics. Het door kunstmatige intelligentie ondersteunde verkeer naar Amerikaanse webwinkels neemt naar verwachting met 130% toe ten opzichte van vorig jaar. Consumenten die AI gebruiken als hulpmiddel doen vaker een aankoop en besteden per transactie meer dan consumenten die via andere kanalen op een website komen. Adobe verwacht dat de online verkopen in de VS in november en december met 6,7% stijgen tot €241 miljard.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Veijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste 2 duels van het Nederlands elftal, donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Zakaria Bouvangacha wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Bouvangacha is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Bouvangacha was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Bouvangacha een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan.
8: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond kunnen er nog enkele buien vallen. Hier en daar met onweer en flink wat regen. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht blijven er in het noorden en westen nog enkele buien mogelijk, met kans op onweer. Later wordt het droog en in het zuiden kan wat mist ontstaan. Het wordt 12 tot 16 graden. Morgen breekt de zon steeds meer door en blijft het droog. In de middag schijnt de zon regelmatig en wordt het 22 tot 27 graden. De wind draait naar het zuidoosten en is zwak tot matig.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Heerenveen woedt een grote brand in een bedrijfsloods aan de Industrieweg. Grote vlammen slaan uit het dak van het pand op een bedrijventerrein. De brandweer is met 4 ploegen en een hoogwerker ter plaatse. Een 2e hoogwerker is onderweg. Er komt veel rook vrij die richting de weilanden trekt. Bewoners wordt gevraagd deuren en ramen te sluiten.
10: Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof en vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane.
11: Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het Hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan.
12: Premier Rob Jetten hoopt een redelijk voorstel aan het parlement voor te leggen, waar nog over een aantal details wordt gedebatteerd. Het kabinet komt dinsdagmiddag met het nieuwe plan naar buiten. Daarin zitten volgens Jetten significante stappen op het gebied van koopkracht, investeringsklimaat voor ondernemers en ruimte voor gesprekken met vakbonden en werkgevers over sociale zekerheid. Jetten sprak eerder met fractieleiders van Pro, Volt, ChristenUnie, Ja 21, SGP en BBB. De eerste drie partijen waren redelijk positief. De rechtsconservatieve partijen waren minder te spreken over de voorstellen. Jetten zag echter enthousiasme bij de eerste vijf partijen. 50PLUS-leider Jan Struijs heeft maandagavond een goed gesprek gehad met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij heeft nog wel vragen over de oplossing voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Struijs wil onder meer een stresstest voor box 3, om te zien wat het betekent voor de hardwerkende hoofdagent en voor mensen met kleine pensioenen. Hij ziet het kabinet wel bewegen, vooral op het sociale domein. Maar er zijn volgens hem nog meer gesprekken nodig.
13: Meld RTL Nieuws. Er is een Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij op vrije voeten. Shiny Hunters claimde eerder deze maand de FBI te hebben gehackt en daarbij gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten te hebben bemachtigd.
14: Er is misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen verbinden met het netwerk van hun bedrijf en kunnen inloggen. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid voert deze updates nu uit en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen.
15: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws. De president van de Verenigde Arabische Emiraten heeft zondag gesproken met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die daarvoor naar de Emiraten was afgereisd. Volgens Israëlische media zou Netanyahu hebben gevraagd om publiekelijk te ontkennen dat de Emiraten Israël van tevoren hadden gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Die bewering kwam eerder deze maand van journalisten van de Israëlische krant Haaretz, waarna Netanyahu besloot tot vervolging over te gaan. Netanyahu zegt zelf in de weken voor de aanslagen geen contact te hebben gehad met de Emiraatse leider. Over de inhoud van het gesprek doet de regering van de Emiraten alleen algemene uitspraken.
17: President Poetin breidt de Russische strijdmacht opnieuw uit, dit keer met ongeveer 15.000 militairen. Daarmee komt de totale omvang op ongeveer 2 miljoen 400.000 mensen, van wie ongeveer 1,5 miljoen militair. Het is de vierde keer dit jaar dat Rusland zijn leger opschaalt. Oekraïne wil maandelijks tot 50.000 Russische militairen uitschakelen. Maar Rusland kan naar schatting 30.000 recruten per maand werven. De Oekraïense president Zelensky noemt de opschaling het begin van een grotere mobilisatie. Hij zegt dat er momenteel 8.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn. Minstens 23 mensen zijn omgekomen bij gevechten tussen het Somalische leger en milities van een voormalig regionaal leider. Dat meldt een Somalisch parlementslid. De onlusten duurden meer dan 5 uur en vonden plaats in de zuidwestelijke stad Baidoa. Mogelijk is ook de islamistische beweging Al-Shabaab bij de gevechten betrokken. Het zuidwesten van Somalië is al langer het toneel van gewelddadige conflicten.
18: Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. De religieus leider kreeg een uitgeleide van president Emmanuel Macron op de luchthaven van Metz en vertrok vervolgens naar Rome. Het was het eerste bezoek van de paus aan Frankrijk in bijna 20 jaar. Tijdens zijn reis sprak hij ongeveer 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde in Parijs en uitte hij zich over de gevaren van kunst.

0: Cap-Ferret en buitenwijken van Bordeaux. 42.000 hectare land stond in brand. 37.296 hectare werd verwoest. 224.000 mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3.300 brandweerlieden hielpen bij het blussen. Dit jaar is in Frankrijk tot nu toe ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Dat is het meeste sinds 1976.
1: De Franse autoriteiten hebben maandag 164 arrestaties verricht bij demonstraties op middelbare scholen. De protesten vonden plaats op 180 scholen, waarbij 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers gewond raakten. Sinds vorige week blokkeren scholieren hun scholen uit protest tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en een zware werkdruk. De beweging begon in de regio Parijs. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en vandalisme gemeld. Maandag verspreidden de protesten zich naar andere regio's in Frankrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez noemde het geweld in zijn puurste vorm. De vakbond voor middelbare scholieren roept op tot een landelijke blokkade dinsdag.
2: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag plannen aangekondigd voor de bouw van een staalfabriek van $15 miljard in de staat Iowa. Het Amerikaanse staal- en mijnbouwbedrijf Mesabi Metallics gaat de fabriek bouwen die volgens Trump de grootste in zijn soort moet worden in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De productie moet in 2030 van start gaan. Bij aanvang produceert de fabriek naar schatting 7,5 miljoen ton staal per jaar. Later moet dat oplopen naar 10 miljoen ton. Er moeten minstens 1750 vaste banen ontstaan.
1: Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor €20 miljard aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten. De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak zijn maandag hoger gesloten, ondanks een stijging van de olieprijzen en een lagere start in New York. De Amsterdamse hoofdindex eindigde met een winst van 0,4% op 1116,12 punten. Olie- en gasconcern Shell en oliedienstverlener SBM Offshore profiteerden van de opgelopen olieprijzen. SBM Offshore steeg 2,9%. De olieprijzen stegen nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 3,6% duurder op ruim $108.
2: Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen.
1: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger.
2: Webwinkel Shine heeft in het tweede kwartaal 13,9% minder omzet behaald in Europa.
1: De verkoop

0: daalde tot 3 miljard 300 miljoen euro. Vooral door lagere uitgaven aan online advertenties en prijsverhogingen. Shine anticipeerde daarmee op de nieuwe Europese invoerrechten die sinds 1 juli gelden voor kleine pakketjes uit het buitenland. Sinds die datum moet op bestellingen van buiten de EU tot 150 euro 3 euro aan invoerrechten worden betaald. De totale wereldwijde omzet van het Chinese bedrijf steeg wel licht, met bijna 1% naar ruim 11 miljard dollar.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste 2 duels van het Nederlands elftal, donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Zakaria Boufangatcha wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Boufangatcha is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Boufangatcha was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Boufangatcha een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond komen er enkele buien voor. Hier en daar met onweer en flink wat regen. De wind is zwak tot matig. Vannacht volgen nog buien in het noorden en westen, mogelijk met onweer. Later wordt het droog, met in het zuiden kans op mist. De temperatuur zakt naar 12 tot 16 graden. Morgen komt de zon steeds meer tevoorschijn en blijft het overal droog. Middag schijnt de zon door de bewolking heen en wordt het warm. Tussen de 22 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten. minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Heerenveen woedt een grote brand in een bedrijfsloods aan de Industrieweg. Grote vlammen slaan uit het dak van het pand op een bedrijventerrein. De brandweer is met 4 ploegen en een hoogwerker ter plaatse. Een tweede hoogwerker is onderweg. Er komt veel rook vrij die richting de weilanden trekt. Bewoners wordt gevraagd deuren en ramen te sluiten. Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof. En vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan. Premier Rob Jette hoopt een redelijk voorstel aan het parlement voor te leggen, waar nog over een aantal details wordt gedebatteerd. Het kabinet komt dinsdagmiddag met het nieuwe plan naar buiten. Daarin zitten volgens Jette significante stappen op het gebied van koopkracht, investeringsklimaat voor ondernemers en ruimte voor gesprekken met vakbonden en werkgevers over sociale zekerheid. Jette sprak eerder met fractieleiders van Pro, Volt, ChristenUnie, Ja 21, SGP en BBB. De eerste drie partijen waren redelijk positief. De rechtsconservatieve partijen waren minder te spreken over de voorstellen. Jette zag echter enthousiasme bij de eerste vijf partijen. 50PLUS-leider Jan Struijs heeft maandagavond een goed gesprek gehad met premier Rob Jette en minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij heeft nog wel vragen over de oplossing voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Struijs wil onder meer een stresstest voor box 3, om te zien wat het betekent voor de hardwerkende hoofdagent en voor mensen met kleine pensioenen. Hij ziet het kabinet wel bewegen, vooral op het sociale domein. Maar er zijn volgens hem nog meer gesprekken nodig. Meldt RTL Nieuws. Er is een Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij op vrije voeten. Shiny Hunters claimde eerder deze maand de FBI te hebben gehackt en daarbij gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten te hebben bemachtigd. Er is misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen verbinden met het netwerk van hun bedrijf en kunnen inloggen. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid voert deze updates nu uit en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De president van de Verenigde Arabische Emiraten heeft zondag gesproken met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die daarvoor naar de Emiraten was afgereisd. Volgens Israëlische media zou Netanyahu hebben gevraagd om publiekelijk te ontkennen dat de Emiraten Israël van tevoren hadden gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Die bewering kwam eerder deze maand van journalisten van de Israëlische krant Haaretz, waarna Netanyahu besloot tot vervolging over te gaan. Netanyahu zegt zelf in de weken voor de aanslagen geen contact te hebben gehad met de Emiraatse leider. Over de inhoud van het gesprek doet de regering van de Emiraten alleen algemene uitspraken. President Poetin breidt de Russische strijdmacht opnieuw uit, dit keer met ongeveer 15.000 militairen. Daarmee komt de totale omvang op ongeveer 2.400.000 mensen, van wie ongeveer 1,5 miljoen militair. Het is de vierde keer dit jaar dat Rusland zijn leger opschaalt. Oekraïne wil maandelijks tot 50.000 Russische militairen uitschakelen, maar Rusland kan naar schatting 30.000 recruten per maand werven. De Oekraïense president Zelensky noemt de opschaling het begin van een grotere mobilisatie. Hij zegt dat er momenteel 8.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn. Minstens 23 mensen zijn omgekomen bij gevechten tussen het Somalische leger en milities van een voormalig regionaal leider. Dat meldt een Somalisch parlementslid. De onlusten duurden meer dan 5 uur en vonden plaats in de zuidwestelijke stad Baidoa. Mogelijk is ook de islamistische beweging Al-Shabaab bij de gevechten betrokken. Het zuidwesten van Somalië is al langer het toneel van gewelddadige conflicten. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. De religieus leider kreeg een uitgeleide van president Emmanuel Macron op de luchthaven van Metz en vertrok vervolgens naar Rome. Het was het eerste bezoek van de paus aan Frankrijk in bijna 20 jaar. Tijdens zijn reis sprak hij ongeveer 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde in Parijs en uitte hij zich over de gevaren van kunstmatige intelligentie en de Oekraïne-oorlog. Macron schrijft op X dat de paus Frankrijk niet alleen heeft doorkruist, maar ook heeft ontmoet. De grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949 is na 2 maanden geblust. De brand brak in juli uit bij het dorp Somos in de regio Gironde. De brand bedreigde het schiereiland Cap Ferret en buitenwijken van Bordeaux. 42.000 hectare land stond in brand. 37.296 hectare werd verwoest. 224.000 mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3.300 brandweerlieden hielpen bij het blussen. Dit jaar is in Frankrijk tot nu toe ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Dat is het meeste sinds 1976. De Franse autoriteiten hebben maandag 164 arrestaties verricht bij demonstraties op middelbare scholen. De protesten vonden plaats op 180 scholen, waarbij 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers gewond raakten. Sinds vorige week blokkeren scholieren hun scholen uit protest tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en een zware werkdruk. De beweging begon in de regio Parijs. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en vandalisme gemeld. Maandag verspreidden de protesten zich naar andere regio's in Frankrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez noemde het geweld in zijn puurste vorm. De vakbond voor middelbare scholieren roept op tot een landelijke blokkade dinsdag. En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag plannen aangekondigd voor de bouw van een staalfabriek van $15 miljard in de staat Iowa. Het Amerikaanse staal- en mijnbouwbedrijf Mesabi Metallics gaat de fabriek bouwen die volgens Trump de grootste in zijn soort moet worden in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De productie moet in 2030 van start gaan. Bij aanvang produceert de fabriek naar schatting 7,5 miljoen ton staal per jaar. Later moet dat oplopen naar 10 miljoen ton. Er moeten minstens 1750 vaste banen ontstaan. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor €20 miljard aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten. De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak zijn maandag hoger gesloten, ondanks een stijging van de olieprijzen en een lagere start in New York. De Amsterdamse hoofdindex eindigde met een winst van 0,4% op 1116,12 punten. olie- en gasconcern Shell en oliedienstverlener SBM Offshore profiteerden van de opgelopen olieprijzen. SBM Offshore steeg 2,9%. De olieprijzen stegen nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 3,6% duurder op ruim $108. Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de logistieke alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger. Webwinkel Shine heeft in het tweede kwartaal 13,9% minder omzet behaald in Europa. De verkopen daalden tot €3,3 miljard, vooral door lagere uitgaven aan online advertenties en prijsverhogingen. Shine anticipeerde daarmee op de nieuwe Europese invoerrechten die sinds 1 juli gelden voor kleine pakketjes uit het buitenland. Sinds die datum moet op bestellingen van buiten de EU tot €150 €3 aan invoerrechten worden betaald. De totale wereldwijde omzet van het Chinese bedrijf steeg wel licht, met bijna 1% naar ruim $11 miljard.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste twee duels van het Nederlands elftal, donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Zakaria Boufangatja wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Boufangatja is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Boufangatja was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Boufangatja een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond komen er enkele buien voor. Hier en daar met onweer en flink wat regen. De wind is zwak tot matig. Vannacht volgen nog buien in het noorden en westen, mogelijk met onweer. Later wordt het droog met in het zuiden kans op mist. De temperatuur zakt naar 12 tot 16 graden. Morgen komt de zon steeds meer tevoorschijn en blijft het overal droog. Middag schijnt de zon door de bewolking heen en wordt het warm. Tussen de 22 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Heerenveen woedt een grote brand in een bedrijfsloods aan de Industrieweg. Grote vlammen slaan uit het dak van het gebouw op het bedrijventerrein. De brandweer is met meerdere ploegen en hoogwerkers ter plaatse. Bij de brand komt veel rook vrij die richting de weilanden trekt. Bewoners wordt gevraagd deuren en ramen te sluiten. Het vuur breidt zich vooralsnog niet verder uit, maar de loods staat op instorten. De brandweer wacht daarom af voordat ze opnieuw proberen dichterbij te komen om te blussen. In de loods ligt frituurvet opgeslagen. De brandweer gebruikt een groot watertransport om bluswater van grote afstand aan te voeren. Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof. En vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan. Premier Rob Jetten hoopt een redelijk voorstel aan het parlement voor te leggen, waar nog over een aantal details wordt gedebatteerd. Het kabinet komt dinsdagmiddag met het nieuwe plan naar buiten. Daarin zitten volgens Jetten significante stappen op het gebied van koopkracht, investeringsklimaat voor ondernemers en ruimte voor gesprekken met vakbonden en werkgevers over sociale zekerheid. Jetten sprak eerder met fractieleiders van Pro, Volt, ChristenUnie, Ja 21, SGP en BBB. De eerste drie partijen waren redelijk positief. De rechtsconservatieve partijen waren minder te spreken over de voorstellen. Jetten zag echter enthousiasme bij de eerste vijf partijen. Meldt RTL Nieuws. Er is een Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij op vrije voeten. Shiny Hunters claimde eerder deze maand de FBI te hebben gehackt en daarbij gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten te hebben bemachtigd.
5: 50PLUS-leider Jan Struijs heeft maandagavond een goed gesprek gehad met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij heeft nog wel vragen over de oplossing voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Struijs wil onder meer een stresstest voor box 3, om te zien wat het betekent voor de hardwerkende hoofdagent en voor mensen met kleine pensioenen. Hij ziet het kabinet wel bewegen, vooral op het sociale domein. Maar er zijn volgens hem nog meer gesprekken nodig.
6: Er is misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen verbinden met het netwerk van hun bedrijf en kunnen inloggen. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid voert deze updates nu uit en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
7: Nu het buitenlands nieuws. De president van de Verenigde Arabische Emiraten heeft zondag gesproken met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die daarvoor naar de Emiraten was afgereisd. Volgens Israëlische media zou Netanyahu hebben gevraagd om publiekelijk te ontkennen dat de Emiraten Israël van tevoren hadden gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Die bewering kwam eerder deze maand van journalisten van de Israëlische krant Haaretz, waarna Netanyahu besloot tot vervolging over te gaan. Netanyahu zegt zelf in de weken voor de aanslagen geen contact te hebben gehad met de Emiraatse leider. Over de inhoud van het gesprek doet de regering van de Emiraten alleen algemene uitspraken.
8: President Poetin breidt de Russische strijdmacht opnieuw uit, dit keer met ongeveer 15.000 militairen. Daarmee komt de totale omvang op ongeveer 2.400.000 mensen, van wie ongeveer 1,5 miljoen militair. Het is de vierde keer dit jaar dat Rusland zijn leger opschaalt. Oekraïne wil maandelijks tot 50.000 Russische militairen uitschakelen. Maar Rusland kan naar schatting 30.000 recruten per maand werven. De Oekraïense president Zelensky noemt de opschaling het begin van een grotere mobilisatie. Hij zegt dat er momenteel 8.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn. Minstens 23 mensen zijn omgekomen bij gevechten tussen het Somalische leger en milities van een voormalig regionaal leider. Dat meldt een Somalisch parlementslid. De onlusten duurden meer dan 5 uur en vonden plaats in de zuidwestelijke stad Baidoa. Mogelijk is ook de islamistische beweging Al-Shabaab bij de gevechten betrokken. Het zuidwesten van Somalië is al langer het toneel van gewelddadige conflicten. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. De religieus leider kreeg een uitgeleide van president Emmanuel Macron op de luchthaven van Metz en vertrok vervolgens naar Rome. Het was het eerste bezoek van de paus aan Frankrijk in bijna 20 jaar. Tijdens zijn reis sprak hij ongeveer 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde in Parijs en uitte hij zich over de gevaren van kunstmatige intelligentie en de Oekraïneoorlog. Macron schrijft op X dat de paus Frankrijk niet alleen heeft doorkruist, maar ook heeft ontmoet. De grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949 is na 2 maanden geblust. De brand brak in juli uit bij het dorp Somos in de regio Gironde. De brand bedreigde het schiereiland Cap Ferret en buitenwijken van Bordeaux. 42.000 hectare land stond in brand. 37.296 hectare werd verwoest. 224.000 mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3.300 brandweerlieden hielpen bij het blussen. Dit jaar is in Frankrijk tot nu toe ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Dat is het meeste sinds 1976.
9: De Franse autoriteiten hebben maandag 164 arrestaties verricht bij demonstraties op middelbare scholen.
10: De protesten vonden plaats op 180 scholen, waarbij 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers gewond raakten. Sinds vorige week blokkeren scholieren hun scholen uit protest tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en een zware werkdruk. De beweging begon in de regio Parijs. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en vandalisme gemeld. Maandag verspreidden de protesten zich naar andere regio's in Frankrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez noemde het geweld in zijn puurste vorm. De vakbond voor middelbare scholieren roept op tot een landelijke blokkade dinsdag.
11: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat er een handelsakkoord met Canada komt. Hij zei maandag dat Canada een akkoord wil. De Verenigde Staten en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog. De VS voerde eerder dit jaar importheffingen van 50% in op honderden Canadese producten. Dit gebeurde na mislukte handelsgesprekken. Canada kondigde daarop aan die heffingen dollar voor dollar te vergelden. De Canadese heffingen zijn gericht op onder meer Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica.
12: De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag plannen aangekondigd voor de bouw van een staalfabriek van 15 miljard dollar in de staat Iowa. Het Amerikaanse staal- en mijnbouwbedrijf Mesabi Metallics gaat de fabriek bouwen, die volgens Trump de grootste in zijn soort moet worden in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De productie moet in 2030 van start gaan. Bij aanvang produceert de fabriek naar schatting 7,5 miljoen ton staal per jaar. Later moet dat oplopen naar 10 miljoen ton. Er moeten minstens 1750 vaste banen ontstaan.
13: Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor 20 miljard euro aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten.
14: De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak zijn maandag hoger gesloten, ondanks een stijging van de olieprijzen en een lagere start in New York. De Amsterdamse hoofdindex eindigde met een winst van 0,4% op 1116,12 punten. Olie- en gasconcern Shell en oliedienstverlener SBM Offshore profiteerden van de opgelopen olieprijzen. SBM Offshore steeg 2,9%. De olieprijzen stegen nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 3,6% duurder op ruim $108.
15: Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen.
16: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
18: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aseva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aseva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste 2 duels van het Nederlands elftal, donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Zakaria Bouvangacha wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Bouvangacha is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Bouvangacha was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Bouvangacha een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan.
17: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond trekken er enkele buien over, met kans op onweer en flink wat regen. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht zijn er in het noorden en westen nog enkele buien, mogelijk met onweer. Later wordt het droog, met in het zuiden kans op mist. Het koelt af tot 12 graden in het zuidoosten en 16 graden in het noordwesten. Morgenochtend breekt de zon steeds vaker door en blijft het overal droog. In de middag schijnt de zon door wat bewolking heen en wordt het lekker warm. 22 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidoosten en wordt zwak tot matig.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Heerenveen woedt een grote brand in een bedrijfsloods aan de Industrieweg. Grote vlammen slaan uit het dak van het gebouw op het bedrijventerrein. De brandweer is met meerdere ploegen en hoogwerkers ter plaatse. Bij de brand komt veel rook vrij die richting de weilanden trekt.
20: Bewoners wordt gevraagd deuren en ramen te sluiten. Het vuur breidt zich vooralsnog niet verder uit, maar de loods staat op instorten. De brandweer wacht daarom af voordat ze opnieuw proberen dichterbij te komen om te blussen. In de loods ligt frituurvet opgeslagen. De brandweer gebruikt een groot watertransport om bluswater van grote afstand aan te voeren.
21: Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof. En vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan.
22: Premier Rob Jetten hoopt een redelijk voorstel aan het parlement voor te leggen, waar nog over een aantal details wordt gedebatteerd. Het kabinet komt dinsdagmiddag met het nieuwe plan naar buiten. Daarin zitten volgens Jetten significante stappen op het gebied van koopkracht, investeringsklimaat voor ondernemers en ruimte voor gesprekken met vakbonden en werkgevers over sociale zekerheid. Jetten sprak eerder met fractieleiders van Pro, Volt, ChristenUnie, Ja 21, SGP en BBB. De eerste drie partijen waren redelijk positief. De rechtsconservatieve partijen waren minder te spreken over de voorstellen. Jetten zag echter enthousiasme bij de eerste vijf partijen.
23: Meldt RTL Nieuws. Er is een Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij op vrije voeten. Shiny Hunters claimde eerder deze maand de FBI te hebben gehackt en daarbij gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten te hebben bemachtigd.
24: 50PLUS-leider Jan Struijs heeft maandagavond een goed gesprek gehad met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij heeft nog wel vragen over de oplossing voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Struijs wil onder meer een stresstest voor box 3, om te zien wat het betekent voor de hardwerkende hoofdagent en voor mensen met kleine pensioenen. Hij ziet het kabinet wel bewegen, vooral op het sociale domein. Maar er zijn volgens hem nog meer gesprekken nodig.
25: Er is misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen verbinden met het netwerk van hun bedrijf en kunnen inloggen. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid voert deze updates nu uit en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen.
26: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
27: Nu het buitenlands nieuws. De president van de Verenigde Arabische Emiraten heeft zondag gesproken met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die daarvoor naar de Emiraten was afgereisd. Volgens Israëlische media zou Netanyahu hebben gevraagd om publiekelijk te ontkennen dat de Emiraten Israël van tevoren hadden gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Die bewering kwam eerder deze maand van journalisten van de Israëlische krant Haaretz, waarna Netanyahu besloot tot vervolging over te gaan. Netanyahu zegt zelf in de weken voor de aanslagen geen contact te hebben gehad met de Emiraatse leider. Over de inhoud van het gesprek doet de regering van de Emiraten alleen algemene uitspraken.
28: President Poetin breidt de Russische strijdmacht opnieuw uit, dit keer met ongeveer 15.000 militairen.
0: Daarmee komt de totale omvang op ongeveer 2.400.000 mensen, van wie ongeveer 1,5 miljoen militair. Het is de vierde keer dit jaar dat Rusland zijn leger opschaalt. Oekraïne wil maandelijks tot 50.000 Russische militairen uitschakelen. Maar Rusland kan naar schatting 30.000 recruten per maand werven. De Oekraïense president Zelensky noemt de opschaling het begin van een grotere mobilisatie. Hij zegt dat er momenteel 8.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn. Minstens 23 mensen zijn omgekomen bij gevechten tussen het Somalische leger en milities van een voormalig regionaal leider. Dat meldt een Somalisch parlementslid. De onlusten duurden meer dan 5 uur en vonden plaats in de zuidwestelijke stad Baidoa. Mogelijk is ook de islamistische beweging Al-Shabaab bij de gevechten betrokken. Het zuidwesten van Somalië is al langer het toneel van gewelddadige conflicten. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. De religieus leider kreeg een uitgeleide van president Emmanuel Macron op de luchthaven van Metz en vertrok vervolgens naar Rome. Het was het eerste bezoek van de paus aan Frankrijk in bijna 20 jaar. Tijdens zijn reis sprak hij ongeveer 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde in Parijs en uitte hij zich over de gevaren van kunstmatige intelligentie en de Oekraïne-oorlog. Macron schrijft op X dat de paus Frankrijk niet alleen heeft doorkruist, maar ook heeft ontmoet. De grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949 is na 2 maanden geblust. De brand brak in juli uit bij het dorp Somos in de regio Gironde. De brand bedreigde het schiereiland Cap Ferret en buitenwijken van Bordeaux. 42.000 hectare land stond in brand. 37.296 hectare werd verwoest. 224.000 mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3.300 brandweerlieden hielpen bij het blussen. Dit jaar is in Frankrijk tot nu toe ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Dat is het meeste sinds 1976.
1: De Franse autoriteiten hebben maandag 164 arrestaties verricht bij demonstraties op middelbare scholen. De protesten vonden plaats op 180 scholen, waarbij 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers gewond raakten. Sinds vorige week blokkeren scholieren hun scholen uit protest tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en een zware werkdruk. De beweging begon in de regio Parijs. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en vandalisme gemeld. Maandag verspreidden de protesten zich naar andere regio's in Frankrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez noemde het geweld in zijn puurste vorm. De vakbond voor middelbare scholieren roept op tot een landelijke blokkade dinsdag.
2: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat er een handelsakkoord met Canada komt. Hij zei maandag dat Canada een akkoord wil. De Verenigde Staten en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog. De VS voerde eerder dit jaar importheffingen van 50% in op honderden Canadese producten. Dit gebeurde na mislukte handelsgesprekken. Canada kondigde daarop aan die heffingen dollar voor dollar te vergelden. De Canadese heffingen zijn gericht op onder meer Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica.
4: De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag plannen aangekondigd voor de bouw van een staalfabriek van $15 miljard in de staat Iowa. Het Amerikaanse staal- en mijnbouwbedrijf Mesabi Metallics gaat de fabriek bouwen die volgens Trump de grootste in zijn soort moet worden in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De productie moet in 2030 van start gaan. Bij aanvang produceert de fabriek naar schatting 7,5 miljoen ton staal per jaar. Later moet dat oplopen naar 10 miljoen ton. Er moeten minstens 1750 vaste banen ontstaan.
5: Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor €20 miljard aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget.
6: Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Suurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten. De belangrijkste beursgraadmeters op het Damrak zijn maandag hoger gesloten, ondanks een stijging van de olieprijzen en een lagere start in New York. De Amsterdamse hoofdindex eindigde met een winst van 0,4% op 1116,12 punten. Olie- en gasconcern Shell en oliedienstverlener SBM Offshore profiteerden van de opgelopen olieprijzen. SBM Offshore steeg 2,9%. De olieprijzen stegen nadat president Trump een Iraans voorstel voor een staakt het vuren had afgewezen. De straat van Hormuz blijft voorlopig grotendeels gesloten voor scheepvaart. Een vat Brentolie werd 3,6% duurder op ruim $108.
7: Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen.
8: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger.
26: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
9: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de Marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam.
3: Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste twee duels van het Nederlands elftal. Donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Zakaria Boufangatcha wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Boufangatcha is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt.

0: Economy Info. Vanavond trekken er enkele buien over, met kans op onweer en flink wat regen. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht zijn er in het noorden en westen nog enkele buien, mogelijk met onweer. Later wordt het droog, met in het zuiden kans op mist. Het koelt af tot 12 graden in het zuidoosten en 16 graden in het noordwesten. Morgenochtend breekt de zon steeds vaker door en blijft het overal droog. In de middag schijnt de zon door wat bewolking heen en wordt het lekker warm. 22 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidoosten en wordt zwak tot matig.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Heerenveen woedt een grote brand in een bedrijfsloods aan de Industrieweg. Grote vlammen slaan uit het dak van het gebouw op het bedrijventerrein. De brandweer is met meerdere ploegen en hoogwerkers ter plaatse. Bij de brand komt veel rook vrij die richting de weilanden trekt. Bewoners wordt gevraagd deuren en ramen te sluiten. Het vuur breidt zich vooralsnog niet verder uit, maar de loods staat op instorten. De brandweer wacht daarom af voordat ze opnieuw proberen dichterbij te komen om te blussen. In de loods ligt frituurvet opgeslagen. De brandweer gebruikt een groot watertransport om bluswater van grote afstand aan te voeren. Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof. En vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het Hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan. Premier Rob Jetten hoopt een redelijk voorstel aan het parlement voor te leggen, waar nog over een aantal details wordt gedebatteerd. Het kabinet komt dinsdagmiddag met het nieuwe plan naar buiten. Daarin zitten volgens Jetten significante stappen op het gebied van koopkracht, investeringsklimaat voor ondernemers en ruimte voor gesprekken met vakbonden en werkgevers over sociale zekerheid. Jetten sprak eerder met fractieleiders van Pro, Volt, ChristenUnie, Ja 21, SGP en BBB. De eerste drie partijen waren redelijk positief. De rechtsconservatieve partijen waren minder te spreken over de voorstellen. Jetten zag echter enthousiasme bij de eerste vijf partijen. Meldt RTL Nieuws. Er is een Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij op vrije voeten. Shiny Hunters claimde eerder deze maand de FBI te hebben gehackt en daarbij gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten te hebben bemachtigd. 50PLUS-leider Jan Struijs heeft maandagavond een goed gesprek gehad met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij heeft nog wel vragen over de oplossing voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Struijs wil onder meer een stresstest voor box 3, om te zien wat het betekent voor de hardwerkende hoofdagent en voor mensen met kleine pensioenen. Hij ziet het kabinet wel bewegen, vooral op het sociale domein. Maar er zijn volgens hem nog meer gesprekken nodig. Er is misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen verbinden met het netwerk van hun bedrijf en kunnen inloggen. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid voert deze updates nu uit en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen.

0: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De president van de Verenigde Arabische Emiraten heeft zondag gesproken met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die daarvoor naar de Emiraten was afgereisd. Volgens Israëlische media zou Netanyahu hebben gevraagd om publiekelijk te ontkennen dat de Emiraten Israël van tevoren hadden gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Die bewering kwam eerder deze maand van journalisten van de Israëlische krant Haaretz, waarna Netanyahu besloot tot vervolging over te gaan. Netanyahu zegt zelf in de weken voor de aanslagen geen contact te hebben gehad met de Emiraatse leider. Over de inhoud van het gesprek doet de regering van de Emiraten alleen algemene uitspraken. President Poetin breidt de Russische strijdmacht opnieuw uit, dit keer met ongeveer 15.000 militairen. Daarmee komt de totale omvang op ongeveer 2.400.000 mensen, van wie ongeveer 1,5 miljoen militair. Het is de vierde keer dit jaar dat Rusland zijn leger opschaalt. Oekraïne wil maandelijks tot 50.000 Russische militairen uitschakelen. Maar Rusland kan naar schatting 30.000 recruten per maand werven. De Oekraïense president Zelensky noemt de opschaling het begin van een grotere mobilisatie. Hij zegt dat er momenteel 8.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn. Minstens 23 mensen zijn omgekomen bij gevechten tussen het Somalische leger en milities van een voormalig regionaal leider. Dat meldt een Somalisch parlementslid. De onlusten duurden meer dan 5 uur en vonden plaats in de zuidwestelijke stad Baidoa. Mogelijk is ook de islamistische beweging Al-Shabaab bij de gevechten betrokken. Het zuidwesten van Somalië is al langer het toneel van gewelddadige conflicten. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. De religieus leider kreeg een uitgeleide van president Emmanuel Macron op de luchthaven van Metz en vertrok vervolgens naar Rome. Het was het eerste bezoek van de paus aan Frankrijk in bijna 20 jaar. Tijdens zijn reis sprak hij ongeveer 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde in Parijs en uitte hij zich over de gevaren van kunstmatige intelligentie en de Oekraïneoorlog. Macron schrijft op X dat de paus Frankrijk niet alleen heeft doorkruist, maar ook heeft ontmoet. De grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949 is na 2 maanden geblust. De brand brak in juli uit bij het dorp Somos in de regio Gironde. De brand bedreigde het schiereiland Cap Ferret en buitenwijken van Bordeaux. 42.000 hectare land stond in brand. 37.296 hectare werd verwoest. 224.000 mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3.300 brandweerlieden hielpen bij het blussen. Dit jaar is in Frankrijk tot nu toe ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Dat is het meeste sinds 1976. De Franse autoriteiten hebben maandag 164 arrestaties verricht bij demonstraties op middelbare scholen. De protesten vonden plaats op 180 scholen, waarbij 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers gewond raakten. Sinds vorige week blokkeren scholieren hun scholen uit protest tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en een zware werkdruk. De beweging begon in de regio Parijs. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en vandalisme gemeld. Maandag verspreidden de protesten zich naar andere regio's in Frankrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez noemde het geweld in zijn puurste vorm. De vakbond voor middelbare scholieren roept op tot een landelijke blokkade dinsdag.
2: En nu het economisch nieuws.
1: Wall Street is maandag lager gesloten door een sterk opgelopen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op de 10-jarige staatslening kwam boven de 5,2% uit. Dat is het hoogste niveau in jaren. Beleggers vrezen voor een hogere inflatie en willen daarom een hogere rente als compensatie. Dat is vooral ongunstig voor grote technologiebedrijven. Die investeren enorme bedragen in datacenters en kunstmatige intelligentie. De Dow Jones-index sloot met een verlies van 0,7%. De S&P 500-index zakte 0,8%. De Nasdaq daalde 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat er een handelsakkoord met Canada komt. Hij zei maandag dat Canada een akkoord wil. De Verenigde Staten en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog. De VS voerde eerder dit jaar importheffingen van 50% in op honderden Canadese producten. Dit gebeurde na mislukte handelsgesprekken. Canada kondigde daarop aan die heffingen dollar voor dollar te vergelden. De Canadese heffingen zijn gericht op onder meer Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag plannen aangekondigd voor de bouw van een staalfabriek van $15 miljard in de staat Iowa. Het Amerikaanse staal- en mijnbouwbedrijf Mesabi Metallics gaat de fabriek bouwen die volgens Trump de grootste in zijn soort moet worden in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De productie moet in 2030 van start gaan. Bij aanvang produceert de fabriek naar schatting 7,5 miljoen ton staal per jaar. Later moet dat oplopen naar 10 miljoen ton. Er moeten minstens 1750 vaste banen ontstaan. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor €20 miljard aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Suurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten. Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de Marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste 2 duels van het Nederlands elftal, donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Zakaria Boufangatcha wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Boufangatcha is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Boufangatcha was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Boufangatcha een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond krijgen we vooral in het westen te maken met buien. Hier en daar met onweer en flinke regenval. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht zijn er in het noorden en westen nog enkele buien mogelijk met onweer. Aan het einde van de nacht wordt het droog en kan er in het zuiden mist ontstaan. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het oosten. Morgen wordt het een stuk beter. In de ochtend komt de zon steeds meer tevoorschijn en het blijft droog. Overdag is er bewolking, maar de zon schijnt er meestal doorheen. Het wordt lekker warm. 22 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Heerenveen woedt een grote brand in een bedrijfsloods aan de Industrieweg. Grote vlammen slaan uit het dak van het gebouw op het bedrijventerrein. De brandweer is met meerdere ploegen en hoogwerkers ter plaatse. Bij de brand komt veel rook vrij die richting de weilanden trekt. Bewoners wordt gevraagd deuren en ramen te sluiten. Het vuur breidt zich vooralsnog niet verder uit, maar de loods staat op instorten. De brandweer wacht daarom af voordat ze opnieuw proberen dichterbij te komen om te blussen. In de loods ligt frituurvet opgeslagen. De brandweer gebruikt een groot watertransport om bluswater van grote afstand aan te voeren. Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof. En vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan. Premier Rob Jetten hoopt een redelijk voorstel aan het parlement voor te leggen, waar nog over een aantal details wordt gedebatteerd. Het kabinet komt dinsdagmiddag met het nieuwe plan naar buiten. Daarin zitten volgens Jetten significante stappen op het gebied van koopkracht, investeringsklimaat voor ondernemers en ruimte voor gesprekken met vakbonden en werkgevers over sociale zekerheid. Jetten sprak eerder met fractieleiders van Pro, Volt, ChristenUnie, Ja 21, SGP en BBB. De eerste drie partijen waren redelijk positief. De rechtsconservatieve partijen waren minder te spreken over de voorstellen. Jetten zag echter enthousiasme bij de eerste vijf partijen. Meldt RTL Nieuws. Er is een Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 4 jaar cel voor het hacken en afpersen van bedrijven. Sinds begin dit jaar was hij op vrije voeten. Shiny Hunters claimde eerder deze maand de FBI te hebben gehackt en daarbij gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten te hebben bemachtigd. 50PLUS-leider Jan Struijs heeft maandagavond een goed gesprek gehad met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij heeft nog wel vragen over de oplossing voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Struijs wil onder meer een stresstest voor box 3, om te zien wat het betekent voor de hardwerkende hoofdagent en voor mensen met kleine pensioenen. Hij ziet het kabinet wel bewegen, vooral op het sociale domein. Maar er zijn volgens hem nog meer gesprekken nodig. Er is misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen verbinden met het netwerk van hun bedrijf en kunnen inloggen. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid voert deze updates nu uit en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
1: Nu het buitenlands nieuws. De president van de Verenigde Arabische Emiraten heeft zondag gesproken met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die daarvoor naar de Emiraten was afgereisd. Volgens Israëlische media zou Netanyahu hebben gevraagd om publiekelijk te ontkennen dat de Emiraten Israël van tevoren hadden gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Die bewering kwam eerder deze maand van journalisten van de Israëlische krant Haaretz, waarna Netanyahu besloot tot vervolging over te gaan. Netanyahu zegt zelf in de weken voor de aanslagen geen contact te hebben gehad met de Emiraatse leider. Over de inhoud van het gesprek doet de regering van de Emiraten alleen algemene uitspraken. President Poetin breidt de Russische strijdmacht opnieuw uit, dit keer met ongeveer 15.000 militairen. Daarmee komt de totale omvang op ongeveer 2 miljoen 400.000 mensen, van wie ongeveer 1,5 miljoen militair. Het is de vierde keer dit jaar dat Rusland zijn leger opschaalt. Oekraïne wil maandelijks tot 50.000 Russische militairen uitschakelen, maar Rusland kan naar schatting 30.000 recruten per maand werven. De Oekraïense president Zelensky noemt de opschaling het begin van een grotere mobilisatie. Hij zegt dat er momenteel 8.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn. Minstens 23 mensen zijn omgekomen bij gevechten tussen het Somalische leger en milities van een voormalig regionaal leider. Dat meldt een Somalisch parlementslid. De onlusten duurden meer dan 5 uur en vonden plaats in de zuidwestelijke stad Baidoa. Mogelijk is ook de islamistische beweging Al-Shabaab bij de gevechten betrokken. Het zuidwesten van Somalië is al langer het toneel van gewelddadige conflicten. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. De religieus leider kreeg een uitgeleide van president Emmanuel Macron op de luchthaven van Metz en vertrok vervolgens naar Rome. Het was het eerste bezoek van de paus aan Frankrijk in bijna 20 jaar. Tijdens zijn reis sprak hij ongeveer 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde in Parijs, en uitte hij zich over de gevaren van kunstmatige intelligentie en de Oekraïne-oorlog. Macron schrijft op X dat de paus Frankrijk niet alleen heeft doorkruist, maar ook heeft ontmoet. De grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949 is na 2 maanden geblust. De brand brak in juli uit bij het dorp Somos in de regio Gironde. De brand bedreigde het schiereiland Cap Ferret en buitenwijken van Bordeaux. 42.000 hectare land stond in brand. 37.296 hectare werd verwoest. 224.000 mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3.300 brandweerlieden hielpen bij het blussen. Dit jaar is in Frankrijk tot nu toe ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Dat is het meeste sinds 1976. De Franse autoriteiten hebben maandag 164 arrestaties verricht bij demonstraties op middelbare scholen. De protesten vonden plaats op 180 scholen, waarbij 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers gewond raakten. Sinds vorige week blokkeren scholieren hun scholen uit protest tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en een zware werkdruk. De beweging begon in de regio Parijs. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en vandalisme gemeld. Maandag verspreidden de protesten zich naar andere regio's in Frankrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez noemde het geweld in zijn puurste vorm. De vakbond voor middelbare scholieren roept op tot een landelijke blokkade dinsdag.
2: En nu het economisch nieuws.
1: Wall Street is maandag lager gesloten door een sterk opgelopen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op de 10-jarige staatslening kwam boven de 5,2% uit. Dat is het hoogste niveau in jaren. Beleggers vrezen voor een hogere inflatie en willen daarom een hogere rente als compensatie. Dat is vooral ongunstig voor grote technologiebedrijven. Die investeren enorme bedragen in datacenters en kunstmatige intelligentie. De Dow Jones-index sloot met een verlies van 0,7%. De S&P 500-index zakte 0,8%. De Nasdaq daalde 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat er een handelsakkoord met Canada komt. Hij zei maandag dat Canada een akkoord wil. De Verenigde Staten en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog. De VS voerde eerder dit jaar importheffingen van 50% in op honderden Canadese producten. Dit gebeurde na mislukte handelsgesprekken. Canada kondigde daarop aan die heffingen dollar voor dollar te vergelden. De Canadese heffingen zijn gericht op onder meer Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag plannen aangekondigd voor de bouw van een staalfabriek van $15 miljard in de staat Iowa. Het Amerikaanse staal- en mijnbouwbedrijf Mesabi Metallics gaat de fabriek bouwen die volgens Trump de grootste in zijn soort moet worden in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De productie moet in 2030 van start gaan. Bij aanvang produceert de fabriek naar schatting 7,5 miljoen ton staal per jaar. Later moet dat oplopen naar 10 miljoen ton. Er moeten minstens 1750 vaste banen ontstaan. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor €20 miljard aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten. Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. Moto2-coureur Colin Vijer mikt op een rentree bij de Grote Prijs van Indonesië over 2 weken. De 21-jarige motorracer uit Staphorst is niet op tijd fit voor de race in Japan komend weekend. Vijer brak 10 dagen geleden zijn sleutelbeen bij een crash tijdens de eerste vrije training voor de GP van Oostenrijk. Hij werd woensdag succesvol geopereerd in Barcelona. De Nederlander staat 10e in het wereldkampioenschap. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Liverpool onderzoekt de enkelblessure die Cody Gakpo zondag opliep tijdens de Nations League-wedstrijd van Oranje tegen Servië. De aanvaller mist daardoor de laatste 2 duels van het Nederlands elftal, donderdag tegen Griekenland en zondag tegen Servië. Gakpo is teruggekeerd naar Liverpool voor nader onderzoek door de medische staf. Liverpool speelt zondag 11 oktober thuis tegen koploper Manchester City. Bondscoach Xavi Hernandez roept geen vervanger op voor Gakpo. Zakaria Bouvangacha wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Bouvangacha is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Bouvangacha was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Bouvangacha een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond krijgen we vooral in het westen te maken met buien. Hier en daar met onweer en flinke regenval. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht zijn er in het noorden en westen nog enkele buien mogelijk met onweer. Aan het einde van de nacht wordt het droog en kan er in het zuiden mist ontstaan. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit het oosten. Morgen wordt het een stuk beter. In de ochtend komt de zon steeds meer tevoorschijn en het blijft droog. Overdag is er bewolking, maar de zon schijnt er meestal doorheen. Het wordt lekker warm. 22 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Groningse BBB-fractie wil deze week van haar coalitiepartners PvdA, GroenLinks en VVD horen hoe zij verder willen binnen het provinciebestuur. Vorige week woensdag steunden die partijen in Provinciale Staten een motie van afkeuring tegen de BBB, de grootste coalitiefractie met 12 zetels. Fractievoorzitter Bas Wiegmans zegt dat de fractie wil weten hoe ze met elkaar verder gaan. De kwestie draait om de mogelijk gedwongen onteigening van een boerenbedrijf in Westerkwartier. Een meerderheid van Provinciale Staten liet haar ongenoegen blijken over de handelswijze van de BBB-fractie, die niet zou willen samenwerken om tot een oplossing te komen voor de boerenfamilie. De brandweer in Heerenveen is nog geruime tijd bezig met nablussen, na een brand die maandagavond rond 8 uur uitbrak in een loods op een industrieterrein. De brand was rond 9:15 onder controle. Bij de uitslaande brand ontstond veel rook, maar door een gunstige wind waaide die niet over de stad. In de loods lag frituurvet opgeslagen, waardoor de brandweer lange tijd niet dichterbij kon komen. Met hulp van een kraan worden delen van het pand weggehaald, zodat ook de laatste brandhaarden kunnen worden geblust. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof. En vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan. Premier Rob Jette hoopt een redelijk voorstel aan het parlement voor te leggen, waar nog over een aantal details wordt gedebatteerd. Het kabinet komt dinsdagmiddag met het nieuwe plan naar buiten. Daarin zitten volgens Jette significante stappen op het gebied van koopkracht, investeringsklimaat voor ondernemers en ruimte voor gesprekken met vakbonden en werkgevers over sociale zekerheid. Jette sprak eerder met fractieleiders van Pro, Volt, ChristenUnie, Ja 21, SGP en BBB. De eerste drie partijen waren redelijk positief. De rechtsconservatieve partijen waren minder te spreken over de voorstellen. Jette zag echter enthousiasme bij de eerste vijf partijen. 50PLUS-leider Jan Struijs heeft maandagavond een goed gesprek gehad met premier Rob Jette en minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij heeft nog wel vragen over de oplossing voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Struijs wil onder meer een stresstest voor box 3, om te zien wat het betekent voor de hardwerkende hoofdagent en voor mensen met kleine pensioenen. Hij ziet het kabinet wel bewegen, vooral op het sociale domein. Maar er zijn volgens hem nog meer gesprekken nodig. Er is misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen verbinden met het netwerk van hun bedrijf en kunnen inloggen. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid voert deze updates nu uit en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen.
0: geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De president van de Verenigde Arabische Emiraten heeft zondag gesproken met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die daarvoor naar de Emiraten was afgereisd. Volgens Israëlische media zou Netanyahu hebben gevraagd om publiekelijk te ontkennen dat de Emiraten Israël van tevoren hadden gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Die bewering kwam eerder deze maand van journalisten van de Israëlische krant Haaretz, waarna Netanyahu besloot tot vervolging over te gaan. Netanyahu zegt zelf in de weken voor de aanslagen geen contact te hebben gehad met de Emiraatse leider. Over de inhoud van het gesprek doet de regering van de Emiraten alleen algemene uitspraken. President Poetin breidt de Russische strijdmacht opnieuw uit, dit keer met ongeveer 15.000 militairen. Daarmee komt de totale omvang op ongeveer 2.400.000 mensen, van wie ongeveer 1,5 miljoen militair. Het is de vierde keer dit jaar dat Rusland zijn leger opschaalt. Oekraïne wil maandelijks tot 50.000 Russische militairen uitschakelen. Maar Rusland kan naar schatting 30.000 recruten per maand werven. De Oekraïense president Zelensky noemt de opschaling het begin van een grotere mobilisatie. Hij zegt dat er momenteel 8.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn. Minstens 23 mensen zijn omgekomen bij gevechten tussen het Somalische leger en milities van een voormalig regionaal leider. Dat meldt een Somalisch parlementslid. De onlusten duurden meer dan 5 uur en vonden plaats in de zuidwestelijke stad Baidoa. Mogelijk is ook de islamistische beweging Al-Shabaab bij de gevechten betrokken. Het zuidwesten van Somalië is al langer het toneel van gewelddadige conflicten. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. De religieus leider kreeg een uitgeleide van president Emmanuel Macron op de luchthaven van Metz en vertrok vervolgens naar Rome. Het was het eerste bezoek van de paus aan Frankrijk in bijna 20 jaar. Tijdens zijn reis sprak hij ongeveer 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde in Parijs en uitte hij zich over de gevaren van kunstmatige intelligentie en de Oekraïneoorlog. Macron schrijft op X dat de paus Frankrijk niet alleen heeft doorkruist, maar ook heeft ontmoet. De grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949 is na 2 maanden geblust. De brand brak in juli uit bij het dorp Somos in de regio Gironde. De brand bedreigde het schiereiland Cap Ferret en buitenwijken van Bordeaux. 42.000 hectare land stond in brand. 37.296 hectare werd verwoest. 224.000 mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3.300 brandweerlieden hielpen bij het blussen. Dit jaar is in Frankrijk tot nu toe ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Dat is het meeste sinds 1976. De Franse autoriteiten hebben maandag 164 arrestaties verricht bij demonstraties op middelbare scholen. De protesten vonden plaats op 180 scholen, waarbij 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers gewond raakten. Sinds vorige week blokkeren scholieren hun scholen uit protest tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en een zware werkdruk. De beweging begon in de regio Parijs. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en vandalisme gemeld. Maandag verspreidden de protesten zich naar andere regio's in Frankrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez noemde het geweld in zijn puurste vorm. De vakbond voor middelbare scholieren roept op tot een landelijke blokkade dinsdag. En nu het economisch nieuws. Wall Street is maandag lager gesloten door een sterk opgelopen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op de 10-jarige staatslening kwam boven de 5,2% uit. Dat is het hoogste niveau in jaren. Beleggers vrezen voor een hogere inflatie en willen daarom een hogere rente als compensatie. Dat is vooral ongunstig voor grote technologiebedrijven,
1: Die investeren enorme bedragen in datacenters en kunstmatige intelligentie. De Dow Jones-index sloot met een verlies van 0,7%. De S&P 500-index zakte 0,8%. De Nasdaq daalde 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat er een handelsakkoord met Canada komt. Hij zei maandag dat Canada een akkoord wil. De Verenigde Staten en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog. De VS voerde eerder dit jaar importheffingen van 50% in op honderden Canadese producten. Dit gebeurde na mislukte handelsgesprekken. Canada kondigde daarop aan die heffingen dollar voor dollar te vergelden. De Canadese heffingen zijn gericht op onder meer Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag plannen aangekondigd voor de bouw van een staalfabriek van 15 miljard dollar in de staat Iowa. Het Amerikaanse staal- en mijnbouwbedrijf Mesabi Metallics gaat de fabriek bouwen die volgens Trump de grootste in zijn soort moet worden in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De productie moet in 2030 van start gaan. Bij aanvang produceert de fabriek naar schatting 7,5 miljoen ton staal per jaar. Later moet dat oplopen naar 10 miljoen ton. Er moeten minstens 1750 vaste banen ontstaan. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor 20 miljard euro aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten. Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger.
0: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Zakaria Boufangatja wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Boufangatja is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Boufangatja was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Boufangatja een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan. Het Italiaanse voetbalelftal heeft zijn eerste zege geboekt in de groepsfase van de Nations League. De ploeg won maandagavond in Turkije met 4-1. Alessandro Bastoni opende de score uit een hoekschop, waarna debutant Michael Kayode de aanval opzette voor de 0-2 van Davide Fratesi. Kayode maakte zelf de 0-3. Baris Alper Yilmaz scoorde kort na rust voor Turkije. Pio Esposito kopte Italië weer naar een voorsprong van 3 doelpunten. Mark van Bommel heeft in zijn tweede interland als bondscoach van België maandagavond met 1-0 verloren van Frankrijk. De Rode Duivels moesten voor eigen publiek in het uitverkochte Koning Boudewijnstadion in Brussel in de 88ste minuut een doelpunt incasseren van invaller Michael Olise. De Fransen van bondscoach Zinedine Zidane hadden de meeste kansen, maar kwamen pas heel laat tot scoren. Frankrijk gaat na 2 wedstrijden met 6 punten aan de leiding in groep A1 van de Nations League. België blijft staan op 3 punten.
0: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond komen er vooral in het westen buien voor. Soms met onweer en flink wat regen. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten. Aan de kust en op het IJsselmeer soms wat krachtiger. Vannacht nog enkele buien in het noorden en westen. Mogelijk met onweer. Later wordt het droog en kan er in het zuiden mist ontstaan. De temperatuur zakt vanavond naar 12 graden in het zuidoosten, 16 graden in het noordwesten. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit het oosten. Morgen laat de zon zich steeds meer zien en blijft het overal droog. De middag wordt zonnig en warm met 22 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidoosten en neemt af.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft deze maand een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt in verband gebracht met grote hacks, waaronder die bij onderwijsplatform Canvas en bij Odido eerder dit jaar. Ook zou Shiny Hunters achter digitale inbraken bij Pornhub, Salesforce en Ticketmaster zitten. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank Rotterdam. Shiny Hunters ontkent een band te hebben met de verdachte en noemt de aanhouding een poging van de politie om aandacht te krijgen. De Groningse BBB-fractie wil deze week van de coalitiepartners PvdA, GroenLinks en VVD horen hoe zij verder willen binnen het provinciebestuur. Vorige week steunden die partijen een motie van afkeuring tegen de BBB, de grootste coalitiefractie. De kwestie draait om de mogelijk gedwongen onteigening van een boerenbedrijf voor een waterberging en natuurnetwerk. Volgens de BBB is in het voorjaar op basis van onvolledige informatie een besluit genomen. De partij wil dat de provincie alles doet om tot een minnelijke schikking te komen met de boerenfamilie. De brandweer in Heerenveen is nog geruime tijd bezig met nablussen, na een brand die maandagavond rond 8 uur uitbrak in een loods op een industrieterrein. De brand was rond 9:15 onder controle. Bij de uitslaande brand ontstond veel rook, maar door een gunstige wind waaide die niet over de stad. In de loods lag frituurvet opgeslagen, waardoor de brandweer lange tijd niet dichterbij kon komen. Met hulp van een kraan worden delen van het pand weggehaald, zodat ook de laatste brandhaarden kunnen worden geblust. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.
5: Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof. En vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan. Premier Rob Jetten hoopt een redelijk voorstel aan het parlement voor te leggen, waar nog over een aantal details wordt gedebatteerd. Het kabinet komt dinsdagmiddag met het nieuwe plan naar buiten. Daarin zitten volgens Jetten significante stappen op het gebied van koopkracht, investeringsklimaat voor ondernemers en ruimte voor gesprekken met vakbonden en werkgevers over sociale zekerheid. Jetten sprak eerder met fractieleiders van Pro, Volt, ChristenUnie, JA21, SGP en BBB. De eerste drie partijen waren redelijk positief. De rechtsconservatieve partijen waren minder te spreken over de voorstellen. Jetten zag echter enthousiasme bij de eerste vijf partijen. Er is misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen verbinden met het netwerk van hun bedrijf en kunnen inloggen. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid voert deze updates nu uit en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen.
0: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
5: Nu het buitenlands nieuws. De president van de Verenigde Arabische Emiraten heeft zondag gesproken met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die daarvoor naar de Emiraten was afgereisd. Volgens Israëlische media zou Netanyahu hebben gevraagd om publiekelijk te ontkennen dat de Emiraten Israël van tevoren hadden gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Die bewering kwam eerder deze maand van journalisten van de Israëlische krant Haaretz, waarna Netanyahu besloot tot vervolging over te gaan. Netanyahu zegt zelf in de weken voor de aanslagen geen contact te hebben gehad met de Emiraatse leider. Over de inhoud van het gesprek doet de regering van de Emiraten alleen algemene uitspraken. President Poetin breidt de Russische strijdmacht opnieuw uit, dit keer met ongeveer 15.000 militairen. Daarmee komt de totale omvang op ongeveer 2.400.000 mensen, van wie ongeveer 1,5 miljoen militair. Het is de vierde keer dit jaar dat Rusland zijn leger opschaalt. Oekraïne wil maandelijks tot 50.000 Russische militairen uitschakelen, maar Rusland kan naar schatting 30.000 recruten per maand werven. De Oekraïense president Zelensky noemt de opschaling het begin van een grotere mobilisatie. Hij zegt dat er momenteel 8.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn. Minstens 23 mensen zijn omgekomen bij gevechten tussen het Somalische leger en milities van een voormalig regionaal leider. Dat meldt een Somalisch parlementslid. De onlusten duurden meer dan 5 uur en vonden plaats in de zuidwestelijke stad Baidoa. Mogelijk is ook de islamistische beweging Al-Shabaab bij de gevechten betrokken. Het zuidwesten van Somalië is al langer het toneel van gewelddadige conflicten. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. De religieus leider kreeg een uitgeleide van president Emmanuel Macron op de luchthaven van Metz en vertrok vervolgens naar Rome. Het was het eerste bezoek van de paus aan Frankrijk in bijna 20 jaar. Tijdens zijn reis sprak hij ongeveer 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde in Parijs en uitte hij zich over de gevaren van kunstmatige intelligentie en de Oekraïne-oorlog. Macron schrijft op X dat de paus Frankrijk niet alleen heeft doorkruist, maar ook heeft ontmoet.

0: mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3.300 brandweerlieden hielpen bij het blussen. Dit jaar is in Frankrijk tot nu toe ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Dat is het meeste sinds 1976.
1: De Franse autoriteiten hebben maandag 164 arrestaties verricht bij demonstraties op middelbare scholen. De protesten vonden plaats op 180 scholen, waarbij 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers gewond raakten. Sinds vorige week blokkeren scholieren hun scholen uit protest tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en een zware werkdruk. De beweging begon in de regio Parijs. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en vandalisme gemeld. Maandag verspreidden de protesten zich naar andere regio's in Frankrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez noemde het geweld in zijn puurste vorm. De vakbond voor middelbare scholieren roept op tot een landelijke blokkade dinsdag.
2: En nu het economisch nieuws.
3: Wall Street is maandag lager gesloten door een sterk opgelopen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op de 10-jarige staatslening kwam boven de 5,2% uit. Dat is het hoogste niveau in jaren. Beleggers vrezen voor een hogere inflatie en willen daarom een hogere rente als compensatie. Dat is vooral ongunstig voor grote technologiebedrijven. Die investeren enorme bedragen in datacenters en kunstmatige intelligentie. De Dow Jones-index sloot met een verlies van 0,7%. De S&P 500-index zakte 0,8%. De Nasdaq daalde 0,9%.
4: De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat er een handelsakkoord met Canada komt. Hij zei maandag dat Canada een akkoord wil. De Verenigde Staten en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog. De VS voerde eerder dit jaar importheffingen van 50% in op honderden Canadese producten. Dit gebeurde na mislukte handelsgesprekken. Canada kondigde daarop aan die heffingen dollar voor dollar te vergelden. De Canadese heffingen zijn gericht op onder meer Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica.
5: De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag plannen aangekondigd voor de bouw van een staalfabriek van $15 miljard in de staat Iowa. Het Amerikaanse staal- en mijnbouwbedrijf Mesabi Metallics gaat de fabriek bouwen die volgens Trump de grootste in zijn soort moet worden in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De productie moet in 2030 van start gaan. Bij aanvang produceert de fabriek naar schatting 7,5 miljoen ton staal per jaar. Later moet dat oplopen naar 10 miljoen ton. Er moeten minstens 1750 vaste banen ontstaan.
6: Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor €20 miljard aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten.
7: Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen.
8: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar -3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft

0: verwacht minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Zakaria Boufangatcha wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Boufangatcha is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Boufangatcha was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Boufangatcha een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan. Het Italiaanse voetbalelftal heeft zijn eerste zege geboekt in de groepsfase van de Nations League. De ploeg won maandagavond in Turkije met 4-1. Alessandro Bastoni opende de score uit een hoekschop, waarna debutant Michael Kayode de aanval opzette voor de 0-2 van Davide Fratesi. Kayode maakte zelf de 0-3. Baris Alper Yilmaz scoorde kort na rust voor Turkije. Pio Esposito kopte Italië weer naar een voorsprong van 3 doelpunten. Mark van Bommel heeft zijn eerste nederlaag geleden als bondscoach van België. De Rode Duivels verloren maandagavond voor eigen publiek met 1-0 van Frankrijk. Bondscoach Zinedine Zidane speelde met een totaal ander elftal dan vrijdag tegen Turkije en liet topspelers als Jules Koundé en Ousmane Dembele op de bank. Kylian Mbappé was geblesseerd. Invaller Michael Olise schoot in de 88ste minuut het winnende doelpunt binnen. Van Bommel had vrijdag bij zijn debuut nog met 0-2 gewonnen in Italië.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vooral in het westen buien. Plaatselijk met onweer en flink wat regen. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht in het noorden en westen nog enkele buien. Mogelijk met onweer. Aan het einde van de nacht wordt het droog met kans op mist in het zuiden. De temperatuur daalt naar 12 graden in het zuidoosten tot 16 graden in het noordwesten. Morgen komt de zon steeds meer tevoorschijn en blijft het droog. Middagtemperaturen tussen de 22 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidoosten en is zwak tot matig.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
3: De politie heeft deze maand een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt in verband gebracht met grote hacks, waaronder die bij onderwijsplatform Canvas en bij Odido eerder dit jaar. Ook zou Shiny Hunters achter digitale inbraken bij Pornhub, Salesforce en Ticketmaster zitten. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank Rotterdam. Shiny Hunters ontkent een band te hebben met de verdachte en noemt de aanhouding een poging van de politie om aandacht te krijgen. De Groningse BBB-fractie wil deze week van de coalitiepartners PvdA, GroenLinks en VVD horen hoe zij verder willen binnen het provinciebestuur. Vorige week steunden die partijen een motie van afkeuring tegen de BBB, de grootste coalitiefractie. De kwestie draait om de mogelijk gedwongen onteigening van een boerenbedrijf voor een waterberging en natuurnetwerk. Volgens de BBB is in het voorjaar op basis van onvolledige informatie een besluit genomen. De partij wil dat de provincie alles doet om tot een minnelijke schikking te komen met de boerenfamilie. De brandweer in Heerenveen is nog geruime tijd bezig met nablussen, na een brand die maandagavond rond 8 uur uitbrak in een loods op een industrieterrein. De brand was rond 9:15 onder controle. Bij de uitslaande brand ontstond veel rook, maar door een gunstige wind waaide die niet over de stad. In de loods lag frituurvet opgeslagen, waardoor de brandweer lange tijd niet dichterbij kon komen. Met hulp van een kraan worden delen van het pand weggehaald, zodat ook de laatste brandhaarden kunnen worden geblust. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof. En vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan. Premier Rob Jetten hoopt een redelijk voorstel aan het parlement voor te leggen, waar nog over een aantal details wordt gedebatteerd. Het kabinet komt dinsdagmiddag met het nieuwe plan naar buiten. Daarin zitten volgens Jetten significante stappen op het gebied van koopkracht, investeringsklimaat voor ondernemers en ruimte voor gesprekken met vakbonden en werkgevers over sociale zekerheid. Jetten sprak eerder met fractieleiders van Pro, Volt, ChristenUnie, JA21, SGP en BBB. De eerste drie partijen waren redelijk positief. De rechtsconservatieve partijen waren minder te spreken over de voorstellen. Jetten zag echter enthousiasme bij de eerste vijf partijen. Er is misbruik gemaakt van kwetsbaarheden in het systeem van Citrix, bevestigt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Onder meer de Rijksoverheid en verschillende ziekenhuizen gebruiken de digitale systemen van Citrix. Het gaat om problemen met Netscaler, een netwerksysteem waarmee werknemers overal kunnen verbinden met het netwerk van hun bedrijf en kunnen inloggen. Citrix heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen. De Rijksoverheid voert deze updates nu uit en een aantal ziekenhuizen meldt dat patiënten inmiddels weer kunnen inloggen.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Nu het buitenlands nieuws. De president van de Verenigde Arabische Emiraten heeft zondag gesproken met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die daarvoor naar de Emiraten was afgereisd. Volgens Israëlische media zou Netanyahu hebben gevraagd om publiekelijk te ontkennen dat de Emiraten Israël van tevoren hadden gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Die bewering kwam eerder deze maand van journalisten van de Israëlische krant Haaretz, waarna Netanyahu besloot tot vervolging over te gaan. Netanyahu zegt zelf in de weken voor de aanslagen geen contact te hebben gehad met de Emiraatse leider. Over de inhoud van het gesprek doet de regering van de Emiraten alleen algemene uitspraken.
4: President Poetin breidt de Russische strijdmacht opnieuw uit, dit keer met ongeveer 15.000 militairen. Daarmee komt de totale omvang op ongeveer 2.400.000 mensen, van wie ongeveer 1,5 miljoen militair. Het is de vierde keer dit jaar dat Rusland zijn leger opschaalt. Oekraïne wil maandelijks tot 50.000 Russische militairen uitschakelen. Maar Rusland kan naar schatting 30.000 recruten per maand werven. De Oekraïense president Zelensky noemt de opschaling het begin van een grotere mobilisatie. Hij zegt dat er momenteel 8.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn. Minstens 23 mensen zijn omgekomen bij gevechten tussen het Somalische leger en milities van een voormalig regionaal leider. Dat meldt een Somalisch parlementslid. De onlusten duurden meer dan 5 uur en vonden plaats in de zuidwestelijke stad Baidoa. Mogelijk is ook de islamistische beweging Al-Shabaab bij de gevechten betrokken. Het zuidwesten van Somalië is al langer het toneel van gewelddadige conflicten. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. De religieus leider kreeg een uitgeleide van president Emmanuel Macron op de luchthaven van Metz en vertrok vervolgens naar Rome. Het was het eerste bezoek van de paus aan Frankrijk in bijna 20 jaar. Tijdens zijn reis sprak hij ongeveer 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde in Parijs en uitte hij zich over de gevaren van kunstmatige intelligentie en de Oekraïne-oorlog. Macron schrijft op X dat de paus Frankrijk niet alleen heeft doorkruist, maar ook heeft ontmoet. De grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949 is na 2 maanden geblust. De brand brak in juli uit bij het dorp Somos in de regio Gironde. De brand bedreigde het schiereiland Cap Ferret en buitenwijken van Bordeaux. 42.000 hectare land stond in brand. 37.296 hectare werd verwoest. 224.000 mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3.300 brandweerlieden hielpen bij het blussen. Dit jaar is in Frankrijk tot nu toe ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Dat is het meeste sinds 1976. De Franse autoriteiten hebben maandag 164 arrestaties verricht bij demonstraties op middelbare scholen. De protesten vonden plaats op 180 scholen, waarbij 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers gewond raakten. Sinds vorige week blokkeren scholieren hun scholen uit protest tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en een zware werkdruk. De beweging begon in de regio Parijs. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en vandalisme gemeld. Maandag verspreidden de protesten zich naar andere regio's in Frankrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez noemde het geweld in zijn puurste vorm. De vakbond voor middelbare scholieren roept op tot een landelijke blokkade dinsdag.
5: En nu het economisch nieuws.
6: Wall Street is maandag lager gesloten door een sterk opgelopen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op de 10-jarige staatslening kwam boven de 5,2% uit. Dat is het hoogste niveau in jaren. Beleggers vrezen voor een hogere inflatie en willen daarom een hogere rente als compensatie. Dat is vooral ongunstig voor grote technologiebedrijven. Die investeren enorme bedragen in datacenters en kunstmatige intelligentie. De Dow Jones-index sloot met een verlies van 0,7%. De S&P 500-index zakte 0,8%. De Nasdaq daalde 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat er een handelsakkoord met Canada komt. Hij zei maandag dat Canada een akkoord wil. De Verenigde Staten en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog. De VS voerde eerder dit jaar importheffingen van 50% in op honderden Canadese producten. Dit gebeurde na mislukte handelsgesprekken. Canada kondigde daarop aan die heffingen dollar voor dollar te vergelden.
7: De Canadese heffingen zijn gericht op onder meer Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica.
8: De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag plannen aangekondigd voor de bouw van een staalfabriek van $15 miljard in de staat Iowa. Het Amerikaanse staal- en mijnbouwbedrijf Mesabi Metallics gaat de fabriek bouwen, die volgens Trump de grootste in zijn soort moet worden in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De productie moet in 2030 van start gaan. Bij aanvang produceert de fabriek naar schatting 7,5 miljoen ton staal per jaar. Later moet dat oplopen naar 10 miljoen ton. Er moeten minstens 1750 vaste banen ontstaan.
9: Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor €20 miljard aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten.
10: Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen.
11: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar -3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
12: Tot slot het sportnieuws. NEC neemt de transfervrije verdediger Mitchell Bakker mee op trainingskamp naar Estepona. De 26-jarige gaat daar op proef meetrainen en krijgt de kans om een contract af te dwingen. Bakker is transfervrij nadat zijn contract bij het Italiaanse Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Hij speelde eerder voor Jong Ajax, Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen en op huurbasis voor Lille. NEC staat na 7 wedstrijden 11e in de Eredivisie met 8 punten. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de Marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Zakaria Boufangatja wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB.
13: De 44-jarige Bouvangatcha is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Bouvangatcha was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Bouvangatcha een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan. Het Italiaanse voetbalelftal heeft zijn eerste zege geboekt in de groepsfase van de Nations League. De ploeg won maandagavond in Turkije met 4-1. Alessandro Bastoni opende de score uit een hoekschop, waarna debutant Michael Kayode de aanval opzette voor de 0-2 van Davide Fratesi. Kayode maakte zelf de 0-3. Baris Alper Yilmaz scoorde kort na rust voor Turkije. Pio Esposito kopte Italië weer naar een voorsprong van 3 doelpunten. Mark van Bommel heeft zijn eerste nederlaag geleden als bondscoach van België. De Rode Duivels verloren maandagavond voor eigen publiek met 1-0 van Frankrijk. Bondscoach Zinedine Zidane speelde met een totaal ander elftal dan vrijdag tegen Turkije en liet topspelers als Jules Koundé en Ousmane Dembélé op de bank. Kylian Mbappé was geblesseerd. Invaller Michael Olise schoot in de 88ste minuut het winnende doelpunt binnen. Van Bommel had vrijdag bij zijn debuut nog met 0-2 gewonnen in Italië.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond vooral in het westen buien. Plaatselijk met onweer en flink wat regen. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Aan de westkust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht in het noorden en westen nog enkele buien. Mogelijk met onweer. Aan het einde van de nacht wordt het droog met kans op mist in het zuiden. De temperatuur daalt naar 12 graden in het zuidoosten tot 16 graden in het noordwesten. Morgen komt de zon steeds meer tevoorschijn en blijft het droog. Middagtemperaturen tussen de 22 graden in het noordwesten en 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidoosten en is zwak tot matig.
1: Dit is Talk Radio. 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft deze maand een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt in verband gebracht met grote hacks, waaronder die bij onderwijsplatform Canvas en bij Odido eerder dit jaar. Ook zou Shiny Hunters achter digitale inbraken bij Pornhub, Salesforce en Ticketmaster zitten. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank Rotterdam. Shiny Hunters ontkent een band te hebben met de verdachte en noemt de aanhouding een poging van de politie om aandacht te krijgen. De Groningse BBB-fractie wil deze week van de coalitiepartners PvdA, GroenLinks en VVD horen hoe zij verder willen binnen het provinciebestuur. Vorige week steunden die partijen een motie van afkeuring tegen de BBB, de grootste coalitiefractie. De kwestie draait om de mogelijk gedwongen onteigening van een boerenbedrijf voor een waterberging en natuurnetwerk. Volgens de BBB is in het voorjaar op basis van onvolledige informatie een besluit genomen. De partij wil dat de provincie alles doet om tot een minnelijke schikking te komen met de boerenfamilie. De brandweer in Heerenveen is nog geruime tijd bezig met nablussen, na een brand die maandagavond rond 8 uur uitbrak in een loods op een industrieterrein. De brand was rond 9:15 onder controle. Bij de uitslaande brand ontstond veel rook, maar door een gunstige wind waaide die niet over de stad. In de loods lag frituurvet opgeslagen, waardoor de brandweer lange tijd niet dichterbij kon komen. Met hulp van een kraan worden delen van het pand weggehaald, zodat ook de laatste brandhaarden kunnen worden geblust. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.
15: Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof. En vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane.
16: Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het Hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan.
17: Premier Rob Jetten hoopt een redelijk voorstel aan het parlement voor te leggen, waar nog over een aantal details wordt gedebatteerd. Het kabinet komt dinsdagmiddag met het nieuwe plan naar buiten. Daarin zitten volgens Jetten significante stappen op het gebied van koopkracht, investeringsklimaat voor ondernemers en ruimte voor gesprekken met vakbonden en werkgevers over sociale zekerheid. Jetten sprak eerder met fractieleiders van Pro, Volt, ChristenUnie, JA21, SGP en BBB. De eerste drie partijen waren redelijk positief. De rechtsconservatieve partijen waren minder te spreken over de voorstellen. Jetten zag echter enthousiasme bij de eerste vijf partijen.
18: 50PLUS-leider Jan Struijs heeft maandagavond een goed gesprek gehad met premier Rob Jetten en minister Eelco Heijnen van Financiën. Hij heeft nog wel vragen over de oplossing voor box 3, de belasting op inkomsten uit vermogen. Struijs wil onder meer een stresstest voor box 3, om te zien wat het betekent voor de hardwerkende hoofdagent en voor mensen met kleine pensioenen. Hij ziet het kabinet wel bewegen, vooral op het sociale domein. Maar er zijn volgens hem nog meer gesprekken nodig.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
19: Nu het buitenlands nieuws. De president van de Verenigde Arabische Emiraten heeft zondag gesproken met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die daarvoor naar de Emiraten was afgereisd. Volgens Israëlische media zou Netanyahu hebben gevraagd om publiekelijk te ontkennen dat de Emiraten Israël van tevoren hadden gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Die bewering kwam eerder deze maand van journalisten van de Israëlische krant Haaretz, waarna Netanyahu besloot tot vervolging over te gaan. Netanyahu zegt zelf in de weken voor de aanslagen geen contact te hebben gehad met de Emiraatse leider. Over de inhoud van het gesprek doet de regering van de Emiraten alleen algemene uitspraken.
20: President Poetin breidt de Russische strijdmacht opnieuw uit, dit keer met ongeveer 15.000 militairen. Daarmee komt de totale omvang op ongeveer 2.400.000 mensen, van wie ongeveer 1,5 miljoen militair. Het is de vierde keer dit jaar dat Rusland zijn leger opschaalt. Oekraïne wil maandelijks tot 50.000 Russische militairen uitschakelen. Maar Rusland kan naar schatting 30.000 recruten per maand werven. De Oekraïense president Zelensky noemt de opschaling het begin van een grotere mobilisatie. Hij zegt dat er momenteel 8.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn.
21: Minstens 23 mensen zijn omgekomen bij gevechten tussen het Somalische leger en milities van een voormalig regionaal leider. Dat meldt een Somalisch parlementslid. De onlusten duurden meer dan 5 uur en vonden plaats in de zuidwestelijke stad Baidoa. Mogelijk is ook de islamistische beweging Al-Shabaab bij de gevechten betrokken. Het zuidwesten van Somalië is al langer het toneel van gewelddadige conflicten.
22: Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. De religieus leider kreeg een uitgeleide van president Emmanuel Macron op de luchthaven van Metz en vertrok vervolgens naar Rome. Het was het eerste bezoek van de paus aan Frankrijk in bijna 20 jaar. Tijdens zijn reis sprak hij ongeveer 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde in Parijs en uitte hij zich over de gevaren van kunstmatige intelligentie en de Oekraïne-oorlog. Macron schrijft op X dat de paus Frankrijk niet alleen heeft doorkruist, maar ook heeft ontmoet. De grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949 is na 2 maanden geblust. De brand brak in juli uit bij het dorp Somos in de regio Gironde. De brand bedreigde het schiereiland Cap Ferret en buitenwijken van Bordeaux. 42.000 hectare land stond in brand. 37.296 hectare werd verwoest.
0: 224.000 mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3.300 brandweerlieden hielpen bij het blussen. Dit jaar is in Frankrijk tot nu toe ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Dat is het meeste sinds 1976.
3: De Franse autoriteiten hebben maandag 164 arrestaties verricht bij demonstraties op middelbare scholen. De protesten vonden plaats op 180 scholen, waarbij 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers gewond raakten. Sinds vorige week blokkeren scholieren hun scholen uit protest tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en een zware werkdruk. De beweging begon in de regio Parijs. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en vandalisme gemeld. Maandag verspreidden de protesten zich naar andere regio's in Frankrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez noemde het geweld in zijn puurste vorm. De vakbond voor middelbare scholieren roept op tot een landelijke blokkade dinsdag.
4: En nu het economisch nieuws.
23: Wall Street is maandag lager gesloten door een sterk opgelopen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op de 10-jarige staatslening kwam boven de 5,2% uit. Dat is het hoogste niveau in jaren. Beleggers vrezen voor een hogere inflatie en willen daarom een hogere rente als compensatie. Dat is vooral ongunstig voor grote technologiebedrijven. Die investeren enorme bedragen in datacenters en kunstmatige intelligentie. De Dow Jones-index sloot met een verlies van 0,7%. De S&P 500-index zakte 0,8%. De Nasdaq daalde 0,9%.
24: De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat er een handelsakkoord met Canada komt. Hij zei maandag dat Canada een akkoord wil. De Verenigde Staten en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog. De VS voerde eerder dit jaar importheffingen van 50% in op honderden Canadese producten. Dit gebeurde na mislukte handelsgesprekken. Canada kondigde daarop aan die heffingen dollar voor dollar te vergelden. De Canadese heffingen zijn gericht op onder meer Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica.
25: De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag plannen aangekondigd voor de bouw van een staalfabriek van $15 miljard in de staat Iowa. Het Amerikaanse staal- en mijnbouwbedrijf Mesabi Metallics gaat de fabriek bouwen die volgens Trump de grootste in zijn soort moet worden in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De productie moet in 2030 van start gaan. Bij aanvang produceert de fabriek naar schatting 7,5 miljoen ton staal per jaar. Later moet dat oplopen naar 10 miljoen ton. Er moeten minstens 1750 vaste banen ontstaan.
26: Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor €20 miljard aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten.
27: Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen.
28: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar -3.
5: Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
7: Tot slot het sportnieuws. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de Marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Zakaria Bouvangacha wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Bouvangacha is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Bouvangacha was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Bouvangacha een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan. Mark van Bommel heeft zijn eerste nederlaag geleden als bondscoach van België. De Rode Duivels verloren maandagavond voor eigen publiek met 1-0 van Frankrijk. Bondscoach Zinedine Zidane speelde met een totaal ander elftal dan vrijdag tegen Turkije en liet topspelers als Jules Koundé en Ousmane Dembélé op de bank. Kylian Mbappé was geblesseerd. Invaller Michael Olise schoot in de 88ste minuut het winnende doelpunt binnen. Van Bommel had vrijdag bij zijn debuut nog met 0-2 gewonnen in Italië. Het Italiaanse voetbalelftal heeft zijn eerste zege geboekt in de groepsfase van de Nations League. De ploeg won maandagavond in Turkije met 4-1. Alessandro Bastoni opende de score uit een hoekschop, waarna debutant Michael Caiode de aanval opzette voor de 0-2 van Davide Fratesi. Caiode maakte zelf de 0-3. Baris Alper-Yilmaz scoorde kort na rust voor Turkije. Pio Esposito kopte Italië weer naar een voorsprong van 3 doelpunten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of hij meer geld kan uitkeren aan de 211 nationale voetbalbonden. Hij reageert daarmee op oproepen van de continentale bonden UEFA en CONCACAF om 1 miljard 850 miljoen euro uit de reserves van de Wereldvoetbalbond vrij te maken. Infantino heeft de voorzitters van de 6 continentale bonden laten weten dat de beoordeling van het voornemen op 15 oktober aan de FIFA-raad wordt voorgelegd. Hoeveel geld iedere bond zou krijgen is nog niet bekend.
6: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond vooral in het westen kans op buien. Hier en daar met onweer en flinke regenval. De wind komt uit het noordoosten, zwak tot matig. Aan de kust en op het IJsselmeer soms vrij krachtig. Vannacht nog enkele buien in het noorden en westen. Mogelijk met onweer. Tegen de ochtend wordt het droog, met in het zuiden kans op mist. Het koelt af naar 12 graden in het zuidoosten tot 16 graden in het noordwesten. Morgen breekt de zon steeds vaker door en blijft het overal droog. Middag aangenaam warm, met zo'n 22 graden in het noordwesten tot 27 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidoosten en is zwak tot matig.
6: Dit is Talk Radio.
2: 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg blijkt dat minder Nederlanders het ongerechtvaardigd vinden dat een man zijn vrouw slaat. In 2012 vond 88% van de ondervraagden dat nooit te rechtvaardigen. Nu is dat nog ruim 84%. Jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af dan ouderen. Ook zijn meer Nederlanders gaan denken dat het een probleem is als vrouwen meer verdienen dan hun mannelijke partner. De onderzoekers noemen de veranderende opvattingen in de maatschappij en de aandacht voor de manosfeer als mogelijke oorzaken. Staatssecretaris Judith Thiele van Emancipatie noemt het schrikbarend dat 15,8% van de Nederlanders het te rechtvaardigen vindt dat een man zijn vrouw slaat. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Thiele zegt dat dit soort opvattingen bijdraagt aan geweld tegen vrouwen en dat ze er grote zorgen over heeft. Het Rijk werkt samen met maatschappelijke initiatieven om geweld tegen vrouwen aan te pakken. Thiele laat onder meer onderzoek doen naar de impact van anti-gender-narratieven en de manosfeer. De politie heeft deze maand een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt in verband gebracht met grote hacks, waaronder die bij onderwijsplatform Canvas en bij Odido eerder dit jaar. Ook zou Shiny Hunters achter digitale inbraken bij Pornhub, Salesforce en Ticketmaster zitten. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank Rotterdam. Shiny Hunters ontkent een band te hebben met de verdachte en noemt de aanhouding een poging van de politie om aandacht te krijgen. De Groningse BBB-fractie wil deze week van de coalitiepartners PvdA, GroenLinks en VVD horen hoe zij verder willen binnen het provinciebestuur. Vorige week steunden die partijen een motie van afkeuring tegen de BBB, de grootste coalitiefractie. De kwestie draait om de mogelijk gedwongen onteigening van een boerenbedrijf voor een waterberging en natuurnetwerk. Volgens de BBB is in het voorjaar op basis van onvolledige informatie een besluit genomen. De partij wil dat de provincie alles doet om tot een minnelijke schikking te komen met de boerenfamilie. De brandweer in Heerenveen is nog geruime tijd bezig met nablussen, na een brand die maandagavond rond 8 uur uitbrak in een loods op een industrieterrein. De brand was rond 9:15 onder controle. Bij de uitslaande brand ontstond veel rook, maar door een gunstige wind waaide die niet over de stad. In de loods lag frituurvet opgeslagen, waardoor de brandweer lange tijd niet dichterbij kon komen. Met hulp van een kraan worden delen van het pand weggehaald, zodat ook de laatste brandhaarden kunnen worden geblust. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.
10: Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof. En vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan.
2: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
9: Nu het buitenlands nieuws. De president van de Verenigde Arabische Emiraten heeft zondag gesproken met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die daarvoor naar de Emiraten was afgereisd.
1: Volgens Israëlische media zou Netanyahu hebben gevraagd om publiekelijk te ontkennen dat de Emiraten Israël van tevoren hadden gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Die bewering kwam eerder deze maand van journalisten van de Israëlische krant Haaretz, waarna Netanyahu besloot tot vervolging over te gaan. Netanyahu zegt zelf in de weken voor de aanslagen geen contact te hebben gehad met de Emiraatse leider. Over de inhoud van het gesprek doet de regering van de Emiraten alleen algemene uitspraken.
11: President Poetin breidt de Russische strijdmacht opnieuw uit, dit keer met ongeveer 15.000 militairen. Daarmee komt de totale omvang op ongeveer 2 miljoen 400.000 mensen, van wie ongeveer 1,5 miljoen militair. Het is de vierde keer dit jaar dat Rusland zijn leger opschaalt. Oekraïne wil maandelijks tot 50.000 Russische militairen uitschakelen. Maar Rusland kan naar schatting 30.000 recruten per maand werven. De Oekraïense president Zelensky noemt de opschaling het begin van een grotere mobilisatie. Hij zegt dat er momenteel 8.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn.
12: Minstens 23 mensen zijn omgekomen bij gevechten tussen het Somalische leger en milities van een voormalig regionaal leider. Dat meldt een Somalisch parlementslid. De onlusten duurden meer dan 5 uur en vonden plaats in de zuidwestelijke stad Baidoa. Mogelijk is ook de islamistische beweging Al-Shabaab bij de gevechten betrokken. Het zuidwesten van Somalië is al langer het toneel van gewelddadige conflicten.
13: Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. De religieus leider kreeg een uitgeleide van president Emmanuel Macron op de luchthaven van Metz en vertrok vervolgens naar Rome. Het was het eerste bezoek van de paus aan Frankrijk in bijna 20 jaar. Tijdens zijn reis sprak hij ongeveer 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde in Parijs en uitte hij zich over de gevaren van kunstmatige intelligentie en de Oekraïne-oorlog. Macron schrijft op X dat de paus Frankrijk niet alleen heeft doorkruist, maar ook heeft ontmoet.
14: De grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949 is na 2 maanden geblust. De brand brak in juli uit bij het dorp Somos in de regio Gironde. De brand bedreigde het schiereiland Cap Ferret en buitenwijken van Bordeaux. 42.000 hectare land stond in brand. 37.296 hectare werd verwoest. 224.000 mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3.300 brandweerlieden hielpen bij het blussen. Dit jaar is in Frankrijk tot nu toe ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Dat is het meeste sinds 1976.
15: De Franse autoriteiten hebben maandag 164 arrestaties verricht bij demonstraties op middelbare scholen. De protesten vonden plaats op 180 scholen, waarbij 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers gewond raakten. Sinds vorige week blokkeren scholieren hun scholen uit protest tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en een zware werkdruk. De beweging begon in de regio Parijs. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en vandalisme gemeld. Maandag verspreidden de protesten zich naar andere regio's in Frankrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez noemde het geweld in zijn puurste vorm. De vakbond voor middelbare scholieren roept op tot een landelijke blokkade dinsdag.
16: En nu het economisch nieuws.
17: Wall Street is maandag lager gesloten door een sterk opgelopen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op de 10-jarige staatslening kwam boven de 5,2% uit. Dat is het hoogste niveau in jaren. Beleggers vrezen voor een hogere inflatie en willen daarom een hogere rente als compensatie. Dat is vooral ongunstig voor grote technologiebedrijven. Die investeren enorme bedragen in datacenters en kunstmatige intelligentie. De Dow Jones-index sloot met een verlies van 0,7%. De S&P 500-index zakte 0,8%. De Nasdaq daalde 0,9%.
18: De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat er een handelsakkoord met Canada komt. Hij zei maandag dat Canada een akkoord wil.
0: De Verenigde Staten en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog. De VS voerde eerder dit jaar importheffingen van 50% in op honderden Canadese producten. Dit gebeurde na mislukte handelsgesprekken. Canada kondigde daarop aan die heffingen dollar voor dollar te vergelden. De Canadese heffingen zijn gericht op onder meer Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag plannen aangekondigd voor de bouw van een staalfabriek van $15 miljard in de staat Iowa. Het Amerikaanse staal- en mijnbouwbedrijf Mesabi Metallics gaat de fabriek bouwen die volgens Trump de grootste in zijn soort moet worden in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De productie moet in 2030 van start gaan. Bij aanvang produceert de fabriek naar schatting 7,5 miljoen ton staal per jaar. Later moet dat oplopen naar 10 miljoen ton. Er moeten minstens 1750 vaste banen ontstaan.
3: Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor €20 miljard aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten.
4: Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen.
19: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
21: Tot slot het sportnieuws. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de Marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam.
22: Zakaria Boufangatja wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Boufangatja is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Bouvangatja was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Bouvangatja een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan. Het Italiaanse voetbalelftal heeft zijn eerste zege geboekt in de groepsfase van de Nations League. De ploeg won maandagavond in Turkije met 4-1. Alessandro Bastoni opende de score uit een hoekschop, waarna debutant Michael Kayode de aanval opzette voor de 0-2 van Davide Fratesi. Kayode maakte zelf de 0-3. Baris Alper-Yilmaz scoorde kort na rust voor Turkije. Pio Esposito kopte Italië weer naar een voorsprong van 3 doelpunten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of hij meer geld kan uitkeren aan de 211

0: Mark van Bommel, bondscoach van België, is trots op zijn zoon Ruben na diens tweede interland voor Oranje. Ruben van Bommel kwam zondag in de eerste helft het veld in tegen Servië nadat Cody Gakpo geblesseerd uitviel. Van Bommel senior zei na de wedstrijd van België tegen Frankrijk dat zijn zoon uitstekend speelde en met een beetje geluk ook had kunnen scoren. Ruben heeft nu meer interlands gespeeld dan zijn opa Bert van Marwijk, die er 1 speelde. België verloor zelf met 0-1 van Frankrijk.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er vooral in het noorden en westen buien, met kans op onweer. Tegen het einde van de nacht wordt het droog en in het zuiden kan er mist ontstaan. Het wordt rond de 15 graden. De wind is matig, aan de kust soms vrij krachtig. Vanochtend breekt de zon steeds vaker door en blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig tussen de wolken door. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten tot zuidoosten. Morgen begint droog en zonnig, maar later komt vanaf het zuidwesten meer bewolking en valt er in het westen regen. Morgenavond volgen er steeds meer buien, mogelijk met onweer.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. Uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg blijkt dat minder Nederlanders het ongerechtvaardigd vinden dat een man zijn vrouw slaat. In 2012 vond 88% van de ondervraagden dat nooit te rechtvaardigen. Nu is dat nog ruim 84%. Jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af dan ouderen. Ook zijn meer Nederlanders gaan denken dat het een probleem is als vrouwen meer verdienen dan hun mannelijke partner. De onderzoekers noemen de veranderende opvattingen in de maatschappij en de aandacht voor de manosfeer als mogelijke oorzaken. Staatssecretaris Judith Thiele van Emancipatie noemt het schrikbarend dat 15,8% van de Nederlanders het te rechtvaardigen vindt dat een man zijn vrouw slaat. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Thiele zegt dat dit soort opvattingen bijdraagt aan geweld tegen vrouwen en dat ze er grote zorgen over heeft. Het Rijk werkt samen met maatschappelijke initiatieven om geweld tegen vrouwen aan te pakken. Thiele laat onder meer onderzoek doen naar de impact van anti-gender-narratieven en de manosfeer. De politie heeft deze maand een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt in verband gebracht met grote hacks, waaronder die bij onderwijsplatform Canvas en bij Odido eerder dit jaar. Ook zou Shiny Hunters achter digitale inbraken bij Pornhub, Salesforce en Ticketmaster zitten. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank Rotterdam. Shiny Hunters ontkent een band te hebben met de verdachte en noemt de aanhouding een poging van de politie om aandacht te krijgen. De Groningse BBB-fractie wil deze week van de coalitiepartners PvdA, GroenLinks en VVD horen hoe zij verder willen binnen het provinciebestuur. Vorige week steunden die partijen een motie van afkeuring tegen de BBB, de grootste coalitiefractie. De kwestie draait om de mogelijk gedwongen onteigening van een boerenbedrijf voor een waterberging en natuurnetwerk. Volgens de BBB is in het voorjaar op basis van onvolledige informatie een besluit genomen. De partij wil dat de provincie alles doet om tot een minnelijke schikking te komen met de boerenfamilie. De brandweer in Heerenveen is nog geruime tijd bezig met nablussen, na een brand die maandagavond rond 8 uur uitbrak in een loods op een industrieterrein. De brand was rond 9:15 onder controle. Bij de uitslaande brand ontstond veel rook, maar door een gunstige wind waaide die niet over de stad. In de loods lag frituurvet opgeslagen, waardoor de brandweer lange tijd niet dichterbij kon komen. Met hulp van een kraan worden delen van het pand weggehaald, zodat ook de laatste brandhaarden kunnen worden geblust. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken

0: Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof. En vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
0: Nu het buitenlands nieuws. De president van de Verenigde Arabische Emiraten heeft zondag gesproken met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die daarvoor naar de Emiraten was afgereisd. Volgens Israëlische media zou Netanyahu hebben gevraagd om publiekelijk te ontkennen dat de Emiraten Israël van tevoren hadden gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Die bewering kwam eerder deze maand van journalisten van de Israëlische krant Haaretz, waarna Netanyahu besloot tot vervolging over te gaan. Netanyahu zegt zelf in de weken voor de aanslagen geen contact te hebben gehad met de Emiraatse leider. Over de inhoud van het gesprek doet de regering van de Emiraten alleen algemene uitspraken. President Poetin breidt de Russische strijdmacht opnieuw uit, dit keer met ongeveer 15.000 militairen. Daarmee komt de totale omvang op ongeveer 2.400.000 mensen, van wie ongeveer 1,5 miljoen militair. Het is de vierde keer dit jaar dat Rusland zijn leger opschaalt. Oekraïne wil maandelijks tot 50.000 Russische militairen uitschakelen, maar Rusland kan naar schatting 30.000 recruten per maand werven. De Oekraïense president Zelensky noemt de opschaling het begin van een grotere mobilisatie. Hij zegt dat er momenteel 8.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn. Minstens 23 mensen zijn omgekomen bij gevechten tussen het Somalische leger en milities van een voormalig regionaal leider. Dat meldt een Somalisch parlementslid. De onlusten duurden meer dan 5 uur en vonden plaats in de zuidwestelijke stad Baidoa. Mogelijk is ook de islamistische beweging Al-Shabaab bij de gevechten betrokken. Het zuidwesten van Somalië is al langer het toneel van gewelddadige conflicten. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. De religieus leider kreeg een uitgeleide van president Emmanuel Macron op de luchthaven van Metz en vertrok vervolgens naar Rome. Het was het eerste bezoek van de paus aan Frankrijk in bijna 20 jaar. Tijdens zijn reis sprak hij ongeveer 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde in Parijs en uitte hij zich over de gevaren van kunstmatige intelligentie en de Oekraïne-oorlog. Macron schrijft op X dat de paus Frankrijk niet alleen heeft doorkruist, maar ook heeft ontmoet. De grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949 is na 2 maanden geblust. De brand brak in juli uit bij het dorp Somos in de regio Gironde. De brand bedreigde het schiereiland Cap Ferret en buitenwijken van Bordeaux. 42.000 hectare land stond in brand. 37.296 hectare werd verwoest. 224.000 mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3.300 brandweerlieden hielpen bij het blussen. Dit jaar is in Frankrijk tot nu toe ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Dat is het meeste sinds 1976. De Franse autoriteiten hebben maandag 164 arrestaties verricht bij demonstraties op middelbare scholen. De protesten vonden plaats op 180 scholen, waarbij 12 leden van de veiligheidsdiensten, 12 scholieren en 3 schoolmedewerkers gewond raakten. Sinds vorige week blokkeren scholieren hun scholen uit protest tegen overvolle klassen, een tekort aan docenten en een zware werkdruk. De beweging begon in de regio Parijs. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en vandalisme gemeld. Maandag verspreidden de protesten zich naar andere regio's in Frankrijk. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez noemde het geweld in zijn puurste vorm. De vakbond voor middelbare scholieren roept op tot een landelijke blokkade dinsdag. En nu het economisch nieuws.
2: Wall Street is maandag lager gesloten door een sterk opgelopen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op de 10-jarige staatslening kwam boven de 5,2% uit. Dat is het hoogste niveau in jaren. Beleggers vrezen voor een hogere inflatie en willen daarom een hogere rente als compensatie. Dat is vooral ongunstig voor grote technologiebedrijven. Die investeren enorme bedragen in datacenters en kunstmatige intelligentie. De Dow Jones-index sloot met een verlies van 0,7%. De S&P 500-index zakte 0,8%. De Nasdaq daalde 0,9%.
0: De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat er een handelsakkoord met Canada komt. Hij zei maandag dat Canada een akkoord wil. De Verenigde Staten en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog. De VS voerde eerder dit jaar importheffingen van 50% in op honderden Canadese producten. Dit gebeurde na mislukte handelsgesprekken. Canada kondigde daarop aan die heffingen dollar voor dollar te vergelden. De Canadese heffingen zijn gericht op onder meer Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag plannen aangekondigd voor de bouw van een staalfabriek van $15 miljard in de staat Iowa. Het Amerikaanse staal- en mijnbouwbedrijf Mesabi Metallics gaat de fabriek bouwen die volgens Trump de grootste in zijn soort moet worden in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De productie moet in 2030 van start gaan. Bij aanvang produceert de fabriek naar schatting 7,5 miljoen ton staal per jaar. Later moet dat oplopen naar 10 miljoen ton. Er moeten minstens 1750 vaste banen ontstaan. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor €20 miljard aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten. Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de Marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Zakaria Bouvangacha wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Bouvangacha is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Bouvangacha was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Bouvangacha een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan. Het Italiaanse voetbalelftal heeft zijn eerste zege geboekt in de groepsfase van de Nations League. De ploeg won maandagavond in Turkije met 4-1. Alessandro Bastoni opende de score uit een hoekschop, waarna debutant Michael Caiode de aanval opzette voor de 0-2 van Davide Fratesi. Caiode maakte zelf de 0-3. Baris Alper Yilmaz scoorde kort na rust voor Turkije. Pio Esposito kopte Italië weer naar een voorsprong van 3 doelpunten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of hij meer geld kan uitkeren aan de 211 nationale voetbalbonden. Hij reageert daarmee op oproepen van de continentale bonden UEFA en CONCACAF om 1 miljard 850 miljoen euro uit de reserves van de Wereldvoetbalbond vrij te maken. Infantino heeft de voorzitters van de 6 continentale bonden laten weten dat de beoordeling van het voornemen op 15 oktober aan de FIFA-raad wordt voorgelegd. Hoeveel geld iedere bond zou krijgen is nog niet bekend. Mark van Bommel, bondscoach van België, is trots op zijn zoon Ruben na diens tweede interland voor Oranje. Ruben van Bommel kwam zondag in de eerste helft het veld in tegen Servië nadat Cody Gakpo geblesseerd uitviel. Van Bommel senior zei na de wedstrijd van België tegen Frankrijk dat zijn zoon uitstekend speelde en met een beetje geluk ook had kunnen scoren. Ruben heeft nu meer interlands gespeeld dan zijn opa Bert van Marwijk, die er 1 speelde. België verloor zelf met 0-1 van Frankrijk.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er vooral in het noorden en westen buien, met kans op onweer. Tegen het einde van de nacht wordt het droog en in het zuiden kan er mist ontstaan. Het wordt rond de 15 graden. De wind is matig, aan de kust soms vrij krachtig. Vanochtend breekt de zon steeds vaker door en blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig tussen de wolken door. De temperatuur stijgt naar 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en komt uit het oosten tot zuidoosten. Morgen begint droog en zonnig, maar later komt vanaf het zuidwesten meer bewolking en valt er in het westen regen. Morgenavond volgen er steeds meer buien, mogelijk met onweer.
1: Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg blijkt dat minder Nederlanders het ongerechtvaardigd vinden dat een man zijn vrouw slaat. In 2012 vond 88% van de ondervraagden dat nooit te rechtvaardigen. Nu is dat nog ruim 84%. Jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af dan ouderen. Ook zijn meer Nederlanders gaan denken dat het een probleem is als vrouwen meer verdienen dan hun mannelijke partner. De onderzoekers noemen de veranderende opvattingen in de maatschappij en de aandacht voor de manosfeer als mogelijke oorzaken. Staatssecretaris Judith Thiele van Emancipatie noemt het schrikbarend dat 15,8% van de Nederlanders het te rechtvaardigen vindt dat een man zijn vrouw slaat. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Thiele zegt dat dit soort opvattingen bijdraagt aan geweld tegen vrouwen en dat ze er grote zorgen over heeft. Het Rijk werkt samen met maatschappelijke initiatieven om geweld tegen vrouwen aan te pakken. Thiele laat onder meer onderzoek doen naar de impact van anti-gender-narratieven en de manosfeer. De Groningse BBB-fractie wil deze week van de coalitiepartners PvdA, GroenLinks en VVD horen hoe zij verder willen binnen het provinciebestuur. Vorige week steunden die partijen een motie van afkeuring tegen de BBB, de grootste coalitiefractie. De kwestie draait om de mogelijk gedwongen onteigening van een boerenbedrijf voor een waterberging en natuurnetwerk. Volgens de BBB is in het voorjaar op basis van onvolledige informatie een besluit genomen. De partij wil dat de provincie alles doet om tot een minnelijke schikking te komen met de boerenfamilie. De politie heeft deze maand een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt in verband gebracht met grote hacks, waaronder die bij onderwijsplatform Canvas en bij Odido eerder dit jaar. Ook zou Shiny Hunters achter digitale inbraken bij Pornhub, Salesforce en Ticketmaster zitten. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank Rotterdam. Shiny Hunters ontkent een band te hebben met de verdachte en noemt de aanhouding een poging van de politie om aandacht te krijgen. De brandweer in Heerenveen is nog geruime tijd bezig met nablussen, na een brand die maandagavond rond 8 uur uitbrak in een loods op een industrieterrein. De brand was rond 9:15 onder controle. Bij de uitslaande brand ontstond veel rook, maar door een gunstige wind waaide die niet over de stad. In de loods lag frituurvet opgeslagen, waardoor de brandweer lange tijd niet dichterbij kon komen. Met hulp van een kraan worden delen van het pand weggehaald, zodat ook de laatste brandhaarden kunnen worden geblust. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof. En vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan.
1: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet open te staan voor het versoepelen van sancties tegen Iran. Nieuwsite Axios schreef maandag dat Trump Iran economisch zou willen ontzien in ruil voor concrete stappen met betrekking tot het nucleaire programma. Trump noemt dat nepnieuws en schrijft op Truth Social dat hij Iran niets heeft aangeboden. De straat van Hormuz is effectief gesloten sinds februari, toen de oorlog in het Midden-Oosten begon met Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. Qatar en andere bemiddelaars proberen het vredesproces tussen Iran en de Verenigde Staten nieuw leven in te blazen. De president van de Verenigde Arabische Emiraten heeft zondag gesproken met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die daarvoor naar de Emiraten was afgereisd. Volgens Israëlische media zou Netanyahu hebben gevraagd om publiekelijk te ontkennen dat de Emiraten Israël van tevoren hadden gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Die bewering kwam eerder deze maand van journalisten van de Israëlische krant Haaretz, waarna Netanyahu besloot tot vervolging over te gaan. Netanyahu zegt zelf in de weken voor de aanslagen geen contact te hebben gehad met de Emiraatse leider. Over de inhoud van het gesprek doet de regering van de Emiraten alleen algemene uitspraken.
5: President Poetin breidt de Russische strijdmacht opnieuw uit, dit keer met ongeveer 15.000 militairen. Daarmee komt de totale omvang op ongeveer 2.400.000 mensen, van wie ongeveer 1,5 miljoen militair. Het is de vierde keer dit jaar dat Rusland zijn leger opschaalt. Oekraïne wil maandelijks tot 50.000 Russische militairen uitschakelen. Maar Rusland kan naar schatting 30.000 recruten per maand werven. De Oekraïense president Zelensky noemt de opschaling het begin van een grotere mobilisatie. Hij zegt dat er momenteel 8.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn. Minstens 23 mensen zijn omgekomen bij gevechten tussen het Somalische leger en milities van een voormalig regionaal leider. Dat meldt een Somalisch parlementslid. De onlusten duurden meer dan 5 uur en vonden plaats in de zuidwestelijke stad Baidoa. Mogelijk is ook de islamistische beweging Al-Shabaab bij de gevechten betrokken. Het zuidwesten van Somalië is al langer het toneel van gewelddadige conflicten. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. De religieus leider kreeg een uitgeleide van president Emmanuel Macron op de luchthaven van Metz en vertrok vervolgens naar Rome. Het was het eerste bezoek van de paus aan Frankrijk in bijna 20 jaar. Tijdens zijn reis sprak hij ongeveer 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde in Parijs en uitte hij zich over de gevaren van kunstmatige intelligentie en de Oekraïneoorlog. Macron schrijft op X dat de paus Frankrijk niet alleen heeft doorkruist, maar ook heeft ontmoet. De grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949 is na 2 maanden geblust. De brand brak in juli uit bij het dorp Somos in de regio Gironde. De brand bedreigde het schiereiland Cap Ferret en buitenwijken van Bordeaux. 42.000 hectare land stond in brand. 37.296 hectare werd verwoest. 224.000 mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3.300 brandweerlieden hielpen bij het blussen. Dit jaar is in Frankrijk tot nu toe ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Dat is het meeste sinds 1976.
6: En nu het economisch nieuws. Wall Street is maandag lager gesloten door een sterk opgelopen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op de 10-jarige staatslening kwam boven de 5,2% uit. Dat is het hoogste niveau in jaren. Beleggers vrezen voor een hogere inflatie en willen daarom een hogere rente als compensatie. Dat is vooral ongunstig voor grote technologiebedrijven. Die investeren enorme bedragen in datacenters en kunstmatige intelligentie. De Dow Jones-index sloot met een verlies van 0,7%. De S&P 500-index zakte 0,8%. De Nasdaq daalde 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat er een handelsakkoord met Canada komt. Hij zei maandag dat Canada een akkoord wil. De Verenigde Staten en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog. De VS voerde eerder dit jaar importheffingen van 50% in op honderden Canadese producten. Dit gebeurde na mislukte handelsgesprekken. Canada kondigde daarop aan die heffingen dollar voor dollar te vergelden. De Canadese heffingen zijn gericht op onder meer Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag plannen aangekondigd voor de bouw van een staalfabriek van $15 miljard in de staat Iowa. Het Amerikaanse staal- en mijnbouwbedrijf Mesabi Metallics gaat de fabriek bouwen die volgens Trump de grootste in zijn soort moet worden in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De productie moet in 2030 van start gaan. Bij aanvang produceert de fabriek naar schatting 7,5 miljoen ton staal per jaar. Later moet dat oplopen naar 10 miljoen ton. Er moeten minstens 1750 vaste banen ontstaan.
7: Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor 20 miljard euro aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten.
8: Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen.
9: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de Marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Zakaria Boufangatja wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Boufangatja is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Boufangatja was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Boufangatja een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan. Het Italiaanse voetbalelftal heeft zijn eerste zege geboekt in de groepsfase van de Nations League. De ploeg won maandagavond in Turkije met 4-1. Alessandro Bastoni opende de score uit een hoekschop, waarna debutant Michael Kayode de aanval opzette voor de 0-2 van Davide Fratesi. Kayode maakte zelf de 0-3. Baris Alper Yilmaz scoorde kort na rust voor Turkije. Pio Esposito kopte Italië weer naar een voorsprong van 3 doelpunten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of hij meer geld kan uitkeren aan de 211 nationale voetbalbonden. Hij reageert daarmee op oproepen van de continentale bonden UEFA en CONCACAF om 1 miljard 850 miljoen euro uit de reserves van de Wereldvoetbalbond vrij te maken.
11: Infantino heeft de voorzitters van de 6 continentale bonden laten weten dat de beoordeling van het voornemen op 15 oktober aan de FIFA-raad wordt voorgelegd. Hoeveel geld iedere bond zou krijgen is nog niet bekend. Mark van Bommel, bondscoach van België, is trots op zijn zoon Ruben na diens tweede interland voor Oranje. Ruben van Bommel kwam zondag in de eerste helft het veld in tegen Servië nadat Cody Gakpo geblesseerd uitviel. Van Bommel senior zei na de wedstrijd van België tegen Frankrijk dat zijn zoon uitstekend speelde en met een beetje geluk ook had kunnen scoren. Ruben heeft nu meer interlands gespeeld dan zijn opa Bert van Marwijk, die er 1 speelde. België verloor zelf met 0-1 van Frankrijk.
10: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien, mogelijk met onweer. Tegen het einde van de nacht wordt het droog en in het zuiden kan er mist ontstaan. Het wordt rond de 15 graden. De wind is matig uit het noordoosten, later uit het oosten. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het steviger. Op de Wadden mogelijk windkracht 6. Overdag komt de zon steeds meer tevoorschijn en blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon meestal door de bewolking heen. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidoosten en is zwak tot matig. Morgen begint droog en zonnig, maar in de middag neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. Het wordt 22 tot 27 graden. Morgenavond komen er meer buien, mogelijk met onweer.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. Uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg blijkt dat minder Nederlanders het ongerechtvaardigd vinden dat een man zijn vrouw slaat. In 2012 vond 88% van de ondervraagden dat nooit te rechtvaardigen. Nu is dat nog ruim 84%. Jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af dan ouderen. Ook zijn meer Nederlanders gaan denken dat het een probleem is als vrouwen meer verdienen dan hun mannelijke partner. De onderzoekers noemen de veranderende opvattingen in de maatschappij en de aandacht voor de manosfeer als mogelijke oorzaken. Staatssecretaris Judith Thiele van Emancipatie noemt het schrikbarend dat 15,8% van de Nederlanders het te rechtvaardigen vindt dat een man zijn vrouw slaat. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Thiele zegt dat dit soort opvattingen bijdraagt aan geweld tegen vrouwen en dat ze er grote zorgen over heeft. Het Rijk werkt samen met maatschappelijke initiatieven om geweld tegen vrouwen aan te pakken. Thiele laat onder meer onderzoek doen naar de impact van anti-gender-narratieven en de manosfeer. De Groningse BBB-fractie wil deze week van de coalitiepartners PvdA, GroenLinks en VVD horen hoe zij verder willen binnen het provinciebestuur. Vorige week steunden die partijen een motie van afkeuring tegen de BBB, de grootste coalitiefractie. De kwestie draait om de mogelijk gedwongen onteigening van een boerenbedrijf voor een waterberging en natuurnetwerk. Volgens de BBB is in het voorjaar op basis van onvolledige informatie een besluit genomen. De partij wil dat de provincie alles doet om tot een minnelijke schikking te komen met de boerenfamilie. De politie heeft deze maand een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt in verband gebracht met grote hacks, waaronder die bij onderwijsplatform Canvas en bij Odido eerder dit jaar. Ook zou Shiny Hunters achter digitale inbraken bij Pornhub, Salesforce en Ticketmaster zitten. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank Rotterdam. Shiny Hunters ontkent een band te hebben met de verdachte en noemt de aanhouding een poging van de politie om aandacht te krijgen. De brandweer in Heerenveen is nog geruime tijd bezig met nablussen, na een brand die maandagavond rond 8 uur uitbrak in een loods op een industrieterrein. De brand was rond 9:15 onder controle. Bij de uitslaande brand ontstond veel rook, maar door een gunstige wind waaide die niet over de stad.
13: In de loods lag frituurvet opgeslagen, waardoor de brandweer lange tijd niet dichterbij kon komen. Met hulp van een kraan worden delen van het pand weggehaald, zodat ook de laatste brandhaarden kunnen worden geblust. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.
14: Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof. En vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan.
15: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
16: Nu het buitenlands nieuws.
17: De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet open te staan voor het versoepelen van sancties tegen Iran. Nieuwsite Axios schreef maandag dat Trump Iran economisch zou willen ontzien in ruil voor concrete stappen met betrekking tot het nucleaire programma. Trump noemt dat nepnieuws en schrijft op Truth Social dat hij Iran niets heeft aangeboden. De straat van Hormuz is effectief gesloten sinds februari, toen de oorlog in het Midden-Oosten begon met Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran. Qatar en andere bemiddelaars proberen het vredesproces tussen Iran en de Verenigde Staten nieuw leven in te blazen.
18: De president van de Verenigde Arabische Emiraten heeft zondag gesproken met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die daarvoor naar de Emiraten was afgereisd. Volgens Israëlische media zou Netanyahu hebben gevraagd om publiekelijk te ontkennen dat de Emiraten Israël van tevoren hadden gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Die bewering kwam eerder deze maand van journalisten van de Israëlische krant Haaretz, waarna Netanyahu besloot tot vervolging over te gaan. Netanyahu zegt zelf in de weken voor de aanslagen geen contact te hebben gehad met de Emiraatse leider. Over de inhoud van het gesprek doet de regering van de Emiraten alleen algemene uitspraken.
19: President Poetin breidt de Russische strijdmacht opnieuw uit, dit keer met ongeveer 15.000 militairen. Daarmee komt de totale omvang op ongeveer 2 miljoen 400.000 mensen, van wie ongeveer 1,5 miljoen militair. Het is de vierde keer dit jaar dat Rusland zijn leger opschaalt. Oekraïne wil maandelijks tot 50.000 Russische militairen uitschakelen. Maar Rusland kan naar schatting 30.000 recruten per maand werven. De Oekraïense president Zelensky noemt de opschaling het begin van een grotere mobilisatie. Hij zegt dat er momenteel 8.000 Noord-Koreaanse militairen in Rusland zijn.
20: Minstens 23 mensen zijn omgekomen bij gevechten tussen het Somalische leger en milities van een voormalig regionaal leider. Dat meldt een Somalisch parlementslid. De onlusten duurden meer dan 5 uur en vonden plaats in de zuidwestelijke stad Baidoa. Mogelijk is ook de islamistische beweging Al-Shabaab bij de gevechten betrokken. Het zuidwesten van Somalië is al langer het toneel van gewelddadige conflicten.
21: Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. De religieus leider kreeg een uitgeleide van president Emmanuel Macron op de luchthaven van Metz en vertrok vervolgens naar Rome. Het was het eerste bezoek van de paus aan Frankrijk in bijna 20 jaar. Tijdens zijn reis sprak hij ongeveer 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde in Parijs en uitte hij zich over de gevaren van kunstmatige intelligentie en de Oekraïne-oorlog. Macron schrijft op X dat de paus Frankrijk niet alleen heeft doorkruist, maar ook heeft ontmoet.
22: De grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949 is na 2 maanden geblust.
0: De brand brak in juli uit bij het dorp Somos in de regio Gironde. De brand bedreigde het schiereiland Cap Ferret en buitenwijken van Bordeaux. 42.000 hectare land stond in brand. 37.296 hectare werd verwoest. 224.000 mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3.300 brandweerlieden hielpen bij het blussen. Dit jaar is in Frankrijk tot nu toe ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Dat is het meeste sinds 1976.
1: En nu het economisch nieuws.
22: Wall Street is maandag lager gesloten door een sterk opgelopen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op de 10-jarige staatslening kwam boven de 5,2% uit. Dat is het hoogste niveau in jaren. Beleggers vrezen voor een hogere inflatie en willen daarom een hogere rente als compensatie. Dat is vooral ongunstig voor grote technologiebedrijven. Die investeren enorme bedragen in datacenters en kunstmatige intelligentie. De Dow Jones-index sloot met een verlies van 0,7%. De S&P 500-index zakte 0,8%. De Nasdaq daalde 0,9%.
23: De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat er een handelsakkoord met Canada komt. Hij zei maandag dat Canada een akkoord wil. De Verenigde Staten en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog. De VS voerde eerder dit jaar importheffingen van 50% in op honderden Canadese producten. Dit gebeurde na mislukte handelsgesprekken. Canada kondigde daarop aan die heffingen dollar voor dollar te vergelden. De Canadese heffingen zijn gericht op onder meer Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica.
24: De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag plannen aangekondigd voor de bouw van een staalfabriek van $15 miljard in de staat Iowa. Het Amerikaanse staal- en mijnbouwbedrijf Mesabi Metallics gaat de fabriek bouwen die volgens Trump de grootste in zijn soort moet worden in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De productie moet in 2030 van start gaan. Bij aanvang produceert de fabriek naar schatting 7,5 miljoen ton staal per jaar. Later moet dat oplopen naar 10 miljoen ton. Er moeten minstens 1750 vaste banen ontstaan.
25: Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor €20 miljard aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten.
26: Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur. Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen.
27: De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
3: Tot slot het sportnieuws. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de Marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Zakaria Bouvangacha wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Bouvangacha is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Bouvangacha was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Bouvangacha een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan. Het Italiaanse voetbalelftal heeft zijn eerste zege geboekt in de groepsfase van de Nations League. De ploeg won maandagavond in Turkije met 4-1. Alessandro Bastoni opende de score uit een hoekschop, waarna debutant Michael Kayode de aanval opzette voor de 0-2 van Davide Fratesi. Kayode maakte zelf de 0-3. Baris Alper Yilmaz scoorde kort na rust voor Turkije. Pio Esposito kopte Italië weer naar een voorsprong van 3 doelpunten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of hij meer geld kan uitkeren aan de 211 nationale voetbalbonden. Hij reageert daarmee op oproepen van de continentale bonden UEFA en CONCACAF om 1 miljard 850 miljoen euro uit de reserves van de Wereldvoetbalbond vrij te maken. Infantino heeft de voorzitters van de 6 continentale bonden laten weten dat de beoordeling van het voornemen op 15 oktober aan de FIFA-raad wordt voorgelegd. Hoeveel geld iedere bond zou krijgen is nog niet bekend. Mark van Bommel, bondscoach van België, is trots op zijn zoon Ruben na diens tweede interland voor Oranje. Ruben van Bommel kwam zondag in de eerste helft het veld in tegen Servië nadat Cody Gakpo geblesseerd uitviel. Van Bommel senior zei na de wedstrijd van België tegen Frankrijk dat zijn zoon uitstekend speelde en met een beetje geluk ook had kunnen scoren. Ruben heeft nu meer interlands gespeeld dan zijn opa Bert van Marwijk, die er 1 speelde. België verloor zelf met 0-1 van Frankrijk.
2: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien, mogelijk met onweer. Tegen het einde van de nacht wordt het droog en in het zuiden kan er mist ontstaan. Het wordt rond de 15 graden. De wind is matig uit het noordoosten, later uit het oosten. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het steviger. Op de Wadden mogelijk windkracht 6. Overdag komt de zon steeds meer tevoorschijn en blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon meestal door de bewolking heen. Het wordt 22 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuidoosten en is zwak tot matig. Morgen begint droog en zonnig, maar in de middag neemt de bewolking toe en gaat het in het westen regenen. Het wordt 22 tot 27 graden. Morgenavond komen er meer buien, mogelijk met onweer.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg blijkt dat minder Nederlanders het ongerechtvaardigd vinden dat een man zijn vrouw slaat. In 2012 vond 88% van de ondervraagden dat nooit te rechtvaardigen. Nu is dat nog ruim 84%. Jongeren keuren huiselijk geweld minder vaak af dan ouderen. Ook zijn meer Nederlanders gaan denken dat het een probleem is als vrouwen meer verdienen dan hun mannelijke partner. De onderzoekers noemen de veranderende opvattingen in de maatschappij en de aandacht voor de manosfeer als mogelijke oorzaken. Staatssecretaris Judith Thiele van Emancipatie noemt het schrikbarend dat 15,8% van de Nederlanders het te rechtvaardigen vindt dat een man zijn vrouw slaat. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Thiele zegt dat dit soort opvattingen bijdraagt aan geweld tegen vrouwen en dat ze er grote zorgen over heeft. Het Rijk werkt samen met maatschappelijke initiatieven om geweld tegen vrouwen aan te pakken. Thiele laat onder meer onderzoek doen naar de impact van anti-gender-narratieven en de manosfeer. De Groningse BBB-fractie wil deze week van de coalitiepartners PvdA, GroenLinks en VVD horen hoe zij verder willen binnen het provinciebestuur. Vorige week steunden die partijen een motie van afkeuring tegen de BBB, de grootste coalitiefractie. De kwestie draait om de mogelijk gedwongen onteigening van een boerenbedrijf voor een waterberging en natuurnetwerk. Volgens de BBB is in het voorjaar op basis van onvolledige informatie een besluit genomen. De partij wil dat de provincie alles doet om tot een minnelijke schikking te komen met de boerenfamilie. De politie heeft deze maand een 24-jarige man uit Amsterdam aangehouden in een onderzoek naar de hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt in verband gebracht met grote hacks, waaronder die bij onderwijsplatform Canvas en bij Odido eerder dit jaar. Ook zou Shiny Hunters achter digitale inbraken bij Pornhub, Salesforce en Ticketmaster zitten. De verdachte wordt dinsdag voorgeleid voor de raadkamer van de rechtbank Rotterdam. Shiny Hunters ontkent een band te hebben met de verdachte en noemt de aanhouding een poging van de politie om aandacht te krijgen. De brandweer in Heerenveen is nog geruime tijd bezig met nablussen, na een brand die maandagavond rond 8 uur uitbrak in een loods op een industrieterrein. De brand was rond 9:15 onder controle. Bij de uitslaande brand ontstond veel rook, maar door een gunstige wind waaide die niet over de stad. In de loods lag frituurvet opgeslagen, waardoor de brandweer lange tijd niet dichterbij kon komen. Met hulp van een kraan worden delen van het pand weggehaald, zodat ook de laatste brandhaarden kunnen worden geblust. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.
5: Nederland en Duitsland trekken samen op om het internationaal strafhof in Den Haag te beschermen. Minister Tom Berendsen van Buitenlandse Zaken en zijn Duitse collega Johan Wadepul staan vierkant achter het hof, dat volgens hen wordt aangevallen en onder grote druk staat. De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde in juli een grote campagne aan tegen het strafhof. En vorige maand vaardigde Washington nieuwe sancties uit, onder meer tegen voorzitter Tomoko Akane. Beide ministers willen de gevolgen van mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties beperken en brachten een bezoek aan het ICC om te laten zien dat het Hof er niet alleen voor staat. Het strafhof vervolgt ernstige misdrijven, zoals genocide, oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid, als een land zelf niet tot vervolging over wil of kan gaan.
6: Geen tijd. Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat er toe doet, zonder ruis. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump zegt niet open te staan voor het versoepelen van sancties tegen Iran. Nieuwsite Axios schreef maandag dat Trump Iran economisch zou willen ontzien in ruil voor concrete stappen met betrekking tot het nucleaire programma. Trump noemt dat nepnieuws en schrijft op Truth Social dat hij Iran niets heeft aangeboden. De Straat van Hormuz is effectief gesloten sinds februari, toen de oorlog in het Midden-Oosten begon met Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran.
7: Qatar en andere bemiddelaars proberen het vredesproces tussen Iran en de Verenigde Staten nieuw leven in te blazen.
8: De president van de Verenigde Arabische Emiraten heeft zondag gesproken met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die daarvoor naar de Emiraten was afgereisd. Volgens Israëlische media zou Netanyahu hebben gevraagd om publiekelijk te ontkennen dat de Emiraten Israël van tevoren hadden gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Die bewering kwam eerder deze maand van journalisten van de Israëlische krant Haaretz, waarna Netanyahu besloot tot vervolging over te gaan. Netanyahu zegt zelf in de weken voor de aanslagen geen contact te hebben gehad met de Emiraatse leider. Over de inhoud van het gesprek doet de regering van de Emiraten alleen algemene uitspraken.
9: President Poetin breidt de Russische strijdmacht opnieuw uit. Dit keer met ongeveer

voorkomen bij gevechten tussen het Somalische leger en milities van een voormalig regionaal leider. Dat meldt een Somalisch parlementslid. De onlusten duurden meer dan 5 uur en vonden plaats in de zuidwestelijke stad Baidoa. Mogelijk is ook de islamistische beweging Al-Shabaab bij de gevechten betrokken. Het zuidwesten van Somalië is al langer het toneel van gewelddadige conflicten. Paus Leo heeft zijn vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgesloten. De religieus leider kreeg een uitgeleide van president Emmanuel Macron op de luchthaven van Metz en vertrok vervolgens naar Rome. Het was het eerste bezoek van de paus aan Frankrijk in bijna 20 jaar. Tijdens zijn reis sprak hij ongeveer 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde in Parijs en uitte hij zich over de gevaren van kunstmatige intelligentie en de Oekraïne-oorlog. Macron schrijft op X dat de paus Frankrijk niet alleen heeft doorkruist, maar ook heeft ontmoet. De grootste natuurbrand in Frankrijk sinds 1949 is na 2 maanden geblust. De brand brak in juli uit bij het dorp Somos in de regio Gironde. De brand bedreigde het schiereiland Cap Ferret en buitenwijken van Bordeaux. 42.000 hectare land stond in brand. 37.296 hectare werd verwoest. 224.000 mensen werden geëvacueerd. Meer dan 3.300 brandweerlieden hielpen bij het blussen. Dit jaar is in Frankrijk tot nu toe ongeveer 98.000 hectare grond verwoest door bosbranden. Dat is het meeste sinds 1976. En nu het economisch nieuws. Wall Street is maandag lager gesloten door een sterk opgelopen rente op Amerikaanse staatsobligaties. De rente op de 10-jarige staatslening kwam boven de 5,2% uit. Dat is het hoogste niveau in jaren. Beleggers vrezen voor een hogere inflatie en willen daarom een hogere rente als compensatie. Dat is vooral ongunstig voor grote technologiebedrijven. Die investeren enorme bedragen in datacenters en kunstmatige intelligentie. De Dow Jones-index sloot met een verlies van 0,7%. De S&P 500-index zakte 0,8%. De Nasdaq daalde 0,9%. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht dat er een handelsakkoord met Canada komt. Hij zei maandag dat Canada een akkoord wil. De Verenigde Staten en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog. De VS voerde eerder dit jaar importheffingen van 50% in op honderden Canadese producten. Dit gebeurde na mislukte handelsgesprekken. Canada kondigde daarop aan die heffingen dollar voor dollar te vergelden. De Canadese heffingen zijn gericht op onder meer Amerikaans staal, zuivel, landbouwmachines en elektronica. De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag plannen aangekondigd voor de bouw van een staalfabriek van $15 miljard in de staat Iowa. Het Amerikaanse staal- en mijnbouwbedrijf Mesabi Metallics gaat de fabriek bouwen die volgens Trump de grootste in zijn soort moet worden in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De productie moet in 2030 van start gaan. Bij aanvang produceert de fabriek naar schatting 7,5 miljoen ton staal per jaar. Later moet dat oplopen naar 10 miljoen ton. Er moeten minstens 1750 vaste banen ontstaan. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen zorgen zonder extra beleid voor €20 miljard aan economische schade tot 2035. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Voor de periode tot 2030 ontbreekt 2/3 van het benodigde budget. Veel schade ligt bij 3 stalen bruggen, zoals de Merwedebrug, de Suurhofbrug en de Van Brienenoordbrug. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat komt over enkele weken met een herprioritering van alle infrastructurele projecten. Het nieuwe rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw laat volgens de Logistieke Alliantie zien dat niets doen geen optie meer is. Het rapport bevestigt dat achterblijvende investeringen in infrastructuur een vraagstuk van nationaal belang zijn. Voorzitter Elisabeth Post stelt dat ondernemers de rekening nu al betalen door files, vertragingen en omrijroutes. Volgens de Alliantie moeten er politieke keuzes worden gemaakt over de toekomst van de Nederlandse infrastructuur.

0: Nederland heeft behoefte aan een langjarige investeringsagenda die zekerheid biedt aan overheden, bedrijven en uitvoerende partijen. De waterstanden van de Rijn in Duitsland zijn maandag verder gezakt en bereikten bij Keulen een nieuw laagterecord. Bij Kaup, een belangrijk knelpunt, zakt het waterpeil later deze week zelfs onder nul. Het waterpeil bij Keulen staat nu op 40 centimeter en daalt deze week naar 36 centimeter. Bij Kaup gaat het van 3 centimeter naar min 3. Havenbedrijf Rotterdam meldt dat momenteel ongeveer de helft minder vracht wordt vervoerd tussen Rotterdam en bestemmingen langs de Rijn dan vorig jaar. Schepen kunnen minder lading meenemen. Daardoor moeten vervoerders meer reizen maken en zijn de kosten hoger.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl op je smartphone of onderweg via Apple CarPlay en Android Auto. Talk Radio, al het nieuws in 20 minuten.
2: Tot slot het sportnieuws. De Ethiopische Tigst Aceva moet een Achillespees-operatie ondergaan en is naar verwachting maanden uitgeschakeld. De 29-jarige atlete won zondag de marathon van Berlijn op dramatische wijze. Ze liep tot enkele kilometers voor de finish onder het schema van het wereldrecord. De laatste kilometers liep ze zichtbaar verkrampt van de pijn. Aceva kwam strompelend over de finish in een persoonlijk record van 2 uur 11 minuten en 4 seconden. De derde tijd ooit gelopen door een vrouw. Het Nederlands Handbalverbond heeft Mark Bult per direct benoemd tot bondscoach van het mannenteam. De 44-jarige oud-international volgt Staffan Olsson op, die in juni na bijna 4 jaar vertrok. Bult combineert zijn nieuwe rol met zijn huidige functie als trainer bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen. Zijn eerste wedstrijd met Oranje is op 5 november. Dan speelt Nederland het EK-kwalificatieduel met Finland in Den Bosch. Bult zegt trots te zijn dat hij zijn kennis en ervaring kan inbrengen bij het team waar hij zelf als speler voor uitkwam. Zakaria Boufangatja wordt per 15 december de nieuwe directeur-bestuurder amateurvoetbal bij de KNVB. De 44-jarige Boufangatja is benoemd door de Raad van Commissarissen van de Voetbalbond. Hij volgt Jan-Dirk van der Zee op, wiens maximale zittingsperiode van 12 jaar eind dit jaar afloopt. Boufangatja was de afgelopen 19 jaar werkzaam bij vakbond FNV, waar hij onder meer vicevoorzitter was. De Raad van Commissarissen zegt met Boufangatja een ervaren bestuurder te hebben gevonden die gewend is om met uiteenlopende belangen om te gaan. Het Italiaanse voetbalelftal heeft zijn eerste zege geboekt in de groepsfase van de Nations League. De ploeg won maandagavond in Turkije met 4-1. Alessandro Bastoni opende de score uit een hoekschop, waarna debutant Michael Kayode de aanval opzette voor de 0-2 van Davide Fratesi. Kayode maakte zelf de 0-3. Baris Alper Yilmaz scoorde kort na rust voor Turkije. Pio Esposito kopte Italië weer naar een voorsprong van 3 doelpunten. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of hij meer geld kan uitkeren aan de 211 nationale voetbalbonden. Hij reageert daarmee op oproepen van de continentale bonden UEFA en CONCACAF om 1 miljard 850 miljoen euro uit de reserves van de Wereldvoetbalbond vrij te maken. Infantino heeft de voorzitters van de 6 continentale bonden laten weten dat de beoordeling van het voornemen op 15 oktober aan de FIFA-raad wordt voorgelegd. Hoeveel geld iedere bond zou krijgen is nog niet bekend. Mark van Bommel, bondscoach van België, is trots op zijn zoon Ruben na diens tweede interland voor Oranje. Ruben van Bommel kwam zondag in de eerste helft het veld in tegen Servië nadat Cody Gakpo geblesseerd uitviel. Van Bommel senior zei na de wedstrijd van België tegen Frankrijk dat zijn zoon uitstekend speelde en met een beetje geluk ook had kunnen scoren. Ruben heeft nu meer interlands gespeeld dan zijn opa Bert van Marwijk, die er 1 speelde. België verloor zelf met 0-1 van Frankrijk.
1: Dit is Talk Radio. Al het nieuws in 20 minuten.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht zijn er vooral in het noorden en westen buien, mogelijk met onweer. Tegen het einde van de nacht wordt het droog. In het zuiden kan er mist ontstaan. De temperatuur daalt tot rond 15 graden. De wind waait matig uit het noordoosten, later uit het oosten, langs de kust wat krachtiger. Vanochtend komt de